0: begint bij luisteren.
1: 2 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Vorig jaar heeft het Federaal Voedselagentschap meer dan 1400 producten in beslag genomen. Er werden ook 508 zaken tijdelijk gesloten. Dat staat in het jaarrapport van het FAVV. Bovendien zijn er 450 onderzoeken opgestart naar fraude. Een van de grootste dossiers gaat over een onderneming die eieren bleef leveren, waarvan al geweten was dat die besmet waren met salmonella. Het bedrijf gebruikte daarvoor vervalste stempels. In dat onderzoek zijn vorig jaar 1,5 miljoen eieren in beslag genomen. De vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran in Zwitserland zijn voorlopig opgeschort. De Iraanse delegatie zou na 1,5 uur de onderhandelingstafel hebben verlaten, volgens Iraanse media uit protest tegen uitspraken van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah en Libanon, door oplaaiende gevechten tussen Hezbollah en Israël. Eerder had Iran nog eens benadrukt dat de gesprekken in Zwitserland alleen maar kunnen slagen als Israël ophoudt met Libanon te bestoken. Het is de bedoeling dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord is dat een einde maakt aan de oorlog. De Rode Duivels zijn er niet in geslaagd om hun tweede groepswedstrijd te winnen. Tegen Iran speelden ze 0-0 gelijk. Een verslag van Tom Boudeweel.
2: Tweede teleurstellend resultaat, tweede teleurstellende prestatie van de Rode Duivels. Net als tegen Egypte miste België de intensiteit en het voetballend vermogen om de overwinning op te eisen. Thibaut Courtois was voor de tweede keer de beste duivel met een aantal reddingen. 1 keer werd hij gered door de VAR, nipt buitenspel bij de goal van Taremi. De gevaarlijkste man bij België was niet Romelu Lukaku, die verrassend in de basis stond en 70 minuten meedeed. Maar wel Maxim de Kuiper, de linksachter, die 3 keer dicht bij de openingstreffer was. Maar de Iraanse doelman Bayramvand werd verkozen tot man van de match door zijn prima reddingen. België, bij wie veel te veel sterkhouders onder hun niveau bleven, speelde 1/4 van de wedstrijd met zijn tienen na rechtstreeks rood voor een gooi. En zo verlegt de bondscoach al zijn ambitie van groepswinnaar naar gewoon doorgaan naar de 16e finale. Een flinke dubbele reality check.
1: Doelman Thibaut Courtois vond dat de Duivels niet rustig genoeg waren aan de bal vandaag.
3: Ik denk dat we soms te veel te onhaastig waren. Misschien te veel met het geluid van het stadion, met de match, met het gevoel dat we moeten winnen. En hopelijk kunnen we dat beter doen tegen Nieuw-Zeeland. Er staat veel druk op, een beetje vergelijkbaar dan tegen Kroatië. Dus 4 jaar geleden, dus hopelijk loopt het nu beter.
1: Op dit moment is op het WK de match nog bezig tussen Uruguay en Kaapverdië. Daar staat het 2-2. En over een uur start nog de match tussen Nieuw-Zeeland en Egypte in groep B, die waar dus ook België in zit. Tennisicoon Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. Ze heeft daarvoor een wildcard geaccepteerd van de organisatie. Serena Williams is 44 jaar en won het Grand Slam toernooi al 7 keer in het enkelspel. 4 jaar geleden stopte ze. Het was al bekend dat ze in Londen een comeback zou maken, want ook voor het dubbelspel op Wimbledon kreeg ze een wildcard samen met haar oudere zus Venus. Het is droog deze nacht en ook zacht. Het blijft minstens 18 graden. Daarna opnieuw een zonnige en warme dag. Het kwik klimt mogelijk tot 34 graden. Ook de volgende dagen zijn nog heet met zon. Donderdag is tot 37 graden mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: De zotste vraag van vandaag. Wat is voor jou de essentie van zot zijn?
1: Oh, gewoon doen wat je blij maakt.
0: En wat maakt u dan blij?
1: Het zijn kleine dingen, hé. De vrienden, een keer goed lachen en een sportzot erbij.
0: Ah, dat lekker alcoholvrij biertje.
1: Jawel, ik had er dorst van gekregen.
2: Sportzot.
0: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
3: Radio 1 live.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 3:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Vorig jaar zijn in ons land 12 mensen overleden aan een voedselvergiftiging. Een verdubbeling tegenover het jaar ervoor. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Federaal Voedselagentschap. Dat hogere dodental is het gevolg van een uitbraak van de stikbacterie in enkele woonzorgcentra vorig jaar. Die was terechtgekomen in filet Amerika. Er zijn vorig jaar ook iets meer dan 770 voedselvergiftigingen gemeld. In 71 gevallen zijn mensen opgenomen in het ziekenhuis. De onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten in Zwitserland gaan deze nacht voort. Dat meldt persbureau AFP op basis van een hooggeplaatste Amerikaanse diplomaat. Er wordt gepraat over garanties dat de straat van Hormuz open blijft en over de naleving van het staakt het vuren in Libanon. Eerder was de Iraanse delegatie weggestapt van de onderhandelingstafel, nadat president Trump online had gedreigd om Iran opnieuw aan te vallen. Het is de bedoeling dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord is dat een einde maakt aan de oorlog. Amerikaans vicepresident J.D. Vance, die mee onderhandelt, zei gisteravond al dat hij goede hoop heeft.
2: If they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country. That is certainly our goal. We've already made great progress over just the last few hours, and I expect that we'll make additional progress in the hours to come.
1: In Frankrijk wordt de code rood waarschuwing voor hitte nog verder uitgebreid. Ze geldt de komende dag voor bijna 50 departementen. Dat is bijna de helft van het land. Volgens de Franse Weerkundige Dienst zou dit de warmste dag kunnen worden die ooit werd gemeten. De Franse president Macron heeft naar aanleiding van de aanhoudende hittegolf ook een toespraak gehouden. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
3: President Macron bedankte de brandweer, zorgpersoneel en ambulancepersoneel voor de hulp die ze bieden tijdens de hittegolf. Maar hij deed ook een beroep op de bevolking.
4: En étant vigilant vous-même, pour vous, pour vos plus proches, pour les plus vulnérables, on les aide.
3: Macron zei, laten we op elkaar letten en wij als overheid zorgen voor de meest kwetsbaren. In Frankrijk zijn temperaturen gemeten boven de 42 graden. Ook de temperaturen 's nachts kunnen lokaal boven de 25 graden blijven. In Noordoost-Frankrijk is 6,5 kilometer aan asfalt op een snelweg gesmolten. Code rood. De hoogste alarmfase is uitgebreid tot bijna de helft van het land. Nog nooit eerder gold code rood in zo'n groot gebied. Veel groepsactiviteiten buiten worden verboden. Op veel scholen is er alleen 's morgens les. En de bevolking moet ramen en luiken overdag dicht houden. De hitte blijft ook nog wel even. In Frankrijk is het zeker tot eind van de week extreem warm.
1: De Rode Duivels hebben ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet kunnen winnen. Tegen Iran bleef het 0-0. Vanaf de 70ste minuut moesten de Duivels spelen met een man minder door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en voor Iran het tweede gelijkspel op dit WK. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Rode Duivel Romelu Lukaku stond verrassend in de basis vandaag, maar ook hij kon geen doelpunt maken. Hij reageerde na afloop teleurgesteld.
5: Ja. Je wilt winnen, je moet winnen. En als je niet wint, dan is het normaal dat de teleurstelling er is. Dus ja, moeten gewoon eens kijken wat er allemaal is fout gelopen in de wedstrijd. Uiteindelijk creëren we wel kansen, maar dat gaat er niet in. En dan is het moeilijk.
1: Doelman Thibaut Courtois vond dat de Duivels niet rustig genoeg waren aan de bal vandaag.
6: Ik denk dat we soms te veel te onhaastig waren. Misschien te veel met het geluid van het stadion, met de match, met het gevoel dat we moeten winnen. En hopelijk kunnen we dat beter doen tegen Nieuw-Zeeland. Er staat veel druk op, een beetje vergelijkbaar dan tegen Kroatië. Dus 4 jaar geleden, dus hopelijk loopt het nu beter.
1: Zo net is in groep G, waar ook België in zit, de match gestart tussen Nieuw-Zeeland en Egypte. En eerder vannacht speelden Uruguay en Kaapverdië ook al gelijk. Daar werd het 2-2. Het blijft deze nacht droog en zacht met minima rond 18 graden. Daarna opnieuw zonnig en tropisch warm. De temperatuur overdag kan stijgen tot 34 graden. Ook de dagen daarna houdt de hitte aan. Donderdag is lokaal zelfs 37 graden mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 4:00, goeienacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Vorig jaar heeft het Federaal Voedselagentschap meer dan 1400 producten in beslag genomen. Er werden ook 508 zaken tijdelijk gesloten. Dat staat in het jaarrapport van het FAVV. Bovendien zijn er 450 onderzoeken opgestart naar fraude. Een van de grootste dossiers gaat over een onderneming die eieren bleef leveren waarvan al geweten was dat die besmet waren met salmonella. Het bedrijf gebruikte daarvoor vervalste stempels. In dat onderzoek zijn vorig jaar 1,5 miljoen eieren in beslag genomen. Iran en de VS zijn overeengekomen om een zogenoemde deconfliction cell op te richten. Die moet erop toezien dat het staakt het vuren in Libanon wordt gerespecteerd. De voorbije dagen werd dat nog herhaaldelijk geschonden door Israël en Hezbollah. Het staakt het vuren is een essentiële voorwaarde om verder te kunnen praten over een vredesakkoord tussen de VS en Iran en om de straat van Hormuz open te houden voor de scheepvaart. De delegaties van Iran en de VS hebben deze nacht in Zwitserland doorgepraat. Amerikaans vicepresident J.D. Vance, die aan de onderhandelingen deelneemt, klonk gisteravond al hoopvol.
2: If they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country. That is certainly our goal. We've already made great progress over just the last few hours, and I expect that we'll make additional progress in the hours to come.
1: De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de las Pria. Na de tweede stemronde staat hij met 99% van de stemmen geteld op 49,7%. De linkse kandidaat Ivan Cepeda volgt met 48,7%. De 47-jarige zakenman de las Pria geldt als een bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij wil een strenger migratiebeleid en heeft beloofd de strijd tegen criminaliteit en de drugskartels fors op te voeren. De verkiezingsuitslag is nog niet officieel, dat kan nog enkele dagen duren. De Rode Duivels zijn er niet in geslaagd om hun tweede groepswedstrijd te winnen. Tegen Iran speelden ze 0-0 gelijk. Een verslag van Tom Boudeweel.
3: Tweede teleurstellend resultaat, tweede teleurstellende prestatie van de Rode Duivels. Net als tegen Egypte misten Belgen de intensiteit en het voetballend vermogen om de overwinning op te eisen. Thibaut Courtois was voor de tweede keer de beste duivel met een aantal reddingen. Eén keer werd hij gered door de VAR, nipt buitenspel bij de goal van Taremi. De gevaarlijkste man bij België was niet Romelu Lukaku, die verrassend in de basis stond en 70 minuten meedeed. Maar wel Maxime de Kuiper, de linksachter, die drie keer dicht bij de openingstreffer was. Maar de Iraanse doelman Bayramvand werd verkozen tot man van de match door zijn prima reddingen. België, bij wie veel te veel sterkhouders onder hun niveau bleven, speelde één kwart van de wedstrijd met zijn tienen na rechtstreeks rood voor een gooi. En zo verlegt de bondscoach al zijn ambitie van groepswinnaar naar gewoon doorgaan naar de 16e finale. Een flinke dubbele reality check.
1: In groep G, waar ook België in zit, wordt op dit moment de match gespeeld tussen Nieuw-Zeeland en Egypte. Daar staat het nu tijdens de rust 1-0 voor Nieuw-Zeeland. Eerder vannacht speelden Uruguay en Kaapverdië 2-2 gelijk. We krijgen opnieuw een hete dag tot 34 graden met veel zon. De rest van de week is ook zonnig en tropisch warm. Donderdag is tot 37 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

0: Mam, weet jij nog wanneer ik voor het eerst een boterham met kaas gegeten heb?
1: Nou, dat is moeilijk te zeggen wanneer je dat precies gegeten hebt. Maar ik denk dat je toen een jaar of 3 was. Toen je bij opa en oma gelogeerd was. Toen Carlo geboren is.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
2: Radio 1, live.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 5:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Annelies Houtman. In Zwitserland is de eerste ronde van vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran afgerond. En daar is volgens de minister van Buitenlandse Zaken van Iran grote vooruitgang geboekt. Er is onder meer een stappenplan opgesteld om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Er komt ook een de-escalatiemechanisme om te voorkomen dat het staakt het vuren in Libanon wordt geschonden. Amerikaans vicepresident J.D. Vance, die onderhandelt in naam van de VS, klonk gisteravond al hoopvol.
2: If they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country. That is certainly our goal. We've already made great progress over just the last few hours, and I expect that we'll make additional progress in the hours to come.
1: In Bolivia zijn 6 mensen gestorven bij de crash van een militair vliegtuig. Het zou gaan om 4 militairen en 2 burgers. In Bolivia is er op dit moment een diepe politieke crisis. Er wordt al meer dan 50 dagen lang geprotesteerd tegen de moeilijke economische situatie in het land, met onder meer talrijke wegblokkades. Volgens Boliviaanse media zou het vliegtuig ingezet zijn om die blokkades in kaart te brengen. De president van Bolivia heeft het voorbije weekend de noodtoestand afgekondigd voor het hele land. Vorig jaar zijn in ons land 12 mensen overleden aan een voedselvergiftiging. 2 keer zoveel als het jaar ervoor. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Federaal Voedselagentschap. Dat hogere dodental is het gevolg van een uitbraak van de stekbacterie in enkele woonzorgcentra. Die bacterie is een variant van de E. coli-bacterie die een giftige stof produceert. Die was terechtgekomen in filet americain. Er zijn vorig jaar ook iets meer dan 770 voedselvergiftigingen gemeld. In 71 gevallen zijn mensen opgenomen in het ziekenhuis. De Rode Duivels zijn er niet in geslaagd om hun tweede groepswedstrijd te winnen. Tegen Iran speelden ze 0-0 gelijk. Een verslag van Tom Boutweel.
3: Tweede teleurstellend resultaat, tweede teleurstellende prestatie van de Rode Duivels. Net als tegen Egypte misten Belgen de intensiteit en het voetballend vermogen om de overwinning op te eisen. Thibaut Courtois was voor de tweede keer de beste duivel met een aantal reddingen. 1 keer werd hij gered door de VAR, nipt buitenspel bij de goal van Taremi. De gevaarlijkste man bij België was niet Romelu Lukaku, die verrassend in de basis stond en 70 minuten meedeed. Maar wel Maxime de Kuiper, de linksachter, die 3 keer dicht bij de openingstreffer was. Maar de Iraanse doelman Bayram Vant werd verkozen tot man van de match door zijn prima reddingen. België, bij wie veel te veel sterkhouders onder hun niveau bleven, speelde 1/4 van de wedstrijd met zijn tienen na rechtstreeks rood voor een gooi. En zo verlegt de bondscoach al zijn ambitie van groepswinnaar naar gewoon doorgaan naar de 16e finale. Een flinke dubbele reality check.
1: In groep G, de groep van de Rode Duivels, is de wedstrijd tussen Nieuw-Zeeland en Egypte net afgelopen. Egypte won daar met 1-3. Het weer, we krijgen opnieuw een hete dag tot 34 graden met veel zon. De rest van de week is ook zonnig en tropisch warm. Donderdag is het tot 37 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Alles begint bij luisteren.
4: Radio 1.

0: De zotste vraag van vandaag. Wat is voor jou de essentie van zot zijn?
1: Oh, gewoon doen wat je blij maakt.
0: En wat maakt u dan blij?
1: Het zijn kleine dingen, hé. De vrienden, een keer goed lachen en een sportzot erbij.
0: Ah, dat lekker alcoholvrij biertje.
1: Jawel, ik had er dorst van gekregen.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 6 uur, heel goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. Slachtoffers van phishing en online fraude kunnen vanaf nu naar één centraal telefoonnummer bellen om hun bank te contacteren. Het centrale meldpunt heet voortaan Fraudstop en dat is een uitbreiding van wat nu Cardstop heet. De bedoeling is dat slachtoffers sneller hulp krijgen, zegt Isabel Marchand van Bankenfederatie Febelfin.
3: Wel, het is zo dat eigenlijk die eerste stap eenvoudiger wordt gemaakt. Want bij vermoeden van fraude is het van cruciaal belang om snel te kunnen handelen. En Fraudstop gaat die eerste stap eenvoudiger maken, want consumenten kunnen nu op één centraal nummer terecht om hun online fraude te melden en in contact te komen met hun bank, zodanig dat hun digitale toepassingen kunnen worden geblokkeerd.
2: Fraudstop is dag en nacht, 7 dagen per week te bereiken via het nummer 078-170-170. Dat is het vertrouwde nummer van Cardstop. In ons land zijn vorig jaar 12 mensen overleden aan een voedselvergiftiging. Dat zijn er 2 keer zoveel als het jaar ervoor. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Federaal Voedselagentschap, FAVV. Het hogere dodental is het gevolg van de uitbraak van de stekbacterie in enkele woonzorgcentra vorig jaar. Die bacterie is een variant van de E. coli-bacterie. Die was terechtgekomen in filet américain. Er zijn vorig jaar ook iets meer dan 770 voedselvergiftigingen gemeld. In 71 gevallen zijn mensen opgenomen in het ziekenhuis. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat er grote vooruitgang is geboekt bij de vredesonderhandelingen tussen de VS en zijn land. De twee zaten gisteren in Zwitserland samen voor de eerste ronde van een reeks gesprekken. Daar is onder meer een stappenplan opgesteld om binnen de 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Er komt ook een de-escalatiemechanisme om te voorkomen dat het staakt het vuren in Libanon nog wordt geschonden. Ook de Amerikaanse vicepresident Jerry Vance, die onderhandelt in naam van de VS, klonk gisteravond al hoopvol. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels er niet in geslaagd om een tweede groepswedstrijd te winnen tegen Iran. Na een moeilijke match voor de Belgen eindigde het uiteindelijk op 0-0. Doelman Thibaut Courtois vond dat de Duivels niet rustig genoeg waren aan de bal.
4: Ik denk dat we soms te veel te onhaastig waren. Misschien te veel met het geluid van het stadion, met de match, met het gevoel dat we moeten winnen. En hopelijk kunnen we dat beter doen tegen Nieuw-Zeeland. Er staat veel druk op, een beetje vergelijkbaar dan tegen Kroatië. Dus 4 jaar geleden, dus hopelijk loopt het nu beter.
2: Op heel wat plaatsen in Vlaanderen hebben fans van de Rode Duivels gisteravond de WK-wedstrijd tegen Iran gevolgd op grote schermen. Dat was ook zo in Westerlo in de provincie Antwerpen en daar waren de supporters ontgoocheld.
5: Ja, heel jammer. Het resultaat is niet wat we een beetje van verwacht hadden. We hadden toch gehoopt dat we met deze ploeg meer konden brengen dan hetgeen dat we gezien hebben. Dus ja, een beetje teleurgesteld.
6: We hebben ook heel veel grote kansen gehad, maar gewoon niet kunnen afmaken. Maar ik hoop dat het tegen Nieuw-Zeeland zeker gaat lukken. Ja, jawel, jawel.
2: Nog in de groep van de Rode Duivels klopte Egypte afgelopen nacht Nieuw-Zeeland met 1-3. Daardoor staat Egypte nu aan de leiding van de groep met 4 punten. België en Iran hebben elk 2 punten, maar Iran heeft wel een beter doelpuntensaldo. Nog afgelopen nacht speelden Uruguay en Kaapverdië 2-2 gelijk. Opnieuw veel zon vandaag en erg warm, tot 25 graden aan zee, tot 34 graden nabij de Franse grens. Ook de rest van de week blijft het zonnig en bloedheet met maxima tot 35 graden. Of lokaal zelfs nog wat meer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
1: De ochtend.
0: Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.
7: Toch een beetje verweest wakker worden. Van de warmte zeker, maar ook na die wedstrijd van de Rode Duivels. Maar toch, welkom en een hele goede morgen.

0: Stevie Wonder, een part-time lover. Heel goedemorgen, Jeroen.
1: Goedemorgen.
0: Ik vermoed dat er wel wat driekleuren op de voorpagina's van de kranten staan. Vertel.
1: Ja, bijna met een zwart draadje rond. Hè. Het laatste nieuws is het duidelijkste. Beschamend is de voorpagina. En alweer een teleurstelling maakt het nieuwsblad ervan. En ook het belang van Limburg is vrij duidelijk met zijn krantenkop. Zelfs tegen Iran lukt het niet. De Standaard dan. Hogescholen pleiten voor veel sterkere samenwerking met universiteiten. De Morgen vat het weekend samen. Heet in huis, in de stad en in het hoofd. En Gazet van Antwerpen, nieuwe tunnel op de Antwerpse ring.
0: Wij gaan het kanaal ook even oversteken. Britse kanten erbij nemen, want als we die mogen geloven, dan is het vandaag D-Day voor Starmer.
1: Ja, ook voor hem zeer heet vandaag. Vriend en vijand lijken het erover eens dat hij inderdaad vandaag zijn ontslag zal gaan aankondigen. Game over, schrijft de Daily Mirror. En volgens The Independent heeft hij 48 uur gekregen om zijn vertrek aan te kondigen. All Eyes on Downing Street, dat maken onze collega's van de BBC ervan op hun website. Zij hebben een analist aan het woord gelaten en volgens hem komt de neergang van Starmer even snel als een start in de Britse politiek.
2: A spectacular rise and a spectacular fall. Arriving in politics in his 50s, becoming a party leader within 5 or 6 years of arriving in parliament, winning a massive majority, albeit on a relatively modest share of the vote, and then things imploding remarkably fast.
1: Ja, wat betekent dat nu in de praktijk? Wel, The Guardian schrijft daarover dat hij in de herfst effectief zou vertrekken. Mm-hmm. En dan opgevolgd worden dus door Andy Burnham. Hè. Dat is de nieuwe man die we in de gaten moeten houden. Die won vorige week de tussentijdse verkiezingen in Makerfield. En de Daily Express gaat nog een stap verder en heeft het al over het beleid van die mogelijke opvolger. Zet je schrap voor meer roekeloze belastingen en uitgaven.
0: Die kijken al veel verder vooruit. Eerst afwachten of het effectief D-Day wordt voor Starmer.

0: 2019 en everybody's changing. Ik denk dat iedereen intussen hoopt dat de rode duivels een beetje gaan veranderen van gedaante in elk geval, want het is dus niet meer dan een gelijkspel geworden. Betekent, Jeroen, 2 op 6 studenten zijn dan gebuist. Mm-hmm. De sfeer is ook wel plots bekoeld natuurlijk.
1: Ja, het was blijkbaar heel stil in de kleedkamer na de wedstrijd. Ja, wat wil je natuurlijk. Maar ook bij de supporters natuurlijk, hè, die met duizenden overal stonden, kwam dit binnen. We hebben reacties van de fans in LA en die waren nogal, ja, ontgoocheld.
2: Heel teleurstellend. Weinig over te zeggen. Allee, we kwamen er niet goed uit. We hebben echt ondermaats gepresteerd eigenlijk. Ik ben niet erg teleurgesteld.
3: Beetje dubbel, hè. Ja, ik denk dat de kansen er zeker waren om te scoren. Er had veel meer in gezeten, maar ja, kansen niet afgemaakt en heel rap durven schieten naar de goal.
4: Niet zo goed eigenlijk, maar ja, we hebben nog kans om door te gaan. Het was niet zo goed gespeeld. Het is toch het eerste anders.
5: Ja, we kunnen moeilijk het spel maken tegen ploegen die zelf niet voetballen. En dat is al, ja, een tijdje of zo.
6: We blijven verder hopen en hopelijk komen we toch wel, winnen we toch wel van de laatste match. Ik ben wel ontgoocheld. Toch wel.
0: Nou. Toch veel ontgoocheling en ook wat analyses van supporters, zo hoort dat ook. Ik vermoed dat dat hier bij ons niet anders was.
1: Nee, want ja, de match was natuurlijk zoals altijd op heel wat plaatsen op groot scherm te volgen. Met dat warme weer kon dat natuurlijk ook heel veel volklokken, hè? Dat is gezellig. Maar ja, dat duurde niet zo lang, die gezelligheid, want ook daar was het overheersende gevoel teleurstelling. Zoals bijvoorbeeld bij de supporters in Limburg, in Beringen, uh-huh, waar een WK beachdorp is.
7: Ik had meer verwacht.
8: En waarom?
7: Ik had 3-0 of zo verwacht en nu is het maar gelijk, dus dat is eigenlijk wel zwak, hè.
9: Ik denk dat ze heel veel tegenslag gehad hebben met hun, ja, eigenlijk, de bal viel telkens verkeerd, spijtig genoeg. En dan praten we niet over de scheidsrechter die hun eigenlijk veel meer had kaarten moeten trekken.
10: Ja, ik denk niet goed genoeg, simpel. Hopelijk dat het volgende match beter is en ja, we zullen zien.
1: Ja, gelukkig zat de beat wel goed, hè. En ook in het Kuipje in Westerlo kwamen supporters bijeen en ook daar hadden ze er veel meer van verwacht.
11: Het was een spannende match. Ze hebben wel kansen gehad voor iets kunnen te af te maken. Maar ze hebben het niet gedaan, dat is heel jammer. Maar ja, volgende keer beter, sowieso.
12: Ondanks het gelijkspel van vandaag en vorige week sta ik hier volgende week toch met mijn vrienden allemaal nog 's morgens vroeg om 5 uur om de Belgen aan te moedigen. Ik hoop dat we verder gaan in de groepsfases en dat we toch nog wereldkampioen kunnen worden.
1: Kijk, je kan de moed er maar in houden.
0: Absoluut. Het hoofd koel houden. En de supporter die doet dat, hij de moed erin houden. Op naar de volgende, dat is dan zaterdagochtend om 5 uur. Benieuwd of Peter van den Bemt het nog ziet goedkomen. U hoort hem straks na 7:30. Dit is Trixie Whitley.

Trixie Whitley en Building Fences. Dat het heet wordt bij ons, dat moet ik u niet vertellen. Maar in Spanje, daar gaat het vlot over de 40 graden. Dus wij zo meteen naar daar. File richting Antwerpen al vanmorgen op de E313. 10 minuten bijtellen vanaf Ranst. En door uitgelopen werkzaamheden geen treinen tussen Puurs en Mechelen.

0: ziet niet uit dat die meteen gaan komen, die raindrops die op uw hoofd vallen. BJ Thomas was dit.
1: De ochtend.
0: Want die hittegolf is intussen officieel bij ons en die zal nog even blijven hangen. Maar we zijn natuurlijk niet het enige land waar het op dit moment veel te warm is. Want in Zuid-Europa, laten we daar even naartoe gaan, daar koelt het 's nachts zelfs niet meer af. En in sommige regio's gaan de temperaturen overdag daar vlot boven de 40 graden. Sven Tuitens, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Vanuit een, ja, zo klinkt dat dan in elk geval, oververhit Madrid in Spanje. Het is nog vroeg, hè? Valt het nu een beetje mee qua temperatuur?
2: Wel, we spreken nu over een temperatuur van 25 graden. En die gaat heel snel beginnen stijgen. Vandaag wordt het rond de 40, zelfs boven de 40 graden warm in Madrid. Dus ook geen wind. Wat ervoor zorgt dat, dat de mensen de laatste dagen heel slecht slapen in de steden. Maar het is niet alleen Madrid. We spreken over wel het grootste deel van Spanje. Vooral het noorden. Baskenland gaat het vandaag ook boven de 40 graden worden. Alle rivierdeltas in het hele land boven de 40 graden. En er worden nu al maatregelen genomen. Er zijn weercodes, 3 verschillende kleuren. Geel, oranje en rood. Wel voor 10 verschillende regio's, 10 van de 17, zitten we aan kleuren rood. Dus dat wil zeggen dat er wel een serieus gevaar is voor de gezondheid, hè, als het te lang blijft duren.
0: Ja, ja, grote impact. Want ik ging het hebben over supportersdorpen die dichtgaan voor het WK, want daar gaat de temperatuur ook al eens extra omhoog. Maar welk effect heeft dat eigenlijk op het dagelijks leven?
2: Wel, er zijn bij die kleurcodes moeten er bepaalde maatregelen genomen worden. En dat is bij wet vastgelegd. Hè. Bijvoorbeeld als het oranje of rood is, en dat is nu het grootste deel van Spanje. Wel, dan zijn bedrijven verplicht om een hele reeks maatregelen toe te passen. Bijvoorbeeld concreet, werkdag moet vroeger beginnen. Intensieve arbeid tussen 12 en 17 uur moet vermijden worden. Meer pauzes worden ingelast worden. Dus er moet water zijn voor de werknemers. Dus een hele reeks maatregelen. En als dat niet nageleefd wordt, wel, dan zijn er ook boetes die uitgeschreven kunnen worden. Dus men is daar heel serieus over. Die verantwoordelijkheid moet genomen worden. En dan heb je natuurlijk ook de scholen. De scholen die gaan ook traditioneel de dagen voor, de weken voor de grote vakantie, gaan die vroeger dicht. Dus kinderen gaan eigenlijk al 's middags naar huis. Okay. Om 2 uur is de school afgelopen. Waardoor dat kinderen niet meer op school moeten zijn tijdens die warmste uren. Dus dat is eigenlijk, dat komt goed uit dat die hittegolf nu gebeurt. Maar dat is eigenlijk traditioneel zo dat de laatste weken van voor de zomervakantie dat de kinderen naar school kunnen, vroeger naar huis kunnen gaan. Dus dat zijn allemaal maatregelen die genomen worden. En die, ja, natuurlijk, nu moet dat opgevolgd worden. Ja. Mensen weten ook welke kleurcode, in welke kleurcode dat ze zitten. Want dat ze dan weten dan automatisch welke maatregelen er genomen moeten worden.
0: En zijn maatregelen die nodig zijn, hè? Want als we zien in mei was het al dat het record van het aantal hittedoden gebroken is. 101 mensen die omkwamen gelinkt aan de hitte. Bekijken ze ook ruimer en misschien op langere termijn andere maatregelen die ook nodig gaan zijn?
2: Wel, dat is. We weten nu dat dat die hittegolven, dat er meer en meer hittegolven gaan komen, dat die ook vroeger en vroeger komen. Dus inderdaad, de hele samenleving moet zich aanpassen aan die nieuwe systemen. En vooral als men ziet, voor de maand mei 100 en meer dan 100 sterfgevallen. Men merkt dat het ieder jaar erger en erger wordt. Vooral het brandgevaar wordt groter. En dat is. We zijn nu nog niet aan het toppunt. Men spreekt dat het woensdag de warmste dagen gaan worden. En dat er tegen dan meer dan 1600 gemeentes moeten opletten voor verhoogd brandgevaar. Dus dat zijn zaken die telkens ieder jaar opnieuw terugkomen en waar men meer en meer rekening moet mee houden in Spanje.
0: Ja, en waar toeristen misschien ook meer en meer rekening mee gaan houden. Wordt dat een probleem? Want ja, mensen gingen naar Spanje voor het warme weer. Als dat te warm wordt, is dat natuurlijk ook niet meer aantrekkelijk.
2: Wel, dat klopt. Men ziet dat er structureel dat ook een groeiend probleem wordt. Hè? Dat mensen op langere termijn minder en minder voor langere perioden naar Spanje gaan komen. Dat geldt ook voor Frankrijk en Griekenland. Dat zijn bestemmingen waar mensen minder lange tijd komen. Waar mensen ook, als ze ene keer in zo'n hitteperiode naar Spanje zijn geweest, komen ze niet meer terug. Of gaan ze andere regio's uitkiezen. Op dit moment bijvoorbeeld Groot-Brittannië heeft een enorm succes, ja, omdat het daar frisser is. Vooral korte termijn reizen, ja, daar voelt men geen impact, maar wel voor langere reizen. Waar mensen vroeger 2 weken naar Spanje komen, is dat nu misschien maar 1 week of maar 5 dagen. Mm-hmm. Dus toeristen beginnen daar wel rekening mee te houden. En dat begint men op langere termijn wel te voelen in de sector.
0: Nou ja, ja, is die bezig met oplossingen? Ziet die mogelijkheden om mensen toch te blijven lokken?
2: Wel, het is heel moeilijk om daar oplossingen voor te vinden, omdat kan je heel moeilijk beschermen tegen zo'n hitte. En vooral mensen die naar Spanje komen, ja, die willen buiten zijn, die willen niet binnen zitten. En die willen aan het strand zitten. Ja, dat zijn allemaal plaatsen waar de risico's groter zijn, ja, waar men zich openstelt aan die hitte. En waar men eigenlijk niet veel kan doen. En we merken ook hier in Madrid, mensen die Spanjaarden die blijven binnen in de namiddag. Maar je ziet toch heel veel toeristen die buiten blijven, die bij 40 graden toch nog op straat rondlopen. Ja. En dan nog alcohol drinken, wat heel gevaarlijk is natuurlijk als het heel warm is. Dus dat zijn allemaal risicofactoren die stijgen. En die ervoor zorgen dat mensen... dat het minder en minder interessant wordt om tijdens deze periodes naar Spanje te komen.
0: Het is te warm. Ik ga jou heel veel verkoeling toeblazen. Het is toch nog altijd een groot verschil met wat wij hier meemaken. Want over de 40 graden, dat doen wij niet. Sven Tuijtens in Madrid, dankjewel.

0: The Oldest Sisters van Balthazar. Het is daarmee 6:30 geworden.
1: VRT Radio 1.
2: De Ochtend.
0: En we beginnen het overzicht in Zwitserland. Jeroen, de eerste ronde van onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran is afgerond.
3: En volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken is er grote vooruitgang geboekt. Er werd onder meer een stappenplan opgesteld om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. En er komt ook een de-escalatiemechanisme om te voorkomen dat het staakt het vuren in Libanon wordt geschonden. Ook de Amerikaanse vicepresident Vance klonk na afloop hoopvol. Slachtoffers van phishing en online fraude kunnen vanaf nu naar één centraal telefoonnummer bellen om hun bank te contacteren. Het centrale meldpunt heet voortaan Fraudstop en dat is een uitbreiding van wat nu Cardstop heet. De bedoeling is dat slachtoffers snel hulp kunnen krijgen. De lijn zal dag en nacht en 7 dagen per week bereikbaar zijn. En op het WK voetbal zijn de Rode Duivels er niet in geslaagd om een tweede groepswedstrijd te winnen tegen Iran. Na een moeilijke wedstrijd voor de Belgen eindigde de match op 0-0. Nog in de groep van de Rode Duivels klopte Egypte afgelopen nacht Nieuw-Zeeland met 1-3. Daardoor staat het nu aan de leiding van de groep met 4 punten. België en Iran hebben er elk 2, maar Iran heeft wel een beter doelpuntensaldo. Dus dat ziet er niet zo goed uit. Nee. En nog afgelopen nacht speelden Uruguay en Kaapverdië 2-2 gelijk.
0: En dan, hoe warm wordt het vandaag?
3: Heel warm. 25 graden aan zee, dat valt mee. Maar 34 graden nabij de Franse grens. Ja, en de rest van de week zonnig en bloedheet.
0: Inderdaad.
1: Radio 1.
2: De Ochtend.
1: Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.

0: En fresh sympathy van Massive Attack.
1: De ochtend.
0: Met krakverse kranten die jij allemaal hebt doorgenomen, Jeroen. Mm-hmm. Verhalen die we overal tegenkomen, zijn die er?
2: Drie. Ontgoochelende duivels. Minister Annelies Verlinde die haar regeringspartners ontgoochelt. En Leen, het was warm.
0: Ah,
2: het is warm. Ja.
0: Ja,
2: dat zijn de verhalen die we overal tegenkomen. Laten we met die eerste beginnen, hè, met de duivels. Het laatste nieuws is vrij duidelijk. Beschamend staat daar in het groot op de voorpagina. En ook het belang van Limburg is duidelijk. Zelfs tegen Iran lukt het niet, met de nadruk op zelfs. Dus moeten we die krantenkop lezen. Het moet dus veel beter concluderen, de kranten, als we die tweede ronde, en het ziet er naar uit dat dat nog altijd wel kan lukken, het beter willen gaan doen natuurlijk. Hè. Het is geen feest voorlopig, ook al had het nieuwsblad toch wat jonge supporters gevonden die volledig opgedirkt en zeer enthousiast in zwart-geel-rood gingen supporteren voor de Rode Duivels, maar die foto was wel genomen voor 11 uur gisteravond. We hebben het hier trouwens ook nog uitgebreid over de Rode Duivels, maar dus ja, toch wel vrij vernietigende kranten over de nationale ploeg. En dus ook in alle kranten, minister van Justitie Annelies Verlinden, niet over justitie, maar over de abortuskwestie. Ja. De regering kwam dus zaterdag overeen dat ze het dossier naar december schuiven. Dan moet minister Verlinden met teksten komen. Mm-hmm. Maar daarmee is de zaak natuurlijk niet van de baan. Het komt terug, lezen we overal. En de clash zal dan gewoon in december terugkomen, schrijft onder meer De Morgen. En verschillende kranten focussen ook op de positie van minister Verlinde. De Morgen schrijft daarover: De Wever heeft het helemaal gehad met Verlinde. Ze heeft het zo bond gemaakt dat bijna niemand haar nog wil steunen, schrijft de krant. En ook het Nieuwsblad heeft een soort gelijkaardige toon. Verlinde heeft zich weer buiten de regering gezet. Veel goedwil zal ze voor haar dossiers niet meer krijgen. En het Nieuwsblad citeert daarvoor een Franstalige bron.
0: Wij hebben straks de voorzitter van Vooruit de Gast. We kunnen het hem ook voorleggen, uiteraard. De Standaard dan heeft het over de hogescholen die sterker willen samenwerken met universiteiten.
2: Ja, want we botsen op onze limieten. Dat zeggen 6 hogescholen in de krant. Er is te veel concurrentie onder elkaar. Dat is al een probleem. En dat komt dus niet ten goede van het resultaat bij die hogescholen. We moeten steeds harder lopen om ter plaatse te kunnen blijven trappelen, klinkt het. En dat wil je natuurlijk niet. En de samenwerking met de universiteiten, die levert momenteel te weinig op. De zogenoemde associaties zijn dat. Hè. Het is eigenlijk een soort latrelatie, zegt de directeur van de Hogeschool Gent daarover in de krant. En ze willen dus op een andere manier gaan samenwerken met de universiteiten en ook een nieuw financieringsmodel, zodat ze elkaar niet meer moeten beconcurreren. En nog onderwijsnieuws, maar dan in het Nieuwsblad vandaag, want ja, we gaan naar 30 juni toe natuurlijk, en dat is een van die symbolische dagen in het onderwijs. Voor vele scholen, ook die van mijn kind trouwens, is dat nu nog een halve dag school.
0: 12 uur gaat de bel.
2: Voilà. Maar dat zal dus de laatste keer zijn, hè, want volgens een van de vele hervormingen van minister Demir moet dat op de schop. Zij wil maximale lestijd en dus moet ook die laatste dag een hele dag zijn en geen halve, een volledige 30 juni dus. Nu, op dit moment mag dat. En de krant heeft een onderzoekje gedaan, het Nieuwsblad, en blijkt dat maar 1% van de scholen nu tot de avond open blijft. De rest stopt er dus allemaal mee 's middags. Maar directeurs die dreigen nu al in de krant: zo'n volle lesdag, dat heeft geen zin. We gaan dat niet doen. We zullen, zo klinkt het fors, burgerlijk ongehoorzaam zijn. Enfin, gezien volgend jaar 30 juni op een woensdag valt, gok ik dat het met die ongehoorzaamheid trouwens nogal vlotjes zal meevallen en dat de sancties ook wel uit zullen blijven dat jaar.
0: Maar de waarschuwing, die blijft wel overeind. Het jeugdvoetbal gaan we het ook over hebben, want we lezen goed nieuws in het laatste nieuws van morgen.
2: Ja, want er zijn opnieuw meer scheidsrechters voor dat jeugdvoetbal en ze zijn ook erg jong. De meeste stappen in ergens tussen 15 en 20 jaar, dat wist ik niet. Ja. En waarom zijn er meer? Ja, de instapdrempel is verlaagd, de opleiding is ook verbeterd en dat maakt het dus aantrekkelijker om scheidsrechters te worden. De krant heeft een interview met Cedric uit Groot-Bijgaarde. Die is 12 en die fluit op topniveau. Doet alle topwedstrijden in het jeugdvoetbal. En die brullende ouders aan de kant, ja, daar moet je tegen kunnen, zegt hij erover. Wel nog even bijvertellen, vorig jaar waren er 516 kandidaten. En dat blijft toch wel een mannenzaakje. Er waren daarbij amper 11 meisjes, wel net genoeg om een ploegje te vormen. Dat is het voordeel.
0: Ja, klopt wel. Maar bon.
2: En Leen, ja, ik zei het daarnet al, het is warm. En dat hebben ze in de kranten ook opgemerkt. Pagina's hitte in alle kranten vandaag. Mensen in fonteinen, mensen in zwembroek, mensen met rode hoofden, plastic opblaasdingen in de krant, in het water. Ja, je kent het allemaal, hè. Al wat je wil. De Standaard schrijft dat het Parijs momenteel het klimaat van Marseille van 40 jaar geleden heeft. Dus ik hoop dat het in Marseille 40 jaar geleden
0: ook warm was.
2: Erg warm was, ja. En hitte, dat is ook kommer en kwel, lezen we in verschillende kranten. Ja, sommige zaken weten we al, bijvoorbeeld dat je meer kans hebt om te sterven aan hart- en vaatziektes. Maar het blijkt nu ook, de hitte kruipt ook in het hoofd. Er zijn veel meer wanhoopsdaden op hete dagen. Dat schrijft onder meer het Nieuwsblad, maar ook De Morgen heeft het erover. En dat ligt vooral aan de slechte nachten, de warme nachten. En dus de weinige slaap, want weinig slaap maakt niet gelukkig met de soms tragische gevolgen. Maar Leen, het is niet allemaal kommer en kwel, weet het laatste nieuws. Want de ijscrème staat in de reclame in de supermarkten. Want het is namelijk met dit soort dagen dat mensen ijsjes kopen. En dus willen de supermarkten momenteel van hun voorraden af. Want als het giet, blijven de dozen in het vriesvak. En bij dit weer wil je zo graag mogelijk dat vriesvak eens opentrekken. En dus neem je ook maar ijscrème mee. Zo concludeert de krant.
0: Blijft het altijd een uitdaging om dat in bevroren toestand thuis te krijgen.

0: that you meet, dat is als je huilt, haal ik mee met jou.
1: Floris van Cis Arthur en Wolfje om 6:15.
2: De ochtend.
1: Zo'n 900 besmettingen en 245 doden. Dat is de laatste balans van de grote ebola-uitbraak in Congo en in Oeganda. En dat is een drama voor de lokale bevolking daar. Intussen blijkt ook dat in Congo 75 van de besmette gevallen hulpverleners zijn die het virus hebben opgelopen. En 17 mensen zijn uiteindelijk ook overleden. Wij kunnen naar Congo, naar Laurens Liesenborgs. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Want u bent intussen 3 weken in Bunia voor het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Ja, die meldingen en dat aantal overlijdens, dat zal ook bij jullie hart binnenkomen, denk ik. Hè? Heeft u dat gezien, dat er collega's al besmet geraakt zijn?
3: Ik heb als patiënten veel gezondheidswerkers gezien. En dat zijn grote drama's hoor. Ik heb bijvoorbeeld een verpleegkundige gezien die besmet is omdat ze zorg heeft gedragen voor een ebola-patiënt zonder te weten dat die een patiënt ebola had. Of een laborant die geïnfecteerd is geweest door het analyseren van een bloedstaal. Dus dat zijn echt drama's. En vaak zijn gezondheidswerkers inderdaad in de frontlijn en de eerste slachtoffers van zo'n epidemie. Wat dat wel belangrijk is vaak zijn dat gezondheidswerkers die niet in de ebola-centra werken. Uh-huh. En vaak zijn dat mensen die werken in kleine ziekenhuizen of gezondheidsposten. En waar vaak ook ebola-patiënten komen, omdat ebola in het begin heel aspecifiek is. Mensen hebben diarree, hebben koorts, spierpijnen, dus gaan gewoon naar gewone gezondheidscentra. Ja. En daar hebben mensen eigenlijk vaak, gezondheidswerkers, onvoldoende middelen om zich te beschermen. En de meeste van die besmettingen bij gezondheidswerkers komen eigenlijk daar vandaan en niet in de behandelingscentra.
1: Mm-hmm. In de gewone ziekenhuizen, omdat ze niet weten dat die mensen besmet zijn. Maar u zegt, ja, eigenlijk hebben wij dan wel voldoende beschermingsmaatregelen, maar ontbreekt het daar bij hen aan?
3: Ja. Dus, hier zijn in snel tempo nu heel gespecialiseerde behandelingscentra opgezet. En dus daar is het heel belangrijk, dat is een heel specifiek circuit om mensen op een veilige manier te isoleren, op een veilige en menswaardige manier. En ook, ja, daar zijn gezondheidswerkers voldoende beschermd. Ze dragen van die

0: dat die kans bestaat als je dan zelf bij die mensen in de buurt komt, dat die kans bestaat dat je zelf in een ziekenbed belandt?
1: Voor mij persoonlijk niet zo. Dus ik zeg nogmaals, wij werken echt wel in omstandigheden waar dat we dat op een veilige manier kunnen doen. Ebola, dat ziet er griezelig uit en dat is ook zo. En dat is een heel besmettelijke ziekte, maar tegelijkertijd ook geen echt besmettelijke ziekte. Mm. Het is heel besmettelijk in de zin van een klein spatje bloed of een klein spatje diarree of braaksel is voldoende om de ziekte op te lopen, maar je moet direct contact hebben met die besmette lichaamsvloeistoffen. Dus eigenlijk kan je, als je voldoende afstand houdt van een patiënt, of als je toch met een patiënt moet werken, voldoende beschermingsmiddelen draagt en die op een veilige manier aan en terug uit doet, dat is heel belangrijk, is het risico op besmetting heel laag. Dus je kan dat echt op een veilige manier doen.
0: Ja, het is alleen moeilijk om dat tot bij de mensen zelf te krijgen. Hoe kijkt u naar de epidemie op dit moment? Zijn er signalen dat die stilaan beter onder controle begint te geraken?
1: Toch niet echt hoor. Wel, de laatste 2 weken zijn we toch vooral wel in een versnelling terechtgekomen van een 50 à 100-tal infecties per week naar 200 per week. Dus de behandelingscentra die hier bijvoorbeeld in Bunia zijn gebouwd, zijn in snel tempo vol aan het geraken. Hopelijk stabiliseert zich dat de volgende dagen hier in Bunia. Maar tegelijkertijd is die uitbraak ook wel wat aan een geografische uitbreiding bezig. Vooral richting het zuiden, naar Noord-Kivu, naar steden zoals Beni en Butembo. En dat zijn heel onveilige gebieden vaak, waar het nog moeilijker werken is. En bovendien zijn er ook wat gevallen ten westen van Bunia gemeld, Richting de miljoenenstad Kisangani. Dus iedereen hoopt echt dat die uitbraak Kisangani niet bereikt, mm-hmm. Want dan zou het einde zoek zijn. Dus voorlopig zijn we nog niet gestabiliseerd en zijn we toch nog, denken we, niet aan de piek.
0: Nee. En is het moeilijk werken, zegt u? We hebben elkaar al gesproken en u zei toen dat wantrouwen bij de bevolking is een heel groot probleem. Is dat iets dat u nog altijd ziet?
1: En zeker in die gebieden in het zuiden waar ik juist over sprak, rond Beni en Butembo. Hier in Bunia is dat toch wel wat sterk verbeterd. Men heeft hier heel, heel hard ingezet om te werken met de mensen, met de lokale gemeenschap, met lokale traditionele leiders, religieuze leiders. En dus men heeft hier toch wel in zekere mate het vertrouwen terug kunnen winnen. En we zien dat ook. We zien dat mensen zich effectief aanbieden aan behandelingscentra om zich te laten opnemen en zich te laten testen. Maar in andere plaatsen is het soms nog moeilijker werken.
0: Mm-hmm. Omdat het vraagt natuurlijk dat mensen zich gaan afzonderen als ze besmet zijn. Dat is misschien niet voor iedereen vanzelfsprekend of zelfs mogelijk.
1: Nee. En inderdaad, bijvoorbeeld, een van de tweede grote epicentrum van de uitbraak is hier op 40 kilometer ten westen in Mongwalu. En dat is echt een mijnstad. En dus daar is heel veel artisanale goudmijnen. En dus mensen, heel veel mijnwerkers zijn momenteel besmet. Maar die mijnwerkers, voor hen hangt hun inkomen daarvan af. Dus zij zijn nu vooral massaal aan het werken om zoveel mogelijk inkomen voor het regenseizoen begint binnen te krijgen. En dus zij presenteren zich vaak heel laat. Zij werken liever ziek door dan hun inkomen te verliezen. Dus dat zijn ook dingen waar we rekening mee moeten houden.
0: Nou ja, maakt heel duidelijk hoe moeilijk die omstandigheden zijn. U bent daar zelf om een klinische studie op te zetten voor een nieuwe virusremmer tegen ebola. Hoe staat het daarmee?
1: Staat goed. Zoals altijd lopen we achter een beetje op de tijdslijnen die we ons hadden vooropgezet. Maar we hopen eigenlijk volgende week maandag de eerste patiënt te includeren. En dus de eerste patiënten te includeren en dan ook al dan niet het experimenteel geneesmiddel toe te wijzen. En dan gaan we kijken of dat die experimentele geneesmiddelen, waar we goede hoop in hebben, mm-hmm. dat die effectief de sterfte kunnen verlagen. Dat is eigenlijk het doel. En we hopen daar volgende week mee te beginnen.
0: Oké. En u blijft daar dan nog, want u bent daar al een hele tijd intussen. Bent u van plan om daar te blijven, om terug te keren? Hoe zit dat?
1: Ik had mijn vrouw beloofd van volgende week al terug te zijn, maar ik denk dat een beetje optimistisch is. Dus ik denk dat ik hier waarschijnlijk toch nog eventjes ga moeten blijven en dan op en af gaan. We zorgen ook wat voor rotatie, zodanig dat hier altijd wel permanent iemand van ons is, om vooral die klinische studie gaande te houden.
0: Ja. Waar u hoopvol over klinkt. We gaan dat in de gaten houden. Dank u wel om tijd te maken om ons te vertellen hoe het daar allemaal aan toe gaat in Bunia in Congo. Laurens Liesenborgs, u bent daar voor het Instituut voor Tropische

0: geneeskunde. Dank je wel.
1: Met veel plezier.
0: Files naar Antwerpen vanmorgen, 10 minuten op de E17 vanaf Kruibeke en ook op de E313 vanaf Massenhoven. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek moet je een kwartier file rijden, dat is aan de werken in Temse. Traag naar Brussel ook. Op de E40 een kwartier erbij vanaf Afliegem en 10 minuten op de E429 bij Halle. En door uitgelopen werkzaamheden geen treinen tussen Puurs en Mechelen.

0: Toch niet helemaal gelukt. Video killed the radio star van de Buggles.
1: De ochtend.
0: Aan alle die gekeken hebben, proficiat, Jarno. En alle die niet gekeken hebben, ook proficiat. Want doelpunten, een goed resultaat. Maar van de Rode Duivels tegen Iran, daar hadden we niet moeten voor opblijven, toch?
2: Nee, iedereen zag de 0-0 en iedereen bleef wat gefrustreerd achter met 70% balbezit en voldoende kansen ook. We moeten er toch wel aan toevoegen dat de Rode Duivels af en toe goed wegkwamen. Mm-hmm. Zelfs nog voor Nathan Ngoy een rode kaart pakte. Maar hoe zou het dan geweest zijn in de kleedkamer na die 0-0, vraag ik me af. Over naar Thibaut Courtois.
3: Ja, natuurlijk was het een beetje stil, ook gevloekt niet echt. Trainer ook even kort gesproken. Natuurlijk ontgoocheling om niet te winnen. Ik denk dat we er alles aan gedaan hebben. Dat we natuurlijk een paar punten beter moeten. Maar we speelden tegen een laag blok die echt gewoon met 10 verdedigd hebben. En een keeper die een goede match keept. En wij die niet efficiënt genoeg zijn. Ik denk dat dat een beetje de samenvatting is.
2: Voilà, dus de mensen die niet gekeken hebben zijn weer mee dankzij Thibaut Courtois. Vanmorgen dan won Egypte met 1-3 van Nieuw-Zeeland. En voor groepswinst moeten de Belgen dan zelf winnen van Nieuw-Zeeland. Liefst ruim, met veel goals dus. Dat is al een probleem geweest. En Egypte moet dan weer verliezen, maar liefst niet te ruim.
0: Ja, ik hoor je al tellen. Veel rekenwerk dus.
2: Ja, absoluut. Al willen de Duivels dat niet gaan doen tellen, de focus verschuift nu toch wat van groepswinst naar vooral kwalificeren. En Romelu Lukaku weet hoe je dat het best doet.
4: Ja, gewoon rustig blijven. Ik denk dat we gewoon onder elkaar weten wat we moeten doen. Ik denk dat de spelers hongerig genoeg zijn om de laatste wedstrijd te kunnen winnen. En dan kunnen we echt verder gaan naar de tweede ronde en hopelijk verder groeien in het toernooi. En een moeilijke tegenstander zijn voor andere ploegen.
0: Het past in elk geval beter in mijn ritme, want het is afspraak om 5:00 zaterdagochtend voor die match tegen Nieuw-Zeeland. Afspraak hebben wij ook met Peter van den Bemtas voor na 19:30 om het dan over die wedstrijd van gisteren te hebben. Daarmee kunnen we het hoofdstukje Rode Duivels voorlopig afsluiten. Wielerliefhebbers, die zijn ook aan hun trekken gekomen afgelopen weekend.
2: Ja, en de Boloise Belgium Tour heeft Jasper Philipsen getoond dat hij klaar is voor 1. Het Belgisch kampioenschap en 2. De Ronde van Frankrijk. Een ritzege op een Vlaams parcours en de eindzege, dat geeft natuurlijk vertrouwen. En vooral die driekleur is nu een groot doel.
5: Ik heb in het verleden nog nooit erin geslaagd om die titel te halen. Het is wel een paar keer kort geweest, maar alles moet meezitten die dag. We hebben wel een sterk collectief, maar het Belgisch kampioenschap is altijd een heel moeilijke wedstrijd. En, een heel onvoorspelbare wedstrijd waar er van alles kan gebeuren. Maar de conditie is daar, dus met een beetje geluk moeten we zondag gewoon proberen een gooi te doen naar die titel.
2: Zondag is al zover, niet meer. Hè?
0: Nee.
2: En om te weten met wie we nog rekening moeten houden op dat BK, haalden we analist Sven Nys voor de microfoon. En naast Philipsen denkt hij ook aan Merlier. En
6: nu Wout van Aert waarschijnlijk ook niet aan de start zal komen, daar gaan we toch zeker van uit. Zijn dat de twee heel belangrijke namen? Er zijn altijd outsiders, maar het heeft ook te maken met de grootte van de ploeg die aan de start komt. Met een Belgisch kampioenschap is dat altijd anders dan bij andere wedstrijden waar iedereen hetzelfde aantal renners heeft. Hier zijn er ploegen met 15, 20 renners die in steun van één renner kunnen gaan functioneren. Maar het is niet altijd zo dat we traditioneel heel simpel naar zo'n massasprint gaan toewerken. Want een Belgisch kampioenschap is altijd iets speciaals. Ook dat zal weer een warme dag worden.
2: Ook voor het weerbericht kunnen we niet eens terecht bij Sven Nys. Hij hoopt trouwens ook nog dat zijn zoon Thibaut na al die blessures een rol van betekenis zal kunnen spelen.
0: En dat is allemaal voor zondag. Dankjewel, Jarno. Wij gaan ons vanmorgen nog eens buigen over die vredesgesprekken tussen de VS en Iran. Want de eerste ronde die is achter de rug intussen.
7: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 7:00, VRT Nieuws met Lode Roels. De Rode Duivels raken in hun tweede WK-wedstrijd opnieuw niet verder dan een gelijkspel. Door de hittegolf nemen veel scholen maatregelen. En in Zwitserland is de eerste ronde van de onderhandelingen tussen de VS en Iran afgerond. Heel goedemorgen. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels er dus niet in geslaagd om hun tweede groepswedstrijd te winnen. Tegen Iran speelden ze 0-0 gelijk. Een verslag van Tom Boudeweel.
10: Tweede teleurstellend resultaat, tweede teleurstellende prestatie van de Rode Duivels. Net als tegen Egypte misten Belgen de intensiteit en het voetballend vermogen om de overwinning op te eisen. Thibaut Courtois was voor de tweede keer de beste duivel met een aantal reddingen. Eén keer werd hij gered door de VAR, nipt buitenspel bij de goal van Taremi. De gevaarlijkste man bij België was niet Romelu Lukaku, die verrassend in de basis stond en 70 minuten meedeed. Maar wel Maxime de Kuiper, de linksachter, die drie keer dicht bij de openingstreffer was. Maar de Iraanse doelman Bayramvand werd verkozen tot man van de match door zijn prima reddingen. België, bij wie veel te veel sterkhouders onder hun niveau bleven, speelde één kwart van de wedstrijd met zijn tienen, na rechtstreeks rood voor een gooi. En zo verlegt de bondscoach al zijn ambitie van groepswinnaar naar gewoon doorgaan naar de 16e finale. Een flinke dubbele reality check.
9: Ook Romelu Lukaku kon dus geen doelpunt maken gisteren. Hij reageerde na afloop teleurgesteld.
4: Ja, je wilt winnen, je moet winnen. En als je niet wint, dan is het normaal dat de teleurstelling. Hè. Dus ja, gewoon eens kijken wat er allemaal is fout gelopen in de wedstrijd. Uiteindelijk creëren we veel kansen, maar het gaat er niet in. En dan is het moeilijk.
9: En op heel wat plaatsen in Vlaanderen hebben fans van de Rode Duivels gisteravond de WK-match tegen Iran gevolgd op grote schermen. In Kortrijk keken zo'n 2000 mensen op die manier en na het laatste fluitsignaal was er veel ontgoocheling.
11: Het is toch geen verrassing? Ze zijn gewoon niet goed genoeg. Ja.
12: De Rode Duivels hadden beter, veel kansen eigenlijk gemist, om eerlijk te zijn, heel veel zelfs. Lukaku een paar kopballen gemist ook. Iran heeft wel een sterke verdediging, dat moet ik wel toegeven. Ja.
13: Ik weet dat Kevin De Bruyne een paar keer heeft geprobeerd, Trossard een paar keer. Maar het lukt niet voor door te komen.
11: Ze zijn niet meer de ploeg van over 8 jaar. Ja. Moet realistisch zijn ook. Hè.
9: En nog in de groep van de Rode Duivels klopte Egypte de afgelopen uren Nieuw-Zeeland met 1-3. Daardoor staat het nu aan de leiding van de groep met 4 punten. België en Iran hebben elk 2 punten, maar Iran heeft wel een beter doelpuntensaldo. Nog afgelopen nacht speelden Uruguay en Kaapverdië 2-2 gelijk op het WK. Door het hete weer van de komende dagen nemen veel scholen maatregelen om de temperatuur in klaslokalen en op de speelplaats onder controle te houden. Zowel in het gemeenschapsonderwijs als het katholiek onderwijs heeft elke school een eigen hitteprotocol. Pieter-Jan Kromberij van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
14: Er zijn leerlingen die tijdens de les of tijdens de examens doorlopend zullen kunnen drinken. En scholen maken gebruik van koelere klasruimtes als die beschikbaar zijn en voorzien ook schaduw op de speelplaats. Daarnaast worden warmtebronnen zoals computers of smartboards zo weinig mogelijk gebruikt. En in het basisonderwijs zien we dat sommige uitstappen en sportdagen worden afgelast. En dan zijn waterspeeltjes op de speelplaats wel een leuk alternatief.
9: Elke school mag zelf beslissen wanneer ze lessen zouden afgelasten. Vorig jaar zijn in ons land 12 mensen overleden aan een voedselvergiftiging. 2 keer zoveel als het jaar ervoor. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Federaal Voedselagentschap, het FAVV. Dat hogere dodental is het gevolg van de uitbraak van de stekbacterie in enkele woonzorgcentra vorig jaar. Die bacterie is een variant van de E. coli-bacterie. Die was terechtgekomen in filet américain. Er zijn vorig jaar ook iets meer dan 770 voedselvergiftigingen gemeld. In 71 gevallen zijn er mensen opgenomen in het ziekenhuis. Slachtoffers van phishing en online fraude kunnen vanaf nu 1 centraal telefoonnummer bellen om hun bank te contacteren. Dat contactpunt heet Fraudstop en het is een uitbreiding van wat nu Cardstop heet. Slachtoffers van fraude moeten zo sneller hulp krijgen, zegt Isabel Marchand van Bankenfederatie Febelfin.
15: Fraudstop is 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar en zorgt ervoor dat mogelijke slachtoffers van online fraude hun digitale toepassingen onmiddellijk kunnen laten blokkeren via hun bank. En afhankelijk van de bank zal dat gebeuren via een automatisch bericht van Fraudstop aan je bank of via een doorverbinding met de fraudedienst van jouw bank.
9: Het nummer van Fraudstop is 078 170 170 en dat is het vertrouwde nummer van Cardstop. In Zwitserland is de eerste ronde van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran afgerond. Volgens de bemiddelaars Qatar en Pakistan is er vooruitgang geboekt. Stijn Verkruijsen, wat is er al overeengekomen?
16: Wel, er is een stappenplan opgesteld om binnen de 60 dagen tot een definitieve deal te komen. En belangrijkste misschien is dat er ook een de-escalatiecel is opgericht over Libanon. Zoals je weet is dat de zwakke plek van het akkoord. Telkens Israël Hezbollah aanvalt in Libanon, dreigt Iran de straat van van Hormuz op slot te doen. Dat was ook afgelopen weekend het geval. In die de-escalatiecel zouden alle partijen vertegenwoordigd zijn, ook de regering van Libanon, maar Israël dan weer niet. Dus hoe dat dan de oorlog moet stoppen, dat is niet duidelijk. In elk geval klonk de Amerikaanse vicepresident en hoofdonderhandelaar J.D. Vance zeer positief na afloop.
17: If they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country.
16: Dus als Iran de plannen voor een kernbom opgeeft, dan kunnen wij onze relatie met dat land herzien, zegt Vance.
18: Dankjewel, Stijn. In Bolivia zijn 6 mensen omgekomen bij de crash van een militair vliegtuig. Het zou gaan om 4 militairen en 2 burgers. In Bolivia is er op dit ogenblik een diepe politieke crisis. Er wordt al meer dan 50 dagen lang geprotesteerd tegen de moeilijke economische situatie in het land, met onder meer talrijke wegblokkades. Volgens Boliviaanse media zou het vliegtuig ingezet zijn om die blokkades in kaart te brengen. De president van Bolivia heeft het afgelopen weekend de noodtoestand afgekondigd voor het hele land. En gisteravond was er de laatste festivaldag van Graspop Metal Meeting in Dessel in Antwerpen. Door de extreme hitte van de afgelopen dagen moest de organisatie ook extra waterkraantjes plaatsen. Daarnaast bekijken ze hoe ze tegen volgend jaar extra schaduwplekken kunnen voorzien. En dat is nodig, vonden deze festivalgangers.
19: Goh ja, die warmte die speelt mij wel parten. Allee, moest het niet zo warm zijn, dan is het voor mij ook leuker. En ja, je zit ook meer in de sfeer als het niet zo bloedheet, want inderdaad schaduwplekken. Heel weinig op Graspop.
20: Water over ons hoofd zo afkolen. Maar de rest, veilig hebben we niet veel alcohol gedronken. Hè. Gisteren 2 pils. Dat is niet gelogen, dat is effectief.
18: Het weer vandaag dan opnieuw veel zon en erg warm. Tot 25 graden aan zee, tot 34 graden nabij de Franse grens. En ook de rest van de week blijft het zonnig en bloedheet. Maxima tot 35 graden of lokaal zelfs nog wat meer. Komend weekend lijkt het ook onweerachtig te zullen worden. Vooraan in het nieuws zat het WK voetbal. Meer bepaald het gelijkspel van de Rode Duivels tegen Iran. Het tweede gelijkspel al voor ons land op dit toernooi. En omdat Egypte eerder vannacht zijn match won, lijkt groepswinst voor de Rode Duivels steeds verder weg. Alle details op sport. En of vrtnieuws.be.
8: Radio 1.
1: De Ochtend.
8: Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.
0: Over een onrustig Colombia gaan we het hebben. En dat topoverleg tussen de VS en Iran, dat heeft dus een stappenplan opgeleverd. Hebben wij nog vragen bij? Goedemorgen.

0: De dag wordt altijd beter als die met een saxofoon begint. Tina Turner en The Best was dit.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Een ochtend waarop we kunnen melden dat die eerste ronde van de vredesgesprekken tussen de VS en Iran achter de rug is. En?
3: Ja, wel, de twee landen hebben de voorwaarden besproken voor de verdere onderhandelingen, met dus de bedoeling om binnen de 60 dagen tot een definitief vredesakkoord te komen. Dat is nog altijd het plan. En de signalen die daarover naar buiten komen, die klinken voorlopig toch bemoedigend. De Amerikaanse vicepresident Vance onderhandelt in naam van de VS en hij was hoopvol gisteren.
4: If they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country. That is certainly our goal. We've already made great progress over just the last few hours, and I expect that we'll make additional progress in the hours to come.
3: En er komt ook een soort de-escalatiemechanisme dat moet toezien op de naleving van het staakt het vuren in Libanon. Dus het woord van de ochtend, de-escalatiemechanisme. Er is ook sprake van een communicatielijn tussen beide partijen. En met de bedoeling dus om een veilige doorvaart voor commerciële schepen in de straat van Hormuz te blijven waarborgen.
0: En dan lees ik overal bemoedigende vooruitgang. Betekent wel niet dat het altijd even vlot verliep, blijkbaar gisteren.
3: Nee, want Iran heeft zich 's avonds kort teruggetrokken uit de onderhandelingen. De leider van de Iraanse delegatie zei dat de VS op hun woorden moest letten. Ja, en hij deed dat nadat president Trump eerder had gedreigd met aanvallen op Iran als Hezbollah niet zou stoppen met Israël te bestoken. En dat was voor Iran dus reden genoeg om de onderhandelingen tijdelijk te verlaten.
0: Maar uiteindelijk gaan die toch door. We gaan ons buigen over wat er nu allemaal al afgeklopt is met Kawa Hassan. Een hele goede morgen.
5: Goedemorgen.
0: U bent Midden-Oosten-expert bij het Stimson Center. Deelt u dat gevoel dat hier wel bemoedigende stappen vooruitgezet zijn?
5: Ja, dat deel ik inderdaad. Maar dan na een dag van rollercoaster, echt een popsalaanachtig diplomatie op hoog spel. En het was allemaal heel onzeker gisteren, moet ik zeggen. Maar toch uiteindelijk blijkbaar de bemiddelaars zijn er wel ingeslaagd om toch nog enige vooruitgang te boeken. Mm-hmm. In de zin van te blijven praten. Dus problemen worden niet meteen opgelost. Mm-hmm. Maar er worden allerlei mechanismes opgericht om de onderhandelingen voor te zetten. En dat is op zich goed, want zolang de partijen blijven praten, dan is er hoop op enige vooruitgang.
0: Dat is al een verwezenlijking op zich, zegt u. En heeft te maken natuurlijk met dat vertrouwen, hè, dat echt wel een stukje teruggevonden moet worden tussen die partijen?
5: Absoluut. En dat terugvinden en het bouwen en het verder opbouwen van vertrouwen, dat is echt de kern van de zaak. En Iraniërs hebben zero vertrouwen in Amerikanen, andersom ook. En dus eigenlijk de grootste onzekere factor gisteren was, of een verstoorbare factor was Trump. Omdat hij begon weer dreigingen te uiten op Social Truth, met Fox News. En dat was te midden van onderhandelingen. Dus moeilijke tijden voor J.D. Vance aan de onderhandelingsteam. Want één post op social media van Donald Trump, terwijl je aan het onderhandelen bent, kan eigenlijk alles teniet doen. Dus het was hele moeilijke uren voor J.D. Vance en de bemiddelaars.
0: Ja, en dat geeft misschien al meteen aan hoe belangrijk die de-escalatiecel is. Want ja, dat is een woord dat we nu overal zien opduiken. Ja. Maar wat moeten we ons daar eigenlijk precies bij voorstellen?
5: Ja, wat moeten wij daarbij voorstellen? Dat is een hele mooie, deftige woord voor A, verder praten. En B, als er problemen zijn, laten we daarover praten en proberen om dat te deescaleren. Niet oplossen, maar verminderen. Dat wil zeggen dat Amerika en Iran via de bemiddelaars moeten nog blijven praten over de situatie in Libanon. Wat interessant is nu, is dat in ieder geval volgens de verklaring van bemiddelaars, dat ook Libanon hierbij moet betrokken worden. En dat is wel op zich goed nieuws, want tot nu toe Amerika-Iraniërs onderhandelen over Libanon, maar niet met Libanese overheid. Dus als dit klopt, dan dat is wel ook een vooruitgang, maar het blijft een hele broze verklaring, want ik verwacht niet dat Israël Israël hiermee akkoord gaat. Maar toch nog denk ik dat Amerikanen, vooral Trump, wel druk gaat uitoefenen op Netanyahu om enige de-escalatie te doen in Zuid-Libanon. Want anders zijn we terug bij af. En dan ook verder onderhandelingen worden weer gewoon getorpedeerd.
0: Het is nog afwachten natuurlijk, hè, want u zet er zelf vraagtekens bij of het Israël gaat kunnen tegenhouden. Waarom is het zo ondenkbaar voor de regering van Israël om die aanvallen te stoppen?
5: Omdat allereerst er is consensus in Israël, links en rechts, en ook tegenstanders van Netanyahu, dat eigenlijk de oorlog tegen Hezbollah moet doorgaan. Dus daarover is er consensus in Israël. En B, het terugtrekken nu onder druk van Iraniërs, dat zou toch wel een grote strategische blamage zijn voor Netanyahu. Dus dat gaat niet gebeuren. Maar wat ik denk dat misschien gaat wel gebeuren, is dat enige rust in het zuiden van Libanon. Geen aanvallen op doelen in Zuid-Libanon, terwijl onderhandelingen doorgaan. Dat verwacht ik bij de deconflictiecel. Mm-hmm. Maar goed, het blijft toch wel even afwachten.
0: Ja, en ook hoe Trump zich zal opstellen misschien, hè? En hoe ver hij zal gaan bij dat afdwingen tegenover Israël.
5: En daarover, niemand heeft controle, behalve Trump zelf. En zelfcontrole van Donald Trump op Trump, dat blijkt iedere keer toch wel niet zo heel sterk te zijn.
0: Nee, oké. Dan gaan we terug naar de bemoedigende signalen, want die kwamen er toch ook over de straat van Hormuz, waar afspraken over gemaakt zijn. Gaan we daar snel een verschil zien?
5: Ik hoop het wel, maar ik denk het niet. Wat wel interessant is, is dat toch Iraniërs zijn er wel ingeslaagd om een link te maken tussen Libanon en Hormuz. En dat was voorheen niet het geval. Dus ik moet zeggen, hier, Iraniërs hebben tijdelijk een diplomatieke overwinning tussen aanhalingstekens geboekt. Uh-huh. Maar Amerikanen zijn ook heel serieus over hun eis dat eigenlijk moet open zijn. Dus ik denk dat enigszins ergens in het midden een soort tijdelijke oplossing zullen gevonden worden, vooral bij de communicatielijn, om toch wel nog tijdelijk te openen. Maar blijft natuurlijk afwachten. Het zijn hele fragiele, broze afspraken.
0: Ja, maar het feit dat er gepraat wordt is heel belangrijk, hè? Er zit een timing op natuurlijk, hè? Binnen de 60 dagen een definitief akkoord. Acht u dat haalbaar?
5: Ja. Binnen wel 60 dagen een akkoord, maar ik denk niet dat het een definitieve akkoord wordt. Het wordt wel een akkoord over een aantal zaken, maar ik verwacht niet dat zij echt in 60 dagen wel definitieve afspraken kunnen maken over de nucleaire dossier van Iran, over de wederopbouw van Iran en ook allerlei andere zaken en de proxies van Iran, steun aan Hezbollah en andere milities. Ik verwacht dat in die 60 dagen hoogstwaarschijnlijk, als het allemaal goed gaat, dat we in ieder geval een akkoord hebben over het openen van de straat van Hormuz en het opheffen van de blokkade van Amerika over de Iraanse havens. En ook hopelijk dat ook een tijdelijk akkoord over Libanon. Maar daar zal het bij blijven. Over het nucleaire dossier misschien worden wel enige afspraken gemaakt over het een soort mechanisme hoe te dealen met de verrijkte uranium van Iran. Maar nogmaals, dat blijft echt even afwachten. Maar nogmaals, wat u net zei, dat klopt. Het goede nieuws is, zij blijven praten. Dat is wel een goede nieuws voor vandaag.
0: Daar gaan we ons even aan optrekken, want het kan heel snel veranderen. Dat weten we intussen. Dankjewel voor uw kijk op de zaken. Kawa Hassan, u bent Midden-Oosten-expert bij het Stimson Center.
5: Graag gedaan.

0: sprookje. Een jaar na jaar. Files naar Antwerpen op de E17. Een kwartier bijtellen vanaf Haasdonk. En 10 minuten extra op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook een kwartier erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. En op de N16 vertragen van Sint-Niklaas naar Willebroek een kwartier erbij aan de werken in Temse.
1: De ochtendfiles naar Brussel, 10 minuten erbij op de E40 vanaf Aals, 10 minuten ook op de E19 vanaf Peutie. Op de E40 vanuit Leuven een half uur van Haasrode tot voorbij Sterrebeek. Daar is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Op de E429 een kwartier bij Halle. Op de binnenring rond Brussel dan 20 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring een kwartier van Waterloo tot Tervuren.
0: De ochtend. En dan naar Colombia. Ik had het gezegd, want het was daar onrustig vannacht.
1: Ja, er zijn vlaggen in brand gestoken. De oproerpolitie moest ook tussen beiden komen. Er is traangas gebruikt om de menigte uit elkaar te halen. Rommelige nacht dus. Want volgens de voorlopige resultaten, de eerste snelle telling zeg maar, heeft Abelardo de la Espriella daar de verkiezingen gewonnen. En daar kwamen mensen dus tegen op straat. Hij haalde het met 49,6% van de stemmen. En hij kondigde zijn overwinning zelf aan.
2: Colombia! Aquí está! Tu presidente!
1: Ja, het was wel met sfeer. La Espriella is de rechtse kandidaat, een aanhanger van president Trump. Noemt zichzelf El Tigre en zijn campagne draaide om veiligheid. En wat meer details over hem krijg je nu ook nog van correspondente Nina Jorna.
3: Het is een zakenman. Hij is ook een strafrechtpleiter. En ik had eerlijk gezegd een jaar geleden nog nooit van hem gehoord. En heel veel Colombianen ook niet. Maar ja, met een hele flamboyante campagne waarin hij ook vaak als artiest optreedt. Danst met zijn vrouw. Maar vooral hele harde aanpak belooft van... Nou, in ieder geval de guerrilla, de drugskartels.
1: Ja, en hij wil onder meer 10 megagevangenissen bouwen in de jungle. En met heel hard beleid inderdaad de criminaliteit gaan aanpakken. La Espriella kreeg ook al felicitaties trouwens op X van Marco Rubio. We kijken uit naar de samenwerking. De beste dagen voor Colombia zitten eraan te komen, zei Rubio. Het is nog even afwachten, dus dit is de eerste snelle telling. De resultaten worden pas officieel over een paar dagen.
0: Maar voor Rubio is het nu al duidelijk.

0: Coldplay en The Hardest Part. Vertrouwen opbouwen, dat is het moeilijkste tussen Iran en de Verenigde Staten. Maar ze blijven dus praten en dat is misschien wel het belangrijkste na die eerste ronde vredesgesprekken in Zwitserland. We hadden het er al over. U kunt dat gesprek met Kawa Hassan herbeluisteren via de app van Radio 1.
1: De ochtend.
0: En vertrouwen hebben we misschien ook opnieuw wat extra nodig voor die Rode Duivels. Ik ben niet opgebleven voor de match, Jeroen. Dat was misschien geen slechte keuze.
2: Nee, ik ook niet, bij mijn buren helaas wel. Maar het was vrij snel stil, want ja, 0-0 tegen Iran en 1-1 tegen Egypte vorige week. We zijn dus ver van het plan om groepswinnaar te worden. Maar Romelu Lukaku, die ziet het wel nog goed komen.
3: Ja, gewoon rustig blijven. Ik denk dat we gewoon onder elkaar weten wat we moeten doen. Ik denk dat de spelers hongerig genoeg zijn om de laatste wedstrijd te kunnen winnen. En dan kunnen we echt verder gaan naar de tweede ronde en hopelijk verder groeien in het toernooi. Een moeilijke tegenstander. Voor andere ploegen.
2: Ja, Lukaku ziet het dus nog zitten. We gaan straks even horen of Peter van den Bemt ook zo optimistisch is na het nieuws van 7:30.
0: Doen we.
4: Wat plaatsen we tegenover het onmenselijke? KVS verwelkomt je in een nieuw theaterseizoen vol verhalen over hoop. Ontdek nieuw werk van Junior Mtombeni, Nona de Meij Gallagher, Marta Baltazar en Alessandra Schutin. En voorstellingen van onder meer Ultima Vest, Pieping Tom, Comilfo en De Hoe. Het volledige programma? kvs.be. Samen met De Standaard, Brus en Radio 1.
5: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
6: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten. Maar wij zijn er voor u. Ook als u de dames van het tintje naast u...
7: Excusa, señoras.
6: ...net een lift naar het strand had beloofd.
7: Batteria plata. Completa.
6: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
4: VRT Radio 1.
1: De ochtend.
0: Goedemorgen, 7:30 intussen. In Zwitserland is de eerste ronde van vredesonderhandelingen afgerond tussen de VS en Iran.
2: En volgens bemiddelaars Qatar en Pakistan is er ook wel degelijk vooruitgang geboekt. Er zou een stappenplan opgesteld zijn om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. En er komt ook een de-escalatiemechanisme om te voorkomen dat het staakt het vuren in Libanon wordt geschonden. En dat zijn allemaal hoopvolle signalen, zei Kawa Hassan daarnet hier bij ons. Hij is Midden-Oosten-expert bij het Stimson Center.
8: Bemiddelaars zijn er wel ingeslaagd om toch nog enige vooruitgang te boeken. Mm-hmm. In de zin van te blijven praten. Dus problemen worden niet meteen opgelost. Mm-hmm. Maar er worden allerlei mechanismes opgericht om de onderhandelingen voor te zetten. En dat is op zich goed, want zolang de partijen blijven praten, dan is er hoop op enige vooruitgang.
2: Door het hete weer van de komende dagen nemen heel wat scholen maatregelen. Zowel in het gemeenschapsonderwijs als het katholiek onderwijs heeft elke school een eigen hitteprotocol. Drinken moet altijd mogelijk zijn, er komen schaduwplekken op de speelplaats en warmtebronnen in de klas, zoals smartboards, worden zo weinig mogelijk gebruikt. Elke school mag ook zelf beslissen wanneer ze de lessen zouden afgelasten. En de Rode Duivels zijn er dus niet in geslaagd om een tweede groepswedstrijd te winnen tegen Iran. Na een moeilijke wedstrijd eindigde de match op 0-0. En nog in de groep van de Rode Duivels klopte Egypte afgelopen nacht Nieuw-Zeeland met 1-3. Daardoor staat het nu aan de leiding van groep 4 met 4 punten. België en Iran hebben elk 2 punten. Groepswinnaar worden lijkt nu moeilijker voor de Rode Duivels.
0: Maar we leven op hoop dat het frisser wordt. Daar moeten we denk ik niet op hopen. Bram, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Nee, inderdaad.
0: Hoe warm wordt het vandaag?
9: Wel, vandaag in Vlaanderen 30 tot 32 graden. In het uiterste zuiden van het land tot 34 graden. En ben je echt op zoek naar verkoeling, dan moet je naar de kust. Daar hebben we 25 graden met een briesje uit het noorden tot noordoosten. Dus ja, bakken en braden vandaag met soms wat hoge wolkenvelden, maar vooral de zon. In de Ardennen, daar zijn er wat stapelwolken vandaag met een zeer kleine kans op een enkele bui. Nu vanavond en vannacht vrijwel helder weer. Temperaturen zakken naar 16 tot 20 graden. En dan morgen hetzelfde weer, alleen nog een beetje warmer of zeg maar heter. We gaan naar 30 graden aan de kust morgen en in het binnenland 34 of 35 graden met ook weinig wind. We doen er nogmaals bij op woensdag en op donderdag helaas. Ja, 35 tot 37 graden. Dan moet je weten dat de allerheetste lucht nog altijd boven Frankrijk blijft hangen met daar temperaturen die boven de 40 graden gaan. Maar dus bij ons 35 tot 37 32 graden met zeer veel zon. Ook vrijdag en in het weekend nog een 35 graden. De kans op onweer neemt dan toe en dan zouden we begin volgende week afkoeling krijgen, al blijven we nog wel altijd 25 graden en meer hebben dan.
0: Maar tegen dan gaat dat terug doen. Dankjewel, Bram. Ja.
4: Radio 1.
1: De Ochtend.
4: Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.

0: Talking Heads en Road to Nowhere. Het pad gaat toch nog altijd naar een groepswinst, al wordt dat moeilijker. De Rode Duivels speelden 0-0 gelijk tegen Iran. En uiteraard, Jeroen, stond dat vooraan alle kranten, hè, die wedstrijd van gisteravond.
1: En de kranten waren onverbiddelijk beschamend. Dat is de grote kop bij het laatste nieuws. Alweer een teleurstelling noemt het nieuwsblad. Het Gazet van Antwerpen heeft het over bleke duivels stellen alweer teleur. En een ander kleurtje bij La Déache, alerte rouge is het daar. En al even alarmistisch bij La Capitale en grand danger.
0: Wij naar Peter van den Bemt. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedenavond voor jou bij ons ochtend. En we zien intussen ook Egypte dat Nieuw-Zeeland geklopt heeft. Bovenop dat gelijkspel van de Rode Duivels, ja, nog eens slecht nieuws, hè?
2: Dat is zeker slecht nieuws, want je had daar misschien gehoopt dat die zouden gelijkspelen, waardoor de Rode Duivels dan met een vracht aan doelpunten sowieso, denk ik dan toch, nog als groepswinnaar uit de groep zouden kunnen komen. Dat is nu een heel stuk moeilijker geworden. Egypte heeft gedaan wat het moest doen. En België heeft zijn lot niet meer in eigen hand. Dat is het extra negatieve dat er nog eens bij komt, inderdaad.
0: En bijkomt inderdaad, want 70% balbezit en dan toch niet kunnen winnen. Veel fans zijn voor hun tv of dat grote scherm toch gefrustreerd achtergebleven. Is dat bij jou ook het geval?
2: In elk geval een grote teleurstelling. En dat is de tweede op een rij dan toch. Hè. Dat staat in schril contrast met het positivisme waarmee de Belgen waren afgereisd naar de Verenigde Staten. Ik heb toen gezegd, de barometer staat op een stralende zon. Wel, nu zijn er toch donkere wolken die op de barometer af te lezen zijn. En dat heeft te maken met het feit dat de Belgen hun niveau niet halen. Zomaar ineens zou je kunnen zeggen. En die eerste wedstrijd tegen Egypte, oké, dat kon nog wel verklaard worden. De Belgen zijn wel vaker moeilijke slow starters. Er waren de omstandigheden een beetje. En die eerste wedstrijd altijd vervelend. Maar goed, iedereen was zich toch bewust van de ernst van de situatie na dat puntenverlies. Dus een 6-6 was toch het minimum waarvoor de Belgen dan gingen aan beginnen. En de intenties waren zeker goed. Je kan in die twee wedstrijden zelfs niets zeggen over de ingesteldheid van de Belgen. De motivatie zeer zeker niet. Maar de kwaliteit is er niet. België heeft de hele tijd aangevallen, zeker in de eerste helft, maar heeft dat op een ondoordachte manier gedaan. Te traag, vond ik ook, te stereotyp, te veel door het centrum, te weinig diepgang, te weinig geprobeerd om in de rug van de verdediging te duiken. Dat heeft tot stapelvoetbal geleid en tot niet al te veel kansen. En, wat ook tegen Egypte het geval was, ja, toch een paar keer ontsnapt. En in de eerste helft, bij de save van Courtois, de afgekeurde goal, en nog een keer in de tweede helft. Dus nee, en de vaststelling is ook dat een aantal bepalende spelers, dat was al zo tegen Egypte, en dan voorop toch de man die de nationale ploeg bij de hand moet nemen, Kevin De Bruyne, die al twee wedstrijden eigenlijk niet zijn niveau haalt. En zo zijn er nog wel een paar, voor alle duidelijkheid. Maar goed, vermits hij in principe onze allerbeste zou moeten zijn, valt het meest op.
0: Nou, oké. We gaan ook een beetje wat als-vragen stellen, want dat is altijd moeilijk om te zeggen, hè? Maar als je dan weet dat Jeremy Doku er niet bij was, zou je kunnen zeggen, het resultaat was misschien anders geweest met hem wel op het veld.
2: Dat hangt er vanaf welk niveau hij zou gehaald hebben. Met een niveau van tegen Egypte zou het geen verschil gemaakt hebben natuurlijk. En daar kon je eigenlijk al zien dat Doku niet in zijn element was. Wij dachten dat dat ook een beetje te maken had met de aanpak nogal vrij hard van de Egyptenaren. En het is inderdaad nog maar eens bewezen dat België om te scoren, om goed te presteren, de allerbeste versie van Doku nodig heeft. En het is maar de vraag of dat tegen zaterdag al het geval kan zijn. Als hij inderdaad zo sukkelt met die luchtwegen. Maar nog een keer tegen zo'n gesloten defensie, als Doku dan 2-3 mensen op zich kan trekken, wat hij deed tegen Egypte, acties kan maken. Natuurlijk zou dat een grote meerwaarde zijn geweest. Nog een keer, als hij zijn allerbeste niveau haalt van de laatste paar weken bij.
0: Dat valt ook nog maar af te wachten. Hè. De vervangers zullen we ook even bekijken. Dan Trossard op links. Kan je als vervanger zien? Salemakers ook. Hoe deden zij het?
2: Wat Trossard betreft was het redelijk oké, denk ik. Hij begon zeker goed, heeft ook weer zijn defensieve werk gedaan, maar je mag er wel nog wat meer van verwachten. Het blijft toch altijd nog een verschil tussen wat Trossard vaak bij Arsenal laat zien, bij zijn club en bij de nationale ploeg. Maar goed, aan de overkant is de keuze voor Salemakers toch altijd een van mijn favoriete spelers, een tegenvaller geweest. Hij heeft het echt niet goed gedaan, heeft veel geprobeerd. Het was ook een van de problemen. De twee kwamen ook nog mee in het centrum voetballen, waardoor daar ook al geen ruimte was, terwijl je toch moest proberen om het veld heel erg breed te halen, de achterlijn te halen, voorzetten te trappen, want dat was ook, vond ik zeker in de eerste helft, heel opvallend. Heel veel technische fouten, de voorzetten, de stilstand, de fases waren niet goed, waardoor eigenlijk Lukaku ook niet werd bereikt. Want ook dat, ja, kan je er nog eens bij zeggen, Romelu Lukaku moest eigenlijk door omstandigheden, de ketelaar die niet fit was, aan de wedstrijd beginnen. Wel, daar was hij toch gewoon niet klaar voor. Medisch wellicht wel, geen risico dat hij zou hervallen in zijn blessure, maar wedstrijd fit, dat is toch nog wat anders. Hij voetbalde inderdaad als iemand die op een heel seizoen nauwelijks heeft gevoetbald. Het balgevoel was er niet, te kaatsen waren onzuiver, het bewegen was heel erg moeilijk en hij werd ook nauwelijks bereikt, ook weinig goed aangespeeld en er waren misschien wel meer voorzetten nodig om hem te bereiken in de lucht, want daar waren misschien wel een paar mogelijkheden. Dus ook dat, als je dat allemaal optelt, ja, dan kom je tot een soort wedstrijd waarin het moeilijk is om het verschil te maken. En natuurlijk, de bondscoach heeft op de persconferentie gezegd, het enige was doelpunten maken. Dat vind ik een toch te enge visie. Dat is zeker waar. Hè. België heeft genoeg kansen gehad om met een paar doelpunten verschil te winnen. Nog een keer, de Iraniërs hebben dat ook wel gehad. Dus als je wat beter afwerkt, als die Bayram Vante niet in een begenadigde dag is, dan wint België toch met dezelfde wedstrijd met misschien 2-0. En spreken we vandaag een heel ander verhaal. Maar goed, je moet toch kijken naar wat de prestatie is geweest, naar wat het geheel is geweest. En dan nog een keer, dan zijn dit nu toch twee teleurstellingen na elkaar op het moment dat het moet gebeuren. En ik heb in de reportage ook de vergelijking gemaakt. Die start is vaak moeilijk. Portugal heeft dat gekend, Spanje heeft dat gekend, de Zwitsers hebben dat gekend, Nederland heeft dat gekend. Wel, drie van die vier hebben in wedstrijd twee wel een soort statement gemaakt en laten zien wat dan het echte niveau is waarop ze kunnen presteren. Dat hebben de Belgen niet gedaan.
0: Nee, en dan vallen er daar wel doelpunten en bij ons dus niet. Hè. Voor het toernooi werd voortdurend benadrukt, ja, die sfeer zit wel heel goed. Wat blijft daarvan over? Of hoe slaat dat om richting zaterdag?
2: Wel, dat zullen we nu moeten bekijken. Als die sfeer inderdaad zo goed is, en ik denk dat dat echt wel het geval is, dat hebben we vaak ook kunnen vaststellen, ja, dan hoeft dat niet noodzakelijk een probleem te zijn. Het is nu een kwestie van dicht bij elkaar te blijven, niet naar schuldigen te zoeken, niet elkaar met de vinger te wijzen. Ik denk ook niet dat dat gaat gebeuren. Maar de dingen mogen natuurlijk wel benoemd worden. Dat is ook wel gedaan na de eerste wedstrijd tegen Egypte. Alleen heb je nu twee ontgoochelingen na elkaar. Dat wordt natuurlijk altijd wel een stukje moeilijker. Dus dat is wel iets waar de bondscoach moet overwaken, dat er niet ineens ergernissen insluipen die op de vorige toernooien de Belgen zeker parten hebben gespeeld. Nu, ik denk niet dat daar voor het gevaar op dit moment bestaat. Maar het is nu wel niet 5-12, maar ik zou zeggen 1-12. Want in die wedstrijd zaterdag moet het nu wel gebeuren. Een overwinning uiteraard, maar liefst ook nog een keer met een overtuigende prestatie. Waardoor de Belgen gelanceerd kunnen geraken. Ze blijven nu nog een beetje in de startblokken zitten, is mijn indruk. En nog een keer een slechte eerste ronde, of een tegenvallende middelmatige eerste ronde, betekent niet dat je verderop in het toernooi niet ineens kan gaan excelleren en kan gaan verrassen. Ik verwijs toch nog maar een keer, om de luisteraars een beetje hoop te geven misschien, naar het WK86, waar de Belgen toch bepaald liepen te prutsen en ruzie te maken zelfs ook nog in de eerste ronde. En we dan toch nog het resultaat hebben gehad met de Rode Duivels wat we hebben gehad in 86.
0: Het vertrouwen is opgekrikt. Dankjewel, Peter van der Wemt. Dan maar naar de weg. Best wel wat file vanmorgen op de E40 naar de kust. Een kwartier bijtellen van Erpenmeren tot Wetteren. En op de E40 van de kust naar Brussel. 10 minuten extra bij Nevelen. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Op de E40 naar Luik. Even voorbij Boutersum opletten voor een obstakel op de weg. En traag naar Brussel. Een kwartier op de E40 vanaf Aalst. Ook op de E19 vanaf Semst. En op de E40 een half uur van Haasrode tot voorbij Sterrebeek. De weg is daar wel vrijgemaakt. Ook een kwartier erbij op de E411 vanaf Overijssel. En op de E42 een kwartier bij Halle. Op de aansluiting naar de Binnenring is een ongeval gebeurd.
1: Op de Binnenring rond Brussel dan 25 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de Buitenring 20 minuten van Waterloo tot Tervuren. Ochtendfiles naar Antwerpen op de E17 uit Gent 20 minuten vanaf Haasdonk. Op de E313 een kwartier vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek een kwartier file rijden daar aan de werken in Temse en op alle andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten vertragen.
3: De ochtend.
4: Radio 1.
0: Op deze maandagochtend blikken we even terug naar zaterdag. De kern zat toen samen om een aantal hangende dossiers uit de weg te ruimen.
1: En dat was nodig, zeker over ethische dossiers. Het gaat dan over euthanasie bij dementie, over draagmoederschap en over abortus. En vooral abortus kwam plots bovenaan de poort. Over euthanasie bij dementie, over draagmoederschap en over abortus. En vooral abortus kwam plots bovenaan de politieke agenda te staan na een interview met

0: see. Want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Radio 1 live.
2: 10 weken. Maar minister van Justitie Annelies Verlinde zei het al in het interview en was vrijdag in de afspraak bij Ivan ook nog eens erg duidelijk erover.
3: Is die 14 weken voor CD&V te nemen of te laten?
4: Dat hebben wij zo gesteld, ja.
3: Ja. En dat is ook een regeringscrisis waard, mocht het daartoe leiden.
4: Maar dat is voor niks nodig dat daar een regeringscrisis over komt.
5: Dat zei minister Verlinde in de afspraak vrijdagavond. Wij hebben vanmorgen Con Rousseau te gast, de voorzitter van Vooruit. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: En zij houdt voet bij stuk. 14 weken houdt u voet bij stuk bij 18 weken?
6: Goh, ik ga daar heel open over zijn. Al 20 jaar worden drie dossiers, verschillende ethische dossiers, geblokkeerd. Hè. Dat gaat over euthanasie bij dementie en andere neurodegeneratieve aandoeningen. Ik hoop dat ik het juist gezegd heb. Dat gaat over koppels met een kinderwens. En dat gaat inderdaad over abortus, waarbij dat we zien dat veel buurlanden vrouwen langer beschermen. Uh-huh. Veel buurlanden eigenlijk vrouwen meer vertrouwen geven. En ze eerder helpen in die moeilijke keuze dan ze te beschuldigen in die moeilijke keuze. Vorige regering was ik er ook bij, heeft CD&V 4 jaar lang gezegd, wij blokkeren alles. En dus deze regeringsonderhandelingen, waar ik bij was, hebben we in het begin wel gezegd, kijk CD&V, je bent nu zo'n kleine partij geworden, je kunt niet opnieuw 5 jaar ethische vooruitgang, vooruitgang voor vrouwen, voor families die hun ouders zien aftakelen, voor koppels met een kinderwens, je kan dat niet opnieuw 5 jaar blokkeren.
5: Ja, en minister Verlinde is dan met dat voorstel gekomen. Hè. Zij zegt, ik voer uiteindelijk uit wat is afgesproken. Niet in het regeerakkoord, maar dan in die befaamde atoma-schriftjes. Daarin staat 14 weken.
6: Dus het is bijzonder dat een minister begint te lekken zelf uit Atoma. Dat is toch du jamais vu. Maar bon, tegenwoordig verschiet je van niets meer in de politiek. Voor mij is het belangrijk, CD&V heeft gezegd, 20 jaar geblokkeerd en er moest een doorbraak komen.
5: Ja.
6: Iedereen weet dat Vooruit voor 18 weken is voor abortus.
5: Maar als dat in de Atoma-schrift dus op 14 weken is afgeklopt, heeft u daar dan ja tegen gezegd?
6: Wacht, dat is puur de wetenschap volgen, maar op een bepaald moment moet ik ook nadenken, hoe kunnen we hier stappen vooruit zetten na 20 jaar stilstand? En daar was bij mij ook een doorbraak op euthanasie bij dementie heel belangrijk. Ik denk, wat er die laatste nacht, mevrouw Verlinde was daar niet bij, die laatste nacht, meneer De Wever was al teruggekomen, was al naar de koning geweest, kwam al terug van de koning. Dat was een zeer bijzondere nacht, geloof mij. Er zijn ook nog 2 Waalse partijen die ook nog een andere lezing hebben van wat daar allemaal gezegd en gebeurd is. Alleszins, de bottomline was, er moet een pakket zijn waarbij er voldoende doorbraak is op euthanasie, op draagmoederschap, en ook stappen vooruit op abortus.
5: Zegt u nu in dat atoma-schriftje staat ook dat die dossiers gekoppeld zijn aan elkaar?
6: Ja, absoluut.
5: Zoals u nu vraagt?
6: Absoluut. Stel dat het klopt dat mevrouw Verlinden die lekt uit atoma-schriftjes 14 weken. Geef mij 1 reden waarom dat ik, voorzitter van een partij die al jaren voor die vrouwenrechten strijdt, die al jaren voor 18 weken is, geef mij 1 simpele reden waarom we akkoord zouden gaan met 14 weken. Moest dat al zo zijn, dan zou dat alleen maar zijn omdat we dan garanties hebben gekregen dat er een ferme stap vooruit zou zijn voor een waardig einde van het leven.
5: Ja, maar nu is de perceptie natuurlijk dat u voor die 18 weken strijd, terwijl u eigenlijk goed weet, ja, 14 is afgeklopt, dan wordt dat heel symbolisch natuurlijk. Hè?
6: Maar Het is meer dan symbolisch. Het gaat echt over hoe kunnen we stappen vooruitzetten op al die thema's. Nogmaals, ik kan het niet genoeg benadrukken, de vorige regeringsonderhandelingen onder Vivaldi is eigenlijk 4 jaar geblokkeerd gezeten. En dus je moet ook, ik wil dingen veranderen in de politiek, je wilt impact hebben. En alles hangt aan alles natuurlijk. 1, als iedereen zich aan een akkoord houdt, dan kunnen we daar samen uit geraken. Maar wat ook belangrijk is, is dat hier elkaar niet een duvel aandoet, om het zo te zeggen.
5: Nou, we zien wel een tegendeel natuurlijk.
6: En de communicatie, dus Vooruit is een progressieve partij, CD&V is een conservatieve partij, en dat kan al eens botsen, je mag andere mening hebben. Maar de manier waarop dat CD&V over dit dossier, over vrouwen die voor een van de moeilijkste keuzes van hun leven staan, hierover zeer plastisch en soms wel misselijkmakend communiceert, dat helpt niet als je in een regering samen vooruit wilt geraken.
5: Ja, maar uw partij heeft in het verleden natuurlijk ook CD&V misschien wel in een heel erg conservatieve hoek geduwd.
6: Waar,
5: gaat langs 2 kanten.
6: Ja, zo wordt natuurlijk. Maar nu, als er een, dat was een verkiezingscampagne, als ik me niet goed herinner, en dan staat alles op scherp. Maar als je akkoorden probeert te maken, kijk, we staan voor de moeilijkste

0: begroting waarschijnlijk die we ooit hebben moeten oplossen. Het gaat zeer slecht met de economie. Er zijn zoveel noden in de samenleving. Ja. De koopkracht, de werkstelling, veiligheid, noem maar op. Er zijn zoveel noden in de samenleving. Dit is er één van. Maar als we op deze manier met elkaar gaan omgaan in de regering, dan gaat er heel weinig mogelijk zijn.
1: En ja, dus... U wijst naar CD&V, maar u heeft zelf met een wisselmeerderheid gedreigd. Eigenlijk zit het aan twee kanten verkeerd.
0: Helemaal niet, zou men moeten zeggen waar ik dat gedaan heb. Het enige dat ik vraag...
1: U dreigt toch samen met de oppositie te stemmen voor 18 weken? Parlement zijn werk te laten doen?
0: Nooit gedaan. Ik zeg alleen, ik moet in mijn partij mensen die al heel hun leven voor die vrouwenrechten, voor de uitbreiding van abortus, voor de uitbreiding van euthanasie, voor draagmoederschap strijden, die moet ik vandaag vragen, of moest ik vorige week vragen, om zonder garantie op vooruitgang tegen een hart te stemmen.
1: Ja. Dus u vraagt veel van uw partijgenoten,
0: dus
1: maar
0: veel
1: u zegt die 14 weken, dat wordt het uiteindelijk.
0: Terwijl diezelfde mensen in het parlement geschoffeerd worden door verschillende CD&V'ers op een, ik denk dat het zo beschreven is door een journalist, op een manier die rechts, die de far-right gebruikt, die pro-life beweging, de republikeinen gebruiken in Amerika. En dus wij moeten hier echt dansen op een slappe koord. Mijn bedoeling is ethische vooruitgang, progressieve vooruitgang op verschillende dossiers. Ja. Waarbij, als ik misschien zelf nog moet zeggen, voor mij persoonlijk, die uitbreiding van die euthanasiewetgeving de belangrijkste is. Het is zo erg om te zien hoe families hun eigen geliefden zien aftakelen. En dat moet stoppen.
1: Ja, en daarom heeft u dat ook aan elkaar gekoppeld in 1 december.
0: Politiek zijn laag du possible. Ik moet kijken met hoe geraak ik aan meerderheden, okay. Hoe geraken we stappen vooruit. Maar dat is met respect voor iedereen in de regering. En er moeten garanties zijn. Dit weekend heeft Frank, denk ik, naar een vergadering van uren, die eigenlijk met een e-mail had kunnen gebeuren. Want ja, het is gewoon
1: die
0: een herbevestiging van het akkoord.
1: Over een datum ging?
0: Nee, en over een pakket. Er staat dat alle dossiers samen tegen 1 december op de regeringstafel moeten liggen. En dat is belangrijk, want op die manier kan ik tegen de mensen van vooruit, tegen mijn eigen mensen en tegen mensen buiten zeggen, we stemmen niet mee met de oppositie, want we hebben garantie, we hebben een engagement van de regering dat er in 1 december een oplossing komt op de 3 ethische dossiers.
1: En heeft u daar vertrouwen in? Want u zegt zelf, het water is heel erg diep tussen uw partij en CD&V. Wat gaan we concreet zien
0: maar
1: op 1 december?
0: Maar de vraag is, kunnen mensen nog vertrouwen op mevrouw Verlinde? Maar niet dat ze zich de laatste week gedragen heeft. Ze zal zichzelf moeten bewijzen en we zullen haar daaraan houden. Zij heeft nu mee ingestemd met een pakket tegen 1 december. Ze schermt met Atoma. Oké, dan moet ze alles uit die Atoma natuurlijk uitvoeren. En de vraag is, kan men haar nog vertrouwen? Het is niet het eerste dossier waarin dat ze brokken maakt. Kan men haar nog vertrouwen dat ze haar werk gaat doen? Niet alleen wat ze zelf wil. Moest ik alleen mogen kiezen in de regering?
1: Maar zij zegt, ik voer uit wat in het regeerakkoord staat.
0: Dan moet ze alles uitvoeren wat er in het regeerakkoord
1: staat. Oké, tegen 1 december. Wat verwacht u concreet?
0: Ik verwacht dat ze samenwerkt met ons. Dat we met een open vizier kijken hoe kunnen we het leven van mensen beter maken. Hoe kunnen we dat nodeloos lijden en afzien op het einde van het leven stoppen. Hoe kunnen we die kinderwens, mensen die al kinderen hebben hier, hoe kunnen we heel die procedure slagen dat je eigen kinderen moet gaan adopteren. Hoe kunnen we dat voorkomen? Hoe kunnen we ook op een andere manier praten misschien al om te beginnen over abortus. En die vrouwen willen helpen in plaats van ze te beschuldigen. Want dat stoort mij misschien nog het meest. Hoeveel weken... Ik denk, we zijn heel veel bezig over hoeveel weken moet het zijn. Ja. Maar eigenlijk moet het gaan over wie maakt die beslissing. En die echte beslissing moet voor mij bij een vrouw liggen die waarschijnlijk daar toch al heel lang over nadenkt. Ik heb zelf een aantal vriendinnen die helaas de stap moeten zetten hebben. Of
1: het is heel persoonlijk voor heel veel mensen, hè? Maar u wijst heel hard met de vinger naar mevrouw Verlinde. Vindt u dat zij kan aanblijven? Heeft u daar al over gepraat met die collega?
0: Dat zijn van die typische journalistenvragen, daar ga ik niet op antwoorden. daar ga ik niet op antwoorden. Kan zij aanblijven? Ze moet haar werk doen. Ze moet haar werk doen.
1: Maar kunt u het haar doen? Want uiteindelijk
0: dat kan ik haar niet doen.
1: Kan CD&V dit eindeloos rekken, toch?
0: Het probleem hier is dat ze eigenlijk het liefst nog niets zou willen. En dus je moet een minister aanzetten
1: maar hoe gaat u haar
0: werk
1: verhinderen?
0: Ze heeft zich akkoord verklaard. Dus heel België zal kunnen zien dat ze zich nu akkoord heeft verklaard dat ze 1 december de 3 dossiers oplost. Als ze dat niet doet, dan moet je je afvragen hoe kan je zo iemand nog vertrouwen. Maar dat is aan de kiezer natuurlijk, niet aan mij.
1: Het is nog ver af 1 december. We gaan het in elk geval nauwgezet opvolgen. Ik dank u voor uw reactie vanmorgen. Conor Rousseau, voorzitter van Vooruit. Daarmee is tijd voor het nieuws van 8.
2: Thank Tijdens de Tweede Wereldoorlog bouwde Nazi-Duitsland de Atlantic Wall, een verdedigingslinie langs de Europese westkust. Meer dan 5000 kilometer forten en bunkers.
3: Een van de best bewaarde stukken van de Atlantic Wall ligt in Raverszijde, tussen Oostende en Middelkerke.
2: Meer dan 60 bunkers, observatieposten en geschutstellingen.
3: Weet ik veel zoek dekking in een van de bunkers. En jij kunt erbij zijn. Weet ik veel over Atlantic Wall Raverszijde? Dinsdag 30 juni van 12 tot 1 op Radio 1.
2: Win je tickets voor de uitzending in Raverszijde op, VRT Max. Hello.
4: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
5: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
6: Femke!
7: Moet je dansen.
5: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
7: Wacht.
6: Is er iemand?
5: Toch?
8: Ik raad u aan om in uw verhaal getijs te houden.
6: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
9: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
6: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
5: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
12: Info en voorwaarden op carglass.be.
13: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
14: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
15: Wilt jij met mij de meloen delen?
16: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
17: VRT Radio 1.
18: Alles begint bij luisteren.
19: Het is 8:00. Heel goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. De Rode Duivels raken in hun tweede WK-wedstrijd opnieuw niet verder dan een gelijkspel. Door de hittegolf nemen veel scholen maatregelen. En in Zwitserland is de eerste ronde van de onderhandelingen tussen de VS en Iran afgerond. Op het WK-voetbal zijn de Rode Duivels er niet in geslaagd om hun tweede groepswedstrijd te winnen. Tegen Iran speelden ze 0-0 gelijk. Een verslag van Tom Boudeweel.
20: Tweede teleurstellend resultaat, tweede teleurstellende prestatie van de Rode Duivels. Net als tegen Egypte miste België de intensiteit en het voetballend vermogen om de overwinning op te eisen. Thibaut Courtois was voor de tweede keer de beste duivel met een aantal reddingen. 1 keer werd hij gered door de VAR, nipt buitenspel bij de goal van Taremi. De gevaarlijkste man bij België was niet Romelu Lukaku, die verrassend in de basis stond en 70 minuten meedeed. Maar wel Maxime de Kuiper, de linksachter, die 3 keer dicht bij de openingstreffer was. Maar de Iraanse doelman Bayram Vant werd verkozen tot man van de match door zijn prima reddingen. België, bij wie veel te veel sterkhouders onder hun niveau bleven, speelde 1/4 van de wedstrijd met zijn tienen na rechtstreeks rood voor een gooi. En zo verlegt de bondscoach al zijn ambitie van groepswinnaar naar gewoon doorgaan naar de 16e finale. Een flinke dubbele reality check.
19: Een doelman Thibaut Courtois speelde dus op zich een goede wedstrijd, maar vond dat de ploeg in zijn geheel niet rustig genoeg was aan de bal.
21: Ik denk dat we soms te veel te onhaastig waren. Misschien te veel met het geluid van het stadion, met de match, met het gevoel dat we moeten winnen. En hopelijk kunnen we dat beter doen tegen Nieuw-Zeeland. Er staat veel druk op, een beetje vergelijkbaar dan tegen Kroatië. Dus 4 jaar geleden, dus hopelijk loopt het nu beter.
19: De wedstrijd werd gespeeld in Los Angeles en de fans van de Rode Duivels, daar die de match volgt, reageerden na afloop ontgoocheld.
22: Net die afwerking was er niet, hè? Beetje ontgoocheld wel.
23: Beetje dubbel, hè? Ja, ik denk dat de kansen er zeker waren om te scoren. Er had veel meer in gezeten, maar ja, kansen niet afgemaakt.
24: We hebben echt ondermaats gepresteerd eigenlijk. Ze zijn erg teleurgesteld. We hebben klassenspelers en ze brengen het eigenlijk niet.
19: Nog in de groep van de Rode Duivels klopte Egypte afgelopen nacht Nieuw-Zeeland. Daar werd het 1-3 en daardoor staat het nu Egypte aan de leiding van de groep met 4 punten. België en Iran hebben elk 2 punten, maar Iran heeft wel een beter doelpuntensaldo. Nog afgelopen nacht speelden Uruguay en Kaapverdië 2-2 gelijk. Door het hete weer van de komende dagen nemen veel scholen maatregelen om de temperatuur in klaslokalen en op de speelplaats onder controle te houden. Zowel in het gemeenschapsonderwijs als in het katholieke onderwijs heeft elke school een eigen hitteprotocol. Elke school mag zelf beslissen wanneer ze lessen zouden afgelasten, zegt Pieter-Jan Krombe van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
0: Er bestaat eigenlijk geen specifieke maximale temperatuur voor klaslokalen, maar wel een index gebaseerd op die dat bestaat voor de arbeidsplaatsen. En bijvoorbeeld, het mag in een klassiek klaslokaal wel iets warmer worden dan in een praktijklokaal, maar het is altijd de preventieadviseur van de school die de school ondersteunt om de afweging te maken om al dan niet klaslokalen te sluiten. We adviseren alleszins niet dat leerlingen nu structureel kunnen thuisblijven. We denken dat scholen wel voldoende maatregelen kunnen nemen om leerlingen te ontvangen.
19: Vorig jaar zijn er in ons land 12 mensen overleden aan een voedselvergiftiging, 2 keer zoveel als het jaar ervoor. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Federaal Voedselagentschap. Het hogere dodenaantal is het gevolg van een uitbraak van de stekbacterie in enkele woonzorgcentra vorig jaar. Die bacterie is een variant van de E. coli-bacterie die een giftige stof produceert en die was terechtgekomen in filet américain. Het uitzonderlijk hoge aantal doden door een voedselvergiftiging vorig jaar zegt niets over de voedselveiligheid in ons land in het algemeen. Helene Bonte van het FAVV.
1: De voedselveiligheid in België blijft op hetzelfde hoge niveau als de jaren daarvoor. We hebben meer dan 180.000 controles gedaan bij de Belgische voedingsbedrijven en 86% behaalde een goed resultaat.
19: De Partij Vooruit blijft gefrustreerd over de houding van coalitiepartner CD&V in de discussie over de verlenging van de abortustermijn. Dit weekend zat de federale regering urenlang samen over ethische dossiers. De ministers hebben daar afgesproken om in december opnieuw te discussiëren over die thema's. Vooruit verwacht dat minister Verlinde dan met een pakket komt met voorstellen over abortus, euthanasie bij dementie en draagmoederschap. Vooruitvoorzitter Conde Rousseau is kritisch over de houding van Verlinde.
2: De vraag is, kunnen mensen nog vertrouwen op mevrouw Verlinde? Maar niet dat ze zich de laatste week gedragen heeft. Ze zal zichzelf moeten bewijzen en we zullen haar daaraan houden. Zij heeft nu mee ingestemd met een pakket tegen 1 december. Ze schermt met Atoma. Oké, dan moet ze alles uit die Atoma natuurlijk uitvoeren. En de vraag is, kan men haar nog vertrouwen? Het is niet het eerste dossier waarin dat ze brokken maakt. Kan men haar nog vertrouwen dat ze haar werk gaat doen? Niet alleen wat ze zelf wil.
19: Slachtoffers van phishing en online fraude kunnen vanaf nu 1 centraal telefoonnummer bellen om hun bank te contacteren. Het contactpunt heet Fraudstop en is een uitbreiding van Cardstop. Slachtoffers van fraude moeten zo sneller hulp krijgen, zegt Isabel Marchand van Bankenfederatie Febelfin.
3: Banken zetten al enkele jaren in op die 24/7 bereikbaarheid voor hun klanten met elk een speciaal fraudenummer. Maar in de praktijk zien we dat het niet altijd evident is. In een stresssituatie, noodsituatie, weten mensen niet altijd meteen welk nummer ze moeten bellen. En daar komt dus nu verandering in met dat 1 centraal nummer.
19: Het nummer van Fraudstop is 078 170 170 en dat was tot nu toe het vertrouwde nummer van Cardstop. In Zwitserland is de eerste ronde van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran afgerond. Volgens bemiddelaars Qatar en Pakistan is er vooruitgang geboekt. Stijn Verkruijsen, wat is er nu al overeengekomen?
4: In hoofdzaak dat ze blijven praten. En dat is eigenlijk al een succes als je weet dat president Trump die gesprekken gisteren voortdurend verstoord heeft met vijandige uitspraken op zijn sociale media, onder andere. Wat is er overeengekomen? Een stappenplan om binnen de 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. En ook een de-escalatiecel over Libanon is dat. Zoals je weet is dat de zwakke plek van het akkoord. Telkens Israël Hezbollah aanvalt in Libanon, dreigt Iran de straat van Hormuz te sluiten. Was ook afgelopen weekend het geval. Die de-escalatiecel moet dat vermijden. Dat betekent eigenlijk dat als er problemen zijn, dat Iran en de VS daarover gaan praten. En naar verluid zou ook de Libanese regering daarbij betrokken zijn. Maar Israël en Hezbollah niet. Dus de vraag blijft, hoe effectief is dat dan, zo'n de-escalatiecel? Belangrijkste nieuws is, de partijen blijven praten en ze klonken allemaal positief na afloop.
19: Stijn, dankjewel. Het weer, opnieuw veel zon vandaag en erg warm, tot 25 graden aan zee en tot 34 graden vlakbij de Franse grens. Ook de rest van de week blijft het zonnig en bloedheet, maxima tot 35 graden of lokaal zelfs nog wat meer. En komend weekend lijkt het opnieuw onweerachtig te zullen worden. We openden het ochtendnieuws met het gelijkspel van de Rode Duivels op het WK voetbal. In een tweede groepswedstrijd raakte ons land niet verder dan 0-0 tegen Iran. En omdat Egypte zijn wedstrijd won, lijkt groepswinst nu toch een pak minder evident te zijn voor de Rode Duivels. Meer details en reacties op sportza.be.
17: Radio 1. De Ochtend. Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.
5: En temperaturen die stilaan weer de hoogte ingaan als de nacht al verkoeling bracht. Een hele goede morgen. Abortus beheerst dus het politieke debat. En dat het niet botert tussen CD&V en Vooruit, dat hoorden we net van Vooruit-voorzitter Rousseau. Maar waar zitten we nu naar te kijken? En wat met die crisis in de Vlaamse regering? Goedemorgen, Ivan de Vadder. U hoort hem zo meteen.

0: Chris Johnson, My Jamaican Guy.
1: De ochtend.
0: Maandagochtend na een allesbehalve rustig weekend te noemen voor de politiek. Want er was zaterdag dus nog die federale kern over onder andere de ethische thema's om abortus niet te noemen. Iva de Vadder, goedemorgen.
2: Dag Leen, goedemorgen.
0: Wat een weekend, hè? Mogen we wel zeggen. Wat is daar eigenlijk gebeurd zaterdag? En misschien vooral de vraag, waarom was dat nodig?
2: Het doel van die vergadering was heel duidelijk. Een opruimkern werd het ergens genoemd. Het evacueren van dossiers om eigenlijk de volledige klemtoon van de federale regering op die begroting te leggen. En welke dossiers moesten weg? Er stond op de agenda bijvoorbeeld een importverbod voor producten die geproduceerd worden in de bezette gebieden. Ja. Er is een dossier over de annualisering van de arbeidstijd. Een dossier van David Clerijnval van de MR en dus ook de ethische thema's die op de agenda waren gezet door een interview van de minister van Justitie, Annelies Verlinde, in het Nieuwsblad, waar ze toch een beetje solo slim speelde en eigenlijk het dossier terug in de actualiteit trok, terwijl je kan argumenteren dat dat op dit moment misschien niet nodig was geweest. Goed, daar is discussie over. Dat was de bedoeling. Als ik nu de voorzitter van Vooruit, Conor Rousseau, een kwartiertje geleden bij jou hoorde, dan stel ik vast dat men gewoon erger de klemtoon op die ethische dossiers heeft gezet. Uh-huh. En dat het water alleen maar dieper is geworden tussen vooral de twee kemphanen in dit dossier. En dat zijn Vooruit en de CD&V. Ik hoor Conor Rousseau spreken van misselijkmakende communicatie van de CD&V. Van geschoffeerd worden zijn parlementsleden dan door een partij die zich gedraagt als een extreemrechtse partij of een radicaal rechtse partij, wat dit betreft. Dat zijn toch zware woorden allemaal. Zegt ook van, wie kan er nog vertrouwen hebben in Annelies Verlinde, zegt hij letterlijk. En hij heeft zelfs op een bepaald moment gezegd, ja, die vergadering had gewoon via een e-mail kunnen geregeld worden. Wat op zich wel juist is, want het resultaat van de vergadering is een herbevestiging van afspraken die op het einde van de regeringsonderhandelingen gebeurd zijn. Uh-huh. Maar die dus duidelijk nodig waren om te evacueren. Ik vraag mij af of dat evacueren geslaagd is. Ik denk van niet. Als ik Conor Rousseau heb bezig gehoord, en dan vraag ik mij af hoe dit verder gaat blijven etteren. Want dat is het stilletjes aan het worden. Dit dossier is binnen die federale regering aan het etteren.
0: Want de baan is nu dan misschien wel vrij om aan die begroting te werken, maar dit komt terug, hè? En dan hebben ze dat in één pakket gestopt, die ethische kwesties. Kritiek is dan een soort koehandel.
2: Ja, maar net dat gaat CD&V, als ik Annelies Verlinde zaterdag hoorde, ontkennen dat er een pakket is. Want elk dossier wordt op zijn eigen merites beoordeeld. De timing is dan wel afgesproken en er moet ook een consensus binnen de regering zijn. Versta, binnen de regering heb je toch wel de discipline van de partijen die je in het parlement misschien niet hebt. Dus alle verwarrende signalen over wat is nu eigenlijk het statuut van die voorstellen en hoe worden die behandeld, blijven voor een stuk. Ik heb het over de methode. En dan hebben we het nog niet eens over de inhoud gehad. Want dat is waarschijnlijk de moeilijkste clip die genomen moet worden van bijvoorbeeld euthanasie bij dementerende. Dat zijn moeilijke kwesties die ook juridisch erg moeilijk te regelen zijn. Dus ja, we gaan moeten kijken hoe dat verder verloopt.
0: Oké, dan de blik naar de Vlaamse regering. Want die zat in crisis, denk ik, mag ik het noemen, vorige week. Er was die aangekondigde besparing op het busvervoer. Uiteindelijk is die dan ingetrokken. Hoe is dat gegaan?
2: Ja, alweer in mijn ogen een nutteloze crisis. Namelijk, er is een tekort van 11 miljoen nodig om, ja, laten we dan maar zeggen, dat leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs, om dat vlot te laten verlopen. Er zijn ook hervormingen nodig. Is een complex dossier. Maar het komt er wel op neer dat van de ene dag op de andere, waar de dag voordien men zegt, nee, 11 miljoen, het zal met minder 11 miljoen minder moeten gebeuren. De dag daarna de regering zegt, nee, we hebben 11 miljoen gevonden. Waarom is dan een regeringscrisis en, laten we maar zeggen, toch wel een pittig actua-debat allemaal nodig voor geweest? Als het zo simpel was, dan had je die 11 miljoen misschien een paar dagen eerder gewoon kunnen vinden in de andere budgetten. Op trouwens een budget van de Vlaamse regering tegen de 70 miljard, om een idee te geven. Dus ook daar vraag je je af, hoe is de Vlaamse regering regering erin geslaagd om zichzelf zo in de voet te schieten? Hoe is de N-VA, want het gaat over een discussie ook tussen twee ministers van de N-VA, zo hardvochtig overkomende van geen 11 miljoen veil te hebben voor kwetsbare kinderen vlak na dat ongeval met dat busvervoer in Buggenhout, terwijl de partij met de voorzitter Valérie Van Peel net probeert om een wat zachter imago, denk aan het dossier van de asbestslachtoffers, om een wat socialer imago op te bouwen. En dan krijg je die heel hardvochtige, dat oordeel, dat een dag later blijkbaar allemaal overbodig was geweest. Dus ook daar, in mijn ogen, een nutteloze week voor de Vlaamse regering.
0: Maar ook geen fraai schouwspel, zegt dan de betrokken minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, die in elk geval alleen lijkt te staan. Is dat zo, ook binnen de partij dan?
2: Ja, dat lijkt zo. Maar goed, je blijft. Dat gaat dan over discussies tussen mensen. Heel vaak, eigenlijk tijdens de regeringsonderhandelingen, waren er al pittige debatten tussen Zoual Demir aan de ene kant, als je haar leading lady van de N-VA in de Vlaamse regering wil noemen, en Annick de Ridder die vanuit Antwerpen in die Vlaamse regering binnenkwam. Dat zorgt voor een stevige verstandhouding of een moeilijke verstandhouding. En dat zet zich voor een stuk door, maar ik ga er toch vanuit dat politici in staat zouden moeten zijn om over die schaduw heen te springen, net in dossiers over kwetsbare kinderen. Ik herhaal het. Het gaat over een regering die wel miljarden veil heeft voor een luchthaven in Zaventem, of 20 miljoen voor bedrijventerreinen van Van Hool, maar geen 11 miljoen zou willen geven aan die kwetsbare kinderen. Dat beeld is nu echt wel gezet door die Vlaamse regering.
0: En dat had misschien ook bijgestuurd kunnen worden door de minister-president, die ook van N-VA is natuurlijk. Wat zegt dat over die regering?
2: Dat zegt dat die regering ook, net als de federale regering, wel op dit moment een beetje in de problemen zit en dat beeld moet bijgestuurd worden. Ik verwacht gewoon van regeringen, in dit geval bijvoorbeeld de Vlaamse regering, dat ze bestuurt, goede beslissingen neemt en vooruit gaat. En de afgelopen week heeft aangetoond dat dat niet zo eenvoudig is. Heeft het te maken met het feit dat de minister-president net op die dag in het buitenland zit? Och ja, dat zou kunnen, maar dat zou eigenlijk geen rol mogen spelen in zo'n dossier.
0: Interessante analyses. Allemaal na te lezen ook op vrtnieuws.be. Met een andere noot wil ik eruit gaan, want er is niet alleen crisis. Er is ook het nieuws gekomen dat er een eredoctoraat zal uitgereikt worden aan de Oekraïnse president, aan de Koninklijke Militaire School.
2: Ja.
0: Opvallend, vind ik.
2: Opvallend, vooral omdat het geleden is van 2007... dat de Koninklijke Militaire School, die een universiteit is, zo'n eredoctoraat, een politiek eredoctoraat, geen technisch eredoctoraat, heeft uitgereikt. Of liever, het is aangeboden aan president Zelensky afgelopen vrijdag. Hij zou aanvaard hebben. En in het najaar zou dat eredoctoraat worden uitgereikt. In 2007 werd door de minister van Defensie toen, André Flahaut, een eredoctoraat liever aan de president van Congo, Joseph Kabila, uitgereikt. En dat zorgde voor zoveel protest dat de toenmalige eerste minister Guy Verhofstadt ervoor gezorgd heeft dat dat uiteindelijk niet is doorgegaan. En de KMS heeft sindsdien geen eredoctoraten meer aangeboden of uitgereikt. En er wordt opnieuw gestart met een traditie die terug wordt opgepikt. Laten we hopen dat deze traditie, dat ik die dan op zijn minst niet nutteloos moet doen.
0: Op dit moment ziet het er niet naar uit. Ivan de Vadder, dank je wel.
1: Het was voor de korst dat je hier die dag in Ploegsteert weer te boren. Lange voor dat jaar kreeg je bijna uit al afgescoren, net over het stuur.

0: 20 over 8 met het zesde metaal en ploegsteert. Bijna naar de weg, want file op de E40 van de kust naar Brussel. 50 minuten erbij, tot voorbij Nevelen. De weg is wel vrijgemaakt. En op de E17 van Antwerpen naar Gent moet je een kwartier bijtellen van Lokeren tot Destelbergen. Op de E17 van Kortrijk naar Gent 20 minuten erbij. Van Deinze tot Zwijnaarden. De spitsstrook is daar gesloten. En ook traag naar Brussel op de E40. Vanaf Aalst een kwartier erbij. Op de A12 een kwartier van Strombeek tot Laken. Daar wordt gewerkt. En 20 minuten op de E19 vanaf Semst. Een klein half uur op de E40 vanaf Heverlee. En verder ook een kwartier van Kruinem tot in de Europese wijk. 20 minuten extra op de E411 vanaf Overijse. En ook op de E429 bij Halle.
1: Op de binnenring rond Brussel dan een half uur vertragen van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. Op de buitenring 20 minuten van Waterloo tot Tervuren. Ochtendfiles naar Antwerpen op de E17 20 minuten vanaf Haasdonk. Op de E34 vanaf Oelegem. En op de E313 een kwartier vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. En op de N16 tenslotte van Sint-Niklaas naar Willebroek een klein half uur file rijden aan de werken in Temse.
2: De ochtend.
0: En dat bij temperaturen die gaan oplopen tot, wat was het, 36, zoiets, 37 graden deze week.
1: Kan niet
0: vandaag, maar ja, dan hou je het binnen best zo koel mogelijk als dat kan. En dat is iets, denk ik, waar heel wat scholen zich nu het hoofd aan over het breken zijn.
1: Ja, en dus nemen ze heel wat voorzorgen, hè. Ze moeten bijvoorbeeld een hitteprotocol hebben, dat is verplicht voor scholen, maar ze mogen dat wel zelf invullen. Wat staat daarin? Wel ja, bijvoorbeeld dat kinderen voldoende moeten drinken of niet in de volle zon spelen, schaduw op de speelplaats moet creëren, dat soort maatregelen. Maar de temperatuur in de klasse onder controle houden, ja, dat is dan weer een andere kwestie en zeker geen sinecure. Dat zegt Pieter-Jan Krombee van het katholiek onderwijs.
3: Scholen knappen inderdaad met een structureel probleem, hè. En vooral in de oudere schoolgebouwen is het moeilijk om voor verkoeling te zorgen. En als je weet dat de helft van de schoolgebouwen in Vlaanderen 50 jaar of ouder zijn, dan weet je dat dat een uitdaging is. En dan gaan scholen bijvoorbeeld vooral zeer goed verluchten, 's avonds laat en 's ochtends vroeg. En sluiten ze ramen af overdag om de zon zoveel als mogelijk buiten te houden, bijvoorbeeld.
0: En die schijnt intussen volop, ook in de basisschool Wilderen. Sander Vreven is daar directeur. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: Heel benieuwd, hoe zit het bij u op school? Heeft u daar al wat kunnen doen om het zo koel mogelijk te houden?
4: Ja, deze morgen rond 6:15 zijn wij aangekomen om alle ramen en deuren zo wijd mogelijk open te zetten natuurlijk. In de hoop om het een beetje koeler te krijgen. Het was al 29 graden binnen. We zijn tevreden met een tochtje. Een windje. Ja. Dat door de gebouwen raast op dit moment. Ja.
0: En dat lukt, rest, want het wordt alleen maar warmer deze week natuurlijk.
4: Ja, nee. Het gaat alleen maar warmer worden en het gaat puffer worden, vrees ik. Ja. Nu, vandaag zijn wij gelukkig op schoolreis, of een groot aantal leerlingen is op schoolreis, waardoor de overgebleven leerlingen in enkele koelere lokalen kunnen verblijven. Morgen gaan we naar het bos, hebben we een beetje verkoeling, maar daarna, ja.
0: Ja, het zal het zoeken zijn naar die koelste plek, inderdaad. Wij horen dan dat het vooral die oudere klassen zijn die zo moeilijk af te koelen zijn. Is dat ook uw ervaring?
4: Het zijn ook de oudere klassen die moeilijker zijn om af te koelen. Maar wij zitten ook met een stukje nieuwbouw. En ook in die nieuwbouw, daar loopt de temperatuur heel erg hoog op. Dat is zelfs op dit moment het warmste stukje van het gebouw. Oh. Maar hoe komt dat? Ja, die isolatiewaarden zijn veel hoger. Ja. De één keer dat de warmte binnen zit, raakt die ook niet meer buiten.
0: Dus daar is eigenlijk geen rekening mee gehouden dat we in deze temperaturen naar school zouden gaan?
4: Daar wordt wel rekening mee gehouden in de mate van het mogelijke. Met passieve koeling, verluchting en dergelijke, grote ramen, voldoende verluchtingsmogelijkheden. Maar actieve koeling, zoals airco's of zo, dat zit daar niet in, nee.
0: Oké, zou dat een oplossing zijn, airco plaatsen?
4: Dat kan. Voor de hitte kan dat een oplossing zijn, maar daar komen wij in andere problemen met onze energie.
0: Ja, en dan
4: sommige oude scholen en de kostprijs die dan ook wel heel erg hoog oploopt. Dus
0: het wordt een beetje cholera op de pest.
4: Als onze minister dat kan sponsoren, dan zou dat heel fijn zijn.
0: Oude gebouwen vervangen, dat is uiteindelijk dan niet de beste optie op deze manier.
4: Het is een en-en verhaal. Ik denk dat het gaat over en het vervangen en er goed over nadenken en het beton zoveel mogelijk wegkrijgen, wat al heel veel scholen doen, en voldoende verluchting. Dat is een
0: verhaal, maar het zal de komende
4: oplossing
0: dagen
4: gaat er nooit zijn.
0: Nee, wel moeilijk zijn. Gelukkig vandaag op schoolreis. Toevallig naar zee, want daar is het blijkbaar toch altijd net iets koeler.
4: Nee, we gaan wel iets noordelijker naar Nederland, waar het nu vandaag waar ze 29 graden geven en waar ook voldoende schaduw is. Dus daar maak ik mij vandaag al wat minder zorgen over.
0: Oké, u bekijkt het positief. Dat is altijd een goede zaak. Heel veel verkoeling toegewenst.
4: Ik bekijk het inderdaad. Ja, dankjewel.
0: En dankjewel om even tijd te maken voor ons vanmorgen. Sander Vreven, u bent directeur van de basisschool Wilderen.
4: Ja.
5: Welkom in de Bourla en in Kambala voor een nieuw seizoen van Toneelhuis. Met nieuwe creaties van Lisa Boa Houbrecht, Benjamin Abel Meijerhagen, FC Bergman, Olympique Dramatiek en vele anderen.
6: Ontdek het volledige programma en boek je tickets op toneelhuis.be. Samen met Radio 1.
7: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Een pasgeboren baby? Zo weer het nest uit. Pas getrouwd? In geen tijd 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze kon vasthouden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudstaven. Goudwisselkantoor.
8: Eén film. Eén uitzonderlijk formaat. Eén plek in de Benelux.
9: Help me go home.
8: Beleef die Odyssey van Christopher Nolan in IMAX 70 mm film. Exclusief bij Kinepolis Brussel. Vanaf 15 juli. Reserveer nu je tickets op kinepolis.be.
10: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
11: En ook uw budgetvakantiepech?
10: Oh, wat?
11: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
10: Oh nee.
11: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
12: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
13: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
14: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
15: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
14: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
15: Ja, blijf gaan.
14: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: VRT Radio 1. De Ochtend.
0: Goedemorgen, 8:30 is het geworden. Vorig jaar zijn in ons land 12 mensen overleden aan een voedselvergiftiging.
1: En dat zijn er 2 keer zoveel als het jaar ervoor. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Federaal Voedselagentschap, het FAVV, is dat. Dat hogere dodental is het gevolg van een uitbraak van de stekbacterie in enkele woonzorgcentra vorig jaar. Hoe uitzonderlijk hoge aantal doden door een voedselvergiftiging vorig jaar zegt niets over de voedselveiligheid in ons land in het algemeen. Dat moeten we er nog bij vertellen volgens het FAVV. Door het hete weer van de komende dagen nemen veel scholen maatregelen. Het blijft de hele week namelijk een stuk boven de 30 graden. Zowel in het gemeenschapsonderwijs als het katholiek onderwijs heeft elke school een eigen hitteprotocol. Drinken moet namelijk altijd mogelijk zijn. Er komen schaduwplekken op de speelplaats en warmtebronnen in de klas, zoals smartboards, worden zo weinig mogelijk gebruikt. En in Zwitserland is de eerste ronde van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran afgerond. Er zou een stappenplan opgesteld zijn om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. En er komt een mechanisme om te voorkomen dat het staakt het vuren in Libanon wordt geschonden. De Amerikaanse vicepresident Vance is hoopvol. Als Iran de plannen voor een kernbom opgeeft, dan kunnen wij onze relatie met dat land herzien, zei hij.
0: Goedemorgen, Bram.
16: Goedemorgen.
0: Voor opnieuw temperaturen die de 30 graden makkelijk overschrijden, denk ik.
16: Ja, ja, zeker. In Vlaanderen op de meeste plaatsen 30 tot 32 graden vandaag. In het zuiden van ons land, langs de grens met Frankrijk, daar tot 34 graden. Aan zee daar een beetje verkoeling, 25 graden op het strand. Met gelukkig vandaag ook wel een briesje uit het noorden tot noordoosten. Boven ons hoofd wat hoge wolkenvelden, maar vooral heel veel zon. In de Ardennen ook wel wat stapelwolken met daar kans op een enkele bui. Vanavond en vannacht vrijwel helder weer. Het koelt heel traag af. Uiteindelijk morgenochtend 16 tot 20 graden. En morgen hetzelfde weer, alleen nog wat warmer, of ik zal maar heter zeggen, met dan 30 graden aan zee. In het binnenland 4 of 35 graden en ook weinig wind helaas. Woensdag en donderdag dan 35 tot 37 graden met heel veel zon en ook vrijdag. En in het weekend gaan we nog altijd richting die 35 graden. Maar de kans op een paar onweersbuien neemt dan wel toe. En dan volgt begin volgende week toch wel een lichte afkoeling. De temperaturen zakken dan naar 7 of 28 graden op maandag.
0: Eerst nog even smelten. Dankjewel, Bram.
6: Radio 1.
2: De Ochtend.
6: Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.

0: Bonnie en Clyde.
1: De ochtend WK.
0: We gaan nog één keer zeggen. De Rode Duivels zijn niet verder geraakt dan een 0-0 gelijkspel tegen Iran. En Jarne, jij wilt toch nog even terugkomen. Gaan we doen, op de sleutelmomenten.
2: Ja, want één van die 23 schoten van de Belgen had er toch zeker in gemoeten. Hè? Maxime de Kuyper, onze linksachter, stoten op de sterke doelman Alireza Bayramvand in minuut 60.
3: Aannemen de Bruyne nu dan. Lukaku, nee! En maar beneden Kuyper ook niet! Oh! Op de lijn gered en dat wordt gefeteerd. Als de held van de natie de grootste kans in de wedstrijd. En ze krijgen hem er niet in.
2: Dat was de samenvatting. Ze krijgen hem er niet in. En tot dan had je misschien wel het gevoel dat er wel eens eentje in zou gaan. Maar dan kwam die rode kaart van Nathan Ngoy. Ja. Doelman Thibaut Courtois neemt zijn verdediger weinig kwalijk.
4: Ik denk dat dat zelfs niet nodig was geweest, omdat Nathan zo snel is dat hij hem wel had teruggehaald. En dat is een menselijke reactie om even te willen grijpen. En ja, de aanvaller heeft zich heel snel laten vallen. Ik denk meer het probleem is dat we misschien soms sneller terug naar mij moeten. Want ook Nathan had een man in de rug, dus was het beter om misschien meteen naar mij te spelen. Maar dat is altijd als. Dus ik denk dat het gewoon jammer is voor hem, want hij is sterk bezig.
2: En zo mochten de Belgen misschien nog blij zijn met een punt. Hè? Hm. Dat is ook hoe ze er in Iran naar kijken. Luister maar naar Alireza Jahanbakhsh, een aanvaller die lange tijd in Nederland speelde en ook nog bij Dender.
5: Dat gevoel is helaas, ik denk voetbal, we hebben gewoon 2 punten weggegeven. Maar we hebben heel veel respect voor België, voor zijn spelers. En als ik zei, nu hopelijk met dezelfde energie gaan we die laatste wedstrijd beste resultaat halen.
2: Jahanbakhsh hoopt dat zowel België als Iran nog kunnen doorgaan.
0: Oké, dat is wel sympathiek. Maar laten we eerlijk zijn, Jarne, groepswinst. Dat wordt toch heel moeilijk nu?
2: Ja, zeker omdat Egypte vannacht nog Nieuw-Zeeland geklopt heeft met 1-3. En wat de Belgen nu moeten doen, horen we van bondscoach Rudy Garcia, die ook nog een carrière als ploegleider in het wielrennen ambieert.
6: Si on dit en cyclisme, on va dire on met la tête dans le guidon et on pédale et on travaille et on prépare la Nouvelle-Zélande. Puis c'est à nous de démontrer qu'on va battre la Nouvelle-Zélande et qu'on va sortir de la poule et puis après on verra bien au niveau des 16e de finale ce qui se passera. Mais voilà, on espère récupérer des forces pour affronter ce match capital et décisif pour la Belgique.
2: Alles geven tegen Nieuw-Zeeland, daar komt het op neer. En dan tellen waarschijnlijk. Hè. Eerst herstellen en dan klaar zijn voor een kapitale match.
0: Om 5:00 zaterdagochtend. We raakten die zege van Egypte tegen Nieuw-Zeeland ook al even aan. Maar dat is eigenlijk wel een stukje geschiedenis.
2: Dat is een historische overwinning, hè, die 1-3. Het is de eerste ooit van Egypte op een WK. Aha. En dat onder leiding van de grootste Egyptische voetballer ooit, Mo Salah. Hij scoorde de 1-2 en schreef mee aan die geschiedenis.
7: Het is incredible. I don't know how to express it in a word, but it's a great achievement for all the players, for the staff. In the years to come, you will remember that as one of the best achievements in history.
2: Dit zullen ze zich nog lang herinneren. Ja. En wie meer over die wedstrijd wil weten, verwijs ik graag door naar de Sporza Daily.
0: Zeker, graag. Na 9:00 dan wel. Geschiedenis, als we bij dat vak blijven hangen, kunnen we wel zeggen dat ze daar in Kaapverdië ook wel iets van kunnen, toch?
2: Ja, absoluut. Na die 0-0 tegen Spanje, met die helderrol voor doelman Vosinha, hield Kaapverdië nu ook Uruguay in bedwang. Het werd 2-2. En zelfs Pico Lopez had dat niet verwacht. Hij woonde in 2018 in Ierland, kreeg toen een bericht via LinkedIn, met de vraag om voor Kaapverdië te spelen, omdat zijn vader daar geboren is. En nu heeft hij al 2 punten op het WK.
8: When I received the message and I answered it and I got called up, did I think we could make a World Cup? Probably not. Did I think we'd be at a World Cup? Probably not. But as I grew into the team and I got to know everybody, I saw the quality in the squad, I knew we were capable of doing great things. And we believed, we dreamt and we achieved. And we're looking to do some more now.
2: Ze willen meer en dat is eigenlijk ook wel goed mogelijk, want de laatste tegenstander heet Saoedi-Arabië.
0: Het zou wel wat zijn, hè?
2: Ja, mei.
0: Eerst wel nog die wedstrijden van de tweede ronde afwerken. Vanavond dan opnieuw Frankrijk en Argentinië, die onder andere tegen elkaar in actie komen. En ik moet mij toch nog eens over mijn pronostiek buigen.
2: Niet tegen elkaar, trouwens.
0: Ah, nee.
2: Ze komen allebei
0: in actie, zie. En ik ben al met mijn pronostiek.
2: Met al die matchen.
0: Eerst
2: dat
0: schema nog eens goed bekijken. Dankjewel, Jarne.
1: Dit is deze week onze Vox-tip.
9: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
1: Radio 1.

0: voor wie zich in het zweet wil dansen, is er deze week onze Vox-tip van Angèle Diele. Stemmen dat, weet u, dat kan op het Radio 1-kanaal van VRT Max. Op de weg nog altijd fors vertragen op de 40 van de kust naar Brussel. Ruim een half uur van Aalter tot voorbij Nevelen. Daar staat een defect voertuig. En op de E17 van Kortrijk naar Gent 20 minuten erbij van Deinze tot Zwijnaarden. De spitstrook is daar dicht. En ook traag naar Brussel. Een kwartier erbij op de E40 vanaf Aalst. Ook op de E19 vanaf Semst. En op de E40 vanaf Bertum verder ook 20 minuten erbij van Kraaijnem tot in de Europese wijk. Een kwartier extra ook op de E411 vanaf Overijse en op de E429. Bij Halle.
1: Op de binnenring rond Brussel dan dik half uur vertragen tussen Dilbeek en Vilvoorde. Op de buitenring een half uur van Waterloo tot Tervuren. Op de kleine ring richting Zuid 25 minuten van Koekelberg tot Kunstwet. Files naar Antwerpen op D17 20 minuten vanaf Haasdonk en op D313 een kwartier vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten van Sint-Anne-Linkeroever tot Deurne. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek een klein half uur file aan de werken in Temse.
0: De ochtend. We hadden het al over de pittige discussies in de federale regering afgelopen weekend. Vandaag gaat die regering op zoek naar een koper voor 20% van de aandelen van de bank Belfius. Sinds de val van Dexia in 2011 is Belfius volledig in handen van de Belgische overheid. Maar daar komt dus binnenkort verandering in. Michael van Drogenbroek, goedemorgen.
2: Dag Leen, goedemorgen.
0: Waarom wil de regering dat nu doen, die 20% gaan verkopen?
2: Ja, heel simpel. Ik denk dat de redenering is dat het niet de bedoeling is om vanuit de overheid volledig eigenaar te zijn van een commerciële bank. Hè, want dat is het wel al 15 jaar lang. Ja. Je hebt het inderdaad aangehaald. Dat is een gevolg van de tweede bankencrisis na de eurocrisis in 2011. Toen de Dexia groep echt op wankelen stond. Daar is Dexia Bank dan uitgehaald. Onze overheid heeft daar toen 4 miljard euro voor op de tafel gelegd. Heeft dat omgevormd naar Belfius. Dat is een succesverhaal geworden. Nu wordt na 15 jaar de tijd rijp geacht om daar dus een deel van te verkopen terug.
0: Ja, want dat levert geld op natuurlijk. Alleen krijg je dan op de langere termijn natuurlijk minder dividenden als overheid.
2: Is zo. Voor alle duidelijkheid, die dividenden komen er gewoon omdat Belfius het goed doet. Dat is ook het principe van ondernemen. Als je onderneemt en het loopt goed, dan heb je ook recht op wat daar winst gemaakt wordt. Uh-huh. Dus dat gaat naar de overheid, naar de begroting. Dat gaat over honderden miljoenen euro per jaar. En je haalt recht aan, als nu een deel daarvan verkocht wordt, dan gaat dat stukje van die dividenden natuurlijk niet meer naar die staatskas. Maar we hebben natuurlijk niet alleen een heel groot begrotingstekort, we hebben ook een heel hoge schuld. En de opbrengst van deze verkoop zou in principe wel gebruikt moeten worden om een stukje van die schuld af te bouwen, waardoor we dus minder rentelast hebben, wat dan ook weer doorweegt op de begroting. Dus op dat vlak is het wel een verhaal met twee kanten.
0: Ja, en dan wel financieel een goed idee om dat zo aan te pakken. Belangrijk natuurlijk. Hebben we er idee van wie daar interesse zou in hebben?
2: Wel, die zoektocht start dus vandaag. Dat is wat de opdracht is. Het is niet de regering, het is de federale participatie- en investeringsmaatschappij die dat namens de regering zal doen. Wel waren twee grote opties die al langer op tafel lagen. Ofwel een beursgang. Uh-huh. En dan was het idee, het kan een volksaandeel worden, want het is een naam die heel bekend is in het land. Daar is niet voor gekozen. Er zal dus gezocht worden naar investeerders. Wie dat zal zijn, wie dat kan zijn, daar is nog niets met zekerheid over te zeggen. Die zoektocht start vandaag. Er zijn wel enkele pistes. Er is bijvoorbeeld een piste die de bank Belfius zelf nogal genegen is. Om een beetje naar het voorbeeld met KBC. Om vooral naar vermogende families te zoeken die dat willen doen. Maar het kunnen ook strategische investeerders zijn. Een afweging die allicht zal gemaakt worden. En misschien is dat goed dat die gemaakt wordt. Is ook dat de verankering in ons land natuurlijk voor een stukje behouden blijft. Maar dus die zoektocht die start vandaag.
0: Oké. Maar het zou natuurlijk ook kunnen zijn als je wil investeren dat dan minder interessant is, omdat dit dan maar om 20% gaat. Is dat iets wat meespeelt?
2: Ja, dat is vooral dat ik het wel een significante aandeel dat je dan verwerft. Uh-huh. Het zal vooral te kijken zijn naar of iemand die 20% of dat verdeeld wordt. Dus ik weet niet of dat nu meespeelt. In alle geval zal die zoektocht vandaag beginnen. En zullen we binnenkort dan wel horen naar wat dat oplevert.
0: Gaan we in de gaten houden. Klanten van Belfius vragen zich misschien af, gaat dit gevolgen hebben voor mij? Is dat zo? die verkoop?
2: Nee, in principe niet. Of toch niet meteen. Het is ook een eerder beperkt belang dat op dit moment verkocht wordt. Dus of daar meteen zichtbare gevolgen van zijn, allicht niet. Ik weet dat er vaak verwezen wordt naar, ja, lopen we dan niet het risico dat wat we betalen aan dienstverlening, dat omhoog gaat. Maar om dat nu rechtstreeks aan die verkoop te linken, lijkt me wel vergaand.
0: Oké, we gaan nog moeten zien wie interesse heeft. Weten we eigenlijk of dit een eerste stap is? Of de regering op termijn nog delen gaat willen verkopen?
2: Dat zal moeten blijken. De filosofie is in elk geval van de regering van het is niet aan een overheid om een bank in handen te hebben. Dat was anders dan tijdens Vivaldi, waar vooral groenen daar nogal op stonden. En het is ook niet de eerste keer dat het op de tafel ligt. Alleen in 2018, in de Zwitserse

0: was die verkoop van Belfius zou een stukje moeten compenseren voor wat het verlies was van die Arco-coöperanten. Nu, er zijn ook wel juridische argumenten om daar tegenin te gaan. Maar goed, dat speelt vandaag duidelijk niet mee.
1: Nee, dat is niet opnieuw van onder het stof gehaald, dat plan. Nee. Nog kort, MR-voorzitter Boucher die dringt er intussen op aan om Belfius te gaan fuseren met verzekeraar Ethias. Ligt dat op tafel?
0: Ethias is ook in handen van de overheden, in dit geval ook van de Vlaamse en de Waalse. Het ligt op de tafel in die zin dat zaterdag in die kern waar je het hebt over gehad, het officieel even over Belfius is gegaan, en waar is afgesproken om te onderzoeken of die twee aan elkaar kunnen gekoppeld worden. Maar in politieke termen betekent iets onderzoeken, kijken op welke vriendelijke manier je kan misschien ook wel een argument vinden om dat niet te doen. Dus die kans lijkt mij niet zo heel groot, maar het wordt formeel wordt onderzocht.
1: Oké, dat is ook een van de dingen die voortgekomen is uit die kern. Ja. Straks dus inderdaad de start van die zoektocht voor een koper. 20% van de aandelen van de bank Belfius staan te koop. Michael van Drogenbroek, dank je wel.
0: Met plezier.
1: De ochtend. En over die kern hadden wij het vanmorgen al met vooruitvoorzitter Conor Rousseau. Want die kern ging natuurlijk over de abortustermijn. En Rousseau is niet te spreken over de houding van CD&V.
2: Nee, en hij haalde hier zelfs hard uit naar minister van Justitie, Annelies Verlinden. Dat ging over de manier waarop ze de afgelopen weken communiceerde over abortus en over andere ethische kwesties. We gaan er nog eens naar luisteren.
3: De vraag is, kunnen mensen nog vertrouwen op mevrouw Verlinden? Maar niet dat ze zich de laatste week gedragen heeft. Ze zal zichzelf moeten bewijzen en we zullen haar daaraan houden. Zij heeft nu mee ingestemd met een pakket tegen 1 december. Ze schermt met Atoma. Oké, dan moet ze alles uit die Atoma natuurlijk uitvoeren. En de vraag is, kan men haar nog vertrouwen? Het is niet het eerste dossier waarin dat ze brokken maakt. Kan men haar nog vertrouwen dat ze haar werk gaat doen? Niet alleen wat ze zelf wil.
2: Ja, die Atoma, dat zijn de schriftjes waar afspraken staan die niet officieel in het regeerakkoord staan. En ja, zeker op vlak van abortus is het water tussen Vooruit en CD&V diep. Vooruit wil die termijn uitbreiden naar 18 weken, terwijl CD&V niet verder wil gaan dan 14 weken.
1: Dat was een heel duidelijk standpunt van de partij. We hebben de voorzitter van CD&V aan de lijn, Sammy Medi. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Want wij willen natuurlijk graag uw reactie. Het is forse kritiek van uw collega van Vooruit op uw minister en op uw partij. Voelt u zich aangesproken?
4: Ik vind het vooral bijzonder jammer dat er zo hard op de vrouw wordt gespeeld. Ik denk dat dit dossier heel veel sereniteit nodig heeft. De meningsverschillen tussen onze partij en andere partijen die is gekend. Maar we hebben daarom ook in de kern een aantal goede afspraken gemaakt over hoe dat we de komende weken en maanden verder gaan werken. En dan zou je denken dat op basis van die afspraken iedereen dan ook wel in dezelfde richting kijkt om ervoor te zorgen dat we de nodige vooruitgang boeken in een aantal dossiers. En dan verwacht je niet om 24 uur later een partij zo hard de minister te zien aanvallen en vooral op de vrouw te spelen.
1: Oké, maar sereniteit, zegt u, daar pleit u voor. Binnen uw partij is de toon toch ook heel erg verhard als het gaat over dit dossier?
4: Het is niet verhard, de toon is heel duidelijk als het gaat over het inhoudelijk standpunt. En daar mag je van mening over verschillen. Onze partij is van mening dat inderdaad de termijn voor abortus dat die niet tot 18 weken hoort te gelden, omdat dat voor ons veel te verregaand is. Ik heb recent nog gezien dat in de Stem van Vlaanderen daar de meeste Vlamingen ook zo over denken. Dus zo radicaal lijkt me dat standpunt niet te zijn. En dus ik denk dat je die mening nog mag hebben. Ik heb soms het gevoel dat je, als je in de media dat standpunt inneemt, dat je wordt weggezet als een hardliner, terwijl het dat common sense is bij de meeste Vlamingen.
1: Ja, uw mening en die van anderen mag er dan even goed zijn natuurlijk. U zegt de afspraken worden nageleefd. Dat is duidelijk niet hoe het bij de coalitiepartners wordt gezien, want daar klinkt het vooral, de minister voert eigenlijk gewoon uit wat ze zelf wil. Dat is niet collegiaal.
4: Nee, ik denk dat ik tussen de lijnen door daar straks ook gehoord heb van een coalitiepartner dat de minister inderdaad zich houdt aan het regeerakkoord en dus dat uitvoert. En dat doet rond heel wat dossiers. Minister Verlinden is trouwens al heel lang bezig met de ethische kwesties. Zowel rond anonieme spermadonatie als een dossier waar wij als partij ook heel veel belang aan hechten. Dat is namelijk euthanasie bij dementie. Dat hebben wij in ons verkiezingsprogramma als een van de speerpunten mee opgenomen, omdat op een heel verstandige, doordachte manier aan te pakken. Het leven moet menswaardig zijn, maar het einde van het leven ook. En dus moet je daar vooruitgang in boeken. En dat is ook de reden waarom dat minister Verlinden al meer dan een maand geleden de administratie aan het werk heeft gezet om daar de nodige teksten voor te bereiden.
1: En ja, die zullen dan in het najaar besproken. Dat zorgt duidelijk voor frustratie.

0: Wel, ik kan u alleen maar zeggen dat minister Verlinde daar heel hard aan werkt en dat de laatste keer dat bijvoorbeeld de euthanasiewetgeving aangepast werd, dat dat 3 jaar heeft geduurd, de voorbereidende teksten. En dat in deze minister Verlinde, zonder dat iemand daar ooit om gevraagd heeft, uit eigen initiatief ook wel de administratie aan het werk heeft gezet al voordat heel deze saga is begonnen. En dat wij als partij hier ook wel heel veel belang aan hechten dat daar vooruitgang in wordt geboekt.
1: Ja, maar ze doet dat dan alleen, want de premier zegt dan ook, ik heb die teksten nooit gezien. Is dat dan de juiste aanpak?
0: Wel, partijen kunnen onmogelijk zeggen dat de minister de regels van Atoma uitvoert en tegelijkertijd zeggen dat ze het alleen doet. Dus ofwel, één van de twee versies kan maar juist zijn. Dus ik denk dat minister Verlinde hier de afspraken goed naleeft. Trouwens, vorig jaar zijn er een aantal afspraken gemaakt in het parlement over de timing. Toen hebben heel wat partijen gezegd, minister Verlinde zou het best tegen de zomer met een tekst komen rond abortus. Wel, dat is nu de periode en dus de tekst ligt er op vraag van die partijen. En dan hebben we daar in de kern nu een aantal afspraken over gemaakt. Ja, en dan zou ik vooral verwachten dat we nu die afspraken gewoon correct naleven in plaats van te stampen tegen de vrouw, wat in deze wel gebeurd is.
1: Ja, maar de situatie is wel wat ze is natuurlijk. Hè. En dan zien we N-VA die eigenlijk boos is over de manier waarop uw minister te werk gaat en vooruit die eigenlijk het vertrouwen in haar opzegt. Dan is er toch een probleem.
0: Wel, ik denk dat het vooral belangrijk is dat er de komende dagen, weken en maanden hard gewerkt wordt en dat de afspraken die gemaakt zijn geweest, dat die nageleefd worden. En dat geldt over de afspraken die gemaakt zijn tijdens het vormen van de regering, met het regeerakkoord. Dat zijn de afspraken die men maakt in de kern. En als men die goed, correct naleeft en dat iedereen ervoor zorgt dat alle andere partijen de afspraken goed naleven, ja, dan hoeft men zich, dan hoeft men deze saga die men nu vandaag gezien heeft, niet meer te zien.
1: Dus wat u betreft geen probleem. Ze blijft op post, u gaat er haar ook niet over aanspreken?
0: Ik weet niet waarover dat ik minister Verlinde moet aanspreken, behalve dan dat ze elke dag keihard werkt en dat op een correcte manier doet, op een menselijke manier, ook met een menselijke toon, zonder zelf ook permanent op man of vrouw te moeten spelen. Dat heb ik de minister nog nooit zien doen. En ook heel hard werkt rond alle dossiers die op haar bord liggen. En ik zou verwachten dat alle andere ministers dat ook doen. Ik kan bij u ook een half uur spreken over wat ik vind dat minister Van den Broeke beter of minder goed gedaan heeft. Maar ik denk niet dat dat heel veel zal helpen. Dus in deze zou ik gewoon verwachten dat iedere minister zijn werk doet. En dat men ook respect heeft voor de akkoorden die minister Verlinde samen met alle collega's van de verschillende partijen, de akkoorden die gemaakt zijn geweest dit weekend.
1: We gaan kijken hoe die ten uitvoer komen. Dank u wel voor uw reactie vanmorgen, CD&V-voorzitter Sammy Mehdi.
0: Graag gedaan.
1: De ochtend. En bij ons dus nog altijd geen vrede in die federale regering, maar aan de overkant van het kanaal is het iets harder crisis. Tientallen journalisten staan daar op dit moment klaar aan Downing Street 10. De ambtswoning van de Britse premier Starmer klaar om daarbij te zijn wanneer hij dat ontslag zou gaan aankondigen. Het is iets dat lang verwacht werd, maar op dit moment dus nog altijd afwachten. De BBC is alles live aan het streamen. Dat betekent dat het moment er vermoedelijk aankomt. Maar afwachten natuurlijk tot die deur open gaat daar aan Downing Street 10. Is iets wat we uiteraard gaan blijven volgen vandaag hier op Radio 1. Straks in de wereld vandaag ook uiteraard op vrtnieuws.be. En deze ochtend die stond in het teken van die 0-0 van de Rode Duivels tegen Iran. Teleurstelling, ontgoocheling en toch ook dat vertrouwen en de hoop dat het zaterdag om 5 uur 's ochtends wel lukt tegen Nieuw-Zeeland. Dat is de laatste wedstrijd in de groepsfase. We hadden het uiteraard ook over die gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten. Een eerste onderhandelingsronde die vooral heeft opgeleverd dat beide partijen nog altijd met elkaar willen blijven praten. Wij zijn uitgepraat voor vanmorgen. Fijne dag, houd het koel, want dat zal de moeite zijn vandaag.
2: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want
3: dat had ik even nodig.
2: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
4: Op een zekere dag blijkt je geluk opeens op te zijn. Niet erg. Stadstheater NT Gent presenteert een theaterseizoen waarin de melancholie welig mag tieren. Met voorstellingen van onder andere Luanda Casella, Wunderbaum, Yves de Grieze, Ontroerend Goed, Milo Rauw, FC Bergman, De Hoe en Julian Hetzel. Tickets via integent.be. Samen met Radio 1.
3: Breaking news.
5: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
6: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
7: Hoe oneerlijk is dit WK? Vrij oneerlijk als je nog maar denkt aan nog geen 12 uur geleden. Maar er is nog een grote reden. Straks in de WK-tribune na het nieuws van 9 uur.
4: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. Door het hete weer van de komende dagen nemen veel scholen maatregelen om de temperatuur in klaslokalen en op de speelplaatsen onder controle te houden. Zowel in het gemeenschapsonderwijs als in het katholieke net heeft elke school een eigen hitteprotocol. Meester Jonathan van het vijfde leerjaar van de gemeentelijke basisschool in Wetteren in Oost-Vlaanderen vertelt wat we daar de komende dagen zullen doen om het koel te houden.
10: Wel, er is preventief al een mailtje gestuurd naar de ouders, zodat ze de kinderen al een beetje kunnen voorbereiden. Er is gevraagd om zekere zonnecrème mee te geven met de kinderen. De flessen zeker op te vullen, dat kan altijd gedurende de dag ook. En dan hebben we een supermooie speelplaats met veel bomen. Een groot afdak, er zijn wel wat schaduwplekken. Dat is eigenlijk ideaal. Achter onze wijk hebben wij een parkje, dus daar trekken er ook soms wel klassen naartoe.
9: Vorig jaar zijn in ons land 12 mensen overleden aan een voedselvergiftiging. Dat is 2 keer zoveel als het jaar ervoor. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Federaal Voedselagentschap, het FAVV. Dat hogere dodenaantal is het gevolg van een uitbraak van de stikbacterie in enkele woonzorgcentra vorig jaar. Het uitzonderlijk hoge aantal doden door een voedselvergiftiging vorig jaar zegt wel niets over de voedselveiligheid in het algemeen in ons land, laat het FAVV nog weten. De Partij Vooruit blijft gefrustreerd over de houding van coalitiepartner CD&V in de discussie over de verlenging van de abortustermijn. Dit weekend zat de federale regering urenlang samen over de ethische dossiers. De ministers hebben afgesproken om in december opnieuw aan tafel te zullen zitten over die thema's. Vooruit verwacht dat minister Annelies Verlinde dan met een pakket komt met voorstellen over abortus, euthanasie bij dementie en draagmoederschap. Vooruitvoorzitter Rousseau is kritisch over de houding van Verlinde.
11: De vraag is, kunnen mensen nog vertrouwen op mevrouw Verlinde? Maar niet dat ze zich de laatste week gedragen heeft. Ze zal zichzelf moeten bewijzen en we zullen haar daaraan houden. Zij heeft nu mee ingestemd met een pakket tegen 1 december. Ze schermt met Atoma. Oké, dan moet ze alles uit die Atoma natuurlijk uitvoeren. En de vraag is, kan men haar nog vertrouwen? Het is niet het eerste dossier waarin dat ze brokken maakt. Kan men haar nog vertrouwen dat ze haar werk gaat doen? Niet alleen wat ze zelf wil.
9: CD&V-voorzitter Sammy Mehdi heeft ondertussen gereageerd en hij zegt dat hij het vertrouwen in minister Verlinde behoudt en dat gemaakte afspraken moeten worden nageleefd. In Zwitserland zijn de eerste vredesgesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran afgerond. Volgens de onderhandelaars is er grote vooruitgang geboekt. Er is onder meer een stappenplan opgesteld om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Er komt ook een zogenoemd de-escalatiemechanisme om te voorkomen dat het staakt het vuren in Libanon wordt geschonden. Volgens Kawa Hassan, Midden-Oosten-expert bij het Stimson Center, betekent dat in de eerste plaats dat de Amerikanen en de Iraniërs zullen blijven praten.
12: Het is een hele mooie, deftige woord voor A, verder praten. En B, als er problemen zijn, laten we daarover praten en proberen om dat te deescaleren. Niet oplossen, maar verminderen. Dat wil zeggen dat Amerika en Iran via de bemiddelaars moeten nog blijven praten over de situatie in Libanon. Wat ik denk dat misschien gaat wel gebeuren, is dat enige rust in het zuiden van Libanon, geen aanvallen op doelen in Zuid-Libanon, terwijl onderhandelingen doorgaan.
9: Het De technische onderhandelaars blijven nu in Zwitserland om de details verder uit te werken. En op het WK voetbal hebben de Rode Duivels ook een tweede groepswedstrijd niet kunnen winnen. Tegen Iran bleef het 0-0. Romelu Lukaku stond verrassend mee aan de aftrap, maar kon geen doelpunt maken. Hij reageerde na afloop teleurgesteld.
3: Ja, je wilt winnen, je moet winnen. En als je niet wint, dan is het normaal dat de teleurstelling. Hè. Dus ja, gewoon eens kijken wat er allemaal is fout gelopen in de wedstrijd. Uiteindelijk creëren we veel kansen, maar de bal gaat er niet in. En dan is het moeilijk.
9: Nog in de groep van de Rode Duivels klopte Egypte afgelopen nacht Nieuw-Zeeland met 1-3. En daardoor staat Egypte nu aan de leiding van de groep met 4 punten. Groepswinst voor ons land is nog mogelijk, maar wordt niet meer zo evident. Het weer, opnieuw veel zon vandaag en erg warm. Tot 25 graden aan zee, tot 34 graden of meer nabij de Franse grens. Ook de rest van de week blijft het zonnig en bloedheet. Maxima tot 35 graden, lokaal zelfs wat meer. Meer op vrtnieuws.be.
13: Radio 1. De WK-tribune. Met Dorian Ausems.
7: Goedemorgen. Ik denk aan twee beelden. Een man die met zijn hoofd bonkt op een strandstoel na de match in een rood truitje. En dan ook nog een jongen met een uitgestreken gezicht die naar huis aan het fietsen is. Zo zag Antwerp er gisteren uit bij de Sporza supporterszetel. Ik weet niet wat jouw beeld is deze ochtend. Maar het is toch wakker worden? Een beetje met een vlak gevoel. Ik denk dat dat de beste beschrijving is. Het ding is, het WK is nog lang niet gedaan. Er zijn nog kansen. Er is nog veel om over te praten. En dat gaan we doen. Want kunnen de weinige vlieguren ons toch nog redden? En hoe slecht staan de andere landen ervoor? Dat hoor je hier straks. En ook Mercedes heeft na deze nacht hoop en humor bij. Tot zo, welkom.

0: Exact 20 jaar geleden, toen we rondliepen met low-waist jeans, fluwelen joggingpakken, dan was deze heel vaak op de radio. Gnarls Barkley en Crazy. Fluwelen joggingpak, daar kan je al een paar dagen niet meer aan denken. Liefst zo weinig mogelijk als het kan.
1: De WK-tribune.
0: Zometeen hoor je nog eens Stromae, want met wie kan je afgelopen nacht beter verwerken dan met hem? Maar eerst met onze nachtbraker Mercedes. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik heb proberen checken of ik wallen bij jou zag, maar dat is niet op jouw gezicht. Zo. Hoe doe je dat? Dat is even een persoonlijke vraag.
2: Ik heb goede concealer, ik zal hem straks tonen.
0: Dat is goed, heel
2: wanneer
0: graag.
2: Je er hebt hoor, by the way, maar dan kun je ze gebruiken voor wanneer je ze wel hebt.
0: Dank u wel, Mercedes. Vind ik dat leuk. Goed uitkijkpunt. Je hebt deze nacht veel gevolgd. Je doet dat altijd, alles wat er gebeurt online rond het WK. Wat is er allemaal gepost na onze match gisteren?
2: First of all, 0-0 tegen Iran. Spijtig. Want ik zag het ook bij jullie, hè? In de supporterszetel. De teleurstelling was er echt. Ben jij gisteren met wat teleurstelling in bed gekomen?
0: Maar ook opgejaagd. Ik zeg het, ik was zo zenuwachtig, omdat elke keer zo net niet, vind ik nog erger dan dat er helemaal niets gebeurt. Dus ik vond het echt moeilijke emoties. Ik heb er slecht van geslapen, ja.
2: Ja, en ik denk Maxime zelf ook.
3: Tja, een beetje zo'n dag dat die keeper alles wat in zijn buurt komt, dat hij pakt. Maar ik zeg het, de kansen waren groot genoeg. Hoe komt het dat hij hem niet binnenschiet? Geen flauw idee. Ik doe het niet expres. tuurlijk wil ik hem tegen de touw schieten, maar goed. Aan de ene kant positief dat ik op de goede plaats sta, maar aan de andere kant moet hij gewoon binnen.
4: Je hebt nog een kans tegen Nieuw-Zeeland, hè?
3: Ja, tuurlijk. Vol aan de bak.
2: Ja, garme, ik had het er wel echt mee te doen. Ik snap ook echt dat ze teleurgesteld zijn, want Lukaku haalde het zelf ook aan van ik denk dat we met te veel emoties gisteren hebben gespeeld, vertelde hij gisteren. En ja, allemaal goed en wel, maar dus het is zoals dat de Kuiper zei, het zal dus zaterdag moeten gebeuren. We moeten winnen tegen Nieuw-Zeeland. Dus ik denk wel dat het belangrijk is om daarop te focussen en dat de mensen echt wel op positiviteit blijven uitstralen richting onze rode duivels. En iemand dat ook al deed, was Peter van den Bent.
5: Dus, niets is verloren voor de Belgen, zoveel is duidelijk. Maar er zit wel ongelooflijk veel druk op die wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. En die gaan zich nog een keer gooien en die gaan nog een keer alles geven. Dus België moet sneller, doelgerichter, met meer variatie, meer over de flanken proberen spelen om ook een soort muur die er toch zal staan bij Nieuw-Zeeland te kunnen slopen. Dus de Belgen hebben zichzelf in nesten gewerkt. Zoveel is duidelijk. Maar het kan natuurlijk nog goed aflopen. Ik zou zeggen, kom dat zien. Kom uit uw bed om 5:00 's morgens. Want het zal de moeite moeten zijn.
2: Dorian, ik heb nog een verrassing voor jou.
0: Ah, ik ben heel benieuwd.
2: Ik heb net voordat ik hier toekwam bij jou in de studio iets gevonden. Een parel van een mens. Papa Chris.
0: Mhm.
2: Deze man is nog redelijk onbekend op TikTok, maar hij is papa van kids die zijn avonturen op TikTok posten.
0: Ja.
2: En hij had deze positieve woorden voor ons.
6: En België heeft nog steeds niet verloren. Ze hebben nog steeds kans op de wereldtitel. Het komt allemaal goed. Maar niemand zegt wanneer.
0: Niemand zegt wanneer. Oh, heerlijk. Iedereen die zo'n papa wil, denk ik. Als die van jou al goed was, liefst een tweede ernaast dan. Maar wauw.
2: Eerlijk, we gaan hem nu toch volgen op TikTok?
0: Ah ja, is gewoon papa Chris aan elkaar geschreven. Oké. Okay. Zo, een beetje zorgeloos door het leven precies.
2: Mooi, hè?
0: Veel hoop, dat had ik niet verwacht op die paar minuten tijd.
2: Ik heb het gevoel dat papa Chris dus zich wel heeft geamuseerd vannacht. En wie dat ook een leuke nacht heeft beleefd, naast de Rode Duivels, die dus een iets mindere nacht hebben gehad, zijn de Spanjaarden. Zij veegden de vloer met Saudi-Arabië. En er was ook nog die knalstart van Lamine Yamal. Ja, echt een goat in wording. Het was zijn eerste WK-doelpunt. En ook een beetje een statement na zijn vorige wedstrijd tegen Kaapverdië. Want toen ging deze video viraal.

0: Volg jij Jamal op Instagram?
1: Nee, nog niet eigenlijk.
0: Oeh, oké. Dus hij postte dan een foto na de match met daarbij een hele mooie foto. En dan stond daaronder, dus toen dacht ik meteen van ik moet hier doorscrollen. I'm here. En de tweede slide van zijn Instagram-post was het fragment dat we net hebben gehoord. Dus er is iemand een beetje viraal aan het gaan om foute redenen. Maar dus, met andere woorden, hij is hier om te blijven, Jamal.
1: Zoals altijd, we kunnen niet anders dan dat van hem verwachten. Ik vind wel dat daar een beat onder mag gezet worden. Onder dat van net, ja, dat zou echt werken. Meer van dit in de zes van Mercedes, straks op de socials van Sporza. Dat is altijd om 12 uur, dus ideale lunchbreak of hydration break. Wat je ook wil op een dag als vandaag. Dankjewel, Mercedes.
0: Salutjes.

0: We dachten na gisteravond toch maar beter om niet Tafet te draaien van Stromae. Het officiële lied van de Rode Duivels van het WK 2014. Mag ik u daaraan herinneren? In Brazilië was dat en ja, ze hadden daar de kwartfinale gehaald. Heel goed bezig, maar dat is nu toch wel ver af.
1: De WK-tribune.
0: Vandaag wordt het 30 graden, morgen over de 30 graden. En dan moet je nog niet op een veld gaan staan in de hoogte met een enorme luchtvochtigheid, een jetlag van je welste en niet te vergeten de druk van een natie op je schouders. Dat is wel het geval voor alle spelers op dit WK. Nee, niet voor allemaal, want dat hebben we eens bekeken. En sommige ploegen hebben gewoonweg meer geluk dan anderen. Puur op basis van waar ze hun wedstrijden moeten gaan spelen. Wat maakt het WK zo oneerlijk? Er zijn meerdere factoren, maar dat is er zeker één van. We gaan eens horen bij Katrien Koppo. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Dorian.
0: Jij bent inspanningsfysioloog aan de KU Leuven. Al meteen in vergelijking met het vorige WK in Qatar, dat was daar al heet. Maar nu komen al die andere factoren er nog bij. Hoe uitdagend is dat voor iedereen daar?
2: Ja, inderdaad. Er wordt gespeeld in 16 verschillende speelsteden, verspreid over 3 landen. Dus dat betekent eigenlijk dat spelers zich vaak zullen moeten verplaatsen naar gebieden die mogelijk warmer zijn of op grotere hoogte liggen en ook in een andere tijdzone liggen. Dus die combinatie maakt het natuurlijk alleen maar zwaarder.
0: Wat is dan het allerlastigste voor een atleet? Je hebt de hitte, je hebt de luchtvochtigheid, de hoogte, veel vliegen.
2: Goh, ik denk dat ze allemaal wel met de uitdagingen komen die de prestatie kunnen beïnvloeden, maar ik denk vooral de combinatie maakt het zwaar. Hè. Bijvoorbeeld als je moet spelen in 35 graden, maar dat is een droom. Hoge warmte, dan is dat nog helemaal iets anders dan dat je moet spelen in 35 graden, waar de luchtvochtigheid naar de 80% oploopt.
0: Ja.
2: Dus die combinatie maakt het heel zwaar. En als je dan de ene dag moet spelen in die omstandigheden en dan 5 dagen later moet je daar op hoogte gaan spelen, dat bouwt stress op in het lichaam.
0: Ja, je vraagt heel veel van je lichaam. Ik denk mensen die deze dagen proberen te sporten, die nu ook aan het luisteren zijn, alleen hier al, terwijl er geen druk op je schouders ligt om voor je land te winnen, is het al bijna ondoenbaar. Hè? Ik had, wat was het, een 12-tal kilometer afgelopen zondag. Ik vond het verschrikkelijk. Eigenlijk is het niet te doen. Maar ja, daar moeten ze zich over zetten natuurlijk.
2: Ja, en ze kunnen zich daar natuurlijk op voorbereiden. En dat hebben onze Belgen ook wel gedaan. In België wordt eigenlijk, ze hebben eigenlijk geluk, ik weet niet of ik het zo mag stellen, maar ze spelen eigenlijk in dezelfde tijdzone.
0: Ja.
2: Dus van dat verschil hebben ze al geen last en ze spelen eigenlijk op verwaarloosbare hoogte. Dus ze hebben zich momenteel alleen moeten aanpassen aan de hitte, spelen in de hitte. En dat hebben ze ook gedaan. Ze hebben in maart, maar ook ter voorbereiding van het WK, hebben ze eigenlijk elke atleet individueel getest. Ze hebben daar een profiel voor opgesteld om te zien hoeveel de speler zweet, hoeveel zout hij verliest in zijn zweet. En om op die manier ze sowieso goed gehydrateerd te kunnen houden. Want dat is eigenlijk toch een van de ergste dingen die kan gebeuren als de speler gedehydrateerd geraakt. En dan weten we dat dat een verlies is in prestatie. Maar erger nog, als dat zich opbouwt en door die dehydratatie, als die speler niet meer kan zweten en dus het zweet niet meer kan verdampen, kan die ook niet meer afkoelen. En dan is er een gevaar dat het lichaam te warm zou worden en met alle gevolgen van dien.
0: Ja, er gaan heel wat berekeningen aan vooraf. Het is toch zelfs zo dat je ook te veel kan drinken, hè? Dat bestaat toch ook?
2: Ja, dat bestaat ook. Maar de wetenschap staat ondertussen zo ver. En de Belgen hebben ook gekeken naar hoeveel zout men verliest in het zweet. Want als men altijd maar gewoon water zou bijdrinken zonder zout en men verliest heel veel zout, ja, dan kan men in een situatie komen waar men te weinig natrium in het bloed heeft. Maar dat gaat de Belgen zeker niet overkomen, want ze hebben wel degelijk gekeken wat het zoutverlies is van hun spelers en hoeveel ze moeten bijladen.
0: Ja, het zou er nogal aan mankeren als ze dat natuurlijk niet allemaal op voorhand hebben gecheckt. Dus ja, dat is geruststellend. Nu natuurlijk, dat is één aspect. Maar veel reizen, dat kan je toch niet echt oefenen. Nu, de Rode Duivels zitten daar safe op dit moment. Ja. Hebben straks een vlucht van een dikke 2 uur. Maar voor veel landen is dat niet het geval. Hoe doe je dat dan?
2: Ja, moet enerzijds een onderscheid maken tussen travel fatigue en een jetlag. Het kan zijn dat je binnen dezelfde tijdzone moet reizen, maar dat je bijvoorbeeld, ik heb het eens bekeken, ik denk de verste verplaatsing was Vancouver naar Miami. Goed voor 6 à 7 uur vliegen, maar goed, dan ben je nog niet van hoteldeur tot hoteldeur. En dat ellenlange wachten op die luchthavens, lang zitten op het vliegtuig, de vochtigheid in die cabine die toch wat lager is, kan tot uitdroging leiden. Men kan stijf worden door daar urenlang te moeten zitten. Ook de slaap zal niet ideaal zijn. Vaak moet je vroeger opstaan voor een vlucht. En slapen in het vliegtuig is ook al minder kwalitatief. Dus dat brengt wel wat zaken met zich heen. En als dat dan binnen de tijdzone is, is dat nog één ding. Je kan regelmatig opstaan en bewegen, maken dat je goed gehydrateerd blijft, niet te veel koffie en cafeïne om niet te veel uit te drogen. Maar natuurlijk, als je van tijdzone wisselt, en ik denk de grootste wissel binnen de 2K is een 3 uur, dacht ik, dan moet je toch al op voorhand wat beginnen anticiperen, door bijvoorbeeld al een uur vroeger te gaan slapen, of 2 uur vroeger te gaan slapen, als je naar een plaats reist waar het vroeger donker zal zijn.
0: Ja, vraagt enorme discipline, denk ik. Want dat is echt gewoon elke keer leven naar je slaap. En daar moet het dan rond draaien.
2: Ja.
0: Nu, tussen al die landen, wij hebben het al gezegd, het is heel oneerlijk verdeeld. Hè. Om eens te kijken naar de temperaturen. Veel mensen moeten spelen of spelers moeten het daar gaan waarmaken wanneer het extra heet is. Wie heeft daar de slechtste kaarten gekregen bij die 2K?
2: Ik baseer mij eigenlijk op een studie. Ze is nog niet gepubliceerd, maar het is een studie van Daniel Snape uit Leeds Beckett University en Christopher Tyler van de University of Roehampton in Londen. En zij hebben eigenlijk gekeken naar de hittebelasting van de atleten aan de hand van de wet bulb globe temperature. Want men mag niet alleen kijken naar temperatuur. Hè. De luchtvochtigheid speelt een rol. Of er veel wind staat. Er zijn meerdere zaken die een rol spelen. En dat wordt allemaal samengevat in die wet bulb globe temperature. Dat is ook wat de FIFA trouwens gebruikt. En daar zie je toch dat het zwaarst getroffen land Uruguay is. Want die spelen gemiddeld in de warmste omstandigheden. Maar Frankrijk heeft ook wel de hoogste maximumtemperatuur. Nu, dat is een studie die zich baseert op data gemeten tussen 2003 en 2022. Dan zou Frankrijk 27,7 graden zijn blootgesteld als we vandaag de dag kijken. Voor Seattle had men voorspeld 17 graden. Ja, de Belgen hadden ze zich daarop gebaseerd, ging het al fout gelopen zijn. Hè.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, absoluut. Uruguay, om maar te zeggen, slecht getroffen. Maar ze hebben toch 2 doelpunten gemaakt. Zo net nog tegen Kaapverdië, 2-2 geëindigd.
2: Ja.
0: Het heeft invloed, maar het is soms beperkt. Wie moet eraan geloven in de hoogte? Want het is wel interessant. Hè? Bijvoorbeeld het Aztekenstadion bij de openingsmatch. Dat ligt op rond de 2000 meter hoogte. Dat is toch ook niet van de poes?
2: Nee, inderdaad. En daar speelt Mexico. Hè? Maar ja, je kan natuurlijk zeggen, zij zijn het gewoon om daar te spelen. Tsjechië speelt daar ook. En zij zijn natuurlijk niet gewoon. Hè. Ik denk dat de stadia in Tsjechië, als ik me niet vergis, op 200 meter liggen. Dus die hebben zich echt wel moeten voorbereiden daarop. En er zijn verschillende manieren om dat te doen. Hè. Je kan volgens het live high, train low principe u gaan voorbereiden door eigenlijk op hoge hoogte te gaan verblijven. Maar het probleem is dat je dat toch een aantal weken moet doen vooraleer je daar effect van ziet. En niet iedereen heeft zomaar toegang om daar 3 weken voor de match op hoogte te verblijven. Maar er zijn nu ook al technieken zoals RSH-training, Repeated Sprint in Hypoxia, wat we ook doen trouwens in ons labo met de Belgische elite-atleten. En daar gaan we die eigenlijk in een hoogtekamer brengen en ze herhaalde sprints laten uitvoeren. En we zien dat dat bijzonder doeltreffend is om die sprintcapaciteit te verhogen. En dat komt natuurlijk zeer goed van pas voor voor een voetballer.
0: Ja, maar je moet er de middelen voor hebben als land, dat ook al.
2: Inderdaad, je moet er wel de middelen voor hebben. Dus alles valt en staat ook met een goede voorbereiding.
0: Ja, zeker weten. Even op adem komen tussendoor. Hopelijk voor de Rode Duivels nu. Het is pas zaterdag te doen. Ja. Maar als we verder in het toernooi komen, hoe zit dat met de rustdagen? Want die zijn toch essentieel.
2: Ja, en daar heeft België het ook wel goed getroffen, denk ik. Hè? Met 6 tot 7 dagen rust, dacht ik. Terwijl andere landen het met minder moeten doen. Hè? Er zijn landen die het met een kleine 5 dagen moeten doen. Nu, als we kijken naar het herstel van zo'n match in de hitte of van een match op hoogte, dan kan men ongeveer stellen voor de gemiddelde atleet dat men toch na 3 dagen gerecupereerd is. Dus in dat opzicht zijn die aantal dagen wel voldoende. Misschien zijn ze net daarom, hebben ze net daarom voor 5, 6 dagen gekozen. Hoogte is misschien iets moeilijker. Hè? Daar recupereert niet iedereen even snel van. Maar toch, de gemiddelde atleet zal binnen de 3 dagen toch gerecupereerd zijn.
0: Oké, dat betekent dat wij als gewone mens met minder dagen al gerecupereerd zijn. Dat is goed nieuws met deze korte nachten door de hitte, denk ik dan.
2: Inderdaad.
0: Met welke factor zou jij absoluut het moeilijkste hebben, Katrien?
2: Ik denk dat ik het moeilijkst zou hebben met de extreme hitte gecombineerd met de hoge luchtvochtigheid.
0: Ja, ik dacht al zoiets. Die intensiteit voelde ik toch oneerlijk dit WK als we kijken naar hoe het allemaal verdeeld is voor de landen. Katrien Koppo, inspanningsfysioloog, dankjewel voor deze ochtend.
2: Graag gedaan.
0: Fijn WK nog. Bye bye.
2: Dag.
0: De ertebrekers ontbijt.

Dan moet je deze keer niet zo ver gaan voor de zon, voor de allesverzengende hitte. Het zijn erwtenbrekers om 21:30. Ook in deze nieuwe week van de WK-tribune gaan we uit van het principe iedereen wereldkampioen. Elk land bewijst zich op zijn manier op verschillende fronten, ook naast het voetbal. Dus wij pikken er zo meteen weer twee landen uit waar jij je kennis of je raadtalent bij mag laten zien. Doe mee met onze quiz, dat is het deze week voor draadloze oortjes. Dus ik zou mijn best doen. De app van Radio 1, daar kan je nu iedereen wereldkampioen insturen. Het is langzaam naar Brussel op dit moment. Op de enige 10 minuten vanaf Vilvoorde. Op de E40, 10 minuten vanaf Everberg. En op de E429, 10 minuten bij Halle. Op de binnenring rond Brussel, 20 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring, een half uur van Waterloo tot Tervuren. Files naar Antwerpen. Op de E17, 10 minuten ook vanaf Zwijndrecht. Op de E313, 20 minuten vanaf Massenhoven. Dan op de Antwerpse ring, richting Nederland, verlies je een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne en richting Gent een kwartier van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek een kwartier file rijden aan de werken in Temse. Op de E40 van Aken naar Luik 50 minuten trager van Sherat tot Vottem. En daar is een ongeval gebeurd vandaar. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.

0: Bruce Springsteen in de WK-tribune met Badlands. Wat doe jij de komende nacht om 2 uur 's nachts? Ik hoor tot hier in koor, slapen, dat snap ik. Maar je zou zomaar eens de strijd voor de tweede plek in een van de pittigste groepen van dit WK kunnen missen.
1: Iedereen wereldkampioen.
0: Noorwegen versus Senegal. Twee landen waarvan we nog niet zeker zijn dat ze echt wereldkampioen gaan worden, met Frankrijk in de groep. Ah ja, maar ze blinken ook uit in andere dingen. En daarover gaan we quizzen met Steven en Eli. Goedemorgen allebei.
2: Goedemorgen.
0: Steven, ik denk toch dat jij een van de weinigen bent die gisteren niet de gehele match heeft gevolgd. Want je zat om een heel andere reden ergens anders. Een goede reden zelfs, graspop. Was het toch aan het wringen in je hoofd dat je de beide moest combineren?
2: Een klein beetje wel, maar we hebben dan maar in een shirt van de Rode Duivels naar het optreden gekeken. Dus dat waren beide gecombineerd. Hè.
0: Heerlijk. En uiteindelijk, veel heb je precies niet gemist. Eli, dat is toch waar, hè? Ik denk dat jij daar ook zo over dacht.
3: Absoluut.
0: Hoe heb jij gisteren beleefd?
3: Ik heb mijn fotoboek in elkaar gestoken tijdens de match. Dat het niet zo heel boeiend was.
0: En ik vermoed dat die fotoboek gewoon al helemaal volgeplakt is. Alles volledig gemaakt.
3: Ja. Alles op zijn plaats. Ja.
0: Valasse. Veel meer valt daar niet aan toe te voegen. Wel over Senegal en Noorwegen. Daarover gaan we quizzen. Lieve Steven en Eli, 5 vragen krijgen jullie. We gaan beginnen met Steven. Als jij juist blijft antwoorden, blijf je aan de beurt. Antwoord je fout, dan is het aan Eli. En de vraag is natuurlijk beslissend. Dus als je die juist hebt, win je deze keer draadloze oortjes. Antwoord je fout, gaat de prijs naar de tegenstander. Zijn jullie er klaar voor?
3: Ja,
2: jawel.
0: Schitterend, oké. Steven, Senegal staat wereldwijd bekend als het land van de teranga. Maar wat betekent dat? Betekent dat A, gastvrijheid, of B, weerbaarheid?
2: Dat zal gastvrijheid zijn.
0: Dat is een juiste. Teranga betekent gastvrijheid. Gasten worden daar met open armen onthaald. Eten wordt gedeeld. En zelfs het nationale elftal heet Lions of Teranga. Dus dat is heel duidelijk. Oké, Steven, een goede start. Vraag 2. De Laarda-tunnel is 24,5 kilometer lang en verbindt de Noorse steden Oslo en Bergen. Is de Laarda-tunnel de langste spoorweg of autotunnel ter wereld?
2: Ik vermoed spoorweg.
0: Ah, ja, dat is niet zo. Je had voor de auto moeten gaan. Het is een autotunnel, maar dat maakt dat Eli nu meteen al ook de quiz kan aanvatten. Vraag 3 is voor jou. In welk land ligt het grootste roze meer ter wereld? Is dat in Noorwegen of in Senegal?
3: Roze meer. Dan ga ik voor Senegal.
0: Dat is een goeie. We gaan vraag 4 ook voor jou stellen, Eli. Canada heeft de langste kustlijn ter wereld. Welk land staat op de tweede plaats in dat lijstje? Senegal of Noorwegen?
3: Zeker Noorwegen.
0: Ja, dat was geen twijfel. 25.000 kilometer kustlijn tegenover een kustlijn van 718 kilometer bij Senegal. Oké, de beslissende vraag. Dat is hier al overgenomen door Eli. Nu moet je het goed doen. Waarvan verslinden de Noren er gemiddeld zo'n 15 per jaar van? Bij de hoogste ter wereld zelfs. Boeken of zalmen?
3: Zalmen.
0: Oh, nee! Oh. Dan verschuift het naar Steven. Het was een kleine gok, denk ik. Het is toch boeken, dus Steven, in alle stilte is het gewoon jou gegeven. Alsjeblieft.
2: Ja. Het was een beetje bijna als de Belgen en goed begonnen met lege handen achterblijven, maar kijk.
0: Ja, inderdaad. Iedereen hetzelfde lot beschoren. Al kom jij er goed uit, Steven. Geniet van draadloze oortjes. Dat is altijd handig om te gaan sporten of gewoon om te genieten in stilte en je af te sluiten. En Eli, ik wens je nog een fijne dag en extra fotoboeken en hopelijk niet meer te veel. Want dat zou iets zeggen over onze speelkracht en dat is ook niet de bedoeling. Tot de volgende keer allebei.
3: Goed, dankjewel.
2: Dankjewel. Bye bye.
1: Radio 1. De WK-tribune. Please and cold in 8th and 9th years old.

Ja, we weten nu dat Noorwegen de tweede langste kustlijn heeft ter wereld en dat de Nooren gemiddeld zo'n 15 boeken lezen per jaar. Ik ben jaloers. Maar wat je pas echt wil weten, is wie die schitterende speler is met zijn blonde dotje, Mr. Haaland. Wat zit er allemaal achter deze vikinggod die dit... Je pas echt wil weten, is wie die schitterende speler is met zijn blonde dotje, Mr. Haaland.

0: Ongelooflijk fenomeen en hij heeft zijn debuut dit WK niet gemist.
1: Meller-Wolfe gaat mee, daar zit wat in, daar is Haaland. En daar is zijn allereerste WK-doelpunt. Goeie aanval, de eerste echt goede aanval van Noorwegen. Combinatie van rechts achteraan naar links voorin. En zo Irak helemaal uit verband gespeeld. Haaland met zijn doelpunt, nummer 56 voor Noorwegen. De eerste Noorse WK-goal sinds 1998 is een feit.
0: Voilà, je hoort het. Hij maakte in de eerste match van Noorwegen dit WK tegen Irak al een historische goal. Deed er nadien nog eentje bij in die wedstrijd. Twee van de vier goals, getekend Erling Braut Haaland. Vanavond dus opnieuw. En de man, dat is een garantie op goals. Dus alleen daarvoor al, zet je wekkertje om 2 uur 's nachts slechts. Maar goed, dat hij een goede voetballer is, dat is geen nieuws, dat weten we. Hij is nu al, Haaland is 26 jaar, de beste Noorse voetballer aller tijden. De meeste goals ook voor het nationale team achter zijn goal. Bij Man City breekt hij ook alle records na record als topscorer. Dat weet iedereen, dus als je dan toch opstaat om 2 uur om die Noorse voetbalgod aan het werk te zien, dan wil je misschien de zotten die met jou mee opstaan en ook de mensen morgen die je dat kan vertellen, verbazen met dingen die nog niet iedereen weet over hem. Dus ik heb vandaag 5 dingen die je misschien nog niet wist over Erling Haaland. Let's go. Zijn godenstatus die is genetisch bepaald. Dat is het eerste. Haaland is de zoon van topvoetballer Alfie Haaland, die voor Leeds speelde in de Premier League. En zijn moeder, en ik hoop dat ik Marita Braut, die was in de jaren 90 een Noorse kampioene in de zevenkamp. Hij is dus atleet in hart en nieren en hij is dat altijd al geweest.
2: Erling Haaland broke a world record at 5 years old and it still stands.
0: Je hoort het goed, hè? Hij was 5 jaar en toen heeft hij al een wereldrecord gebroken. En sindsdien heeft niemand dat beter gedaan. Hij sprong vanuit stilstand zomaar even 1 meter en 63 centimeter ver. Dus ja, als je 5 jaar bent, dan ben je een meter of zo. Hoe groot ben je dan? Klein, hè? Toont aan dat hij toen ook al hele explosieve kuitjes had natuurlijk. En daar stopt het niet. Want meneer Haaland, die is ook ooit gevraagd voor de Noorse nationale handbalploeg. Maar daar heeft hij dan toch feestelijk voor bedankt. Ik denk ook dat er gewoon veel meer geld zit in het voetbal. Dus ik denk dat hij een goede keuze gemaakt, denk ik.
3: Ja.
0: Hij staat ook letterlijk op met voetbal, want dit is zijn alarmtune.
3: Dat kan toch niet?
0: Ja. Ja, stel je voor, als je daarmee opstaat. Het is de officiële tune van de Champions League. Hè? Dat is zijn alarmklok. Naar eigen zeggen, het enige nummer waar hij nooit genoeg van zal krijgen. Nochtans, heeft hij wel een bredere muzikale interesse. Want, weet je nummer 3, hij heeft het zelf ooit geprobeerd als rapper. Jawel, met 2 maten uit de Noorse U17, de jongere ploeg van de nationale ploeg, vormde hij ooit het zieke rap trio The Flow Kings.
4: Gutta kan dok slutta opraten zo mooie, dan blijft er isje nog leuie. Praat heller om waardenskrisen, ik zie stemmen.
0: Kijk, je mag het volume wat naar beneden halen, denk ik, Dorian. Ik ga erover komen. Want dit prachtig meesterwerk, of het rap trio heet Kygo Joe, het nummer. Het betekent zoveel als jij, Kygo, jij. En ik moet jou als M&M-DJ niet vertellen dat Kygo een beroemde Noorse DJ is. Ja. En de beat die je hoort, die is van hem.
3: Dat was dan ook het enige echt goede. Ja.
0: Jij zegt het zelf al, als je dat gerap een beetje cringe vindt, ga dan zeker ook eens naar de videoclip checken. Een superjonge Haaland samen met 2 andere jonge blonde goden die zich zowat wagen aan gekke danspasjes en onnozel in een strandstoel bij een beachvolleybalveld gaan hangen. Het is een aanrader. Geen muzikaal wonder dus, dat zei jij zelf, dat zijn niet mijn woorden. En waar hij ook al niet goed in is, dat is inpakken. Want dat doet zijn vriendin voor hem.
5: Is hij goed at pakken?
6: You want me to lie?
7: I'm really bad packing.
6: I am doing the good work because I'm really into like the
7: OCD.
6: Organizing things. If he like puts it somewhere where I don't want it to be, literally.
7: Isabel is good helping me packing. That's really important.
0: De man kent zijn talenten en blijkbaar is inpakken daar dus geen van. Hij vindt dat heel belangrijk dat zijn valiezen georganiseerd zijn, maar hij krijgt het zelf niet gedaan. Dus dan moet zijn vriendin Isabel dat doen. Ja, je zou dat nogal traditioneel gendernormatief kunnen noemen, maar hij is dan wel heel erg dankbaar.
7: How good is that care package? Chargers, emergency toothbrush, emergency toothpaste, headphones and loads of earplugs. That's the most important to sleep with.
0: altijd een noodpakketje mee met opladers.

0: gemaakt door vriendin Isabel. Noodtandenborstels zitten daarin.
1: Wauw.
0: Ja, ja, ik heb daar nog nooit van gehoord, maar het is een ding blijkbaar. En vooral heel belangrijk, zegt hij zelf, voldoende oordoppen voor een goede slaap. En dat brengt ons meteen bij het laatste weetje over onze blonde god.
2: I think sleep is the most important thing in the world. Yeah, then you should try to tape your mouth then.
3: At night.
2: No, yeah, now, why right not? Now. Or when you train.
4: I've actually done that. I've actually bought tape to help, like, me make too. Sure I'm not a mouth.
2: I have it. I sleep with it.
4: That's the new thing.
0: Slaap is het allerbelangrijkste in de wereld. En ik moet dat sinds ik 3 kinderen heb volledig beamen. Haaland, die heeft een paar bijzondere slaapgewoontes. Hij tapet zijn mond toe. Wel, meer atleten doen dat tegenwoordig. Zodat hij zeker door zijn neus kan blijven ademen de hele nacht. Dat zou beter zijn voor de zuurstofinname en ervoor zorgen dat er minder bacteriën en virussen binnenkomen, blijkbaar. Hij verbetert zijn slaapkwaliteit ook door de laatste uren voor hij gaat slapen. Trouwens, zo'n brilletje met zo'n blauw lichtfilter, je kent dat misschien, te dragen. En het moet zijn dat werkt, want hij blijft maar topprestaties neerzetten. Dus ik ga me straks een stuk tape zoeken, in mijn bedje leggen en de Champions League hymne al programmeren om 2 uur voor Orak tegen Noorwegen.
1: Het lijkt mij dat je eigenlijk stiekem al zo'n alarm hebt. Ik vind het passen.
0: Ja, dat klinkt als huilende kinderen bij mij.

0: De temperaturen uitpakken met weetjes over Haaland. Het kan deze ochtend. En mocht je het gemist hebben, herbeluisteren kan altijd op VRT Max. Heel veel plezier met de wereld van Sophie zometeen.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
1: Grando. Motorpech en Nies. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
5: Ik hoor weer elke boodschap.
6: Oma, ik moet pipi doen.
5: Ook de kleinste.
6: Allee, oma.
4: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
7: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
8: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
7: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
8: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert. Wattje van Aert.
7: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
8: Jo, wat bedoel je daarmee?
9: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
0: Een zeer goeiemorgen, zweetlapjes overal te landen. Dadelijk is er de wereld van Sophie en ik wil het heel graag hebben over lijfwachten. Dat is voor na het nieuws van 10 uur.
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: 10 uur, goeiemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. CD&V-voorzitter Sammy Mehdi zegt dat hij het vertrouwen in minister Verlinde behoudt en dat iedereen zich aan de afspraken over ethische dossiers moet houden. Hij reageert daarmee op vooruitvoorzitter Conde Rousseau. Die noemde Verlinde vanochtend onbetrouwbaar in onder meer de discussie over de verlenging van de abortustermijn. De federale regering heeft afgelopen weekend beslist dat de ethische dossiers, onder meer de abortustermijn, pas in december terug op tafel zal komen. Maar Mehdi vindt het niet kunnen dat collega-voorzitter bij coalitiepartner Vooruit, Rousseau dus, minister Verlinde zo aanvalt.
13: De meningsverschillen tussen onze partij en andere partijen die is gekend. Maar we hebben daarom ook in de kern een aantal goede afspraken gemaakt over hoe dat we de komende weken en maanden verder gaan werken. En dan zou je denken dat op basis van die afspraken iedereen dan ook wel in dezelfde richting kijkt om ervoor te zorgen dat we de nodige vooruitgang boeken. En dan verwacht je niet om 24 uur later een partij zo hard de minister te zien aanvallen en vooral op de vrouw te spelen.
12: Door het hete weer van de komende dagen nemen scholen maatregelen tegen de hitte, zoals goed verluchten of water voorzien tijdens de lessen. Deze kinderen van de gemeentelijke basisschool Massemen in Wetteren in Oost-Vlaanderen vertellen hoe ze de warme dagen achter de schoolbanken beleven.
14: De lessen kan je niet goed concentreren en het is veel te warm. Met de toetsen is dat soms ook niet leuk.
15: Ik heb een ventilatortje mee en ik doe vaak water over mijn armen en benen.
16: Het is heel moeilijk om hier te concentreren. En dan ga je meer nadenken om te willen gaan naar buiten gaan in plaats van met het les.
12: Aan de achterkant van het station van Sint-Niklaas is er vanochtend net na 8 uur een steekpartij geweest. Twee slachtoffers moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. Een van hen is minderjarig. Het is nog onduidelijk of ze ernstig gewond zijn. De daders sloegen meteen op de vlucht en worden nog opgespoord. Ze zouden gefilmd zijn via de camera's in de buurt. Eind januari werd er nog een 17-jarige neergestoken in de stationsbuurt van Sint-Niklaas. Toen ging het om een ruzie tussen twee groepen jongeren. De federale regering gaat vanaf vandaag op zoek naar een koper voor 20% van de aandelen van de Belfius Bank. Sinds de val van Dexia in 2011 is Belfius volledig in handen van de Belgische overheid. Die betaalde daar toen 4 miljard euro voor. Maar nu wil de regering dus af van 20% van de aandelen. Wie die zal overnemen is nog onduidelijk, zegt collega Michael van Drogenbroek.
17: Er zijn wel enkele pistes. Er is bijvoorbeeld een piste die de bank Belfius zelf nogal genegen is. Om een beetje naar het voorbeeld met KBC, om vooral naar vermogende families te zoeken die dat willen doen. Maar het kunnen ook strategische investeerders zijn. Een afweging die allicht zal gemaakt worden, en misschien is dat goed dat die gemaakt wordt, is ook dat de verankering in ons land natuurlijk voor een stukje behouden blijft. Maar dus die zoektocht die start vandaag.
12: In Congo blijft het ebola-virus zich nog steeds sneller verspreiden. Ondertussen zijn er 1003 besmettingen geteld. 245 mensen zijn al gestorven door de ziekte. Niet alleen de snelheid van het aantal besmettingen neemt toe, de ziekte breidt zich ook steeds meer uit naar andere regio's. Dat zegt Laurens Lieseborgs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Die is zelf in Bunia in Congo.
18: Vooral naar het, richting het zuiden, naar Noord-Kivu, naar steden zoals Beni en Butembo. En dat zijn heel onveilige gebieden vaak, waar het nog moeilijker werken is. En bovendien zijn er ook wat gevallen ten westen van Bunia gemeld, richting de miljoenenstad Kisangani. Dus iedereen hoopt echt dat die uitbraak Kisangani niet bereikt, mm-hmm. Want dan zou het einde zoek zijn. Dus voorlopig zijn we nog niet gestabiliseerd en zijn we toch nog, denken we, niet aan de piek.
12: Het weer opnieuw veel zon vandaag en erg warm. 34 graden in het westen, 25 graden aan zee. Ook de rest van de week blijft het zonnig en erg warm. Maxima tot 35 graden of lokaal zelfs nog een beetje meer. Komend weekend lijkt het opnieuw onweerachtig te zullen worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Radio 1. De wereld van Sophie.
0: Met Sophie Lemaire. Een zeer goeiemorgen.

0: Under the Sun van Say Shishi.
1: De wereld van Sophie.
0: U wilt misschien liever niet herinnerd worden aan het WK deze voormiddag. Dat zou ik begrijpen. De match van de Rode Duivels was teleurstellend, behoorlijk. Maar ik beloof dat de WK-verwijzing in deze kort zal zijn. Ik wil u eigenlijk maar één detail in de rand vertellen. Ik heb het bij dat detail in de rand over een man die dat als een compliment zou zien, denk ik, dat ik hem een detail in de rand noem, want dat is namelijk zijn functie. Ik heb het over de functie van Yassine Cheuko. Hij is de lijfwacht van sterspeler Lionel Messi en u heeft hem misschien al wel aan het werk gezien in filmpjes die over de man gemaakt worden en gedeeld worden op sociale media, die hij zelf ook deelt. Hij is de gespierde man die Messi beschermt tegen veldbestuur stormers en al te gretige fans. En hij doet dat goed. Goedemorgen, Els Aerts.
2: Goedemorgen.
0: Hij is toch behoorlijk indrukwekkend, hè?
2: Het is een enorm intrigerend figuur. Dus ja, hoewel een bodyguard in principe zo ongeveer onzichtbaar zou moeten zijn, heeft die Mr. Cheuko ondertussen al 1,4 miljoen volgers alleen al op Instagram. Nu, hoe komt dat? Hij doet zijn job, ja, met een intensiteit en een toewijding waar dat je heel moeilijk kan langskijken. Op sociale media doen verschillende virale filmpjes over hem de ronde. Het concept is telkens eigenlijk een beetje hetzelfde. Lionel Messi is aan het voetballen. Wanneer er plots een fan het veld opstormt. Hè, ja, die fans die doen dat niet in een plotse opwelling. Dat is bedacht. Dus die lopen werkelijk voor hun leven richting Messi. Voor die felbegeerde selfie. En dan zie je vanuit de zijkant van het beeld een soort van, ja, in het zwart geklede menselijke tank het veld opstormen met een snelheid waar dat ze in de gemiddelde Jupiler Pro League wedstrijd alleen maar van kunnen dromen.
0: Dat is niet normaal, hè, hoe die kan lopen.
2: Dat is een bol energie. Die loopt naar die fan, die haalt die zelfs nog in en die werkt die dan tegen de grond in één perfecte beweging eigenlijk. Allemaal in enkele seconden, in enkele meters, vlak voordat die fan eigenlijk Messi kan bereiken.
0: Mm-hmm.
2: Dat is super indrukwekkend om te zien. Maar zelf blijft Cheuko daar nogal nuchter onder. Dit vertelde hij deze week in een online interview naar aanleiding van de Wereldbeker.
3: I just have to do what I have to do. I have to go to learn, to catch them. But always I treat them with respect, because the fans are very important. Because without fans, there is no show, no games. So I have to treat them well, with respect.
2: Yes, you can hear a little bit that he is original from France. Yes.
0: Frans, ah ja.
2: Ja, Frans. Messi die kreeg hem toegewezen toen hij speelde voor PSG. En het klikte zo goed tussen die twee dat Cheuko mee verhuisd is naar Miami. Volledig te begrijpen, want hij waakt over Messi als een havik.
3: During the game, I never watch the game. Even if you ask me how is the game going, I can't tell you because I don't watch the game at all. I just watching the fans and sensitive areas. My eyes is on Leo, the players, and sensitive areas. That's it. I'm here to do my job and I'm just focused on this.
0: Zot.
2: 100% focus. Die kijkt niet naar de bal, die kijkt niet naar het spel. Die is alleen maar bezig met wie beweegt er een beetje gek in de tribune. Wat zijn de plekken waar ze het veld zouden kunnen opkomen. Maar af en toe gaat hij er toch ook een beetje over. Zo kwam hij tijdens een wedstrijd van Inter Miami ook het veld op toen een speler van het andere team begon ruzie te zoeken met Messi. Ja, dat mag niet.
0: Ah ja, nee, dat is voor de scheidsrechter,
2: ja,
0: dan.
2: Ja, spelers die mogen dat wel. Dus dat was een stap te ver. En sindsdien mag hij de wedstrijden van Inter Miami niet meer aan de zijlijn staan.
0: Oh.
2: Ja, maar dat is eigenlijk niet erg. Er zijn ook andere lijfwachten die dat jobje kunnen doen. Yassine Cheuko die heeft intussen al bedacht op welke andere manieren hij zijn baas kan beschermen. Zoals zijn plaats innemen wanneer hij gepest wordt door een YouTube-ettertje bijvoorbeeld.
0: Hoezo?
2: Ja, ik ga even een klein beetje context geven. Eerst, ken je Logan Paul en Jake Paul nog?
0: Ja, de vechtersbazen.
2: Ja, dat zijn zo twee YouTubers, twee broers, professionele patsers, freelance grote monden. Jake Paul, dat is de jongste van de twee, die is ondertussen een professioneel bokser.
0: Samen met de Hollandse schaatster.
2: Ja, klopt, dat is hem. Ook gekend van zijn gevecht tegen een bijna bejaarde Mike Tyson. Hè? Dat ding. De oudere van de twee, dat is Logan Paul. Die is professioneel worstelaar. Ja, en die was ooit een paar maanden de eigenaar van de duurste Pokémon-kaart ter wereld.
0: Zeker, ik verwijs je graag naar de podcast van de Wereld van Sophie over de Pokémon-kaarten, waarin dat besproken wordt.
2: Voilà. Dus je hebt ze een klein beetje voor je geest. Je kan ze voorstellen. Ja, vooral veel lawaai en veel opvallen.
0: Eigenlijk. En gouden kettingen. Ja.
2: Dus die Logan Paul, de oudste van de twee, die heeft enkele jaren geleden een sportdrankje op de markt gebracht. In van die hele hippe flesjes en dat heet Prime.
0: Ah, dat is van die?
2: Ja, je ziet dat bij ons ook in de supermarkt. Ja. Dat is, alle jonge gasten willen dat. En nu komen we terug bij Messi en zijn bodyguard. Want Messi bracht een 2 jaar na Logan Paul ook een sportdrankje op de markt. Ook in een hip flesje en dat heet Mas Plus.
0: Mas, zie.
2: Mas, ja. En die twee flesjes die lijken dus blijkbaar te veel op elkaar. Dus ja, het is boel in de rechtbank. Mm-hmm. Maar boel in de rechtbank, dat is saai. Daar kan je geen content uit createn.
0: Nee.
2: Zeker niet als het zo gaat over iets stoms als merken en zo. Mm-hmm. Dus een beetje zichzelf respecterende worstelaar, annex content creator, bedenkt daar meteen iets op. Logan Paul daagde Lionel Messi uit in een online filmpje om tegen hem te komen boksen. Dan zou hij de rechtszaak meteen laten vallen.
0: Maar wat een dwaas voorstel.
2: Dat is een in het kwadraat.
0: Je zou beter eens durven gaan shotten tegen Lionel Messi.
2: Dat zou moediger zijn.
0: Onnozelaar.
2: Dus ja, uiteraard, de beste actieve voetballer ter wereld, die gaat niet ineens bokshandschoenen aandoen om tegen een YouTuber te gaan vechten. Dat zou waanzinnig zijn. Maar wie zich wel meteen aangesproken voelde, was de bodyguard.
0: Ah ja.
2: Yassin Chuko.
4: It's an MMA guy who thinks he can box, who thinks he's entitled to victory or attention because he's Messi's bodyguard.
5: You said I need attention. You need attention. You start with this. You start to talk about soccer players to make a fight with soccer players.
6: Logan Paul versus Messi, 2025. I'll see you in the ring, bro.
5: So now we're gonna stop talking because I know you are a YouTube product. I come from the street. I'm a street product. And people on the street, they don't talk a lot. So now stop talking. I see you on the ring, man.
0: Ja, intens qua muziek.
2: Dat is ook het idee. Hè? Dus het zijn hele intense filmpjes die heel luid gaan naar het einde. Dat is eigenlijk helemaal om die Logan Paul uit zijn kot te lokken. Ja. Die Yassin Chuko, dat is een mixed martial arts specialist. Die doet thai box, al dat soort jiu-jitsu-achtige dingen. En die zegt van, je hoort in het filmpje Logan Paul eerst zeggen, ja, dat is een mixed martial arts gast die denkt dat hij kan boksen, die denkt dat hij aandacht verdient omdat hij de lijfwacht is van Messi. En dan hoor je Chuko reageren. Jij bent een YouTuber die praat over boksen tegen voetballers, maar laat ons stoppen met praten. Je mag vechten tegen mij, iemand die kan vechten. Ik ben geen YouTube-product, ik ben een product van de straat. En op de straat moet je je grote mond waarmaken.
0: Ah ja, en hij is ook een product van de straat.
2: Dus hij is echt opgegroeid in de banlieues van Parijs eigenlijk. En hij heeft daar leren thai-boksen, kickboksen, al dat soort dingen. Mm-hmm, mm-hmm. Nu, er worden nog wat filmpjes over en weer geslingerd. Grote woorden, gorilla op de borst. Maar tot op de dag van vandaag is er allemaal nog niets van in huis gekomen. Logan Paul, die moet precies toch altijd net ergens anders zijn.
7: I got offered $15 million dollars to fight Messi's bodyguard. But I'm a WWE superstar. I'm on a mission right now.
2: Ja. Dus hij heeft $15 million aangeboden gekregen om dat gevecht te doen. Maar dat zal nu niet lukken. Hij kan nu niet boksen tegen de bodyguard van Messi. Want hij is nu net even een WWE-worstel-superster. Hij moet zich nu focussen op het worstelen. En daarom gaat dat nu niet. Ik geloof dat ze dat in het jargon zijn kak intrekken noemen.
0: Ja. Schrikscheiter.
2: Maar goed, Yassin Chuko die gaat daar niet wakker van liggen. Die zijn ster die blijft alleen maar reizen. Hij wordt intussen de Messi van de bodyguards genoemd.
0: Cool.
2: Ja, en dat is eigenlijk echt niet overdreven. Hij heeft heel veel succes online met, ja, dat zijn zo redelijk extreme workout-filmpjes waarbij er meestal volle bak met zware dingen op zijn buikspier wordt geramd, terwijl dat hij aan het trainen is. Dat klinkt ongeveer zo.
8: Let's go! Let's go! Let's go!
2: Oh, ja, hier hangt hij horizontaal aan een paal, terwijl dat er dus iemand met zo'n grote, zware tractorband op zijn buik beukt.
0: Wow.
2: En die blijft hangen. Hè. De boodschap is duidelijk. Hij is een beest, een grote, stoere bodyguard. Moest ik een fan zijn, ik zou toch precies twee keer nadenken eer dat ik het veld op storm richting Messi, denk ik.
0: Ja, ja, maar hij moet, zoals hij zei, hij moet beleefd en respectvol blijven natuurlijk tegenover die fans.
2: Dat klopt. Maar dat lukt wel. Hij heeft zijn merk ook uitgebreid buiten het beast zijn. Hij heeft ondertussen ook zijn eigen kledinglijn gelanceerd. Je ziet hem ook opduiken in de meest diverse reclamefilmpjes. Hij maakt bijvoorbeeld reclame voor Volvo. Dan zegt hij, I protect others. Volvo protects me. Hè. Werkt goed, werkt goed. Okay. Hij maakt ook reclame voor Mexicaanse koeken. En de Braziliaanse aankondiging van de finale van de Champions League, dat was ook met hem in een soort van superheldenrol.
0: Oké. Okay.
2: De vraag is nu natuurlijk alleen, zal de bodyguard nog lang zijn werk kunnen blijven doen?
0: Ah ja.
2: Want fans die gaan natuurlijk stilaan op hem afkomen voor een selfie. Dat lijkt me hinderlijk voor het werk.
0: Ja, natuurlijk. En dan heeft hij een bodyguard nodig.
2: Dan moet de bodyguard een bodyguard hebben. Ja, dat zou mooi zijn.
0: Maar natuurlijk heeft Messi de Messi van de bodyguards onder de arm genomen. We kunnen hem misschien vanavond eventjes aan het werk zien. Want vanavond neemt Argentinië het op tegen Oostenrijk op het WK. En dan gaan we misschien wel hem ergens aan de zijlijn zien opduiken. Alleszins, laat deze Yassine even een licht schijnen over dat beroep dat we allemaal kennen, maar waar we tegelijkertijd erg weinig over weten. Tot vandaag. Ik wil het er heel graag over hebben, over de bodyguard van deze wereld. Dankjewel, Els Aert.
1: Radio 1.

0: Beyoncé en Bodyguard. Het gaat traag naar Brussel op de E429. 10 minuten aanschuiven bij Halle. Op de binnenring rond Brussel ook 10 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. De buitenring meer dan een half uur van Waterloo tot Leonard. Komt door een ongeval op de linkerrijstrook. File naar Antwerpen op de E313. Kwartiertje vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Richting Gent een kwartier van Antwerpen-Noord tot Borgen. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 20 minuten file rijden aan de werken in Temse. En op de E40 van Aken naar Luik 40 minuten trager van Churat tot Votem. Daar is een ongeval gebeurd. Op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
1: De wereld van Sophie.
0: We zagen de Messi van de bodyguards aan het werk. Yassine Tchoko, niet toevallig, de bodyguard van Lionel Messi. En het begon ons te benieuwen. Wat doet een bodyguard eigenlijk zoal? Zijn er veel aan het werk? Hoe word je er een? En hoe ver gaat een bodyguard voor zijn te beschermen belangrijke mens? Pauline Augustijn sprak daarvoor met Philippe. Hij is al 25 jaar bodyguard, hoewel hij liever spreekt van een persoonsbeschermer. Hij werkte al voor tal van diplomaten of VIP's en kent de stijl dus erg goed.
2: Stel, Philippe, ik ben een bekende persoon. U bent mijn bodyguard. Wij komen hier in deze ruimte binnen. In een ruimte die afgesloten is, er staan tafelstoelen. Wat zou je doen?
3: Dan zou ik u eerst één kijken. Ten eerste gaan we kijken naar het risico dat er is. Dus één. Gaan we dan een verkenning gaan doen van de site op gebied van evacuatieplannen. Stel in geval dat er een calamiteit gebeurt. Hoe kunnen we hier vlug weg zijn, de vluchtwegen, et cetera. Dichtbijzijnde ziekenhuis, safe houses, dat is dan een politiecommissariaat. Dat wordt dan allemaal in beeld gebracht, op kaart gezet, ook gebriefd. En dan ben je klaar voor de opdracht.
2: En dan, als we hier de ruimte binnenkomen, wat gebeurt er dan?
3: Ik ga binnenkomen hier in de vergaderzaal. Even sweeping noemt dat, even snel rondkijken. Goed. Jij komt binnen en ik ga me buiten stellen en dan de deur dicht. Het is veel wachten. Veel mensen hebben zo een idee van dat beroep van persoonsbescherming of persoonsbeveiliger. Zeer veel actie en zo verder. Nee, dat is totaal niet. Ja, je moet veel wachten en geduld hebben.
2: En staat u dan, zoals ik het beeld van een bodyguard heb, benen wat open, uw armen gekruist. Nee.
3: Liefst niet. Discreet je opstellen, gewoon. Je bent ook gewoon gekleed, dus je hebt meestal eens een maatpak dat je aan hebt. Gewoon relax. Niet stijf voor een deur staan, je bent geen portier, hè. Je bent een persoonsbeveiliger. Het woord bodyguard horen wij allemaal niet graag. In de volksmond, bodyguard, komt agressief over. Agressie is iets uit een boze, dat zijn we niet aan. Ook in de volksmond, veel mensen, ze zien iemand, een bewakingsagent, een portier aan een deur staan. Ah, er waren bodyguards, terwijl dat totaal geen bodyguards zijn. En ook wat veel mensen denken voor een persoonsbeveiliger, dat moet iemand zijn, heel groot, heel stoer, dat is het juist niet. Mijn laatste VIP dat ik heb gedaan, we vulden elkaar zeer goed aan. Op persoonlijk niveau, ja, maar ook uitzicht en zo verder. Stel bijvoorbeeld, ik zeg nu maar, je hebt een VIP van 1,70 meter en er loopt altijd een man van 2 meter bij, dan valt hij gewoon op. Je hebt ook regelmatig, veel mensen die ook vergeten, dat er ook persoonsbeveiligers zijn, meer en meer die dames zijn. Als je dan spreekt, dames uit de Hofstaat die langs hier zijn, die hebben liever een persoonsbeveiliger dat een dame is. Dat heeft dan te maken meer met de cultuur. Maar ook, het valt minder op. Ook zijn mannen, heb je nog geweten, die liever een vrouwelijke persoonsbeveiliger hebben. Het valt minder op. Dat is de doelstelling. Discreet zijn. Ten eerste voor jezelf en ook je principal gaat dat niet graag hebben als je opvalt of probeert op te vallen. Je moet zo gewoon mogelijk doen.
2: Waarom wilde u bodyguard worden of persoonsbeveiliger? Was dat een kinderdroom?
3: U trok mij aan. Toen ik jonger was, interesseerde me dat altijd. Keek ik altijd naar presidenten op televisie. En ik keek dan ook, ik keek niet naar die president, ik keek naar de beveiliging. Dan reeds was ik aangetrokken daardoor. Ik vond het mooi, ik vond het leuk, dat moet iets zijn. En dan heb ik ook beslist om dat zelf ook opleiding te volgen en zo verder. En dat te doen. Ik heb veel shifts gedaan van 17, 18 uur per dag. Veel. Wij werken altijd in burger. Tuurlijk, in de jaren dat je dat deed, hoort je veel. Enorm veel. Maar dan moet je altijd over zwijgen, punt. Uw VIP, uw principal, is niet uw vriend. Je moet altijd een afstand houden. En dat ook respecteren. Als men te voet wandelt met een VIP, moet die formatie elastisch zijn. Open gaan en terug dicht gaan. Dus te zien waar je bent en in welke omstandigheden. En ook belangrijk, welke dreiging dat er is op het land. Dat kan aanslag zijn, dat kan ontvoering zijn. Dat kan ook gaan van een taart werpen naar iemand. Dat kan ook verbaal zijn. Dan moet je uiteraard dichter bij de persoon zijn. Of dat het minder belangrijk is of minder gevaarlijk is voor hem. Dan kun je meer afstand nemen. Open gaan. Ik werkte natuurlijk op een serieus niveau. Diplomatiek, zeg het zelf. Ook met zakenmensen en zo verder. Dan moet je in feite wel, als je naar huis gaat, de knop uitdoen. Want je komt veel mooie zaken tegen. Luxe hotels, dit, dat, noem maar op. En dan moet je de knop om zeggen van, ik ben gewoon, ik ga nu naar huis. Mijn werk is gedaan. Dat moet je wel kunnen doen.
2: Heeft u tijdens uw carrière als persoonsbeveiliger, als bodyguard, heeft u vaak moeten ingrijpen?
3: Ik ben daar eerlijk in. Nee, ik werd altijd in België. Dus ik heb nooit, om te zeggen, incidenten meegemaakt. Ik ben daar eerlijk over. Ik moet hier geen verhaal over vertellen dat ik niet gedaan heb. Ik persoonlijk, kleine zaken, ja. Bijvoorbeeld, ik kwam toen in een hotel in Brussel, waar met een motorgate van een wagen of 10. De belangrijkste wagens waren de eerste 3. Dat was met een buitenlandse delegatie ook, dus met een minister. Hij had zijn eigen persoonsbeveiligers mee. Ik was met mijn VIP, maar op een bepaald moment zag ik dat er daar een persoon verdacht opgesteld stond. Een beetje raar, met een jas aan, met een kap over zijn hoofd gewoon. Ja, en dan was even dat ik dan in feite het werk overnam van wat die andere 3 niet hadden gezien voor hun VIP. En dan ben ik even tussengekomen, gewoon lichtjes, ja. Tussenkomen was gewoon passeren zodanig dat die persoon zeker niet ging kunnen tussenkomen naar die VIP. Nadien heeft die man, die keek natuurlijk verbaasd en nogal boos, maar nadien heeft die persoon dan gezien in de lobby van het hotel, ja. Dat VIP's waren met persoonsbeveiligers, dus geen probleem. Ja. Het was ook niet brutaal, het is ook nooit de bedoeling dat je brutaal zit of agressief zit. Absoluut niet, ja, het omgekeerde, ja.
2: Eigenlijk stelt u zich op als een menselijk schild. Dat is toch eigenlijk wat u doet?
3: Ja, in feite wel, ja.
2: Dat is een heel dienstbaar iets dan eigenlijk. Het is iets, er is u zelf ook in een positie zetten die mogelijk ook gevaarlijk kan zijn voor u, of ziet u dat niet zo?
3: Uiteraard, als er iets zou kunnen gebeuren en het zijn bijvoorbeeld meerdere personen die iets verkeerd willen doen aan die VIP, ja, meestal, ik zeg niet dat het zo is, maar meestal, ja, zijn wij de eerste die dat ze gaan proberen uit te schakelen ook. Dat is ook gevaarlijk natuurlijk. Maar je leeft daarmee. Je hebt ook, ja, je band met uw VIP. En ik spreek dat wel, als je een VIP lang doet, je hebt een bepaalde band, je voelt ook een verantwoordelijkheid voor hem. Je bent er ook voor betaald. Dus je moet ermee leven, ja. Ben ik bang geweest? Nee, nooit. Je hebt een grote verantwoordelijkheid en je moet die ook dragen en met respect alles proberen na te streven, ja.
2: En zou je dan ook je eigen leven geven om een persoon te beschermen? Hoe ver gaat u daarin?
3: Ik heb het gelukkig nooit meegemaakt. Ik kan er moeilijk op antwoorden. Ik weet ook mijn reactie niet direct. Maar in ieder geval zou ik toch mijn VIP, zeker die laatste 5 jaar heb gedaan, maximaal proberen te beschermen. Ik heb ooit meegemaakt, dat was geloof ik in de periode tussen 2016 en 2018... Dat was ook een diplomaat, een ambassadeur. We hadden daar een contract voor 2 jaar. Ik heb die man maar 3 keer gedaan. Ik had geen match. Ik had er geen klik mee. En ik voelde aan, nee. En dan was ik professioneel genoeg, want mijn collega heeft het overgenomen. Tussen die collega van mij en die VIP ging dat heel goed. Ik had geen match, dus stop ik ermee. Want ik weet, als er ooit iets gebeurt, dan zou ik niet tussengekomen zijn. En dan moet je professioneel zijn, dan ben ik ermee gestopt.
2: En nu bent u bodyguard, persoonsbeveiliger op rust?
3: Als het moet, morgen kan ik, maar ik wil niet meer. Het is nu voor de jonge mensen, aan de jongere mensen, om het te doen. Natuurlijk, mijn ervaring speelt grote parten dat ik ook overal kan meehelpen of advies geven, uiteraard, ja.
2: En is het werkelijk daarom, is dat de reden dat u zichzelf te oud vindt om nog een goede persoonsbeveiliger te zijn?
3: Ik ga daar heel eerlijk in zijn. Al problemen gehad met mijn onderrug, mijn schouder. Ik doe nog veel sport. geen enkel probleem. Maar op een bepaald moment moet je in de spiegel durven kijken en zeggen, het is mooi geweest, het is goed geweest. Ik functioneer niet meer 100% zoals het zou moeten zijn en ik stop ermee. En dat is voor veel mensen het moeilijke. Ik had het er echt niet moeilijk mee. Mooi geweest, goed geweest, maar nu zou ik echt geen zin meer hebben. Wel, als er opdrachten zijn, wat ik ook nog doe, het lijden, dat doe ik wel. Maar zelf op het terrein nog altijd meegaan overal, die shift, dat is nu gedaan voor mij.
0: Filip, hoorde je, werkte een kwart eeuw in de persoonsbescherming en met succes. De reportage was van Paulien Augustijn.
4: Radio 1.

Lamp, Lazarus en Chris met de onverbiddelijke zoener die geen kans zou krijgen, natuurlijk in de buurt van een geweldige bodyguard. Daar hebben we het over, persoonsbescherming, lijfwachten, bodyguard. Mocht je graag willen reageren omdat u er bijvoorbeeld zelf ervaring mee heeft, ooit keihard gevloerd werd door zo'n kleerkast, weet dat je altijd ons kan bereiken via de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal van VRT Max. Radio

0: van Bray. Fatal.
1: De wereld van Sophie.
0: We hebben het over bodyguard vandaag. De lijfwachten, de persoonsbeschermers die als een soort menselijk schild tussen een mogelijke aanvaller en een potentieel doelwit horen op te duiken. Mensen die onraad al van heel ver kunnen ruiken en er in het beste geval ook op kunnen anticiperen. In het beste geval, want lijfwachten zijn natuurlijk ook maar mensen. Die kunnen fouten maken. Goedemorgen, Bart Bogaert.
2: Goedemorgen.
0: Ik ging zeggen, president Abraham Lincoln kon erover meepraten, maar dat is het net, hij kon er niet over meepraten. Nee, niet meer.
2: Niet meer, nee, dat klopt. En het verhaal is, denk ik, in grote lijnen wel bekend. John Wilkes Booth, bekende acteur uit die tijd, die schiet Abraham Lincoln dood. We zijn april 1865. Terwijl Lincoln in het Ford's Theater, dat is niet zo ver van het Witte Huis, naar een opvoering zit te kijken van een komisch theaterstuk, een klucht, Our American Cousin. Typisch Lincoln trouwens, want weten we uit een aantal biografieën, Lincoln, ja, die was zot van bij tijd en wijlenis een platte klucht. Het stak niet op een schunnige mop, meer of minder. En The American Cousin, dat was zo'n stuk. Een billenkletser, slapstick, mensen die pas op achter u roepen vanuit de zaal. Hè, die sfeer.
0: Ja, ja, ja. Maar goed, echt Antwerps theater.
2: Zoiets. Maar ja, die mensen in de zaal, ja, die hadden eigenlijk beter pas op achter u geroepen naar de presidentiële loge in plaats van naar de bühne. Naar de loge waar Lincoln met zijn vrouw zat. Dan had de president misschien nog net op tijd John Wilkes Booth van achter zich zien verschijnen. Maar dat was dus niet het geval. Booth kon de president van achter besluipen, een kogel in zijn hoofd schieten en vervolgens springt hij over de balustrade van de loge op het podium, roept nog snel: dit is wat tirannen overkomt. In het Latijn nog wel, het was een acteur, dus hij hield wel van wat drama. Sic semper tyrannis, roept hij. En daarna: the South shall be free. Het zuiden zal vrij zijn, waarmee je meteen ook zijn motieven meedeelt aan de verbouwereerde toeschouwers. Lincoln heeft net de burgeroorlog kunnen beëindigen, nog maar een paar dagen daarvoor. En Booth, ja, dat was een zuiderling die fel tegen de afschaffing van de slavernij was. Die Lincoln zelf, ja, zelf een noorderling, erdoor had gekregen. Nog maar net eigenlijk. En al die tijd Booth, die naar de derde verdieping van het Ford's Theater klimt, waar de presidentiële loge was, Booth die loge open krijgt, die de president beschiet, op het podium springt, daar zijn hele nummertje opvoert. Al die tijd was er van een bodyguard voor de president geen spoor. Niet aan de ingang van het theater en zelfs niet aan de deur van de presidentiële loge. En nochtans was er een bodyguard.
0: Wel.
2: Ja, er was er zeker een. John Frederick Parker. Dat was een politieagent van het lokale korps van Washington D.C. Maar die, ja, die zat op het moment van de schietpartij oetje, poepeloeren, ladder stiepel zat in de Star Saloon.
0: Oi.
2: Dat is een cafeetje naast het Ford's Theater. Parker heeft zich altijd verdedigd achteraf door te zeggen dat Lincoln zelf hem tijdens de pauze had gezegd: het is niet nodig, man. Ga gerust op café.
0: En drink je gerust oetje poepeloeren.
2: Ja, of hij dat erbij gezegd heeft, dat preciseren de bronnen niet echt. Maar goed, ik stel me dat dan erbij voor. Het is niet nodig, ga gewoon gerust op café. Ik red het hier wel. En Parker, ja, we moeten dat zeggen zoals het is, dat was eigenlijk ook maar een nietsnut. Hij was eerder al verschillende keren geschorst geweest voor onbetamelijk gedrag. Slapen op trams tijdens de werkuren, bordeelbezoek en heel vaak voor dronkenschap tijdens de werkuren. En dan vraag je je natuurlijk meteen af, hoe is het in godsnaam mogelijk dat zo'n lapswans in zijn eentje moet instaan voor de beveiliging van de president van de Verenigde Staten?
0: Dat kan toch eigenlijk niet? Hè?
2: Dat zou niet mogen kunnen, maar het komt omdat Lincoln zelf, ja, niet bepaald goed kon inschatten hoezeer hij in gevaar was. Hij had dat zelf nooit goed door, vond dat allemaal niet nodig, vond zichzelf populair genoeg blijkbaar, vond dat allemaal niet nodig dat er veel beveiliging was. Maar het was toch vooral omdat die John Frederick Parker een invaller was, een reserve bodyguard. In die tijd was de beveiliging van de president nog niet zo geweldig goed geregeld, moet ik zeggen. Maar Abraham Lincoln, ja, die had er wel degelijk één. een vaste bodyguard. Al jaren. En het was een van zijn allerbeste vrienden. Sommigen zeggen zelfs een van zijn enige oprecht goede vrienden. Het was een voornaamgenoot van mezelf. Ward Lemon.
0: Mm.
2: Bijgenaamd The Hill. Bij ons zeggen ze een boom van een vent of een beer van een vent. Maar in de Verenigde Staten zeggen ze blijkbaar een heuvel van een
0: vent. Een
2: heuveltje. Want Ward The Hill Lemon was 1,93 meter, woog 118 kilogram, droog aan de haak, beschikte volgens een bron over herculische krachten en hij kwam nooit zijn huis uit zonder een boksbeugel, een knuppel, een jachtmes en een zwaard dat verstopt zat in een schede die vermomd was als wandelstok. Kijk, dat zijn adelbrieven, als je het mij vraagt.
0: Ja, en dat is een beetje hoe wij hier ook elke dag natuurlijk komen.
2: Maar goed, kijk, een dag voor het drama in Ford's Theater had Lincoln Lemon naar Virginia gestuurd om daar te gaan onderhandelen met Virginia om toe te treden tot de Union. Dat geeft al aan wat voor vertrouwen hij had in die Ward Lemon, dat hij ook belangrijke politieke onderhandelingen in zijn naam mocht gaan voeren. Ze kenden elkaar dan ook al een hele tijd, Lemon en Lincoln. Die waren al van voor Lincoln's eerste stappen in de politiek onafscheidelijk. Ze hadden elkaar leren kennen in de jaren 1850, toen ze allebei advocaat waren in Danville. Dat is een klein stadje in Illinois. Ze hebben daar 4 jaar lang samen een advocatenbureau, een advocatenkantoor gerund. En ja, dat moet een heel eigenaardig duo geweest zijn in die tijd. Ze waren om te beginnen allebei 1,93 meter, waarmee ze hoog boven de gemiddelde mens van die tijd uitstaken. 2 lange zwiebels, een dikke en een dunne, dat moet nogal een zicht geweest zijn. Maar goed, daar houdt de vergelijking ook helemaal op, want verder konden ze niet meer van elkaar verschillen. Lemon was bijvoorbeeld een zuiderling uit Virginia. Hij was tegen de afschaffing van de slavernij. Maar ook karakterieel verschilden ze enorm. Lincoln, ja, die had heel regelmatig periodes van wat men toen nog melancholie noemde. En wat men nu vandaag depressie of op zijn minst diepe neerslachtigheid zou noemen. En Ward Lemon, ja, die had daar alles behalve last van. Hij was een feestnummer. Een dronkenlap ook vaak. Een geweldige moppentapper, naar het schijnt. En een steengoeie banjo-speler ook. En in de momenten van Lincoln's diepste droefenis, diepste depressie, was hij het, was Ward Lemon het, die Lincoln altijd wist op te beuren. En dat deden ze door bijvoorbeeld samen dit liedje te zingen.
3: Hail Columbia, happy land. Hail ye heroes, heaven-born band.
2: Hail Columbia, happy land. Dat was toen het volkslied van de Union. Hail Columbia, happy land. En dan zongen Lemon en Lincoln samen, in plaats van Hail ye heroes, heaven-born band, zongen ze samen If you ain't drunk, then I'll be damned.
0: Hoppakee.
2: Maakten ze daarvan.
0: Ambiance.
2: En ze tapten ook moppen samen. Er bestaan, echt waar, moppenboekjes van Abraham Lincoln. Maar eigenlijk waren dat allemaal moppen die hij van zijn bodyguard Ward Lemon had gehoord. Zoals die van de boer die aangevallen wordt door de hond van zijn buurman. Ken je de mop van...
0: Nee.
2: Nee? Dus een boer wordt aangevallen door de hond van zijn buurman. En die man wil zich verdedigen. Hij grijpt naar zijn hooivork en hij steekt de hond ter plekke dood. Waarop die buurman vraagt, maar enfin, waarom heb je hem niet gewoon geslagen met de andere kant van je hooivork? Waarop de boer zegt, ja, dat had ik zeker gedaan als je hond me had aangevallen met zijn andere kant.
0: Okay.
2: Lag je hier in brullen dus,
0: ja,
2: met
0: blijkbaar.
2: Ward Lemon. Maar goed, die man nam zijn job wel heel serieus. Hij sliep in het Witte Huis bijvoorbeeld heel vaak op de grond voor de slaapkamerdeur van de president. Hij patrouilleerde ook dag en nacht met zijn boksbeugel en zijn zwaard wandelstok in de aanslag. Maar goed, die ene keer is Lemon er dus niet bij.
0: Oh.
2: En dan, uitgerekend dan, gebeurt het, hè? Als

0: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
1: Radio 1, live.
2: Biografie over Lincoln geschreven. The Life of Abraham Lincoln. Maar daarin was hij nogal expliciet over onder andere die voorliefde van Lincoln voor zatte avonden vol vuile moppen en schunnigheden.
1: Ah, ja.
2: En dat vloekte natuurlijk met de heiligen die ze er in de jaren na zijn dood van wilden maken in allerhande biografieën die toen verschenen. Er zijn van dat boek amper 2000 exemplaren verkocht en het is tot de dag van vandaag een collector's item waar je vele duizenden en duizenden euro's voor moet neertellen.
1: Ik wil het graag.
2: Ik wil het ook heel graag.
1: Ja.
2: Goed, Ward Hill Lemmon heeft nooit nog een openbare functie bekleed. Daar had die biografie waarschijnlijk wel iets mee te maken. Maar het is een feit, denk ik, dat elke president alleen maar kan dromen van zo'n bodyguard. En vooral zo'n trouwe vriend als Ward Lemmon.
1: Maar ja, dat is zo tragisch, hè? Dat dan zijn levensverhaal wordt. De bodyguard die zijn afspraak met de geschiedenis totaal gemist heeft. Oh, schitterend verhaal wel. Waarvoor dank, Ward Bogaert.
3: Radio 1.

Van The Smashing Pumpkins hoorde je. De binnenring rond Brussel nog 10 minuten vertragen. Tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring kwartiertje van Waterloo tot Leonard. De weg is er wel weer vrijgemaakt. Vielen nog naar Antwerpen op de E313, 20 minuten vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Richting Gent een kwartier van Antwerpen.

0: Noord tot Borgerhout. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 10 minuten file rijden aan de Werken in Temse. En er rijden geen treinen tussen Boom en Antwerpen-Zuid. Er zijn wel vervangbussen voorzien.
1: Radio 1.

0: Hessels en het wondermooie I Wish It Was Me. Het is bijna 11.
1: Lokerse feesten. 10 dagen feest, headliners en ontdekkingen op de grote kaai in Lokeren. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Met onder andere Lenny Kravitz, Editors, Xavier Rudd, Zaz, Tom O'Dell, The Streets en Diana Ross. Tickets, lokersefeesten.be. Samen met Radio 1.
2: Ik heb mezelf ook voorgenomen van niet alles te willen zien. Dan ga je kapot aan.
3: Veel wedstrijden van het WK-voetbal worden diep in de nacht gespeeld.
4: En daarom maken wij de volgende ochtend een podcast met onze analisten. Dus Filip moet geen 5 weken wakker blijven?
5: Ja, nee. Het is een beurt.
1: De WK-podcast Sportza WK Daily. Elke dag een samenvatting van de nacht. Met Jonathan Mettepenningen en Gilles Meulemans.
4: 5 weken.
5: Zal van nog.
1: Vanaf 7 uur 's ochtends op VRT Max.
6: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
7: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
8: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten. Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
6: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
9: Zonderlijk formaat. 1 plek in de Benelux.
10: Help me go home.
9: Beleef de Odyssey van Christopher Nolan in IMAX 70 mm film. Exclusief bij Kinepolis Brussel. Vanaf 15 juli. Reserveer nu je tickets op kinepolis.be.
11: Breaking news.
12: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
13: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
14: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
1: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: Het is 11 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. De Britse premier Starmer neemt ontslag als leider van de Labour-partij en dus automatisch ook als eerste minister. Dat heeft hij zo net gezegd aan de deur van zijn ambtswoning in Downing Street. Starmer stond onder steeds grotere druk om op te stappen nadat zijn partij in april de lokale verkiezingen verloor.
17: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
16: Starmer blijft wel premier tot er een opvolger is aangeduid na de zomer. Kandidaten daarvoor kunnen zich tot 9 juli aanmelden. CD&V-voorzitter Sammy Mehdi zegt dat hij het vertrouwen in minister van Justitie Verlinde behoudt en dat iedereen zich aan de afspraken over ethische dossiers moet houden. Hij reageert daarmee op vooruitvoorzitter Rousseau. Die is niet te spreken over de manier waarop Verlinde de afgelopen dagen heeft gecommuniceerd over abortus en andere ethische dossiers. De federale regering raakt het daar maar niet over eens. Mehdi vindt het niet kunnen dat collega-voorzitter bij coalitiepartner Vooruit Conor Rousseau dus minister Verlinde zo aanvalt.
18: De meningsverschillen tussen onze partij en andere partijen die is gekend. Maar we hebben daarom ook in de kern een aantal goede afspraken gemaakt over hoe dat we de komende weken en maanden verder gaan werken. En dan zou je denken dat op basis van die afspraken iedereen dan ook wel in dezelfde richting kijkt om ervoor te zorgen dat we de nodige vooruitgang boeken. En dan verwacht je niet om 24 uur later een partij zo hard de minister te zien aanvallen en vooral op de vrouw te spelen.
16: Afgelopen weekend heeft de federale regering afgesproken dat er tegen 1 december teksten moeten liggen over de ethische dossiers. Aan het station van Sint-Niklaas is er vanochtend een steekpartij geweest. 2 slachtoffers moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. 1 van hen is minderjarig. De daders sloegen meteen op de vlucht en ze worden nog opgespoord. Ze zouden gefilmd zijn via camera's in de buurt. Eind januari werd er nog een 17-jarige neergestoken in de stationsbuurt van Sint-Niklaas. Toen ging het om een ruzie tussen twee groepen jongeren. Vanaf 2027 zal de lerarenopleiding kleuter en lager onderwijs er anders uitzien. Om de onderwijskwaliteit te verhogen, zal de lat voor startende leerkrachten hoger komen te liggen. Als studenten tijdens hun eerste jaar niet slagen voor testen Nederlands, Frans en wiskunde, dan mogen ze ook geen stage doen op een school. En ook inhoudelijk zal de opleiding veranderen, zegt minister van Onderwijs Suhail Demir.
10: Dat gaat over echt wel van vakinhoud, uw inhoud goed kennen. Dat gaat over didactiek. Dat is bijzonder belangrijk, dat je weet van ja, welke didactiek moet ik hanteren zodat kinderen het begrijpen. En ook klasmanagement, dat zal ook in alle lerarenopleiding komen, omdat we ook zien dat dat echt wel cruciaal is. Dat de leerkracht echt wel heel goed weet, hoe moet ik deze klas leiden.
16: En voorlopig zijn er nog geen scholen die de lessen opschorten omwille van de hitte. De Vlaamse overheid heeft een uitgebreid hitteplan voor scholen en dat wordt op dit ogenblik ook in veel scholen toegepast. Dat zegt Bruno van Opbergen van het Katholiek Onderwijs.
19: We hebben dit weekend bij een selecte steekproef een bevraging gedaan en we hebben daar niet gehoord dat scholen zouden sluiten. We hebben wel gehoord dat scholen hun activiteiten aanpassen. Bijvoorbeeld scholen die zeggen, kijk, we gaan onze sportdag deze week niet organiseren omdat het te warm is. Die schuift dan op naar begin volgend jaar. Maar aan zich, scholen sluiten, daar krijgen wij op dit ogenblik geen signalen over.
16: En dat brengt ons dan bij het weerbericht en dat wordt eentonig veel zon en erg warm. De hele week blijft dat zo. Vandaag tot 34 graden in het westen, aan zee iets frisser. De komende dagen mogelijk nog wat warmer. Het KMI houdt rekening met een lokale 37 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
20: De wereld van Sophie.
1: Met Sophie Lemaire.
0: 37 graden, zeg. En dan lap ik er nog de hete thee. Bruno Mars bovenop. Goedemorgen.

0: De nieuwe van Bruno Mars heet On My Soul.
1: De wereld van Sophie.
0: Ik denk als het over het WK gaat dat we best vooruitkijken in plaats van enkele uren achteruit. Toen onze rode duivels bijna verloren van Iran en een hele natie teleurgesteld naar het scherm zat te kijken. Dat was droevig. Dus we kijken vooruit. Naar vanavond bijvoorbeeld waar Argentinië aantreedt tegen Oostenrijk. En waar Lionel Messi dus zal aantreden. Misschien wel de beste voetballer ter wereld. Dat betekent dat hij straks zijn beste beentje mag voorzetten. Maar dat betekent dat Yassin Tjerko dat ook mag doen. Yassin is zijn veelbesproken bodyguard. Een topfitte mixed martial arts vechter met meer dan 1,4 miljoen volgers die al even indrukwekkend is als zijn beschermeling. In heel veel filmpjes zie je hem veldbestormers aan een soort waanzinnige snelheid inhalen en tackelen, opdringerige fans subtiel aan de kant schuiven en grijpgrage handjes van het lichaam van Messi weghalen. En dus dachten we, moeten we het misschien daar wel eens over hebben, over bodyguards, lijfwachten en het werk dat ze doen. In het vorige uur konden we lijfwacht Philippe, of persoonsbeschermer, zo noemt hij het zelf liever, al vertellen dat het moet klikken tussen de lijfwacht en de VIP, anders is het erg moeilijk om zo dicht op iemands huid te leven. Voor de lijfwacht, maar ook voor de persoon die beschermd moet worden natuurlijk. Je vraagt je toch af hoe dat niet moet zijn. Om altijd een kleerkast bij te hebben. Om jezelf dusdanig bedreigd te voelen dat je zo'n kleerkast nodig hebt. En dus konden we dat eens vragen aan Frederik van Leeuw. Na de aanslagen van 22 maart 2016 werd hij als toenmalig federaal procureur onder bescherming gezet. Zo'n 8 jaar lang werd hij beschermd door bodyguards. Is vandaag procureur-generaal, heeft geen bodyguards meer nodig, maar hij herinnert zich die periode nog alsof het gisteren was.
2: Ik weet dat nog heel goed. Wanneer het mij voorgesteld en bijna opgelegd werd om bodyguards te hebben, was naar aanleiding van de aanslagen van 22 maart 2016.
3: 22 maart 2016 is een gitzwarte dag.
2: Waar eigenlijk na Parijs einde 2015 en na 2016 toch wel beelden van mij gebruikt werden in sommige publicaties van de Islamitische Staat. En ik was toen federaal procureur, dus aan de leiding van het federaal parket, die verantwoordelijk was voor al de onderzoeken naar de terroristen. Ik was bovendien een zeer zichtbaar en gekend gezicht door de omstandigheden natuurlijk. We waren toch wel bezig met een aantal terroristen op te jagen. Het was wel een mogelijke target. Dus ergens hebben ook wel een paar vrienden van mij ook gepusht om te zeggen, je moet dat aanvaarden. Ja, in het begin was ik niet echt enthousiast voor. Hè, want dat is natuurlijk ook een beperking van je vrijheid. Het wordt heel professioneel aangepakt. Eerst krijg jij een onderhoud met mensen van de DAP, hè, de divisie van de bescherming van de federale politie, die u alles uitleggen, die u toch wel ook uitleggen hoe jij je moet gedragen, die ook een gesprek hebben met je partners, met je kinderen, ook misschien zelf met de school van de kinderen enzovoort. Ja, dat is in het begin komt dat op u aan. Kom misschien ook harder aan op je familie dan op u, want je weet waarmee je bezig bent. Terwijl in mijn beroep mag ik eigenlijk niet zoveel vertellen thuis van wat er aan de hand is. En destijds gebeurde toch heel veel. Dus het was toch meer verontrustend voor mijn familie dan voor mij. En dan een bepaald ogenblik komen zij u thuis ophalen. Niet alleen met één bodyguard, maar wel met een ganse ploeg. Die hebben dan bepaalde technieken die ik niet hier ga uitleggen natuurlijk. Naar gelang het niveau van bedreiging zijn er niveaus van bescherming. Het hoogste niveau van bescherming is delokalisatie. Dat wil zeggen, je mag niet meer thuis wonen, maar je moet ergens anders gaan wonen. Het is gelukkig nooit met mij gebeurd. Maar er zijn maatregelen genomen tegenover de familie. Ook de lokale politie die regelmatig passeerde voor het huis enzovoort. Je hebt mensen die naast u zijn. Je hebt mensen die meer op afstand zijn om te zien. Als je naast de persoon bent, zijn er dingen die je niet ziet. Natuurlijk tussen de, voilà, dat zijn de verschillende technieken. Die hebben bepaalde technieken. Dat zijn super professionele mensen. Ik moet zeggen, voilà, ik ben toch wel 8 jaar onder bescherming geweest. Overal waar ik naartoe ging, die hadden toegang tot mijn agenda. Een bepaald ogenblik waar zij die oordeelden van wij moeten hier komen, wij moeten hier niet komen. Zo'n familiaal feest was ik niet, natuurlijk niet met de bodyguards, maar bijvoorbeeld een begrafenis waar veel volk naartoe kwam, dan kwam ze gewoon een ploeg. En meestal kwamen zij ook op voorhand om te zien waar de uitgangen waren enzovoort. Wat ook wel indruk gaf natuurlijk aan al de mensen die ik tegenkwam. Dus ja, dat is wel een speciale periode. Een zeer speciale periode. Als u echt op het hoogste niveau van dreiging, kunnen niet zomaar beslissen, ik ga ineens, ik weet niet, zwemmen of... Dat moet wel afgesproken zijn, moet toch wel een beetje serieus zijn met die mensen die toch wel ook hun leven riskeren natuurlijk voor u. Hè. Maar de boodschap is van, leef gewoon verder en houd geen rekening met ons. Het is wel paradoxaal, want de mensen zien dat jij met bodyguards bent. Dus het is wel paradoxaal, want het is om u te beschermen, maar... Langs een andere kant trek jij wel de aandacht aan. Mensen denken dat jij een star bent van Hollywood. Dat is een paar keer gebeurd. Waar ze vroegen, wie is dat? Het heeft wel een bepaald effect als jij ergens aankomt met bodyguards. Dus dat is niet onschuldig. Er zijn een aantal dingen die ik niet meer heb gedaan. Mijn boodschappen op de middag bijvoorbeeld met 4 bodyguards. Dat trekt wel een beetje de aandacht aan. Dus je past toch je gedrag aan. Als ik spreek met mijn vrouw bijvoorbeeld, ze heeft daar dus toch wel veel last van gehad. We zijn eens een keer samen in het buitenland gegaan. Er waren dan bodyguards meegekomen en zelfs een vrouwelijke bodyguard, omdat mijn vrouw meekwam. En ze had het heel moeilijk mee. Ik was daar mee gewoon natuurlijk, maar ze had het wel heel moeilijk mee. Het feit dat wij eigenlijk niet... Ja, ze zeggen dat jij je levensstijl niet moet aanpassen, maar je doet het toch. Enfin, dat zit in mijn aard. Als ik zie dat die mensen toch wel enorm veel uren kloppen. Want ze moeten... Als zij mij thuis komen ophalen, moesten zij dan 2 uur op voorhand eerst naar de kazerne gaan enzovoort. En dan, als ik beslist had om, nog s'avonds te gaan eten of zelfs uit te gaan, dan waren ze mee. Het is niet dat zij ze nu na de kantooruren gewoon verlaten. Dus dat zijn heel lange dagen. Meestal momenten waar die mensen heel veel moeten wachten, maar toch klaar zijn om... In een tiende van de seconde te kunnen reageren. Want ik heb enorm veel vergaderingen waar ze natuurlijk niet bij zijn, voor de deur zijn enzovoort. Maar als er iets gebeurt, dan moeten ze klaar zijn. Dus het is niet dat ze verstrooid mogen zijn. Dus dat is wel een moeilijk beroep. Ik heb veel bewondering voor die mensen. Ik heb ondertussen, ja, in die 8 jaar heb ik veel mensen van die ploeg leren kennen. Er zijn soms wat... banden, dingen die je uitwisselt met hun enzovoort. Een geboorte, zelfs drama's meegemaakt. In wat mijn bodyguard heeft zijn vrouw verloren in een aanslag bijvoorbeeld. Dus ineens komt dat dus heel dichtbij. Ja, dat is toch wel iets speciaals. Die mensen zijn opgeleid om een schaduw te zijn, maar dat zijn geen schaduwen. Dat zijn mensen. Ja, ze zien alles wat je doet, dus ze weten wat je interesse zijn, zelf in je vrije tijd. En dus ja, sowieso dat zij u na zoveel tijd u ook kennen, wat je graag doet enzovoort. Dus dat is mij een verschillende keer gebeurd. Ik moest een missie doen in het buitenland, waar zij eigenlijk zo gecheckt hadden, dingen die mij zouden kunnen interesseren. En ja, dat was wel heel tof. Zo'n lange termijn beginnen wij elkaar te kennen natuurlijk, hè. Er zijn momenten geweest waar ze toch wel hebben moeten ingrijpen, maar op die 8 jaar niet zoveel. Ja, er is één moment geweest waar het eigenlijk niet voor mij was, maar ze hadden de info gekregen dat mensen met bivakmuts aan het rondrijden waren. Dat waren mensen die ergens een overval hadden gedaan. En daar, in 2 seconden, was ik geëvacueerd van het restaurant waar ik aan het eten was met een vriend. Zonder... Ze komen u gewoon pakken op in de auto. Hè. Dat is wel indrukwekkend. Maar dat is inderdaad niet zoveel geweest. En ik zei, ja, pas op, ik heb nog niet betaald. Zeg, geen probleem, we gaan dat wel doen. Toen ik geen bodyguard meer had, omdat het niet meer noodzakelijk was. Ik was bezig met andere zaken enzovoort. Voelde het wel... een beetje raar, want het was ook heel comfortabel. Ik werd overal naartoe gebracht. Als het moest snel gaan, gingen we snel. Voilà, ja. Ik denk tijdens 8 jaar heb ik de metro niet genomen. Dan pak ik, nu neem ik wel de metro. Het is wel, je voelt je vrijer. Dat is echt een bepaalde vrijheid. Maar langs een andere kant, ja, je moet eigenlijk bijna terug leren om sommige dingen zelf te organiseren. Dus het is inderdaad een raar gevoel, een bepaald ogenblik. De laatste dag dat ik met hun was, hebben ze mij terug naar huis gebracht met een prachtige brief. Want we zijn toch wel 8 jaar samen overal naartoe gegaan. Zelf in het buitenland, in Dubai, in Zuid-Afrika, Brazilië. We zijn overal naartoe gegaan. Zelf, en ook in België, in Europa. Ja, dat is nog een brief die ik heb bijgehouden. Het was teken dat ze u ook appreciëren en zo. Het doet wel deugd.
0: Procureur-generaal Frederik van Leeuw heeft geen warme herinneringen aan de tijden toen zijn leven in gevaar was, maar wel aan de mensen die er waren om dat gevaar voor hem op te sporen. Een reportage was het van Anke van Meer.
1: Radio 1.

0: Lauryn Hill met Superstar. De binnenring rond Brussel, 10 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring 10 minuten van Waterloo tot Zaventem. File naar Antwerpen op de E313, 25 minuten vanaf Massenhoven. En op de E34 vanaf Oelegem, 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot aan de Kennedy-tunnel. En richting Gent een kwartier van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Op de E313 richting Lummen staat bij Wommelgem een defect voertuig op de spitsstrook.
1: De wereld van Sophie.
0: We hebben het over bodyguards vandaag in de wereld. Als je graag wil in de wereld van Sophie, liever. Mocht je willen reageren, weet dat het altijd kan via de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal van VRT Max. Een fascinerend beroep is het dat zeer tot de verbeelding spreekt, omdat het zo uitzonderlijk is. Slechts van nut voor een heel select clubje mensen dat bedreigd wordt door fans of paparazzi of aanvallers en terroristen. Ik vraag me af of er in tijden van struikrovers en successieoorlogen misschien net iets meer lijfwachten aan de slag waren dan vandaag. Jonas Roelofs, een zeer goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sophie.
0: Historicus aan de UGent. Lijfwachten en bodyguards, hoe lang wordt daar al in de geschiedenisboeken over geschreven?
2: Wel, eigenlijk in de vroegst geschreven bronnen komen we die al tegen. Hè. Al in het oude Egypte wordt er melding gemaakt van een beroepscategorie bodyguards of lijfwachten die de farao met hand en tand moeten bijstaan en verdedigen. Dus je merkt dat dat eigenlijk een heel lange voorgeschiedenis heeft. Zodra er machthebbers zijn, hebben die al de neiging gehad om zich te laten beschermen tegen vijanden.
0: Ja, ja, omdat het nodig was, zonder enige twijfel, weten we wie die mensen waren, waar ze die gingen halen?
2: Het interessante is dat je twee stromingen hebt. Hè, en waar haal je de ideale lijfwacht? En je hebt dus de ene idee is, je moet dat bij absolute vertrouwelingen doen. Mensen die je door en door kent en die je absoluut gaan verdedigen. Iemand die die redenering volgt is Alexander de Grote. Die heeft een elitekorps van maximum 7 mannen. De somatophylakes heten die met een moeilijk woord. En dat zijn edellieden die hij dus geselecteerd heeft. En ja, dat is eigenlijk wel een mooie carrière. Want die hebben doorgroeimogelijkheden als het ware. Wanneer Alexander de Grote sterft, dan worden die mannen beloond en krijgen die echt ook grote delen van zijn rijk. En een van die lijfwachten is Ptolemaeus. En die wordt koning van Egypte en ook stichter van een Husse dynastie, de Ptolemaïen. En dat is de dynastie waar ook de beroemde Cleopatra van afkomstig is. Dus je kunt, ja, je wordt beloond als je in die inner circle zit. Iemand dichter bij huis is Philips de Goede, de Bourgondisch hertog doet dat ook. Die kiest echt ridders en edellieden om hem te beschermen en dat is ook heel vaak nodig. Dus daar is het idee, mensen die je blindelings kunt vertrouwen, ik kies ze uit mijn inner circle.
0: Ja.
2: Maar je hebt ook het andere uiterste. En die idee stelt, of die mensen denken van kijk, je moet ze gewoon echt inhuren. Je moet ze niet bij jezelf gaan zoeken, maar net heel ver. Daar is de redenering dan, of het idee, die zijn niet lokaal betrokken, die hebben geen familiale kwesties, of die gaan zich niet makkelijk laten overhalen door de ene of de andere partij. Die zijn eigenlijk volledig neutraal en enkel van mij afhankelijk. Net omdat ze uit heel verre streken komen. En een goed voorbeeld daar is de Varangiaanse garde. Dan zitten we in het Byzantijnse Rijk, 10e, 14e eeuw. En dan gaan die Byzantijnse keizers heel bewust mensen ronselen uit Noordwest-Europa bij de Germaanse volkeren. Noormannen zijn ook heel populair. En ook mensen uit rond de streek van het huidige Oekraïne, Kiev. Die worden echt geronseld en er ontstaat een soort emigratiegolf. In die mate zelfs dat een bepaalde provincie in Zweden in de 11e eeuw een wet uitvaardigt van jullie mogen niet meer vertrekken, hè, jonge mannen. Als jullie gaan dienst doen bij die Varangiaanse garde, weet dat jullie dan niet langer kunnen erven in deze regio. Want er is een leegloop aan mannen die dat dus blijkbaar echt als geprivilegeerde job willen gaan uitoefenen.
0: Dat is wel waanzinnig interessant dat er zoveel uit het noorden geplukt werden.
2: Ja,
0: om daar, maar waarschijnlijk ook omdat die uiterlijk er zo anders uitzagen dat die wel een zekere uitstraling hadden.
2: Ik kan me in perfect inbeelden dat dat een soort afschrikwekkend exotisch effect heeft waar zo'n keizer zeer tevreden mee is. Ja,
0: ja, ja. Ja. Oké, dus soms werden ze gewoon van de andere kant van Europa gehaald, omdat men dan het idee had, die zullen niet om te kopen zijn. Daar kunnen we op vertrouwen.
2: Klopt. Maar ja, dat lukt ook niet altijd. Hè. Lijfwachten, het is een handig ding om in huis te hebben, maar het kan ook gevaarlijk worden. En het Romeinse Rijk biedt daar goede voorbeelden in. Daar heb je de befaamde Praetoriaanse garde die de keizer moet beschermen. En in oorsprong is dat een legereenheid die in en rond Rome gestationeerd is om de stad te bewaken. Maar dat wordt eigenlijk al gauw een soort privélegertje van de keizer. Een soort staat binnen de staat. Maar die wel heel veel macht naar zich toetrekt nadat ze door keizer Augustus in het leven geroepen zijn. En die eigenlijk een soort factor worden waar je echt rekening mee moet houden. Hè. Die gaan echt de Senaat bedreigen om een keizer te verkiezen naar hun keuze. Dus zij gaan die politieke macht naar zich toetrekken. Zij gaan ook heel wat keizers vermoorden. Hè. Er wordt gezegd, als keizer sterf je niet in je bed. Wel, dat is zeker in die periode waar. Er zijn afhankelijk van de tellingen 10 tot 15 keizers effectief vermoord, direct of indirect, door die Praetoriaanse garde die in het leven geroepen is om die keizer net te beschermen.
0: Maar...
2: dus ja, een soort deep state, zoals Trump het zou noemen, die eigenlijk het tegenovergestelde doen waarvoor ze in het leven geroepen zijn. Hè?
0: Ja, het zijn bijna maffiatoestanden.
2: Zoiets.
0: We zullen je beschermen als jij ons ter wille bent.
2: Zoiets, ja.
0: Waanzin. We hoorden net meneer Van Leeuw vertellen over de band die hij kreeg met zijn lijfwachten.
2: Mm-hmm.
0: Alexander de Grote haalde hij al even aan. Die had duidelijk met zijn 7 lijfwachten een enorm sterke band. Zijn er zo nog bekende buddies onder de lijfwachten?
2: Eigenlijk wel, wat ook niet zo verwonderlijk is, als je merkt inderdaad dat die zoveel tijd doorbrengen. Een beroemd voorbeeld is de lijfwacht van Napoleon. Dat is Rustam Radza en die heeft eigenlijk een trieste voorgeschiedenis. Want dat is een Armeense jongen die op 13-jarige leeftijd ontvoerd wordt en tot slaaf gemaakt wordt en in Cairo belandt. En daar eigenlijk als geschenkje door een lokale sheik aan Napoleon geschonken wordt tijdens zijn Egyptische campagne. Mm-hmm. Maar die worden inderdaad wel een soort buddies, want 15 jaar lang zal hij zijn lijfwacht en persoonlijke bediende zijn. En die staat ook op heel veel schilderijen waar Napoleon afgebeeld wordt. En je herkent Rustam meteen aan zijn Oriëntaalse kledij, aan zijn tulband en zo. Napoleon is daar dus zeer enthousiast over, maar het komt tot een breuk tussen die twee. Grote teleurstelling wanneer Napoleon verbannen wordt, van de troon gestoten wordt en naar Elba gestuurd wordt en Rustam weigert mee te gaan. Hij heeft dan net een partner gevonden, is gehuwd en ja, hij denkt, ga jij maar alleen in ballingschap. Nu, Napoleon komt terug, de befaamde 100 dagen. En Rustam wil het weer goedmaken en zegt van kijk, ik bied mijn diensten terug aan. Maar Napoleon is verbitterd en rancuneus en zegt de boom in gij, want je zult maar een keer omgekocht worden door de Engelsen ondertussen en mij net weer proberen vermoorden. Dus je merkt dat daar echt tot een breuk gekomen is. En Rustam schrijft daar ook een biografie over en zegt van kijk, ik had mijn redenen om niet mee te gaan naar Elba, want ik vreesde echt dat Napoleon zo het leven niet meer zag zitten, dat hij zelfmoord zou plegen. En ja, wie zou de schuld dan krijgen, denk je? Hè? Dus hij vreesde echt dat hij beschuldigd zou worden van het vermoorden van de keizer. Dus hij is, om lijf en leden te besparen, thuisgebleven. Een ander voorbeeld van iemand die daar een ongelooflijke vriendschapsband aan overgehouden heeft, is Winston Churchill. Die had een bodyguard, Walter Thompson heette die, en die heeft hem jarenlang beschermd en heeft ook zijn uren moeten kloppen, want hij zou een 20-tal aanslagen op Churchill verijdeld hebben. Uit allerlei hoeken, van de IRA tot Arabische en Indische nationalisten, tot Griekse communisten, tot de nazi's. Er was op een bepaald moment niemand in Europa die blijkbaar Churchill niet naar het leven stond, zo lijkt het. En die man is in burn-out gegaan. Walter Thompson is op een bepaald moment echt in ziekteverlof gegaan, omdat het hem allemaal te veel werd, het constante verijdelen van al die aanslagen op Churchill.
0: Amai, jong.
2: En onze Walter heeft er ook zijn huwelijk door kapot zien gaan. Als je dus uren bij zo'n workaholic als Churchill zit, dan zijn ze daar thuis niet zo tevreden mee. Maar hij heeft wel zijn nieuwe partner daar gevonden. Hij is dan maar met de secretaresse van Winston getrouwd. Om dan werk en privé toch beter te kunnen bundelen.
0: Ja.
2: En ook wanneer Churchill dus geen officiële functie meer heeft, houdt hij hem in dienst. En daar is Churchill zijn vrouw dan weer niet tevreden mee. Clementine die zaagt dan over het feit dat hij altijd maar aanwezig is. Dus je merkt dat die wel echt een soort connectie met elkaar gevonden hadden.
0: Ja, dikke vrienden geworden.
2: Zoiets.
0: Ja, de functie van die lijfwachten, was dat door de jaren heen vooral toch hetzelfde op de uitkijk staan voor dat, voor de aanslagen? Of ging dat soms verder?
2: Ja, het gaat eigenlijk soms heel ver en het dringt dus ook wel echt in die privésfeer van dat soort heersers of opdrachtgevers binnen. We kennen in de Tudor Times, en dan zitten we bij Hendrik de VIII en zo, heb je de Yeomen of the Guards. En die moeten zelfs elke avond het bed van de vorst controleren. En er zijn richtlijnen waarbij ze dus met hun zwaarden de strooien matras moeten doorprikken. Na een paar jaar vindt men dat dan toch like, zonde van al het beddengoed. En dan zijn er richtlijnen over het soort... Ze moeten dan in dat bed kruipen en springen en een soort koninklijke koprol maken in dat bed elke avond, om te zien of daar toch niets verscholen zit of verstopt zit, wat mogelijk slecht nieuws voor de vorst kan zijn. En ja, die slapen ook vaak vlak naast de deur in de aanpalende kamer, dus qua privacy moet dat toch bijzonder karig gesteld zijn voor bepaalde van die vorsten. Dus dat zijn taken. Ik weet niet in hoeverre lijfwachten dat vandaag nog moeten doen, de slaapkamer halvelings delen, maar het gaat dus wel ver in bepaalde tijden. Hè? Ja,
0: de koninklijke koprol die zal intussen wel...
2: Ik vermoed dat die een laken niet meer uitgevoerd wordt. Nee.
0: En anders zou ik er graag iets bij zijn.
2: Voilà, ja, ja.
0: De paus moet ik ook nog aan denken. Juist. Die heeft natuurlijk een hele Zwitserse garde.
2: Ja.
0: Ook toch al... Vele, vele jaren.
2: Ja, al meer dan 500 jaar. Die is in 1506 gesticht door Julius II. En die kon ook wel een lijfwacht gebruiken, want die stond bekend als Il Papa Terribile, de verschrikkelijke paus, die niet zozeer met het geloof, maar met zijn wereldlijke macht bezig was en dus ook wel wat aanslagen te verduren kreeg. En ook zij zijn echt wel nodig geweest doorheen de geschiedenis, want in 1527, dan zitten we al bij Clemens VII, wordt de stad Rome belaagd door onze keizer Karel V, zijn troepen. Die zijn namelijk al weken niet meer betaald, die zijn humeurig en die plunderen eigenlijk de stad. En het is dankzij die Zwitserse garde, die Zwitserse wacht, dat de paus het Vaticaan kan ontsnappen en via die befaamde geheime tunnel in de Engelenburcht zich kan verschuilen en daar het leven gered wordt. En die Zwitserse garde heeft sindsdien echt een fabelachtige status en blijft dus tot op vandaag de dag bestaan. Blijven ook altijd zeer populair, want ja, er zijn nog altijd heel veel regels. Je moet katholiek zijn, je moet Zwitser zijn, je moet minstens 1,74 meter zijn, tussen de 19 en 30 jaar oud. En je moet daar minimum 2 jaar dienen. Als je wil huwen, moet je nog een keer 3 jaar bij. En het loon is vrij karig, het is €1500 in de maand, liet ik mij vertellen. Maar je krijgt wel gratis kost aan inwonen. En ook niet onbelangrijk in deze tijden, er is een voetbalploeg waar je lid van kunt worden. De FC Guardia speelt mee in de Vaticaanse competitie. Dus dat is mooi meegemaakt.
0: Zeker, en een mooi pakje krijg je ook.
2: Juist. Daarvan wordt altijd gezegd, Michelangelo heeft dat ontworpen. Heel veel toeristische gidsjes vertellen dat nog. Nu is dat een homo universalis, maar dat kunnen we niet op zijn konto schrijven. Dat pak is eigenlijk maar in 1910 ontworpen. En dat is dus zo'n voorbeeld van wat we een invented tradition noemen. Een relatief nieuw gebruik, dat we dan een soort eerbiedwaardige voorgeschiedenis geven door te zeggen, Michelangelo heeft dat in het leven geroepen.
0: Ah, dat is eigenlijk wel zot, dat iemand in de 20e eeuw dat pakje bedenkt.
2: Ja.
0: Oké, ja, goed. Elk zijn smaak.
2: Dat, ja.
0: We hebben het nu over de grote, belangrijke politieke figuren gehad. Mm-hmm. Waren er ook gewone mensen in het verleden die een bodyguard nodig hadden? Of toch mensen die misschien niet van adel of koninklijke bloede waren?
2: Ja, je kunt je afvragen in hoeverre dat nog gewone mensen zijn. Hè? Maar je hebt ook wel in het verleden voorbeelden van mensen die zich dusdanig onpopulair gemaakt hebben dat ze niet meer veilig op straat kunnen komen zonder. En een berucht voorbeeld is Pieter Langhals. Dat is iemand die zich eigenlijk van loopjongen voor de Bourgondische hertogen in de 15e eeuw zitten we dan, opgewerkt heeft tot een belangrijk ambtenaar, eigenlijk een van die functionarissen van het Bourgondische Rijk. Is ook in Brugge heel belangrijk, maar ja, die is op een bepaald moment zo onpopulair dat hij echt een lijfwacht heeft. Een soort garde die hem over straat moet begeleiden, omdat het Brugse volk hem echt naar het leven staat. Zal uiteindelijk ook lukken, hè. Hij wordt ook effectief geëxecuteerd en vandaar dan opnieuw zo'n toeristische legende dat daarom de zwanen in Brugge op het water zitten, de lange halzen als eerbetoon. Maar dat is dus zo iemand die zich echt moet verdedigen. Van andere individuen zijn we daar minder over op de hoogte, maar er zijn er dus wel degelijk nog, waarbij je merkt van, je hoeft geen vorst te zijn of president of staatshoofd om daarvan gebruik te maken. Mensen die zich onveilig voelen en het zich kunnen permitteren, die zullen wel zorgen dat ze verdedigd worden.
0: Ja, die categorie VIP's hadden we nog niet besproken, de hufters. Die om die reden bescherming nodig hebben. Ja. Het levert wel altijd goede verhalen op, dat is wel duidelijk. Al eeuwenlang, de lijfwacht is er altijd al bij geweest. Mm-hmm. Ergens in een hoekje, loerend op de uitkijk voor gevaren. Heel erg bedankt om dat voor ons te duiden. Historicus Jonas Roeles.
2: Graag gedaan.
1: Radio 1.

0: De nieuwe van Trigger Finger heet Through the Beam.
1: De wereld van Sophie.
0: Over bodyguards hebben we het vandaag. Zoals de bodyguard van Lionel Messi, wereldberoemd vanwege zijn sprintjes achter onverwachte veldbestormers. Of zoals die van Abraham Lincoln, die de moord op zijn opdrachtgever niet kon voorkomen omdat hij volgens Wart Bogaert oetjepopeloeren op café zat. Of die van Alexander de Grote, die hij zo dankbaar was dat hij een ganse lande naliet. Maar over de bekendste bodyguard hebben we het nog niet gehad. Goedemorgen, Vincent Bilot.
2: Goedemorgen, Sophie.
0: Over de bodyguard.
2: De bodyguard, jazeker. Film uit 1992, bijna 35 jaar oud dus. Maar een film zo bekend dat we hem integraal kunnen oproepen met één simpele drumkick. Ach, ogenblikkelijk zien we Whitney Houston voor ons. En Kevin Costner natuurlijk, met zo'n lederen holster over zijn schouder. Want hij, Kevin Costner, is in de film natuurlijk haar bodyguard. Voor wie hem niet gezien heeft, en dat kunnen toch echt alleen maar mensen zijn die in de jaren 90 onder een steen geleefd hebben, maar wie er toch in zou geslaagd zijn om de bodyguard te missen. Kevin Costner speelt dus Frank Farmer, een ex-agent van de Secret Service, die ingehuurd wordt om Whitney Houston te beschermen tegen een gevaarlijke stalker. Mm-hmm. Die twee die moeten niet van elkaar weten. Hij vindt haar een omhooggevallen diva. Zij vindt hem maar een aansteller. Maar, spoiler alert, ze worden toch wel verliefd, zeker.
0: Ja, zeg.
2: En op het einde van de film vangt hij ook nog eens een kogel op voor haar. En ja, probeer dan als vrouw eens niet voor eeuwig van zo'n man te houden.

0: Bodyguard is de op één na succesvolste film van dat jaar. Alleen Aladdin doet in 1992 nog beter. En de soundtrack van The Bodyguard wordt dankzij Whitney Houston en haar onvergetelijke versie van I Will Always Love You wordt zelfs de best verkochte filmsoundtrack aller tijden.
1: Is dat zo?
0: Ja. Allemaal bekende leerstof. Veel minder bekend, Sophie, is dat er ooit plannen waren voor een sequel. Een spectaculaire sequel met ook wel best een spectaculaire naam voor de vrouwelijke hoofdrol. Want enkele jaren na het overdonderende succes van The Bodyguard broedt Kevin Costner dus op een vervolg, The Bodyguard 2. Met opnieuw hijzelf in de rol van lijfwacht Frank Farmer, maar met een andere vrouwelijke hoofdrol. Dat verhaal dat vraagt uiteraard om een nieuwe opdracht voor Frank Farmer, een nieuwe vrouw om te beschermen en natuurlijk om verliefd op te worden. Kevin Costner weet dat het opnieuw iemand moet zijn met star quality uiteraard. Iemand die zo beroemd is dat ze bij wijze van spreken zichzelf kan spelen. En hij denkt daarbij aan één iemand in het bijzonder. Misschien wel de beroemdste vrouw van dat moment. Het is een adellijke vrouw. Een vrouw die hij trouwens benadert via een Britse connectie. Kevin Costner is namelijk bevriend met Sarah Ferguson. Fergie voor de vrienden. Op dat moment nog maar net gescheiden van Prins Andrew. Hè, je weet wel, Prins Andrew, de zoon van de Queen, die later in verband wordt gebracht met Jeffrey Epstein en al zijn koninklijke titels verliest. Die Fergie brengt Kevin Costner in contact met de vrouw die hij zo graag wil als de nieuwe Whitney Houston.
2: Sarah was really important. She's the one that set up the conversations between me and Diana.
0: Jawel, Kevin Costner hoopt voor de sequel van The Bodyguard niemand minder te strikken dan
2: Diana.
0: Diana Spencer.
1: Amai.
0: Beter bekend als Lady Di.
1: Ambitieus.
0: Ook zij is op dat moment net gescheiden van haar prins, te weten prins Charles. Maar ja, ze is eigenlijk bij het Britse publiek alleen maar geliefder geworden. Ze is eigenlijk wereldwijd een celebrity, hè, Diana. De meest gefotografeerde vrouw ter wereld wordt ze genoemd. Lady Di staat in 1997 op het toppunt van haar roem. En die Lady Di gaat Kevin Costner dus opzoeken om haar de vrouwelijke hoofdrol aan te bieden in de nieuwe Bodyguard.
2: I started talking to her. I said, look, I'm going to do Bodyguard 2 and I think I can build this around you. Would you be interested? She goes, yes, my life's about to change. I think that I would like to do this.
0: Ze zegt waar rempel nog ja ook.
1: Allee.
0: Diana staat op een kruispunt in haar leven, zegt ze tegen Kevin Costner. Ze heeft een nieuwe liefde, ze wil haar leven een nieuwe wending geven. En ja, meespelen in een film, denkt ze. Waarom niet?
1: Ah ja, ze had waarschijnlijk ook een bron van inkomsten nodig.
0: Dat zal misschien ook wel meegespeeld hebben. Maar er volgen dus nog gesprekken om het wat concreter te hebben over die Bodyguard 2. Kevin Costner die beseft natuurlijk dat ja, met Lady Di als hoofdrolspeelster die film ja, helemaal rond haar moet draaien natuurlijk. Diana moet in die film eigenlijk zichzelf spelen. Hè? De beroemdste prinses van de wereld die uiteraard bescherming nodig heeft van een bodyguard. Want Diana's relaties met haar echte bodyguards trouwens, die zijn ook vrij berucht. Een van haar lijfwachten heeft zelfs ooit ontslag moeten nemen omdat hun omgang een beetje te intiem was geworden.
1: Och, het is al een film.
0: Diana en haar bodyguards, het is inderdaad eigenlijk al een film op zich waard. Enfin, voor Costner klopt dat plaatje helemaal. Hè? Hij als haar bodyguard. En ja, uiteraard zouden hij en Diana in de loop van de film dan ook romantische gevoelens krijgen. En ook Diana beseft dat dan van het een het ander komt. Sterker nog, ze vraagt expliciet naar hoe die romantische scènes er dan uit zullen zien.
2: I said, look, I'm gonna write this part with you in mind. Is this something that you think you would like to do? And she said, yes, I do. She goes, are we gonna have like a kissing scene? And I said, do you want there to be one? And she said, yeah, and I said, then we'll do that.
0: Kan ik dan een kusscène krijgen, vraagt zij.
1: Flirters.
0: Echt, hè?
1: Toch?
0: Kan ik dan een kusscène krijgen, vraagt hij. Nou ja, als jij wil dat we kussen in de film, ja, dan kan ik dat regelen, zegt Kevin Costner.
1: Als het moet.
0: Oh, wel ja, dat wil ze dus wel. En dus ja, schrijft hij er een kusscène in.
2: I wasn't going to make the full romance about her, but there was going to be a moment
3: where we did. And she was so sweet about this.
0: Het is toch ongelooflijk.
1: Mm-hmm.
0: Dat hij eigenlijk niet van plan was om daar zo iets heel expliciet van te maken. Maar dat zij er dus eigenlijk echt naar hengelde van... Ja, kom, laten we er toch maar een kusscène in...
1: En kan dat zo met wat een stomende bedscène eventueel, meneer Koster?
0: Ja, ja.
1: Kostner?
0: Dus goed, Kevin Costner die zet zich met een paar scenaristen aan het werk. En ze schrijven die film dus helemaal op het lijf van Diana. The Bodyguard, ja, die originele film, die werkte zo goed omdat de bekende actrice en zangeres in die film werd gespeeld door een bekende actrice en zangeres, te weten Whitney Houston. En Whitney Houston speelde, bij wijze van spreken, een gefictionaliseerde versie van zichzelf. Alwel, zo moet Lady Di in de film ook gewoon zichzelf spelen. Dat is het scenario, zoals Kevin Costner het aan haar ook bezorgt.
3: I said that I'm going to send you this movie and I'm going to make it just like Whitney. I'm going to make it so you don't have to do all that much, but you're going to be great. And she said I'd like that.
0: Lady Di is helemaal in haar nopjes met dat script. En in de zomer van 1997 heeft Kevin Costner een eerste versie van dat scenario klaar. Kevin Costner laat het haar bezorgen op 30 augustus 1997. 30 augustus. Maar dan, één dag nadat dat scenario in haar bus valt, op 31 augustus 1997, gebeurt het ondenkbare.
3: And then we lost her. And she was gone.
1: Oh, ja. Dat is dan.
0: Dat is dan. Prinses Diana, Lady Di, komt om bij een auto-ongeluk in Parijs. Een dag nadat dat script in haar bus is gevallen. En ze zal dus nooit de hoofdrol spelen in The Bodyguard 2.
1: Mm.
0: Er zal zelfs nooit een Bodyguard 2 komen. Ook niet met een andere actrice. Want Kevin Costner die is er het hart van in. Hij was bevriend geraakt met Diana, was op haar gesteld geraakt. En hij heeft nooit meer iemand anders in de rol kunnen zien van vrouwelijke tegenspeelster in zo'n sequel. Sterker nog, niemand komt te weten dat er vlak voor haar dood plannen klaar lagen voor Diana om de hoofdrol te spelen in een grote Hollywoodfilm.
1: Ik had ook nooit gehoord, hoor.
0: Dat is toch wel bijzonder, hè, dat tot vele jaren na haar dood eigenlijk een goed bewaard geheim is gebleven. Mm-hmm. Dat heeft alles te maken met The Queen.
1: Ah ja?
0: Want geruchten over die filmplannen van Diana worden door Buckingham Palace keer op keer ontkend. En dat is niet naar de zin van Kevin Costner, die opnieuw via Sarah Ferguson in contact probeert te komen met de Britse royals.
3: About a year later, the royal family kind of turned on me a little bit. And it got actually kind of ugly. It just got uglier and uglier. And finally, I called up Sarah and I said, Sarah, you need to tell me who kind of is leading the charge there on this. She goes,

0: Because it is true.
1: Hallo, koninklijke familie. Fuck, jongens.
2: Echt? Ik weet nu niet of hij expliciet Her Majesty the Queen zelf aan de lijn heeft gekregen, maar hij sleurt er dus wel een paar krachttermen bij.
0: Fuck.
2: Want ze moeten daaraan het hof, godverdomme, eens ophouden met de waarheid te willen verdraaien of verzwijgen. Dat is wel lef eigenlijk van Kevin Costner.
1: Die zullen ook gelachen hebben. Ja. Zou het kunnen dat de Hollywood-legende Kevin Costner aan het fucken is aan de telefoon?
2: Maar je voelt dat het hem kwetst, hè? Dat zijn goede band met Diana en hun gemeenschappelijke filmplannen door de koninklijke familie de hele tijd naar het Rijk der Fabelen verwezen worden, dat doet een beetje pijn. Maar daar komt een paar jaar later verandering in wanneer een van Diana's butlers zijn verhaal doet over Diana en ook dat verhaal over The Bodyguard 2 bevestigt.
0: About 2 years later, the butler came out and said, yeah, that was the truth, what Kevin was saying.
2: En zo komt dat verhaal over Diana en haar hoofdrol in die Bodyguard-sequel toch naar buiten. Maar daar eindigt het verhaal niet. Zoals bij elke goede film komt er nog een onverwachte wending.
0: I will tell you one more sweet thing that I don't think is talking out of school at all.
2: Kevin Costner wil niet te veel uit de biecht klappen, maar er is toch nog één schattige anekdote te delen. Een verhaal dat zich 12 jaar later afspeelt in 2009 in Schotland.
0: 12 years later, I'm in Scotland, I'm in somewhere, and I get this call and it says William would like to see you, her son.
2: Prins William wil hem ontmoeten. Jawel, een van Diana's zonen, de huidige kroonprins. Hij is dan 29 en hij wil dus afspreken met Kevin Costner. En zo geschiet.
0: So we meet, and we meet in a room. There's nobody in the room. The chairs are turned upside down on each other. You know what I'm talking about? A big room, and it's him and I. I could have been meeting a gangster. You know, what a moment.
2: Wat een moment, herinnert Kevin Costner zich. We zaten helemaal alleen in een grote ruimte. Ik en Prins William, we leken wel gangsters die iets clandestiens te bespreken hadden. En ja, William heeft ook wel iets te vertellen dat niet voor zomaar alle oren is bestemd.
0: He sits down across from me and he's now a young man. He looked at me and he said, my mom fancied you.
2: My mom fancied you, zegt William. Mijn mama die zag jou wel zitten. Mijn mama die had een oogje op jou.
1: Ja, dat hadden we natuurlijk zien aankomen.
2: Al een klein beetje zien aankomen, hè, met dat hengelen naar die kussijnen. Al probeert Kevin Costner wel meteen duidelijk te maken dat ons er ook niet noodzakelijk iets onkuis bij moeten voorstellen.
0: It was the sweetest, gentlest thing. Not she lusted after you, not she wanted to have it. But William, so sweet man.
2: Het waren niet noodzakelijk lustgevoelens of zo die ze koesterden, hoor. Gewoon een diepe, gemeende affectie.
1: Verdekken zeg.
2: Maar dus, prinses Diana die koesterde niet alleen warme gevoelens voor haar echte bodyguards. Ze was dus ook een klein beetje verliefd op de bodyguard.
1: Maar dan deug niet. Dank je wel, Vincent Bilot.
3: Radio 1.

0: Wat een schitterend nummer toch, Whitney Houston. I will always love you.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
1: Grando. Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
3: De Tijdloze Tribute Festival.
4: Vier indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits. Kom deze zomer meegenieten van de allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
3: De Tijdloze Tribute Festival.
4: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
5: Een pasgeboren baby? Zo weer het nest uit. Pas getrouwd? In geen tijd 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze kon vasthouden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudstaven. Goudwisselkantoor.
6: Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
7: Wilt jij met mij een meloen delen?
6: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
8: In Finland is er een dorp waar ze de huizen verwarmen met zand. Hoe dat kan, hoort u in Nieuwe Feiten zo dadelijk, maar eerst het nieuws.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: Het is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Keir Starmer stapt op als premier van het Verenigd Koninkrijk. Vanaf het schooljaar 27-28 zal de lerarenopleiding kleuter en lager onderwijs er anders uitzien. En analisten zijn vernietigend over de prestaties van de Rode Duivels op het WK voetbal. Goedemiddag, de Britse premier Starmer neemt ontslag als leider van de Labour-partij en dus ook als eerste minister. Dat heeft hij aangekondigd aan de deur van zijn ambtswoning in Downing Street. Ja, Veerle de Vos, een echte verrassing is dit niet, hè?
12: Nee, de positie van Starmer was al een tijdje onhoudbaar geworden, zeker sinds zijn partij in mei de lokale verkiezingen verloor. En sindsdien stapten steeds meer ministers uit zijn regering op uit onvrede met zijn beleid. Hij heeft geluisterd naar zijn partij, zei hij vanochtend.
13: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
11: Ja, hij neemt dus ontslag. Hoe moet het nu verder?
12: Wel, Keir Starmer blijft aan als premier tot er een nieuwe opvolger is gekozen en dat proces zou afgerond moeten zijn na de zomer. Zowat iedereen gaat ervan uit dat dat Andy Burnham wordt, de populaire burgemeester van Manchester, die deze namiddag de eed aflegt als parlementslid. Als Burnham het haalt, dan wordt hij de 7e premier van het Verenigd Koninkrijk sinds het Brexit-referendum morgen exact 10 jaar geleden.
11: Veerle, dankjewel. De partij Vooruit blijft gefrustreerd over de houding van CD&V in de discussie over de verlenging van de abortustermijn. Dit weekend zat de federale regering urenlang samen over de ethische dossiers. Er werd afgesproken dat minister van Justitie Annelies Verlinde tegen 1 december alle teksten en adviezen klaar zou moeten hebben. Maar niet alleen over abortus, maar ook over een wettelijke regeling rond euthanasie bij dementie en draagmoederschap. Maar de sfeer tussen de coalitiepartners is duidelijk niet goed. Meer uitleg door Lonne van Erp.
14: Kunnen mensen nog vertrouwen op mevrouw Verlinde? Maar niet dat ze zich de laatste week gedragen heeft. Het is niet het eerste dossier waarin dat ze brokken maakt. Kan men haar nog vertrouwen?
15: Het voorstel van minister Verlinde om de abortustermijn te verlengen van 12 naar 14 weken en niet naar 18, zoals een expertenrapport voorstelde, valt Vooruit voorzitter Con Rousseau duidelijk zwaar. CD&V-voorzitter Sammy Mehdi houdt vol dat zijn minister zich gewoon houdt aan de afspraken.
16: Ik denk dat ik tussen de lijnen door daarstraks ook gehoord heb van een coalitiepartner dat de minister inderdaad zich houdt aan het regeerakkoord.
15: Of toch aan de beruchte Atoma-schriftjes, de officieuze afspraken bij dat regeerakkoord. Dat ontkent kent Rousseau inderdaad niet.
14: Ze schendt met atoma, oké, dan moet ze alles uit die atoma natuurlijk uitvoeren.
15: Volgens Rousseau wil dat zeggen dat er ook een wettelijke regeling moet komen voor draagmoederschap en euthanasie bij dementie. En zeker dat laatste is ook voor CD&V belangrijk.
16: En dat is ook de reden waarom dat minister Verlinde al meer dan een maand geleden de administratie aan het werk heeft gezet om daar de nodige teksten voor te bereiden.
15: En die zullen dus in december besproken worden.
11: Wie in de toekomst voor leerkracht, kleuter of lager onderwijs studeert, zal aan hogere eisen moeten voldoen. In samenspraak met de hogescholen heeft minister van Onderwijs Demir de lerarenopleiding hervormd. En die nieuwe opleiding is vanochtend voorgesteld. Een verslag van Sisse Michiels.
17: De onderwijskwaliteit moet omhoog en dus verandert ook wat leerkrachten moeten kennen en kunnen. Wie niet slaagt voor enkele basistesten mag niet aan zijn stage beginnen. En ook inhoudelijk verandert de opleiding, zegt minister van Onderwijs Zuhal Demir.
18: Dat gaat over vakinhoud, uw inhoud goed kennen. Dat gaat over didactiek. Dat je weet van ja, welke didactiek moet ik hanteren zodat kinderen het begrijpen. En ook klasmanagement.
17: Leerkrachten zullen beter voorbereid zijn, zegt Michel de Wulf van de PXL Hogeschool.
19: We horen heel vaak dat er heel veel uitval is van leraren binnen de 5 jaar. We hopen natuurlijk met een nog stevige basis dat die startende leraren nog bekwamer voor de klas gaan staan.
17: En ook de scholen zijn blij dat er nieuwe basisbekwaamheden zijn vastgelegd. Bruno van Ombergen van het katholieke onderwijs.
20: Het is altijd een vraag van onze scholen geweest om minder verschillen te hebben tussen de startende leerkrachten. Maar het feit dat er nu echt vanuit een heel duidelijk gemeenschappelijk kader gewerkt wordt, is ook wel voor onze basisscholen niet onbelangrijk.
17: De nieuwe lerarenopleiding die zal van start gaan in 2027.
11: En scholen over het hele land nemen intussen maatregelen door het warme weer. Er is geen algemeen hitteplan vanuit het katholiek onderwijs of het gemeenschapsonderwijs. Elke school heeft een eigen hitteprotocol. Amorie de Mulder ging de temperatuur opmeten in de gemeentelijke basisschool Massemen in Wetteren.
21: Ik zweet al van het warmte.
22: Ja, ik vind het ook niet zo leuk.
23: Het is veel te warm, dus ik zweet veel, dus ik kan mij wel minder concentreren.
24: Mijn papa die doet altijd ijsblokken in mijn water, dus als ik dan drink, dan verkoel ik wel.
25: De kinderen hebben alvast hun eigen hitteplan klaar, maar ook de school neemt maatregelen, vertelt meester Jonathan.
26: Er is preventief al een mailtje gestuurd naar de ouders. Er is gevraagd om zekere zonnecrème mee te geven met de kinderen. En dan hebben we een supermooie speelplaats met veel bomen. Een groot afdak, dus er zijn wel wat schaduwplekken.
25: Het is het einde van het schooljaar. Dat betekent uitstapjes, maar ook toetsen. Niet ideaal, zegt directrice Isabel Dobbelare.
27: Ik denk dat sowieso voor geen één leerling tof was om dit weekend te studeren bij deze temperaturen. Het is dan nog WK ook. De toetsen zijn gepland in de voormiddag op het koelste moment van de dag. Dus als het echt heet wordt, zit dat er ook op.
25: En dan is het al bijna tijd voor de grote vakantie.
28: Dat is wel een beetje leuker, dan kan je lekker in het zwembad of naar andere dingen gaan, speeltuinen enzovoort.
11: En door de hitte schrapt de NMBS vandaag en morgen enkele P-treinen. Dat zijn piekuurtreinen van en naar drukke stations die maar een paar keer per dag rijden. Daardoor is er nu dus wel minder capaciteit op die drukke lijnen. Dimitri Temmerman van de NMBS.
29: Dat gaat om een aantal treinen van en naar Brussel en rond Gent. Het zijn treinen die eigenlijk maar 2 keer per dag rijden. Bijvoorbeeld 's ochtends richting Brussel en dan 's avonds terug. En intussen tijd ook altijd in volle zon geparkeerd staan. Dat zijn ook ja, de oudere treinen die we om die reden ook inzetten. Die ook gevoeliger zijn aan pannes en die ook bijvoorbeeld geen airco hebben. Dus echt een preventieve maatregel voor het comfort en voor het vlot verloop van het treinverkeer.
11: De NMBS raadt aan om vooraf goed alle dienstregelingen te controleren op de app of op de website van de NMBS. Na de eerste vredesgesprekken tussen de VS en Iran van afgelopen weekend is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz nog niet hervat. Gisteren en vandaag zijn er maar een handvol schepen door die belangrijke zeestraat gevaren. De dagen daarvoor waren dat er zo'n 25 per dag. De regering van Iran had zaterdag aangekondigd dat ze de straat van Hormuz opnieuw zouden afsluiten na Israëlische aanvallen op Libanon. Sinds gisteren is het wel opnieuw rustig in Libanon. Na het tweede gelijkspel op rij van de Rode Duivels op het WK voetbal is de kritiek op de Belgische ploeg niet mals. Ook veel buitenlandse media hebben vragen bij de ambities van de Rode Duivels op dit WK. Een overzicht door Jarno Poli.
30: Bij de Nederlandse omroep NOS was er vooral teleurstelling over de aanval van de Rode Duivels.
31: Dat miste ik echt bij België, dat ze in de 16 meter alles ervoor doen om een goal te maken.
30: Aldus Jurie Mulder. Hetzelfde bij de Franse sportkrant L'Équipe. Lukaku a fait pshit, ofwel hij is uitgedoofd, valt er te lezen. In Italië is de Gazzetta dello Sport minder mals voor het volledige team. De ploeg van Rudy Garcia is disastrata, rampzalig. Dat vond ook de Zweedse legende Zlatan Ibrahimovic. Hij vatte de match kort samen op de Amerikaanse zender Fox Sports.
0: First half, almost falling asleep. Second half, I fell in sleep.
30: BBC heeft het nog eens over de gouden generatie, al gaat het wel over verder verval van die generatie. De enige die overal lof krijgt is Thibaut Courtois. En nog een constante bij de buitenlandse media. Ze zullen de match tegen Nieuw-Zeeland aandachtig volgen.
11: Het weer om af te ronden. Deze namiddag zonnig. Maxima van 25 graden aan zee tot 34 graden in het zuiden van het land. De rest van de week blijft het dan zonnig en warm. Woensdag en donderdag mogelijk tot 37 graden. Later in de week meer kans op onweer. De Britse premier Starmer neemt ontslag als leider van de Labour-partij en dus ook als eerste minister. Dat heeft hij zelf aangekondigd en dat was de opener van het middagnieuws. De positie van Starmer was al een tijdje onhoudbaar sinds zijn partij in mei de lokale verkiezingen had verloren. Meer details op vrtnieuws.be.
1: Radio 1. Nieuwe feiten.
2: Met Lieven van den Hout.
3: En zo zijn we weer helemaal bijgepraat. Dankzij Lode Roelte in het nieuws van 12 uur. Maar het nieuws van de dag is toch dat je voorkeur voor Messi of Ronaldo meteen ook je politieke voorkeur verraadt, Gilles Wijkmans. Goedemiddag overigens.
4: Goedemiddag.
3: Leg dat eens uit.
4: Wel, het is een enorm debat hè. Binnen het voetbal. Zelfs ik als niet-voetballiefhebber ben er bekend mee. Ofwel ben je fan van Messi, ofwel ben je fan van Ronaldo. En dat is een discussie der proporties van Rolling Stones of Beatles, Blur of Oasis. En er is nu een studie...
3: Kreuners of Clouseau, ja. Lady Gaga of Kylie Minogue, dat, Vita Bees of Betterfoot.
4: Dat is een discussie in kringen waar ik...
3: Ik ben team Vita Bees overigens.
4: maar er is dus nu een studie uit Singapore die heeft ontdekt wat iemand richting de ene speler dan wel de andere duwt. En dat is inderdaad hun politieke voorkeur.
3: Echt waar?
4: Ja. 10.000 mensen zijn er bevraagd uit allerlei landen over hun politieke voorkeur en hun speler. En dan blijkt dat Messi het heel goed doet bij de linkse kant van het politieke spectrum en Ronaldo dan weer bij de conservatieve.
3: Maar hoe kan dat?
4: Wel, Messi zou meer symbool staan voor een stille team spirit. Ronaldo wordt dan weer meer geassocieerd met individuele excellentie en ambitie.
3: Okay.
4: En het mag dan ook niet verbazen dat Messi het populairst was in Zuid-Korea. Daar kennen ze wel iets van stille team spirit. En Ronaldo dan weer in het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië.
3: Maar ben jij nu team Messi of team Ronaldo?
4: Ik ben team Eden Hazard, een hamburger voor de wedstrijd. Dat is een speler waar ik achter kan
3: staan. Eindelijk iets waar we het over eens zijn.
2: Het is maandag 22 juni. En dit zijn de nieuwe feiten.
3: Keir Starmer stapt dan toch op. Een dorp in Finland verwarmd met een zandbak. Nele van den Broek leert ons moderne manieren. En Christophe de Borsu zwaait ons toe vanuit Wallonië. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: Ze zijn eigenlijk onweerstaanbaar, die willen altijd meedoen. Johnny Cymbal en Mr. Bassman.
1: Nieuwe feiten.
0: Het is gebeurd. Game over voor Keir Starmer, de Britse premier. Die neemt ontslag, zowel als partijleider als premier.
2: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: De koning heeft het al begrepen. Ik ben al naar de koning geweest, zegt premier Keir Starmer. Hij zei dat vanmorgen toen hij zijn ontslag aankondigde. Fleur Launsbach, goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag.
0: In Londen voor ons. Dan toch?
3: Ja, dus hij kondigde vandaag voor Downing Street zijn vertrek aan. Er werd al hevig over gespeculeerd dit weekend. Maar de vraag was inderdaad wel, gaat hij het echt doen? En ook op welke manier? Maar hij stond enorm onder druk van zijn partij en zijn ministers uit zijn kabinet om op te stappen en om plaats te maken voor een andere leider van de partij en dus ook een andere premier. Nou, je hoorde in zijn speech ook zijn stem breken even, hè, toen hij zijn vrouw en zijn kinderen bedankte voor de steun van de afgelopen 2 jaren. Ja, het is natuurlijk ook wel echt genadeloos, hè, die Britse politiek. Hij is 2 jaar geleden gekozen door het land met een grote meerderheid die hij binnenhaalde voor Labour. En nu is de koek alweer op en wordt hij er echt uitgeduwd door zijn partij.
0: En waarom is hij nu zo onpopulair? Wat heeft hij verkeerd gedaan?
3: Nou, er is een heleboel wat natuurlijk is gebeurd in de afgelopen 2 jaar. Maar hij heeft ook echt wel wat successen bereikt. Hij heeft ook, hij kan echt wel wijzen op een aantal dingen die waar hij verbetering aan heeft gebracht. Bijvoorbeeld de immigratie over het kanaal. Daar is altijd veel onvrede over. Dat heeft hij naar beneden gehaald. Hij heeft de economie weer een beetje kunnen opkrikken. Hij heeft de wachtlijsten van de zorg verbeterd. Maar dat soort dingen blijven eigenlijk allemaal niet goed plakken. Wat wel blijft plakken, is de misstappen. En dat zijn bijvoorbeeld dingen als gebrek aan politiek inzicht, als misstappen van beleid die hij heeft aangekondigd en die hij weer moest terugdraaien. Het aanstellen van Peter Mandelson, die banden had met Epstein en die vervolgens moest aftreden. Al dat soort dingen lieten eigenlijk zien van, hij heeft niet echt de visie die nodig is. Hij heeft geen plan. En het komt ook niet over bij de kiezer.
0: Het
3: hij is
0: komt
3: niet charismatisch.
0: Niet over, dat is het eigenlijk. Het is een stoethaspel, laten we wel wezen. Hij komt ook heel stunterig. Iemand die het niet verkoopt eigenlijk.
3: Nou, het is gewoon een bureaucraat. Hij is heel succesvol geweest in zijn vorige carrière als openbaar aanklager. Maar het is een bureaucraat. Het is gewoon niet een populist. Het is niet iemand die heel goed kan communiceren wat hij allemaal doet. En dat is hetgene wat je natuurlijk als premier van het Verenigd Koninkrijk echt moet kunnen. Hè. Kijk maar naar premiers zoals Boris Johnson. Die werden zo populair omdat ze grappig waren, omdat ze goed waren in communiceren. Keir Starmer had het niet. Maar goed, aan de andere kant dachten we ook wel, nou, misschien is het ook wel goed om een keer een saaie premier te hebben. Maar dat heeft dus toch niet gewerkt.
0: En wie wordt zijn opvolger? Wordt dat die Andy Burnham? Is dat al zeker?
3: Nee, dat is niet zeker. Maar het lijkt er wel op. Dus hij heeft vandaag, Keir Starmer in zijn speech ook uitgelegd wat er nu gaat gebeuren. Dus er komt een soort competitie. Er wordt een strijd gelanceerd waarin kandidaten zichzelf kunnen voorstellen die hem zouden willen opvolgen. En daaronder valt Andy Burnham, maar misschien komen er nog wel meer kandidaten naar voren. Maar de kans is wel zeker aanwezig dat Andy Burnham het overneemt, want hij is het meest populair. En hij heeft ook laten zien dat hij een antwoord is op de opmars van de reformpartij van Nigel Farage. Dus de partij van Farage is ook flink terrein aan het winnen in dit land. Maar Andy Burnham heeft hun net verslagen in Makerfield. Dus hij laat ook zien van, hey, ik ben een antwoord op populistisch rechts.
0: Hij kan Farage aan.
3: Ja,
0: dat heeft hij bewezen.
3: Dat is de boodschap.
0: En die taak komt nu op zijn schouders. Of wellicht, we moeten natuurlijk nog afwachten. Het is nogal even tot de beslissing valt. Maar stel dat Andy Burnham het wordt. Ja, hij loopt natuurlijk tegen dezelfde problemen aan als Starmer.
3: Nee, klopt. En dat is natuurlijk het probleem van elke premier die hier aantreedt en weer aftreedt. Want er zijn er inmiddels heel wat gekomen en gegaan in de afgelopen jaren. En dat heeft veel te maken met de economie. Hè. Mensen zijn gewoon ongeduldig en ze voelen het verschil niet in hun portemonnee. Maar ja, dat komt natuurlijk gewoon door de staatsfinanciën en de stagnerende economie. Daar kan een premier natuurlijk verder ook niet heel veel mee doen. Want hij heeft niet meer geld dan hij heeft. Hij heeft geen magische geldboom in zijn achtertuin. Dat zal Andy Burnham ook niet hebben. Dus wat dat betreft zullen de problemen niet opeens opgelost zijn met Andy Burnham. Burnham. Maar toch belooft hij verandering. Hij belooft dat het beter wordt onder hem. Dus ja, we gaan het zien en laten we maar hopen dat het niet weer tot een teleurstelling uitdraait.
0: Ja, want de zoveelste premier, de zevende premier sinds Brexit gaat het eigenlijk, draait het vierkant, hè? In Engeland, toch?
3: Ja, het heeft ook met Brexit te maken, maar ook met de economie. Het is eigenlijk een combinatie van allerlei factoren. Daar kan je volgens mij wel een boek over schrijven.
0: Ja. En die Andy Burnham, is dat dan de man met het charisma? En de one-liners? En kan hij het wel verkopen? Is hij een anti-starmer?
3: Nou, hij is een heleboel wat starmer niet is. Hij is echt inderdaad charismatisch. Hij is veel meer een man van het volk. Hij komt uit het noorden van Engeland. Hij heeft een accent uit het noorden. Hij wordt daar ook gezien als een man van het volk. Hè. Iemand die opkomt voor de armeren in het noorden. Hij heeft best wel een lange carrière. Hij werkt al onder Tony Blair. Maar hij is vervolgens weggegaan uit Westminster om burgemeester van Manchester te worden. En dat heeft hij heel succesvol gedaan. Hij is inderdaad uitgesproken. Hij heeft een beetje meer een merk, zou je kunnen zeggen. En die wordt hij ook genoemd door mensen. Hij dringt wel door tot kiezers. En hij loopt ook niet rond in een pak, maar juist in een soort bomberjack met sneakers en een t-shirt. Dus het is een toegankelijkere politicus dan Keir Starmer.
0: Fleur Lansbach, blijf het voor ons in de gaten houden. Dankjewel, nog een fijne dag.
3: Joep.

Ja, misschien wordt Andy Burnham de nieuwe premier van Groot-Brittannië. We gaan het nog moeten meemaken. Ergens begin juli valt die beslissing. Hayley Reinhardt en let's start. File naar Antwerpen op de E313, een half uur erbij. Vanaf Herentals-West in Massenhoven is de weg wel weer vrij. Op de E19 ook richting Antwerpen. 10 minuten vanaf Brasschaat. Op de Antwerpse ring richting Nederland verliest u 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Richting Gent 20 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En op de buitenring rond Brussel een kwartier van Sint-Stevens-Woluwe tot Machelen. Op de binnenring 10 minuten van Groot-Bijgaarde tot Jette. In Brussel zelf is de Troontunnel dicht richting Koekelberg. Er is een aanrijding gebeurd op de rechterrijstrook daar. En in de Annie-Cordy-tunnel richting Zuid staat een defect voertuig. Ook daar rechterrijstrook versperten op de buitenring rond Gent. De R4 is bij Gent-Zeehaven de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval.

0: feiten.
1: In Finland is er een dorp waar ze de huizen verwarmen met zand, Gilles.
2: Ja, inderdaad.
1: Is dat een zandbak?
2: Daar komt het denk ik wel op neer. Ze hebben dat een jaar geleden geïnstalleerd. En nu is er eens gekeken hoe blij zijn de mensen die zo'n zandbatterij kunnen gebruiken.
1: Een zandbatterij. Bert de Schutter, goedemiddag.
3: Goedemiddag, lieven.
1: Je bent energiedeskundige van de Thomas More Hogeschool.
3: Ja, dat klopt.
1: Ken je dat project in Pormainen, het dorp in Zuid-Finland, waar ze zo'n een zandbatterij hebben?
3: Ja, ik heb er inderdaad over gelezen, ja. En verder ken ik het project niet in detail, maar de toepassing of de principes die ken ik wel.
1: Ja, en dat is dus een zandbak waarmee ze verwarmen. En dus dat zand moet op de een of andere manier warm worden gemaakt, neem ik aan.
3: Ja, dus het is een groot geïsoleerd vat waar dat zand zich in bevindt. Of eigenlijk is het gemalen speksteen in dit geval. En dat moet dan opgewarmd worden en dat gebeurt eigenlijk elektrisch. Dus op momenten dat er heel veel elektriciteit ter beschikking is, zoals waarschijnlijk vandaag met de zon en dan windstil is het nu wel, dus dat is misschien een nadeel. Maar op die momenten dat er veel elektriciteit beschikbaar is, kunnen ze die elektriciteit eigenlijk gaan opslaan in warmte.
1: Ja, en hoe warm wordt dat zand dan?
3: Dat kan tot 500 graden gaan. 500, 600 graden.
1: 500 graden?
3: Ja, dat is inderdaad heel veel. Maar om dan die warmte te gaan gebruiken, gaan ze eerst de zandbatterij gaan afkoelen met waarschijnlijk lucht. En dan die warmte overbrengen op water. En dat water, dat zal dan een temperatuur van maximum 90 graden hebben waarschijnlijk.
1: Ja, dus die warmte omgezet. Dat warme zand maakt warm water. En met dat warme water verwarmen ze in de winter. Daar komt het uiteindelijk op neer.
3: Ja, daar komt het op neer, ja. In de winter, maar ik denk dat het ook in de zomer wel gebruikt gaat worden voor bijvoorbeeld sanitair warm water.
1: Ah, ja, want juist, ja.
3: Ze kunnen, in het project in Finland kunnen ze ongeveer de warmte bufferen voor ongeveer een maand in de winter. Dus moeten ze die in de zomer, kunnen ze hem ook maar één keer vullen. Dus waarschijnlijk gaan ze in de zomer ook wel terug een stukje leegmaken.
1: Ja, het is eigenlijk ideaal, hè, dat je de overtollige, want er is door wind en zonne-energie is er vaak te veel energie, en dat moet je dan in een batterij opslaan. En dit is nu een batterij met zand. Maar wat is nu het voordeel van zand in vergelijking met de klassieke thuisbatterij?
3: Ja, dus met de klassieke thuisbatterij is het moeilijk te vergelijken. Hè. De klassieke thuisbatterij gaat elektriciteit opslaan. Kunnen we die elektriciteit voor verschillende zaken gaan gebruiken? Hier slagen we het op in warmte en kunnen we enkel die warmte gaan gebruiken. Je zou het eerder kunnen vergelijken met een waterbuffer. Hè. Dus sommige mensen hebben thuis ook een watertank staan voor warmte in te bufferen. Met warmtepompen bijvoorbeeld. En dan zou je kunnen gaan afwegen van zand of het water te gebruiken.
1: Ja.
3: En daar is het voordeel van dat zand, de hoge temperatuur dat je kunt halen, dat je veel warmte kunt opslaan.
1: Ja, water kun je niet 500 graden opwarmen, hè? Dat gaat niet.
3: Niet bij atmosferische drukken.
1: Ja. Dus eigenlijk zou het nog beter zijn mocht je die energie weer kunnen omzetten in elektriciteit, zonder veel verlies.
3: In een ideaal, in veel gevallen wel, ja. Dat zou zeker goed zijn. En daar zijn ze wel naar aan het werken om dat te doen. Maar dat staat nog in zijn kinderschoenen, om het zo te zeggen.
1: Ja.
3: Dus dat is wel moeilijk om terug van die 500 graden op een efficiënte manier terug elektriciteit te maken.
1: Ja. Maar zo'n batterij slijt niet, hè, denk ik. Zand verslijt niet, hè?
3: Nee, dat gaat niet verslijten. Dus het grote probleem zal daar vermoedelijk het vermogen zijn dat je kunt gaan afgeven. Een beetje vergelijken met een auto. Je kunt met een auto misschien 1000 kilometer rijden. Maar met een auto die naar 1000 kilometer kan rijden en dan naar 50 kilometer per uur kan halen, dat is niet echt interessant. En ik vermoed dat dat ook een beetje het probleem is met die zandbatterij. Je gaat heel veel warmte kunnen opslaan, maar vrij beperkt vermogen eruit halen.
1: Ja, maar ik geloof wel dat ze daar in dat dorp, in Pormainen, dat ze daar heel blij mee zijn met hun zandbak.
3: Ja, vermoedelijk wel. Dus je kunt effectief goedkope elektriciteit overdag gaan gebruiken om 's nachts uw huis te gaan verwarmen. Dus naar energiebesparing en vooral naar CO2-besparing is dat wel heel interessant. Dat je duurzaam opgewekte elektriciteit kunt gaan gebruiken in de plaats van gas voor een huis te verwarmen.
1: Ja. Komen er meer zandbatterijen? Voorspellen ze de toekomst van de zandbatterij?
3: Dat is heel moeilijk, maar ik denk dat we... ik zou vooral focussen op waterbuffers. Puur voor dat vermogen dat daar heel snel over te dragen valt. En dat je heel snel kunt ingrijpen op momenten dat er heel veel energie beschikbaar is, kun je snel gaan laden. En ook op momenten dat je veel energie nodig hebt, kun je heel snel gaan ontladen.
1: Ja.
3: Dus ik verwacht in de korte toekomst eerder richting water. Maar op lange termijn, als ze van die 500 graden op een efficiënte manier elektriciteit kunnen maken, dan denk ik zeker dat er met die zandbatterijen dat er wel een mooie toekomst voor is.
1: Helder, dankjewel Bert de Schutter. Nog een fijne dag.
3: Ja. Oei, ook bedankt.
1: Ja, konden we maar mee koelen, hè? Met die zandbak.
2: Ja, dat mag. Koelt dat niet af?
1: Ja, het is goed geïsoleerd, hè?

0: Branden met de toonwisseling, helemaal zoals het hoort. Anneke Groenlo. Tot afgrijzen van Gilles Wijkmans.
1: Wat zei ze? Zwarte dino, mijn bandito.
0: Ja, dat is kunst. Daar snap je niet van.
1: Nee, ik ben echt een cultuurbarbaar.
0: Volgens mij kunnen we met Anneke Groenlo ook een Fins dorp verwarmen.
1: Ja.
0: En brandend zand.
2: Nieuwe feiten.
3: Koekoe de Namur. Koekoe. Met Christophe de Borsu.
0: Ook op deze bloed. En het is net nog heter in Wallonië dan in Vlaanderen. Goedemiddag, Christophe de Borsu.
4: Ja, dag lieve, inderdaad. Heet is het zeker. Koekoe de Namur voor de laatste keer dit seizoen. Ach. Ik mis je al. Ach. En ik mis ook de koekoe-luisteraars natuurlijk. Deze hete zomer zullen sommigen onder jullie misschien op camping gaan in Wallonië. Kamperen heeft de jongste jaren een heel grote evolutie gekend, lieven. De klanten willen steeds meer comfort. Daarom zijn de kleinere structuren, de camping à papa, zo u wil, verdwenen. Het aantal Waalse campings is op 15 jaar tijd van 200 naar slechts 100 campings gedaald.
0: Okay.
4: Hier is Edouard Capelle, de uitbater van de camping Le Pommier Rustic, je wel bekend, de oude appelboom in Ivoire bij Dinant.
5: C'est un petit peu la crainte que nous avons. Les petits campings partent et ils laissent place à des gros groupes. C'est le camping de papy, de mon papy, malheureusement. Et donc c'est vrai que c'est dur à voir.
0: Hij heeft het moeilijk, Edouard. Hij is uitbater van de camping die ooit door zijn grootvader werd opgericht. En hij is bang dat die camping niet zal overleven.
4: Ja, absoluut, lieven. Gedaan met de kleine campings met een paar douches en zonder wifi. Marjolaine Ourdois van de Federatie van de Camping-Uitbaters legt verder uit waarom Big is nu beautiful.
6: Pour pouvoir répondre à la clientèle d'aujourd'hui, il faut à la fois pouvoir répondre à un besoin de digitalisation, de réservation en ligne ou d'avoir des logements avec isolation, climatisation et chauffage qui permettent d'agrandir réellement la saison.
0: Ja, de klanten zijn heel veeleisend tegenwoordig. Ze willen online kunnen reserveren en ze willen airco in de sta-caravan.
4: Dat is ook zo. En de huidige kampeerders zijn dus inderdaad luxe kampeerders geworden. Doe je dit soms trouwens, lieve kamperen?
0: Ja, maar niet luxe. Echt een heel klein tentje.
4: Ah, ja,
0: en niet op een camping.
4: Oké. Okay. En nee. In Wallonië soms?
0: Nee, helaas. Okay. Sorry, ik moet eerlijk
4: misschien
0: zijn. Niet in Wallonië.
4: Misschien. Ja. En nu baanbrekend nieuws vanuit Luik, lieven. De Walen capteren niet alleen maar het Vlaamse geld, grapje, maar nu ook een van de beste Vlaamse theatermakers. Michel de Kok, topman van de KVS in Brussel, wordt benoemd aan het hoofd van Le Théâtre de Liège. Hij is romanist van opleiding, hij dus perfect tweetalig, het helpt. En hij is, zegt hij, nu een grote fan van Luik, dat helpt ook.
7: C'est un très beau théâtre. Et la ville, j'adore la ville de Liège. Ben, il y a tout, quoi. Il y a une maison d'opéra, il y a une école excellente, il y a un orchestre, il y a des musées et il y a ce théâtre. Comme j'ai dit, il y a peu de théâtres qui se sont métamorphosés d'une telle façon les 20 dernières années.
8: Il y a eu le KVS?
7: Oui, oui.
8: Il y a une vingtaine d'années.
7: Oui, oui. Mais aussi le théâtre de Liège.
0: Michel de Kok, lovend over Luik, dat niet alleen een prachtig théâtre heeft, maar ook een orkest, een musea, noem maar op.
4: Ja, dat is zo. En Michel de Kok vindt trouwens bizar dat men het bizar vindt dat een Vlaming een Waals theater gaat leiden.
7: Et à Liège, quand même, ça change. C'est étonnant que ce soit étonnant que c'est un Flamand qui va la première fois, mais je comprends quand même l'étonnement.
8: Ouais, on pourrait...
9: Étonnement positif. Hein.
7: Oui, mais voilà, mais c'est bizarre en quelque sorte. Merci, ça fait plaisir de l'entendre.
0: Ik ben verbaasd dat er zoveel verbazing over is, zegt Michel de Kok. Imperfect Frans, hè, het moet gezegd.
4: Ja, hij spreekt perfect Frans. En de interviewsters waren ook heel lovend over hem. Michel de Kok zal de banden tussen de Vlaamse en de Franstalige theatersgezelschappen nog verstevigen, zegt hij. Hij zal trouwens beginnen met zijn eigen theaterstuk in Luik te spelen. Paris en Mickey in januari 27. Het waargebeurde verhaal van zijn ontmoeting met Paris Hilton. Ik heb het trouwens in namen al gezien. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, zegt men in het Frans. Wat je zou kunnen vertalen met eigen lof, lekker voor Michel de Kok in Luik. Nog iets merkwaardigs, lieven. Op het einde van zijn interview met de RTBF liet Michel de Kok zien dat hij werkelijk een ras-echte Luikenaar is geworden.
7: J'ai un autocollant ici du Théâtre de Liège. Bonjour, tendre. J'en ai deux.
0: Een autocollant, een sticker. Luikser wordt het niet.
4: Ja, dat is ook zo. Dus ja, ja, hij heeft zich magnifiek aangepast. Allee, lieve, nog toch een beetje politiek om dit koekoeseizoen in schoonheid te eindigen. Met dit recente debat tussen de twee belangrijkste Franstalige politici van het moment op de zender Hélène 24. Links Paul Magnette, voorzitter van de PS. Rechts Georges-Louis Boucher, voorzitter van de MR. En tussen beiden een nieuwe clash van jewelsten. Vooral over de al dan niet verborgen agenda van premier Bart De Wever. Is onze eerste minister Belgisch gezind geworden of wil hij nog altijd België begraven, liefst zo diep mogelijk? Eerst Paul Magnette.
9: Moi, Bart De Wever, je le connais très bien, puisque j'ai discuté longuement avec lui, et j'ai pas fait d'accord avec lui, parce que j'ai bien vu que ce qu'il voulait, c'était démanteler la Belgique. Et je suis désolé, monsieur Boucher, mais je pense que vous êtes vraiment très naïf par rapport à ça. Vous avez un beau petit drapeau belge, là, au revers de votre veston, mais en réalité, vous laissez Bart De Wever faire toutes ces politiques qui affaiblissent la Belgique.
10: Ik ken De Wever, zegt Magnette, hij wil België ontmantelen, en jij bent naïef dat je dat niet ziet, zegt... Magnette,
4: onder je Belgische, ondanks je Belgische vlag op de revers van je mooi pak als De Wever de werkloosheid in de tijd wil beperken, is het trouwens een communautaire maatregel, zegt Paul Magnette ook. Maar Georges-Louis Boucher ziet geen separatist in zijn vriend Bart.
11: Monsieur Magnette, il aime les Flamands uniquement pour leur portefeuille. C'est-à-dire qu'il veut la solidarité. Il a besoin de l'argent flamand pour faire vivre justement la Wallonie qu'il a mis en faillite. Mais la réalité, c'est que la NVA peut tout à fait se conformer dans un modèle belge pour autant qu'on fasse les réformes dont notre pays a besoin.
10: Magnette, die houdt alleen van de Vlamingen omwille van hun geld. Maar de realiteit is dat Wallonië zelf zijn financiën op orde moet brengen. Dat is eigenlijk in het kort de visie van Boucher.
4: Ja, dat de NVA bijna onze vriend is, hè. Dus inderdaad, mooie visie. Het grote politieke vraagstuk aan mijn kant van de taalgrens blijft natuurlijk de staking in het Franstalig onderwijs. Die duurt al meer dan een maand, lieve. Veel examens worden gewoonweg gecanceld. Dit zal het niveau van de Waalse leerlingen in elk geval niet verbeteren. De lange stakingen maken onverwachte slachtoffers. Handels- en horecazaken in de buurt van de stakende scholen. We zijn in Luik, in een wijk met 4 scholen, normaalwijs goed voor 5000 leerlingen per dag. Maar die leerlingen komen al 5 weken niet opdagen. De handelaars balanceren op de rand van een depressie.
12: On est bien obligé de venir travailler parce qu'il y a quand même des gens qui viennent travailler et que les ouvriers qui passent, ben on voilà.
13: Vous n'avez pas le moral.
12: Non, pas du tout.
14: Ben voilà, il faut attendre, il faut patienter et on fait ce qu'on peut.
12: La catastrophe, oui. Catastrophe, oui. Surtout avant les congés.
10: Het is een catastrofe voor deze horecamensen. Af en toe komen er klanten, dus sluiten kunnen ze niet. Maar het is een ramp. Vlak voor de grote vakantie. Ja.
4: Absoluut, lieve. De omzet net voor de vakantie bepaalt vaak de vakantiebestemming van deze handelaar. Hoe meer omzet, hoe meer het een droomreis wordt. Maar dit jaar droomt niemand. Ik rond af met een recent gemeenschappelijke punt tussen Belgen van Noord en Zuid, lieve. Ik heb het niet over de ontgoocheling rond de Rode Duivelen. Ze kunnen trouwens nog altijd het WK winnen, je weet per nood. Maar over het feit dat beide landsdelen de afgelopen week een heel bekende zanger of zangeres hebben verloren. In Vlaanderen Margriet Hermans, in Wallonië deze meneer.
10: Ja, wie is dit?
4: Ja, ja, lieve, ik zie je handen omhoog gaan.
10: Ja. Doen hier al een als je en weer, de hele studio.
4: Ja, heel mooi. Maar als je die meneer herkent, krijg je onmiddellijk een Waals paspoort van mij. Voor alle duidelijkheid, zo'n Waals paspoort bestaat niet. Maar ik zou er speciaal één voor jou maken. Wat is de naam van deze zanger, nu juist overleden?
10: Ik geen flauw idee. Nee. Louis Barzotti, whatever.
4: Ja. Nee, hij is spijtig genoeg ook al dood. Frank Michael, een leukenaar van Italiaanse origine, heeft, stel je voor, 15 miljoen platen verkocht. 15 miljoen, ja, nog meer dan Margriet. Een fenomenaal succes, vooral bij oudere dames die vochten om een foulard met zijn zweet op te bemachtigen. Ja. Dit vertelt Jean-Pierre, zijn drummer.
15: Au début, même il descendait lui dans la salle. Qu'on ne faisait pas 5000 personnes, hein. Il allait distribuer des foulards. À l'Elvis, quoi. Ouais. Il prenait des foulards, il en avait une dizaine, mettait sur les autour du cou des femmes.
0: Et c'est resté.
15: Et c'est resté, oui, oui. Après, c'était le mouchoir qui s'essuyait avec. Et puis le verre d'eau aussi. Tu peux avoir ton verre d'eau, Franck. Il donnait son verre d'eau.
10: Ja, het is een soort Elvis was het, hè, ja. Die Charles uitdeelde.
16: Ja, Franck Michael, hein, dus zeker gaan luisteren op YouTube, op Spotify. Hein. Hij stierf op zijn 79ste verjaardag aan een agressieve longkanker. Hij zong tot zijn laatste snik, zegt zijn dokter Sandra, tot de dag voor zijn dood.
6: Hier matin, une infirmière était près de lui et lui pose la question « Et quoi, monsieur, toutes les femmes sont belles ?» Et il a chanté un petit peu « Toutes les femmes sont belles », même en étant sous morphine, quoi. Mais il a encore donné, je vais dire, sa passion jusqu'au bout.
10: Ja, hij heeft zelfs gezongen toen hij onder de morfine zat.
16: Ja, nee, absoluut. Dag Frank Michael. Dag Margit Hermans. Dag en koekoe de Namur, lieven. Heel prettige zomer. En heel graag tot in september.
10: Tot in september, Christophe de Borsun. Heb een fijne zomer.

0: Wat gaan we doen? Gaan we dansen? Gaan we kamperen? Gaan we vissen? Bientôt les vacances en Bourville.
1: Now I better try and bring a little style and polish to this food.
2: Moderne manieren. Met Nele van den Broek.
0: Stijl en glans, dat zijn de middelste namen.
3: Ja, dat klopt. Nele, Stijl, Glans van den Broek. Gilles, ik ben blij dat ik jou in de studio zie. Ja,
4: ik ben ook blij om hier te zijn.
3: Ja.
0: We maken het extra gezellig.
4: Ik kan nu ook zien hoe dat Nele danst op deze jingle in het begin. Want luisteraars kunnen dat misschien niet zien, maar Nele danst altijd zeer excentriek.
3: En die stoel is ook iets te hoog voor mij, dus ik wiebel ook met mijn beentjes. De luisteraar weet dat misschien niet, maar Gilles, normaal gezien werkte die altijd van thuis op maandag. En ik ben hier maandag, dus voor mij, Gilles, dat werd een soort Marlijneke uit Samson en Gert.
0: Zullen we ter zake komen?
3: Ja, dat is goed, want ik ben weer danig ontstemd.
0: Wat is het probleem vandaag?
3: Namelijk emotioneel gechanteerd.
0: Oei.
3: En dan nog wel emotioneel gechanteerd door een robot zonder emoties.
0: Wat is er gebeurd?
3: Ja, ik zal het uitleggen, ik ben hier nu toch. Ik ben een posthopper. Ik verleg regelmatig mijn steen in de stroming van de streaming. Ik wissel vaak van streamingdienst. Er zijn er veel tegenwoordig, hè. Allemaal verschillende platformen en dan hebben die allemaal verschillende series en films. En die hopen dan allemaal dat je daar een abonnement op neemt dat dan blijft lopen, voornamelijk omdat je dat vergeten bent. Yes. Maar op de duur, het zijn er zoveel, dat kost handenvol geld.
0: Yeah.
3: Ik zeg...
0: Kijkt je failliet?
3: Ik zeg, niet met mij. Dus wat ik doe, heel slim, tip voor de luisteraars, ik schrijf mij in en onmiddellijk schrijf ik mij uit, zodat ik maar voor een maand bij een bepaalde streamingdienst ingeschreven.
0: Oké, en dus zo hop je van streamingdienst naar streamingdienst.
3: Ja, belangrijk, je moet dat onmiddellijk doen, dat uitschrijven, anders vergeet je dat. Dus je kijkt een maandje Netflix, een maandje Disney, een maandje Prime Video, en wat als ze morgen ook nog allemaal gaan
0: Oké, maar wat is dan eigenlijk het probleem?
3: Ja, goed, het aanmelden is geen enkel probleem. Maar het opzeggen.
0: Ah,
3: okay. Oh man, wat een opzegopera in drie bedrijven is me dat. Eerst moet je gaan zoeken in het doolhof van schermen naar zo'n piepkleine opzegknop. En dan beginnen er echt een paar schermen, maar echt aan je geweten te trekken. Oh, bijvoorbeeld, deze maand zit ik op streams, omdat ik Star Trek Strange New Worlds wil kijken. En ik zeg af, en ik zal even voorlezen wat ik dan te lezen krijg bij mijn poging om het op te zeggen. Oei, nu maken we het je wel heel moeilijk. Een speciale aanbieding alleen voor jou, Nele. Zeg nu zelf, dit laat je toch niet liggen. 9,99 per maand, en dan in kleine lettertjes, bij aankoop van een jaarabonnement, en in nog kleinere lettertjes, na een jaar automatisch verlengd aan de actuele prijs. Je mist straks alles waar iedereen over praat.
0: Ja.
3: Ja, ik denk ten eerste, Nele? Nele? Word ik nu al getutoyeerd door een robot? Voor u is het toch wel...
0: Rustig, mevrouw van den Broek.
3: Ja, voilà. Mevrouw van den Broek, allee, stel nu voor dat ik de kroonprinses was geweest die mij afmeldde. Zou er dan staan, hey Betsy, ben je nu al weg? Absoluut niet. Ten tweede, die aanbieding is helemaal niet alleen voor mij. Je biedt je aan iedereen aan. En ten derde, laat mij gerust. Nu, als klap op de vuurpijl krijg ik dan ook nog eens een e-mailtje. Daar staat het volgende in. Jammer dat je vertrekt.
0: Ach.
3: We hebben je er graag bij. Toch spijt of per ongeluk geklikt?
0: Ach.
3: Je kan altijd opnieuw activeren. Dat is maar één klik. Geef toe, deze wil je toch niet missen. Tot snel.
0: Deze wil je toch niet missen?
3: En dan staat er, maar geen zever, dan staat daar nog een foto bij van een acteur uit een serie met de tekst... We gaan je missen.
0: Ach.
3: En ik zal niet zeggen welke acteur het is, maar het was Herve Gielegems.
0: Oh.
3: Nu, allez, ik stel me daar toch allerlei vragen bij.
0: Qua puppy-ogen kan dat tellen, hè?
3: Maar weet Herwig Gielegems wel dat hij mij ontzettend aan het missen is? Ik veronderstel van niet. Maar moest dat wel het geval zijn? Herwig, ik wil u geruststellen. Geen nood, ik leef nog.
0: Dit is chantage,
3: maar
0: eigenlijk.
3: Dit is chantage. En,
0: en mag dat eigenlijk
3: ik
0: wel?
3: Ik heb hier de emotionele ruimte die voor... En goeie opmerking, lieven. Het mag inderdaad niet. Hè. Zowel Europese als Belgische wetgeving
0: is dat zo?
3: Hier duidelijk in. Het inschrijven, nee, het opzeggen moet zo gemakkelijk zijn als het inschrijven. En dat geldt niet alleen voor streamingdiensten, maar dus krantenabonnementen of telefoon of fitness. Alles waarbij staat dat je eigenlijk om op te zeggen de klantendienst moet bellen, dat mag niet. Dus laat u alsjeblieft niets wijsmaken. Dat is goed voor mensen met belvrees, zoals ik. Een mailtje of een formulier op de website volstaat. Nu, wat ga je daarin zetten? Het volstaat uiteraard.
0: In dat mailtje.
3: Om gewoon te zeggen van, ik maak het af. Maar ik wil ze dan toch wel een koekje van eigen deeg geven.
0: Okay.
3: En ik ben een beetje Leentje Buur gaan spelen.
0: Bij wie?
3: En in emotionele zaken kan je het eigenlijk maar aan één vrouw vragen.
0: Rika Ponrijd.
3: Vraag het aan Rika. Dus ik heb tekst genomen uit de aflevering van 15 juni 2023. Hoe raak ik over een relatiebreuk? Het zijn de woorden van Rika Ponnet, mijn parafrasie.
0: Dus je gaat nu een voorbeeldbrief...
3: Yes.
0: Heb je daar geen tapijtje voor nodig?
3: Ik heb een tapijtje nodig. Geachte verlener van streaming, fitness, telefoon, verzekering, etc. Beste tranentrekker. Waar zijn jullie mee bezig? Waarom ben je zo obsessief bezig met het terughalen van een ander, terwijl die ander niet voor jou kiest en jou eigenlijk afwijst? Je bent bang mij te verliezen, maar door heel hard aan te klampen, bewerkstellig je dat net. Waarom probeer je liefde te vinden waar ze niet wordt gegeven? Jij koestert nog altijd de hoop dat ik zal terugkomen, maar dat is een fantasiebeeld. Je moet accepteren dat wat we hebben, dat dat niet goed is. En dat ik verder moet met mijn leven. Je moet accepteren dat ik jou niet wil. Move on. Pif, poef, paf, het is af. Met vriendelijke groeten, mevrouw Nele van den Broek.
4: Wauw.
0: Dat zal ze leren. Heb een fijne zomer, Nele van den Broek.

0: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
1: Met de

0: de cursus West-Vlaamse, dit Jules?
1: Ja.
0: Hoeveel procent begrijp jij als Limburger?
1: Ik ga het wel met West-Vlaams proberen te zeggen. Ik ben hier weg.
0: Heel goed.
1: Dat begrijp ik. Sorry aan alle West-Vlamingen die nu luisteren.
0: Volgens mij zei hij op een gegeven moment vuile chatten.
1: Totaal.
0: Vuile chatten.
1: Wat is een chat?
0: Ik ben ook geen West-Vlaming, maar...
1: Is dat een Shetlander?
0: Net niet, nee. Vuile chatten is volle gas, hè, volle bak. Ik ben hier weg.
1: Vies hard gaan, zeggen we in Limburg.
0: Oké. Fine naar Antwerpen op de E313. 25 minuten erbij vanaf Herentals West. Op de E34 vanaf Oelegem plus 10 minuten. En op de E19 een kwartier vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. En richting Gent 25 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. E313 dan richting Ranst is bij Antwerpen-Oost de spits. Strook dicht door een botsing. Op de E40 richting Brussel is in Erpenmeren een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Op de buitenring rond Brussel een kwartier van Sint-Stevenswolde tot Machelen. Binnenring 10 minuten van Groot-Bijgaarde tot Jette. In Brussel zelf is de Troontunnel dicht richting Koekelberg. Een aanrijding is daar gebeurd op de rechterrijstrook. In de Anicordietunnel richting Zuid staat een defect voertuig. Ook daar is de rechterrijstrook versperd. En op de buitenring rond Gent, de R4, is bij Gent-Zevenhaven de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. En daarmee gaan we afronden vandaag, want we mogen naar Leiden. Wie zit daar voor ons klaar? Nico Dijks, horen toch wel.
2: Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal.
4: Beste luisteraar, ik wil vandaag beginnen met een wijsheid van mijn lievelingsschrijver Gerard Reve. Diep in de vorige eeuw schreef hij: ik vind het jammer dat bij een voetbalwedstrijd niet beide partijen kunnen verliezen en dat er zo zelden doden bij vallen. Op een wat radicale wijze formuleert Gerard Reve eigenlijk precies wat mij als voetballiefhebber en als voetbalcolumnist zo tegenstaat wanneer ik nu naar voetbal kijk. Maar er is wel een verschil. Ik ben juist heel erg bang dat er doden bij gaan vallen. De vaderlandsliefde en het emotionele vlaggengezwaai druipt tot nu toe van dit WK-voetbal af. Maar vlak onder de oppervlakte van al dat internationale gefeest broeit er iets vreselijks. En ik moet nu, terwijl ik dit zeg, vreemd genoeg aan de film Alien denken. Een fijne ruimtereis, alles helemaal toppie-woppie daar in het ruimtevaartschip. En op weg naar de aarde, en dan, de titel zegt het al, kruipt er opeens iets uit de buik van een astronaut. En zo, luisteraars, voelt kijken naar dit WK-voetbal. Iedere avond zet ik mijn schrap. In het Amerika van Donald Trump

0: is het bijna onmogelijk dat er tijdens dit toernooi niet nog iets krankzinnigs gaat gebeuren. Ikzelf heb hele fijne herinneringen aan het wereldkampioenschap voetbal van 1974. Ik was toen 14 jaar oud. En wij keken met allemaal mensen die op de camping stonden naar de finale tussen Duitsland en Nederland. En na de verloren finale zag ik voor het eerst hoe mijn ouders met elkaar omgingen wanneer er tegenslag was. Zij bleken daar prima mee om te kunnen gaan. Mijn vader bleef rustig en mijn moeder was de moeder zoals ik haar kende. Zal ik anders gewoon even iets makkelijks maken, een spaghettietje of zo? En om ons heen zag ik huilende mannen naast hun caravan liggen. En vlak naast ons trapte onze buurman zwijgend een houten stoeltje aan stukken. Mijn ouders leken nog steeds verdacht veel op mijn ouders. Een half uur na de verloren finale complimenteerde mijn vader mijn moeder met de pasta. Precies goed, niet te gaar. Alles kabbelde vertrouwd door.
1: Of om het met de woorden van Gerard Reven te zeggen, laten we ons nergens wat van aantrekken en op de gewone tijd gaan eten.
2: Wauw.
1: Voilà.
2: Gewoon de
1: heb ik paraat, gewoon Gilles.
2: Begonnen met geven en je eindigt.
1: Exact. Dankjewel Gilles voor jouw gezelschap. Kom je morgen weer?
2: Zeker.
1: Vind ik heel gezellig. Zometeen, dankjewel ook Nico Dijkshoorn voor het Middagjournaal. Zometeen na het nieuws van 1 uur zit hier voor u met een stralende glimlach Ilse Liebens. Blijf dus bij ons, blijf bij Radio 1.
3: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, een seconde data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee.
6: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stommer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
7: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
8: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
7: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
8: Ja, blijf ik aan.
7: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Keir Starmer stapt op als premier van het Verenigd Koninkrijk. Vanaf het schooljaar 27-28 zal de lerarenopleiding kleuter- en lager onderwijs er anders uitzien. En analisten zijn vernietigend over de prestaties van de Rode Duivels op het WK voetbal. De Britse premier Starmer neemt ontslag als leider van de Labour-partij en dus ook als eerste minister. Dat heeft hij aangekondigd aan de deur van zijn ambtswoning in Downing Street. Vera de Vos, een echte verrassing is dat niet.
11: Nee, de positie van Starmer was al een tijdje onhoudbaar geworden, zeker sinds zijn partij in mei de lokale verkiezingen verloor. En sindsdien stapten steeds meer ministers uit zijn regering op uit onvrede met zijn beleid. Hij heeft geluisterd naar zijn partij, zei hij vanochtend.
12: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
10: Ja, en hoe moet het nu verder?
11: Wel, Keir Starmer blijft aan als premier tot er een nieuwe opvolger is gekozen en dat proces zou afgerond moeten zijn na de zomer. Zowat iedereen gaat ervan uit dat dat Andy Burnham wordt, de populaire burgemeester van Manchester, die deze namiddag de eed aflegt als parlementslid. Als Burnham het haalt, dan wordt hij de 7e premier van het Verenigd Koninkrijk sinds het Brexit-referendum morgen exact 10 jaar geleden.
10: Dankjewel, Veerle. Vooruit blijft gefrustreerd over de houding van de CD&V in de discussie over de verlenging van de abortustermijn. Dit weekend zat de federale regering urenlang samen over de ethische dossiers. Er werd afgesproken dat minister van Justitie Annelies Verlinde tegen 1 december alle teksten en adviezen klaar moet hebben. Niet alleen over abortus, maar ook over een wettelijke regeling rond euthanasie bij dementie en draagmoederschap. Maar de sfeer tussen de coalitiepartners is duidelijk niet goed. Meer uitleg door Lonne van Erp.
13: Kunnen mensen nog vertrouwen op mevrouw Verlinde? Manier dat ze zich de laatste week gedragen heeft. Het is niet het eerste dossier waarin dat ze brokken maakt. Kan men haar nog vertrouwen?
14: Het voorstel van minister Verlinde om de abortustermijn te verlengen van 12 naar 14 weken en niet naar 18, zoals een expertenrapport voorstelde, valt vooruit voorzitter Conor Rousseau duidelijk zwaar. CD&V-voorzitter Sammy Mehdi is dan weer niet te spreken over de houding van Rousseau.
15: Ik vind het vooral bijzonder jammer dat er zo hard op de vrouw wordt gespeeld.
14: Volgens hem houdt Verlinde zich gewoon aan de afspraken, of toch die in de beruchte Atoma-schriftjes, de officieuze afspraken bij het regeerakkoord. Dat ontkent Rousseau niet.
13: Ze schendt met Atoma, oké, dan moet ze alles uit in Atoma natuurlijk uitvoeren.
14: En dus moet er volgens hem ook een wettelijke regeling komen voor draagmoederschap en euthanasie bij dementie. Zeker dat laatste is ook voor CD&V belangrijk.
15: En dat is ook de reden waarom dat minister Verlinde al meer dan een maand geleden de administratie aan het werk heeft gezet om daar de nodige teksten voor te bereiden.
14: En die zullen dus in december besproken worden.
10: Wie in de toekomst voor leerkracht kleuter of lager onderwijs studeert, zal aan hogere eisen moeten voldoen. In samenspraak met de hogescholen heeft minister van Onderwijs, zoal Demir, de lerarenopleiding hervormd. Die nieuwe opleiding is vanochtend voorgesteld. Een verslag van Sissi Michiels.
16: De onderwijskwaliteit moet omhoog en dus verandert ook wat leerkrachten moeten kennen en kunnen. Wie niet slaagt voor enkele basistesten mag niet aan zijn stage beginnen. En ook inhoudelijk verandert de opleiding, zegt minister van Onderwijs Zuhal Demir.
17: Dat gaat over vakinhoud, uw inhoud goed kennen. Dat gaat over didactiek, dat je weet van ja, welke didactiek moet ik hanteren zodat kinderen het begrijpen. En ook klasmanagement.
16: Leerkrachten zullen beter voorbereid zijn, zegt Michel de Wulf van de PXL Hogeschool.
18: We horen heel vaak dat er heel veel uitval is van leraren binnen de 5 jaar. We hopen natuurlijk met een nog stevige basis dat die startende leraren nog bekwamer voor de klas gaan staan.
16: En ook de scholen zijn blij dat er nieuwe basisbekwaamheden zijn vastgelegd. Bruno van Ombergen van het katholieke onderwijs.
19: Het is altijd een vraag van onze scholen geweest om minder verschillen te hebben tussen de startende leerkrachten. Maar het feit dat er nu echt vanuit een heel duidelijk gemeenschappelijk kader gewerkt wordt, is ook wel voor onze basisscholen niet onbelangrijk.
16: De nieuwe lerarenopleiding die zal van start gaan in 2027.
10: En scholen over het hele land nemen maatregelen door het warme weer. Er is geen algemeen hitteplan vanuit katholiek onderwijs en het gemeenschapsonderwijs. Elke school heeft een eigen hitteprotocol. Amorie de Mulder ging de temperatuur opmeten in de gemeentelijke basisschool Massumen in Wetteren.
20: Ik zweet al van het warmte.
21: Ja, ik vind het ook niet zo leuk.
22: Het is veel te warm, dus ik zweet veel, dus ik kan mij wel minder concentreren.
23: Mijn papa die doet altijd ijsblokken in mijn water, dus als ik dan drink, dan verkoel ik wel.
24: De kinderen hebben alvast hun eigen hitteplan klaar, maar ook de school neemt maatregelen, vertelt meester Jonathan.
25: Er is preventief al een mailtje gestuurd naar de ouders. Er is gevraagd om zekere zonnecrème mee te geven met de kinderen. En dan hebben we een supermooie speelplaats met veel bomen. Een groot afdak, dus er zijn wel wat schaduwplekken.
24: Het is het einde van het schooljaar. Dat betekent uitstapjes, maar ook toetsen. Niet ideaal, zegt directrice Isabel Dobbelare.
26: Ik denk dat sowieso voor geen één leerling tof was om dit weekend te studeren bij deze temperaturen. Het is dan nog WK ook. De toetsen zijn gepland in de voormiddag op het koelste moment van de dag. Dus als het echt heet wordt, zit dat er ook op.
24: En dan is het al bijna tijd voor de grote vakantie.
27: Dat is wel een beetje leuker. Dan kan je lekker in het zwembad of naar andere dingen gaan. Speeltuinen enzovoort.
10: De politie heeft 2 tieners opgepakt na de steekpartijen aan de achterkant van het station van Sint-Niklaas. Rond 8 uur vanmorgen raakten daar 2 jongeren gewond toen ze met een mes werden neergestoken. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en de jongeren werden meteen naar het ziekenhuis overgebracht. Lisa de Wilde van het parket Oost-Vlaanderen.
0: Ja, dus deze ochtend raakten twee jongeren van 16 en 18 jaar oud gewond na een steekpartij aan een bushalte aan het station van Sint-Niklaas. Meerdere verdachten dienden hen enkele messteken toe en sloegen op de vlucht. En na de feiten kon de politie snel twee minderjarige verdachten onderscheppen op de trein in het station van Lokeren.
10: De politie is nog andere verdachten aan het opsporen. Eind januari werd er nog een 17-jarige neergestoken in de stationsbuurt van Sint-Niklaas. Toen ging het om een ruzie tussen twee groepen jongeren. Na de eerste vredesgesprekken tussen de VS en Iran van afgelopen weekend is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz nog niet hervat. Gisteren en vandaag zijn er maar een handvol schepen door de belangrijke zeestraat gevaren. De dagen ervoor waren dat er zo'n 25 per dag. De Iraanse regering had zaterdag aangekondigd dat ze de straat van Hormuz opnieuw zou sluiten na Israëlische aanvallen op Libanon. Sinds gisteren is het wel opnieuw rustig in Libanon. En na het tweede gelijkspel op rij van de Rode Duivels gisteren op het WK voetbal is de kritiek op de Belgische ploeg niet mals. Ook veel buitenlandse media hebben vragen bij de ambities van de Duivels op dit WK. Een overzicht door Jarne Poli.
1: Bij de Nederlandse omroep NOS was er vooral teleurstelling over de aanval van de Rode Duivels.
2: Dat miste ik echt bij België, dat ze in de 16 meter alles ervoor doen om een goal te maken.
1: Aldus Jurie Mulder. Hetzelfde bij de Franse sportkrant L'Équipe. Lukaku a fait pschiet, ofwel hij is uitgedoofd, valt er te lezen. In Italië is de Gazzetta dello Sport minder mals voor het volledige team. De ploeg van Rudy Garcia is disastrata, rampzalig. Dat vond ook de Zweedse legende Zlatan Ibrahimovic. Hij vatte de match kort samen op de Amerikaanse zender Fox Sports.
4: First half, almost falling asleep. Second half, I fell in sleep.
1: BBC heeft het nog eens over de gouden generatie, al gaat het wel over verder verval van die generatie. De enige die overal lof krijgt is Thibaut Courtois. En nog een constante bij de buitenlandse media. Ze zullen de match tegen Nieuw-Zeeland aandachtig volgen.
10: Het weer vanmiddag zonnig met maxima van 25 graden aan zee tot 34 in het zuiden van het land. En ook de rest van de week krijgen we veel zon en wordt het warm. Op woensdag en donderdag mogelijk tot 37 graden. Later in de week meer kans op onweer. De Britse premier Starmer neemt ontslag als leider van de Labour-partij en dus ook als eerste minister. Dat heeft hij zelf aangekondigd en zat vooraan. De positie van Starmer was al een tijdje onhoudbaar geworden, zeker sinds zijn partij in mei de lokale verkiezingen verloor. Meer op VRT Nieuws.
5: Radio 1. Ilse Liebens.
6: Een heel goedemiddag en heel fijn dat je luistert naar Radio 1. Gewoon blijven ademen. Dit is Feist. Inside and Out.

Blijft mooi wat Five State met dat nummer van de Bee Gees, Inside and Out. Ik ga vandaag tickets uitdelen voor het concert van Elvis Costello volgende week in de AB. We duiken ook in de nieuwe plaat van Mauro Pawlowski. En we houden vooral ook een natte handdoek in de buurt. Want je weet maar nooit. Dit is Grof Geschut op Radio 1. En dan alles.

0: passend plaatje nu we aan het begin staan van een heel hete week. Heatwave van Motel Radio. En zo is het precies 20 over 1 geworden. Je staat in de file naar Antwerpen op de E313 en komt er een half uur bij vanaf Massenhoven. En op de E19 10 minuten vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een klein half uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. En richting Gent meer dan een half uur van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek staat in de Liefkenshoek-tunnel een defect voertuig op de linkerrijstrook. Je schuift een kwartier aan vanaf Waaslandhaven-Zuid. Op de E40 richting Brussel komt er een kwartier bij van Erpenmeren tot Aalst. Daar is een botsing gebeurd. Op de buitenring rond Brussel dan 20 minuten aanschuiven van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. En op de binnenring 10 minuten van Groot-Bijgaarde tot Jette. In Brussel is in de Annie Cordy-tunnel richting Zuid. Daar staat een defect voertuig. De rechterrijstrook is daardoor versperd. Op de buitenring rond Gent, de R4, is bij Gent-Zeehaven de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. Er staat file vanaf Destelbergen. En in die file is bij Oostakker een tweede ongeval gebeurd. En tenslotte op de E40 van Jabeke richting Veurne verlies je 10 minuten tussen Westkerken en Gistel.
1: De WK-tribune. Het nieuwe voetbalmagazine van Radio 1.
2: Feeststemming op die nieuwe tribune.
1: Omdat er achter elke match een hele wereld schuilt.
2: En er wordt met van alles gegooid.
1: Wie heeft het beste volkslied? En waarom is de WK-bal zo bijzonder? En waarin is pakweg Oezbekistan wel wereldkampioen?
2: Oh, jonge, jonge, jonge, wat is dit hier?
1: Want, zeg nu eerlijk, over voetbal zelf kunnen we heel kort zijn.
3: Je hebt een bal en die moet aan de overkant in een doel.
1: De WK-tribune met mij, Dorian Ausums. Elke ochtend van 9 tot 10 op Radio 1.

0: voor je wil maken. Misschien zou dat kunnen zoals soms zo vroeger in films, zo, hè, op de capot. Ik weet dat dat niet het juiste woord is, maar op de capot van de auto bij heel heet weer een eitje bakken. Waarschijnlijk kan dat echt ook. Pino D'Angio en Macualidea.
1: Dit is het album van de week.

0: Mauro Pawlowski die heeft 30 jaar aan een stuk elke dag nieuwe muziek gemaakt. Die muziek die staat op harde schijven en ook op zijn laptop. En voor zijn nieuwe plaat heeft Mauro zijn laptop gegeven aan Stefan Misseges, die je kan kennen als drummer bij Deus, maar is dus ook een producer. En hij heeft dus samen met Bruno Cousset, die dan weer van Rijnzand en de Scorpio Twins kan kennen, samen dus die plaat van Mauro geproduced. Het resultaat is een prachtige popplaat geworden. 10 songs, 40 minuten muziek, maar wel met regelmatig een twist of een stoorzender. En op het einde dan valt alles weer mooi samen. Synthesizers spelen een belangrijke rol in de opnames van de plaat. De jaren 80 zijn alomtegenwoordig, is gewoon ook een van de favoriete muzikale periodes van Mauro Pawlowski. Zegt, ja, ik ben altijd fan geweest van goede popmuziek, maar je moet wel altijd proberen van cool te blijven. Want Mauro blijft Mauro natuurlijk. Nu, je hebt het misschien al gehoord, gelezen. Mauro daarbij is Alzheimer vastgesteld, niet zo lang geleden. Maar de plannen voor deze plaat die waren er al voordat die diagnose er was. Maar er is nog muziekopkomst. Mogelijk komen er de komende 2 jaar nog 5 platen uit. Dat heb ik gelezen in Humo, want die laptop van Mauro, plots zie ik dat als een soort van vault, zoals Prince er ook ooit in had. So, the gift that keeps on giving. Unspectacular Times, zo heet het nieuwe album van Mauro. En wij gaan luisteren naar Just All Heart, Flesh and Mind. Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.

Lang leven, de jaren 80. Lang leven, Mauro Pawlowski. Just All Heart, Flesh and Mind. Uit ons album van de week, Unspectacular Times. Dat kan je winnen via het Radio 1-kanaal op VRT Max. En daar kan je ook het interview beluisteren dat Floris Dalemans deed met Mauro in Belpop. Over onder andere die plaat. Dit is Dalida en Come Prima.

Askren Wolf samen met S10 en Safe and Sound. Bootsy Collins is de man van de bas, de grooves, de funk. Die man heeft nu een eigen platenlabel opgericht, Bootzilla Records. Gedistribueerd via Rock Nation van Jay-Z, jawel. Eerste artiest is getekend, benieuwd wat er allemaal zit aan te komen van op dat label. Dit is hier Bootsy's Rubber Band.

0: En ik ben ook graag in zijn gezelschap, in dat van Bootsy's Rubber Band, I'd Rather Be With You. En zo is het precies 2:20 geworden. Opletten als je onderweg bent. Best wel wat problemen. File naar Antwerpen. Op de E313 komt er een klein half uur bij vanaf Massenhoven. Op de E19 10 minuten vanaf Brasschaat. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een klein half uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. En richting Gent meer dan een half uur van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek staat in de Liefkenshoek-tunnel een defect voertuig op de linkerrijstrook. Je schuift 20 minuten aan vanaf Beveren. Op de A12 richting Nederland is bij Hoevenen de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Er komt een kwartier bij vanaf Leugenberg. Op de E40 richting Brussel een kwartier extra van Oordegem tot Aalst. Daar is een ongeval gebeurd. Op de buitenring rond Brussel schuif je 20 minuten aan tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring 10 minuten van Groot-Bijgaarde tot Jette. In Brussel is in de Kunstwettunnel richting Koekelberg de rechterrijstrook dicht door een ongeval. En op de buitenring rond Gent de R4 20 minuten file rijden van Destelbergen tot Oostakker door een aanrijding.
1: Radio 1.

kan er ongetwijfeld mooie zomers beleven. Maar vandaag hebben ze er wat last van de June gloom. Bewolkt en een koele bries van over de oceaan. En het is op dit moment dubbel zo warm bij ons als in San Francisco. Je hoorde Scott McKenzie. Dit is Cuando Llego.

is een nummer dat ze al samenschreven in 2014, maar sindsdien lag het gewoon op het schap te wachten op het juiste moment. En dat moment is nu aangebroken. Het staat op een nieuwe plaat van Sui Giorgi. The Other Side, nummer het Quando Ciego, nummer samen met Marisa Monge. Dit is Catarina Valente.

0: koffer gestolen in Kreta?
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, nee, nee.

0: Op een zekere dag blijkt je geluk opeens op te zijn. Niet erg. Stadstheater NT Gent presenteert een theaterseizoen waarin de melancholie welig mag tieren. Met voorstellingen van onder andere Luanda Casella, Wunderbaum, Yves de Grieze, Ontroerend Goed, Milo Rauw, FC Bergman, De Hoe en Julian Hetzel. Tickets via ntgent.be. Samen met Radio 1.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
3: Grando. Koffer gestolen in Kreta?
4: Oh nee.
3: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Met de superproefdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
8: Ah ja, het is mosselseizoen.
7: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
8: En wel, met u ga ik graag in zee.
7: Koken en besparen doe je met de superproefdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Een pasgeboren baby? Zo weer het nest uit. Pas getrouwd? In geen tijd 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze kon vasthouden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudstaven. Goudwisselkantoor.
5: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
0: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: 2 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. De politie heeft 2 tieners opgepakt na de steekpartij aan de achterkant van het station van Sint-Niklaas. Rond 8 uur vanochtend raakten daar 2 jongeren gewond toen ze met een mes werden neergestoken. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en de jongeren werden meteen naar het ziekenhuis overgebracht. Lisa de Wilde van het parket Oost-Vlaanderen.
12: Ja, dus deze ochtend raakten 2 jongeren van 16 en 18 jaar oud gewond na een steekpartij aan een bushalte aan het station van Sint-Niklaas. Meerdere verdachten dienden hen enkele messteken toe en sloegen op de vlucht. En na de feiten kon de politie snel 2 minderjarige verdachten onderscheppen op de trein in het station van Lokeren.
11: De politie is nog andere verdachten aan het opsporen. Eind januari werd er nog een 17-jarige neergestoken in de stationsbuurt van Sint-Niklaas. Toen ging het om een ruzie tussen 2 groepen jongeren. Spoorwegbeheerder Infrabel zegt dat er geen incidenten of problemen zijn door de hitte, maar heeft wel een hitteplan om in te grijpen mocht het nodig zijn. Door de warmte kunnen sporen vervormen of bovenleidingen kunnen doorhangen, maar alles is voorbereid, zegt Frederik Petit van Infrabel.
13: Deze week doen we de nodige controles aan de sporen, aan de wissels, de seinketen en de bovenleidingen om eventuele problemen tegen te gaan en om dus de nodige oplossingen aan te reiken. En daarnaast hebben we ook mobiele ploegen die verspreid staan over het ganse land om indien nodig tussen beiden te komen.
11: De Britse premier Starmer neemt ontslag als leider van de Labour-partij en dus ook als eerste minister. Dat heeft hij aangekondigd aan de deur van zijn ambtswoning in Downing Street. Vera de Vos, een echte verrassing is dat niet.
14: Nee, de positie van Keir Starmer was al een tijdje onhoudbaar geworden, zeker sinds zijn partij in mei de lokale verkiezingen verloor. En sindsdien stapten steeds meer ministers op uit zijn regering uit onvrede met zijn beleid. Starmer blijft wel aan als premier tot er een nieuwe opvolger is gekozen en dat proces zou afgerond moeten zijn na de zomer. Zowat iedereen gaat ervan uit dat dat Andy Burnham wordt, de populaire burgemeester van Manchester, die deze namiddag de eed aflegt als parlementslid. Als Burnham het haalt, wordt hij de 7e premier van het Verenigd Koninkrijk sinds het Brexit-referendum, morgen exact 10 jaar geleden.
11: Dankjewel, Veerle. Bij een grote aanval met Oekraïnse drones op de Krim zijn 4 doden gevallen. De Krim is het schiereiland dat door Rusland bezet wordt. Ook de brug tussen de Krim en het Russische vasteland is afgesloten als gevolg van de aanvallen. En daardoor is de bevoorrading van benzine verbroken. Door het benzinetekort mogen burgers er niet meer gaan tanken. De Oekraïnse Russische leger zegt dat het ook een communicatiecentrum voor satellieten heeft aangevallen in de buurt van de Russische hoofdstad Moskou. Vanmiddag is het zonnig met maxima van 25 graden aan zee in het binnenland tot 34 graden. De rest van de week blijft het ook warm en zonnig. Op woensdag en donderdag mogelijk tot 37 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Roisin Murphy en Let Me Know. Een heel goede middag. Fijn dat je luistert naar Radio 1. Als je tickets wil winnen om naar Elvis Costello te gaan kijken volgende week maandag in de AB, dan moet je vooral blijven luisteren, want die gaan tussen nu en 3 uur de deur uit. Ik zie ook muziek van Stevie Wonder klaarstaan en van Edie Brickell. En van deze Lapsley, dit is Operator.

Jungle by Night samen met Spinvissen, oog om oog. We blijven nog even in Nederland voor deze band. Personal Trainer, die nummer heet Moping.

0: voel me heel even weer ergens in de jaren 90, maar het is wel degelijk muziek uit 2026. Moping van Personal Trainer. Het is precies 14:15 en op de buitenring rond Gent, de R4, is bij Oostakker de weg vrijgemaakt. Tot daar het goede nieuws, denk ik. Op de E17 vanuit Gent is op het knooppunt Testelbergen de aansluiting met de buitenring afgesloten door een ongeval. File ook naar Antwerpen op de E313. Er komt een klein half uur bij vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 40 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. En richting Gent een klein half uur van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek is in de Liefkenshoek-tunnel de weg weer vrijgemaakt. Wel nog een klein half uur aanschuiven vanaf Beveren. Op de A12 richting Nederland is bij Hoeven de linkerrijstrook dicht door een ongeval, een half uur erbij vanaf Ekeren. Op de buitenring rond Brussel dan, 20 minuten erbij van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. En op de E40 richting Brussel ook 20 minuten extra van Oordegem tot Erpenmeren.
1: Ilse Liebens.
2: Radio 1.

speelt nu in een nieuwe groep en de drummer van destijds van bij de New Bohemians, Matt Chamberlain, speelt ook in die nieuwe groep. World Famous Pets, zo heette ze. Maar ik heb nog wel niet gehoord welke muziek ze maken. Edie Brickell en What I Am. Dat je volgende week maandag fantastische muziek gaat horen in de AB in Brussel, daar bestaat geen twijfel over. Want Elvis Costello komt met zijn Imposters naar de AB en hij brengt nog als extra gast gitarist Charlie Sexton mee, die bekend is van zijn werk van met onder andere Bob Dylan. De tournee die heet Radio Soul, The Early Songs of Elvis Costello. En hij doet een greep uit de nummers, jawel, de early songs die hij schreef tussen 1977 en 1986. Dat zijn onder andere klassiekers als Allison, of I Want You, of I Don't Wanna Go to Chelsea. Dus de zorgvuldig gekozen parels en dan ook nog wat verrassingen in de setlist. En dat amper een paar dagen voordat hij gaat spelen op Rock Werchter. Maar op Rock Werchter sta je tussen die massa, mogelijk heel erg zweterige mensen. En als je dat dan kan zien in de, ja, een soort van gezelligheid in de AB. Dat is toch extra leuk, lijkt mij dan. Als je wil gaan naar Elvis Costello en The Imposters samen met Charlie Sexton maandag in de AB, dan heb ik van jou nodig dat je even de app van Radio 1 opendoet. Je moet me jouw naam doorsturen, jouw e-mailadres en de titel ook van deze song die meer dan waarschijnlijk op de setlist gaat staan maandag. Naam, e-mailadres en de titel van

0: coming for you. I'll be there in no time. Hermanos Gutierrez en Leon Bridges en Elegantly Wasted. Na voor Elvis Costello met Watching the Detectives was het juiste antwoord ook dat je moest sturen in de app voor de duo-tickets. De winnaars die hebben ondertussen een berichtje teruggekregen in de app van Radio 1. Dus ga daar maar eens kijken, want de tickets zijn ondertussen uitgedeeld. Dit is Klaas.
1: Ze roepen over zeven tuinen. Ik hoor het, want ik sta al buiten. Altijd Klaas.

Ze is 81 ondertussen, maar ze treedt nog altijd op. Ze straalt en ze heeft nog heel veel energie, deze vrouw. Salome de Bahia, je hoort de Outro Lugar. Dat is een cover van een nummer van Stevie Wonder natuurlijk, van Another Star. En die Stevie Wonder, die was vorige week aanwezig bij de opening van het Obama Presidential Center. Een museum en een bibliotheek ter ere van het presidentschap van Barack Obama. En dat is helemaal niet raar, want als de Obama's iets te vieren hebben, dan is Stevie Wonder daar. Een verjaardag, een inauguratie, een prijsuitreiking en dus nu ook bij de opening van dat museum. Hier is hij.

0: Muziek voor de eeuwigheid. Stevie Wonder, signed, sealed, delivered, I'm yours. Dit is gloednieuwe muziek.
1: Dit is deze week onze Vox-tip.
2: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
1: Radio 1.

0: overduidelijk zeggen wat er in je omgaat, zeg het dealen. Zo heet het nieuwe nummer van Angèle, die duidelijk een nieuwe, meer elektronische richting is ingeslagen, muzikaal. Het is onze Vox-tip deze week, dus je kan ervoor stemmen via het Radio 1-kanaal van VRT Max. En zo is het ruim 2:40 geworden en er staat file naar Antwerpen. Dat geloof je nooit. Op de E313 een half uur erbij vanaf Massenhoven. Op de E19 vanaf Brasschaat 10 minuten. En op de E17 ook 10 minuten vanaf Zwijndrecht. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 40 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent een klein half uur van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. In Berchem is de linkerrijstrook dicht door een defect voertuig. Richting Stabroek komen er 20 minuten bij van Beveren tot de Liefkenshoek-tunnel. Op de A12 richting Nederland is bij Hoevenen de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Er komt een half uur bij vanaf Ekeren. Op de buitenring rond Brussel dan meer dan een half uur file golven van Hoeilaar tot Jette. In de Leonardtunnel staat een defect voertuig op de rechterrijstrook. En op de E40 richting Luik staat in Everberg een defecte vrachtwagen op de spitsstrook. Opletten daar.
1: Radio 1.

0: Tijdens de Tweede Wereldoorlog bouwde Nazi-Duitsland de Atlantic Wall, een verdedigingslinie langs de Europese westkust. Meer dan 5000 kilometer forten en bunkers.
1: Een van de best bewaarde stukken van de Atlantic Wall ligt in Raverszijde, tussen Oostende en Middelkerke.
0: Meer dan 60 bunkers, observatieposten en geschutstellingen.
1: Weet ik veel zoekt dekking in een van de bunkers. En jij kunt erbij zijn. Weet ik veel over Atlantic Wall Raverszijde? Dinsdag 30 juni van 12 tot 1 op Radio 1.
0: Win je tickets voor de uitzending in Raverszijde op, VRT Max.
2: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
3: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
4: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
3: Allemaal in overal.
4: Er staat een logo op. Het schilderken.
3: Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
2: Schilderwerken of een schilderij.

0: kastelen? Beleef de wereld anders met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: Kissy, kendo, met de blote beentjes. Kissy, want alleen deze week scheer- en ontharingsapparaten van Philips & Brown tot €75 korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater. Van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
6: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
7: Wilt jij met mij de meloen delen?
8: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
9: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
10: En ook uw budgetvakantiepech?
9: Wat?
10: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budgetvakantiepret en buikpijn van uw budgetvakantiepech.
9: Oh nee?
10: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
10: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: 3 uur, goedemiddag VRT Nieuws met Iris van Impe. In Brussel is een man spoorloos die vanochtend werd veroordeeld tot 15 jaar cel voor een schietpartij in Anderlecht. De man was vrij met een enkel band en knipte die gisteravond door. Hij is sindsdien op de vlucht. De man werd 9 jaar geleden ook al veroordeeld tot 21 jaar celstraf voor een dodelijke steekpartij in metrostation Rogier. Maar hij was nu dus vrij met een enkel band. Waar de man is, is niet duidelijk. 6 Vlaamse hogescholen pleiten voor ingrijpende hervormingen met meer samenwerking tussen hogescholen onderling en met de universiteiten. Dat staat in een gemeenschappelijke visietekst die vandaag in de Standaard staat. Nu zijn er 5 universiteiten en 13 hogescholen die zo gefinancierd worden dat ze elkaar vooral beconcurreren, zegt directeur Anvret van Odyssee Hogeschool.
14: Wij hebben vandaag een model dat gebaseerd is op marktaandelen en dus op concurrentie, op steeds meer groeien tussen instellingen. Dat is een situatie die niet bevorderlijk is voor samenwerking. En vandaag zijn de tijden veranderd en denken wij dat we net een model moeten hebben dat niet meer zo hyperconcurrentieel is.
13: Bouwvakkers zijn sterk aan extreme hitte blootgesteld. Op een dak of op asfalt kan de gevoelstemperatuur 15 tot 20 graden hoger oplopen dan de omgevingstemperatuur. Hittestress, uitdroging en in het ergste geval ook een hitteslag zijn dan de risico's. Voor warme dagen zoals nu heeft Bouwfederatie M-Beeld adviezen. Extra veel water drinken en petjes en andere beschermende kledij dragen. Maar ook op een andere manier werken is aan te raden, zegt Nico de Meester van M-Beeld.
15: Meestal beginnen bouwwerven tussen 7 en 8, maar je mag eigenlijk vanaf 6 uur 's morgens al beginnen. En je ziet dat veel bouwbedrijven dat nu ook doen, zodat ze ook vroeger kunnen stoppen en de ergste hitte in de namiddag kunnen vermijden. En werkorganisatie, dat wil eigenlijk zeggen dat je probeert langere pauzes te geven en ook taakrotatie, dat mensen dus niet altijd in de zon moeten werken, maar ook af en toe binnen kunnen werken en afwisselen tussen collega's, zodat niet altijd dezelfde collega in de zon moet werken.
13: In de Verenigde Staten is Alan Greenspan gestorven. Hij was jarenlang de topman van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank. Hij is 100 jaar geworden. Hij bepaalde de Amerikaanse monetaire politiek onder 4 verschillende presidenten. Hij was voorstander van een vrije markteconomie zonder inmenging van de overheid. Maar daar moest hij na de financiële crisis crisis van 2008 op terugkomen. En in Spanje heeft het Hoge Rechtshof voormalig minister van Transport, Ábalos, veroordeeld tot 24 jaar cel wegens corruptie. Hij zou steekpenningen hebben aangenomen bij overheidscontracten voor mondmaskers tijdens de coronacrisis. Ábalos was jarenlang secretaris van de Socialistische Partij en daardoor ook de rechterhand van premier Sanchez. Die partij werd geplaagd, of wordt liever geplaagd, door verschillende corruptieschandalen die ook de regering zwaar onder druk zetten. Sanchez zelf wordt voorlopig in geen enkele zaak genoemd. Het is zonnig, maximaal van 25 graden aan zee tot 34 in het zuiden van het land. En ook de rest van de week blijft het zeer warm en zonnig, op woensdag en donderdag mogelijk tot 37 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 1.

zware inspanningen zijn geen goed idee deze dagen. Maar een klein dansje kan geen kwaad, toch? Tot zover mijn hitteplan voor deze week. David Bowie en Let's Dance, een heel goede middag. Fijn dat je luistert naar Radio 1 en naar het algoritme, huilend in een

doen, te doen. Veel te ver van huis. Doen, te doen. Huilend in een taxi. Doen, te doen.

0: We zitten eind jaren 70 en het platenlabel van Bobby Caldwell wilde zijn identiteit geheim houden toen dit nummer uitkwam, want ze vreesden. Ze mikten natuurlijk op het R&B, op het soulpubliek, en ze waren bang dat de zwarte radiostations dit nummer van de witte Bobby Caldwell niet zouden willen draaien. En dus hadden ze de foto op de albumhoes vervangen door een eenvoudig silhouet, jawel. Een nummer voor de eeuwigheid, Bobby Caldwell en What You Won't Do For Love. En daarvoor het algoritme met Huilend in een taxi. Over taxis weet ik niet zoveel, maar wel dat er 125 kilometer file staat. Op de Antwerpse ring richting Nederland komen er 50 minuten bij van Sint-Anna Linkeroever tot Berchem. De linkerrijstrook is daar dicht door een defect voertuig. Richting Gent komt er bijna een half uur bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 richting Stabroek een kwartier file tussen Beveren en Lillo. Naar Antwerpen op de E313 20 minuten erbij vanaf Massenhoven. Op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost een kwartier en verder niet meer dan 10 minuten. Op de A12 richting Nederland is bij Hoevenen de weg vrij. Je vertraagt wel nog vanaf Antwerpen-Noord. Naar Brussel dan op de E429 bij Halle sta je 20 minuten in de file. Dat komt door een ongeval. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. In de Leonardtunnel is de weg vrijgemaakt. Op de binnenring 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Andere vertragingen die zijn kleiner. Dit is Macy Gray.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij...

Ik heb niet de indruk dat ze nog bezig is met nieuwe muziek. Wel volop aan het toeren, deze Macy Gray. De vrouw met de zeer herkenbare stemmen. Je hoorde Do Something. Ira Starr die heeft sowieso nieuwe muziek klaar. Haar nieuwe album, Stargirl, verschijnt op 14 augustus. Met dit nummer erop. Dit is Tornado.

0: Het speelveld.
1: Ze zijn plakkerig. De muggen denken dat ik een driegangen menu ben en de ventilator kan niet volgen. Die zomernachten van Pieter Embrechts waren duidelijk wat aangenamer. En daarvoor Ira Starr met Tornado. Dit is Angélique Kidjo samen met The Cavemen. En Sheila Maurice Gray

0: Dat moet erbij, hè. Sawa. Angelique Kidjo, Nadie Balance. Radio 1. Het is bijna 3:30. Na het nieuws van 4:00 is er opnieuw de wereld vandaag op jouw radio met Ruud Roets. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik draaide daarnet nog het nummer Zomernachten van Pieter Embrechts. Maar jij gaat het daar ook over hebben, maar dan de tropische variant.
1: Ja, ja, want tot nu, het is wel warm overdag, maar s'avonds en s'nachts koelt het nog wel af, mede door die onweders. Dat gaat veranderen. Er komen tropische nachten aan. En dus gaan we met een specialist in klimaatadaptatie, een thermofysioloog, eens kijken hoe je dat best aanpakt, wat voor een effect dat heeft, want die nachten maken de dagen nog extra zwaar blijkbaar. En wat we eventueel kunnen doen om daar beter mee om te gaan. We gaan het ook hebben over minister van Justitie Annelies Verlinden, want zij zit al een paar weken in het oog van de storm. Gaat over de discussie rond de abortustermijn en de stappen die zij daarin gezet heeft. Is dat eigen aan die rol van minister van Justitie of ligt het toch een beetje aan hoe zij het aanpakt? Het feit dat ze nu opnieuw toch onder vuur ligt, daar gaan we eens naar kijken. Over Keir Starmer gaan we het ook hebben. Britse premier, niet langer. Zesde premier in Groot-Brittannië die vroegtijdig is opgestapt. Dus dat is ondertussen ook al een interessant lijstje om eens naar te kijken. En over de Rode Duivels, daar ga ik met Georges Lekes eens naar kijken. Want hij is natuurlijk zelf bondscoach geweest. Is ook al in die situatie geweest in 1998, als ik het mij goed herinner. Waar we in die groepsfase gelijkspel en dan wat nu. Dus ik ga eens proberen meten hoe de druk daar is. Ik denk dat hij daar interessante dingen kan over vertellen.
0: Ja, ik denk inderdaad dat je maar één vraag moet stellen. Wat nu? En dan gewoon laten gaan. Zeer benieuwd wat het gaat geven na 4:00. Here I go.

0: Het is een duo uit Napoli, dus die weten hoe ze de zon moeten laten schijnen in hun muziek. New Genea en TNAT en daarvoor Kay Tempest samen met Kevin Abstract en More Pressure. En zo is het ruim 20 voor 4 geworden. Er staat helaas al 143 kilometer file op dit moment. Op de Antwerpse ring richting Nederland komen er 50 minuten bij. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Berchem, de weg is wel vrijgemaakt. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 richting Stabroek een kwartier tussen Beveren en Lillo. Bij Waaslandhaven-Noord staat een defecte vrachtwagen op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke 20 minuten vertraging. En verder niet meer dan 10 minuten. Op de N16 naar Mechelen aan de Werken in Temse is het een half uur file rijden. Naar Brussel dan, op de E429 bij Halle, een kwartier aanschuiven. Op de buitenring rond Brussel een half uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring een klein half uur tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Andere vertragingen die zijn kleiner. Ilse Liebens.
1: Radio 1.

hoofd zitten die nu ergens in Kortrijk een koel pintje te drinken? Of een plat waterke in het Kortrijkse, want ze spelen daar vanavond op het Bolwerk Blender Festival in Kortrijk. The Fun Loving Criminals. Je hoort de Loco. Er is nieuwe muziek van Heather Nova, The Orchard.

Wanneer er twee koninginnen samenkomen op één hetzelfde nummer, Zap Mama samen met Erykah Badu en Bandy Bandy. Blijf bij Radio 1, want na het nieuws van 4 uur dan zit Ruud hier met De Wereld Vandaag. Ik heb voor jou nog Billie Eilish.

0: Hey, zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
0: Grando. Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
4: Na warme dagen staan ons ook een paar tropische nachten te wachten. Hoe gaan we daar best mee om? Onder andere daarover zal het gaan in de wereld vandaag zometeen.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. De federale overheidsdienst Economie lanceert een nieuwe website waarop je kan zien voor welke producten een terugroepactie loopt. Het gaat bijvoorbeeld over onveilig speelgoed, kleding en elektrische apparaten. Het moet ervoor zorgen dat meer mensen teruggeroepen producten niet meer gebruiken, zegt Etienne Mignolet van de FOD Economie.
7: Elke jaar worden er producten teruggeroepen omdat ze in gevaar kunnen vormen voor consumenten. Maar toch blijven die producten vaak nog in gebruik. Simpelweg omdat mensen niet weten dat er in terugroepactie loopt. Met dit nieuwe platform willen we consumenten een eenvoudige en betrouwbare tool aanbieden. Zo kunnen ze snel nagaan of ze hun producten in huis hebben en welke stappen ze moeten ondernemen.
4: Je kan de lijst ook vinden op gevaarlijkeproducten.economie.fgov.be. De prijs van elektriciteit zal morgenavond een piek bereiken. En dat die prijs zo hoog is, komt door de vele airco's die draaien als gevolg van de hitte. De extra stroom die daarvoor nodig is, wordt overdag geleverd door zonnepanelen. Maar 's avonds valt die energiebron weg. De meeste mensen gaan niet veel voelen van de dure elektriciteit. De impact kan er wel zijn voor mensen met een dynamisch contract. Bij hen wordt de prijs voor elektriciteit per uur of zelfs per kwartier berekend. Maar er zijn zeer weinig mensen met zo'n contract. 6 Vlaamse hogescholen pleiten voor ingrijpende hervormingen met meer samenwerking tussen hogescholen onderling en met de universiteiten. Dat staat in een gemeenschappelijke visietekst die vandaag in de Standaard staat. Nu zijn er 5 universiteiten en 13 hogescholen die zo gefinancierd worden dat ze elkaar vooral beconcurreren, zegt directeur Anne Verret van Odyssee Hogeschool.
8: Wij hebben vandaag een model dat gebaseerd is op marktaandelen en dus op concurrentie, op steeds meer groeien tussen instellingen. Dat is een situatie die niet bevorderlijk is voor samenwerking. En vandaag zijn de tijden veranderd en denken wij dat we net een model moeten hebben dat niet meer zo hyperconcurrentieel is.
4: In de golfstaat Qatar zijn 13 doden gevallen na een ontploffing in een belangrijke gasvoorzieningsinstallatie. 66 mensen raakten gewond. De ontploffing werd veroorzaakt door een technisch probleem. De doden zijn allemaal van Indische of Pakistanse origine. De ontploffing kan gevolgen hebben voor de wereldwijde energiemarkt, want Qatar is een van de belangrijkste uitvoerders van gas in de wereld. En in de Verenigde Staten is Alan Greenspan gestorven. Hij was jarenlang de topman van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank. Hij is 100 jaar oud geworden. Hij bepaalde de Amerikaanse monetaire politiek onder 4 verschillende presidenten. Hij was voorstander van een vrije markteconomie zonder inmenging van de overheid. Maar daar moest hij na de financiële crisis van 2008 op terugkeren. Het is zonnig vanmiddag met maximaal tot 25 graden aan zee en tot 34 graden in het zuiden van het land. En ook de rest van de week krijgen we zeer zonnig en warm weer. Op woensdag en donderdag halen we mogelijk 37 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1.
5: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
4: Een bijzonder goedemiddag. De verlenging van de abortustermijn bepaalt de binnenlandse politiek. En dat is lang niet voor het eerst. We duiken in deze wereld vandaag in de geschiedenis. Heel blij dat je er ook bent vandaag.

0: Vanessa Paradis en Jules Taxi. Oekraïne heeft de laatste weken de Krim in het vizier. De Krim, het schiereiland in het zuiden van Oekraïne, dat sinds 2014 wordt bezet door Rusland. Het Oekraïnse leger heeft de Krim de voorbije weken zo stevig onder vuur genomen dat daar stilaan brandstoftekorten zijn, omdat de toevoer stokt. Goedemiddag, Marijn Trio.
1: Goedemiddag, Ruud.
0: Welke doelwitten heeft Oekraïne de laatste weken specifiek onder vuur genomen? Dan?
1: Je ziet echt dat ze één voor één alle verbindingen proberen te raken tussen Rusland en, de Krim, tussen de bezette gebieden in Oekraïne en de Krim en dus het vasteland en de Krim. Dus ze zijn begin mei begonnen met aanvallen op een autosnelweg die van de Krim door bezette gebieden in het zuidoosten van Oekraïne naar Russisch vasteland loopt. Mm-hmm. Om die autosnelweg aan te vallen met drones. Dan recenter zijn ze de bruggen die de Krim verbinden met dat bezet gebied in Oekraïne, in het zuiden van Oekraïne, om die bruggen aan te vallen. En dan dit weekend hebben ze ook veerboten aangevallen die dus ja, van meer het oosten van de Krim varen naar echt het vasteland van Rusland. En die waren al belangrijker geworden omdat, herinner je misschien nog, meer dan 4 jaar geleden al de Kerchbrug, dus de fysieke brug die de Krim met Rusland verbindt, al is aangevallen door een explosie in een vrachtwagen. Een geheime operatie van Oekraïne was dat. En sindsdien mogen olievrachtwagens niet meer over die brug rijden, dus gaan ze via die veerboten. En die zijn nu ook aangevallen. En daarnaast zie je dan radarsystemen, luchtafweersystemen die ook nog eens worden aangevallen.
0: Maar je ziet wel dat dat een duidelijke strategie is, dat ze dat aan het doen zijn.
1: Ja, ze hebben het zelf over een soort logistieke lockdown die ze proberen te creëren op de Krim. Ik zag een interview met de minister van Defensie van Oekraïne en die zei, het ziet er naar uit dat de Krim binnenkort een eiland zal zijn in plaats van een schiereiland. Dus ze willen echt dat eiland isoleren van Rusland.
0: Lijkt te lukken, logistieke lockdown, want we horen dus die berichten dat er niet voldoende brandstof meer is voor iedereen.
1: Nee, er is al eigenlijk een hele tijd zijn er problemen, tekorten, urenlang aanschuiven bij tankstations. Ja. De voorbije weken waren er dan rantsoeneringen. Dus dan mochten burgers 1 keer per week 20 liter tanken. En dat is sinds gisteren nog verstrengd, in die zin dat er gewoon niet meer getankt mag worden. Er kan enkel nog door de overheid en dus niet meer door particulieren getankt worden.
0: Ja, laten we eerst eens bij de vraag blijven, waarom doet Oekraïne dit?
1: Ja, het is op zich niet nieuw dat Oekraïne de Krim probeert te viseren, probeert aan te pakken, omdat natuurlijk die annexatie van de Krim door Rusland in 2014, dus al meer dan 10 jaar geleden, voor deze grote oorlog in 2022 is begonnen. Die annexatie was enorm belangrijk voor Poetin. Die werd zelfs gesteund door een heel groot deel van de Russen, zelfs onder de oppositie, onder Navalny, die daar nooit echt kritisch over is geweest toen hij nog leefde. De Oekraïens weten dat ze daar echt Poetin pijn kunnen doen, als hij de Krim niet kan houden, als hij daar de veiligheid.
0: Symboliek is heel groot.
1: Is heel belangrijk, ja. En het probleem was dat Oekraïne lange tijd het wapentuig niet had om dat echt systematisch te doen. Ze hadden dan middellange afstandsraketten van het Westen, maar die mochten ze dan alleen maar op bepaalde doelwitten inzetten, die ook niet massaal. Nu hebben ze hun eigen drones ontwikkeld. Hebben ze die massaal, waarmee ze op middellange afstand en op lange afstand, zoals je ziet ook in Moskou, Sint-Petersburg enzovoort, kunnen ze opereren, waardoor ze systematisch dus veel dieper op Russisch grondgebied en op dat bezet gebied kunnen aanvallen.
0: Ja, want bezet gebied, wonen daar nog Oekraïners of moeten we ervan uitgaan dat mensen die daar wonen, dat die allemaal Russisch gezind zijn?
1: Ja, moeilijk om er echt beeld van te hebben. Natuurlijk wonen daar nog Oekraïners en zijn daar mensen gebleven, maar het is natuurlijk al meer dan 10 jaar dat er Russische controle is over de Krim. Dus er zijn in die tijd ook heel veel mensen vertrokken natuurlijk die wel pro-Oekraïns waren, die echt niks hebben met de Russen. Minderheden ook, de Krim-Tataren, de oorspronkelijke bewoners van de Krim, zijn veelal vertrokken. Dus ik heb wel het gevoel ook in Oekraïne dat meer nog dan naar de inwoners van die bezette gebieden in het oosten of in de Donbass bijvoorbeeld, dat er naar de inwoners van de Krim wordt gekeken als mensen die toch meer pro-Russisch zijn en wat meeheulen ook met de bezetter. Ja.
0: Waardoor je dan wel meer het effect krijgt dat je de Rus raakt door dit te doen.
1: Je hebt enerzijds die inwoners van wie een heel groot deel van het toerisme leeft. Het toerisme is een heel belangrijke bron van inkomsten op de Krim. En anderzijds heb je dan de toeristen en dat zijn dan bijna allemaal Russen natuurlijk. Want Russen komen van op het vasteland, van heinde en verre in Rusland, heel vaak naar de Krim.
0: Op
1: vakantie. Het is een prachtig klimaat, hele mooie stranden. Het is er warm, het is er tropisch. Het is er heel fijn op vakantie gaan en dus gaan heel veel Russen naar daar. En dat wordt natuurlijk wel verstoord nu. Hè. Je ziet filmpjes op sociale media van mensen die op het strand liggen en de drones die overvliegen. Ja. Het geratel van luchtafweer. En mensen die daar zelfs niet meer geraken omdat ze niet kunnen tanken. Ik denk dat de bedoeling is zeker ook om die toeristen te raken. Toeristen die dan van delen van Rusland komen waar de oorlog misschien ook totaal niet voelbaar is.
0: Ja, ja, ja. En keren dan met die verhalen terug van wij lagen daar op het strand, passeren daar drones en de luchtafweer staat daaraan.
1: Ja, ja, absoluut. En dat is natuurlijk wel een andere ervaring. Ja.
0: Symbolisch heel belangrijk is het ook tactisch belangrijk om de Krim te kunnen afsluiten op de een of andere manier?
1: Maar als ze het helemaal zouden kunnen afsluiten, zeker, dan zou het heel belangrijk zijn. Poetin heeft in speeches al gerefereerd aan de Krim als een onzinkbaar vliegdekschip. Dus een militaire uitvalsbasis, een militair logistiek knooppunt. Er liggen olieopslagplaatsen die voor het leger brandstof moeten voorzien, munitiedepots, aanvoerlijnen vertrekken. Daar natuurlijk is het van heel groot militair belang. En de hoop is dat met die aanvallen ook het Russische offensief zou stokken. We zien dat Rusland op dit moment al nauwelijks vooruitgang boekt op de meeste plaatsen aan het front. Heeft dan die operatie tegen de Krim daar iets mee te maken? Dat kunnen we natuurlijk heel moeilijk inschatten. Mm-hmm. Echte grote militaire gevolgen zien we op dit moment nog niet. Dus blijft een beetje afwachten. En natuurlijk is het ook niet onbelangrijk om te vermelden dat de Russen in zekere zin ook hetzelfde doen. En daar is misschien minder aandacht voor, maar de Russen doen ook dit soort aanvallen in de diepte op Oekraïnse, op doelwitten diep in de achterhoede van Oekraïne, de aanvoerlijnen, de munitiedepots enzovoort. Dus het is natuurlijk nu heel opmerkelijk dat dit op de Krim gebeurt en dat zou hele grote gevolgen kunnen hebben, maar de Russen doen dit natuurlijk ook bij Oekraïne. Dus ze blijven elkaar waard ook wel op dat vlak.
0: En daarom hebben we jou om te zorgen dat we het volledige beeld telkens zien. Maar een trio, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Bornhoever van ik en Amalfi.
1: De wereld vandaag.
2: Radio 1.
0: De discussie over de verlenging van de abortustermijn laait de laatste weken weer op. Het begon allemaal met het voorstel van minister van Justitie Annelies Verlinden een week of twee geleden om de abortustermijn op te trekken van 12 naar 14 weken en 18 weken bij verkrachting. Het is een voorstel dat ze lanceerde in de krant zonder haar regeringspartners daar op voorhand over in te lichten. En dat viel niet in goede aarde. Sindsdien gaat het heen en weer en vooruitvoorzitter Conor Rousseau was vanmorgen bij de ochtend streng voor haar.
3: De vraag is, kunnen mensen nog vertrouwen op mevrouw Verlinden? Maar niet dat ze zich de laatste week gedragen heeft. Ze zal zichzelf moeten bewijzen en we zullen haar daaraan houden. En de vraag is, kan men haar nog vertrouwen? Het is niet het eerste dossier waarin dat ze brokken maakt. Kan men haar nog vertrouwen dat ze haar werk gaat doen? Niet alleen wat ze zelf wil.
0: Ja, Hanne van Rentergem van onze politieke redactie. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Het is niet de eerste keer dat minister Verlinden onder vuur ligt. Dit keer wordt ze heel scherp aangepakt door een partijvoorzitter van een partij die met haar in de meerderheid zit. Klopt het dat zij opvallend veel vaker misschien dan andere ministers bekritiseerd wordt in deze regering?
4: Ik zou denken van wel, ja, er zijn al wel vaker wat woorden gevallen. Maar de laatste tijd klinken die woorden steeds steviger. En ik hoor ze ook niet alleen bij Vooruit, maar eigenlijk ook bij de meeste andere coalitiepartners. In het genre van als ze denkt dat ze ooit nog eens met een akkoord met ons zal kunnen sluiten. Het idee leeft een beetje vooral dat er niet met haar samen te werken valt. Dat ze koppig is, dat ze veel te lang op haar idee blijft. En dan klinkt het soms eens van, het is geen politicus, maar een jurist die altijd ziet wat er niet mogelijk is, maar ja, niet meer ziet wat er mogelijk is. Het stoot dus op ergernis en je hoort het steviger en breder de laatste tijd.
0: Ja, hier gaat het over een ethisch dossier. Hè. Je zou kunnen zeggen, iemand volgt zijn overtuiging, maar het is natuurlijk niet het enige voorbeeld waarin ze het niet vindt met haar coalitiepartners.
4: Klopt, al is dit wel een heftig voorbeeld. Hè. Er was afgelopen zaterdag de kern van de federale regering over die ethische dossiers. En daar is er wel bij sommigen wel wat gebroken, omdat men eigenlijk wou stoppen om 12 uur, maar uiteindelijk tot 6 uur 's avonds heeft moeten doordoen. Urenlang onderhandelen. Eigenlijk maar over één ding, namelijk over een datum. En wanneer gaan de drie ethische dossiers samen nu, of op de regeringstafel moeten beland zijn? Is dat nu 15 oktober, 1 december, 15 december? En zo ging het 6 uur lang door. We werden gegijzeld, wordt er dan gezegd door de andere partij. Ik hoor zelfs dat de minister van Financiën Jan Bon het gewoon afgetrapt is op een gegeven moment. Nu, hij had persoonlijke verplichtingen. Hij had ook de toestemming gekregen van de premier. Maar goed, dat wijst er ook op dat het misschien ook voor alle anderen niet zo belangrijk was om ervoor te blijven. Dat zo'n vicepremier dan weggaat. Er wordt dan ook gezegd over haar van kijk, op den duur is dat onkunde. Politieke domheid was een heel stevig woord dat ik hoorde bijvoorbeeld. Er was dan ook op een gegeven moment sprake dat minister Van den Broeke heel hard uitgehaald zou hebben naar haar en haar een valse vrouw genoemd hebben. Hij heeft dat zelf dan wel formeel ontkend later, maar die geruchten blijven mij hardnekkig bereiken. In elk geval, ja, er zijn stevige woorden en dat was echt een heel zwaar voorbeeld. Maar je hebt bijvoorbeeld ook onlangs nog de paasdeal gehad. Met de paasvakantie was er een begrotingsakkoord eigenlijk. En daar vroeg minister Verlinden extra geld voor justitie. Eigenlijk wou ze mee onderhandelen, maar dat is niet gebruikelijk dat een vakminister die geen vicepremier is, mee onderhandelt. Dus ze moest buiten blijven van de premier, maar ze heeft daar koppig urenlang in de auto blijven zitten met draaiende motor op het koertje van de wedstrijd 16... Af en toe moest er dan een minister naar haar komen omdat ze iets te zeggen had. Dus je voelt wel, het zijn een aantal zaken geweest waardoor het geduld een beetje op lijkt bij de andere partners.
0: Ja. Ze is ooit binnengehaald als wit konijn, een frisse wind die misschien iets kon veranderen in de politiek. Wanneer is dat dan zo gebeurd dat ze plotseling wel geviseerd wordt?
4: Wel, het is interessant dat je dat aanhaalt, want ik denk dat daar ergens ook een kern misschien zit van het probleem. Het was een wit konijn. Ze is eigenlijk nog maar 6 jaar geleden in die politiek binnengekomen.
0: Werkt als advocaat daarvoor?
4: Voilà, heeft eigenlijk daarvoor geen politieke zaken gedaan. Dus het was... Zij komt als advocaat de politiek binnen. Misschien kijkt zij anders naar politiek dan anderen. En heeft zij een andere stijl. Er zijn wel sommigen binnen de partij CD&V die dan wel eens durven verwijzen naar haar vrouwelijkheid. Heeft het misschien daar iets mee te maken met het teveel aan testosteron in de kern? En dan niet gewoon dat zo iemand daartussen komt fietsen. Maar goed, misschien kan je het ook gewoon algemeen zeggen. Het is iemand met een bepaalde stijl. Dat geeft ze ook toe bij de partij. Soms staat ze heel hard op haar strepen. En dan houdt ze het ook heel erg lang vol. Ja. En ze zou misschien soms wel eens kunnen zeggen van oké, we gaan een compromis sluiten. Maar eigenlijk is ze iemand die gewoon hard voor haar idee gaat. En aan de andere kant zegt de partij dan ook soms, ja, misschien zijn er ook electorale redenen. Ze verwijzen dan naar de provincie Antwerpen waar ze vandaan komt. Waar ook een aantal NVA-toppers vandaan komen. Zoals premier De Wever, Jan-Jan Bon, Valérie Van Peel. Ja. Maar goed, dat is misschien, als je bijvoorbeeld de laatste stemming bekijkt, de Wever is zo populair, 30% kiest hem als populairste politicus. Verlinde is wel de populairste CD&V'er, maar haalt 2%. Dus je kan je ook afvragen, heeft het echt daarmee te maken? Ja. Het is in elk geval, de conclusie is wel, denk ik, het gaat om een politieke stijl die opvalt.
0: Ja, heeft het te maken met de functie die ze nu vervult, minister van Justitie? Want bij haar vorige passage, in de vorige regering, leek het minder fel op haar gebrand te zijn.
4: Ja, maar ik denk als je echt het over de portefeuille minister van Justitie hebt, dan kan je natuurlijk zeggen dat dat een zware portefeuille is waar je vaak miserie mee op de hals haalt. We denken van Quickenborne, de vorige voor Van Tichelt, minister van Justitie, is toen ook moeten opstappen in een dossier. Uiteraard kennen we de zaak Dutroux met de klerk. Mm-hmm. Maar dat zijn natuurlijk allemaal zaken waarbij je echt als minister van Justitie dan verantwoordelijk bent voor een heel systeem waar het soms eens fout loopt en dan moet vertrekken. Dit gaat over iets helemaal anders. En je merkt het ook, het gaat ook soms over zaken die helemaal niks met justitie te maken hebben. Abortus bijvoorbeeld is eigenlijk een beetje het randje ervan. Dus je zou kunnen zeggen, ja, de functie is misschien wel sowieso een beetje gevaarlijk, zal ik maar zeggen. Maar het is hier toch anders. Plus, er is ook niemand die haar nu richting uitgang aan het begeleiden is. Het gaat echt over een stijl waarmee ze op tenen trapt. En dan wordt er alles gezegd. Ze wordt dan eens Madame Teflon genoemd, om te zeggen van, niks raakt haar. Ze is heel koppig. Dat is nu een beetje het eeuwige idee over haar.
0: Ja. En dat is een perceptie. Kan ze die keren? Moet ze die proberen te keren?
4: Ik denk dat dat inderdaad een goede vraag is. Moet ze die keren? Zou ze die zelf willen keren? Of vindt ze het misschien wel fijn dat ze gezien wordt als een minister die net heel hard voor haar idee gaat? Dus misschien naar kiezers toe, hoeft ze die perceptie voor zichzelf misschien niet te keren. Maar natuurlijk is er wel een probleem als je ten opzichte van je meerderheidspartij en je andere coalitiepartners zo hard in de clinch gaat dat zij jou ook het licht in de ogen niet meer gunnen, dat zij niet meer met jou een akkoord willen sluiten, dat zij misschien ook niet meer voor jou in de bres gaan springen als het nog eens moeilijk wordt, wat dus alles gebeurt bij een minister van Justitie. Dus dat is ook een politiek probleem. Hè? Als je geen politiek meer kan voeren omdat niemand jou nog vertrouwt. Dus het zal zaak zijn voor minister Verlinde, denk ik, om toch wel een beetje te tonen aan de coalitiepartners van, ik ben nog te vertrouwen. En dat zal in die ethische problematiek wel belangrijk zijn. Ja. Zal het haar lukken om nu de rust te doen weerkeren in dit dossier en effectief te zorgen dat tegen 1 december over al die 3 dossiers er een tekst is, dat een beetje samen kan behandeld worden, zodat iedereen zich veilig voelt om dit allemaal te beslissen. En dat zal vooral de test zijn, want de vraag is of ze het gaat doen.
0: Anna van Rentergem, dankjewel. 167 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 50 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. 35 richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de R2 richting Stabroek 20 minuten tussen Beveren en Lillo. Bij Waaslandhaven-Noord staat een defecte vrachtwagen op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen gaat het traag op de E34 vanaf Melcelen een kwartier. Op de N16 naar Mechelen aan de Werken in Temse een half uur. En naar Leuven op de E40 tussen de Ring en Everberg 20 minuten. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarden. Op de E40 naar Gent is in Groot-Bijgaarden de linkerrijstrook dicht. Dat komt door een defect voertuig. En op de binnenring 20 minuten tussen Vorst en Jette en ook tussen Strombeek en Tervuren.

0: Rolling Stones en In the Stars.
1: Wat plaatsen we tegenover het onmenselijke? KVS verwelkomt je in een nieuw theaterseizoen vol verhalen over hoop. Ontdek nieuw werk van Junior Mtombeni, Nona de Meij Gallagher, Marta Baltazar en Alessandra Sutin. En voorstellingen van onder meer Ultima Vest, Pieping Tom, Comilfo en The Who. Het volledige programma? kvs.be. Samen met De Standaard, Brus en Radio 1.
2: Breaking news.
3: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
4: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
6: Ik hoor weer elke boodschap.
7: Oma, ik moet pipi doen.
6: Ook de kleinste.
7: Allee, oma.
5: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
8: Go Yellow!
9: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
10: Amai, dat is internetjes.
9: Info op telenet.be.
11: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
12: Bon, de Nico komt niet.
11: Zij die het vergeten.
12: Els, waar zei jij?
11: En zij die vergeten te annuleren.
12: Zeg, iemand een tong gehoord?
11: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
12: Ah, zalig.
11: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
13: Radio 1.
1: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: The Cardigans en Sick and Tired. Op dag 6 van de hittegolf vertel ik niets nieuws. Het is warm. En ook de rest van de week worden tropische temperaturen voorspeld. Niet alleen overdag, maar ook 's nachts. Want er staan ons een paar tropische nachten te wachten. Dat zijn nachten waarin de temperatuur niet daalt onder de 20 graden. Boris Kingma, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U bent hoogleraar klimaatadaptatie aan de Universiteit van Kopenhagen en ook thermofysioloog. Dat ook de nachten zo warm zijn, wat doet dat met ons lichaam?
1: Ja, dat zorgt er natuurlijk voor dat het moeilijker is om in slaap te vallen. Want om in slaap te vallen heeft het lichaam eigenlijk signalen nodig dat het veilig is. En als het lichaam nog moet werken omdat het te warm is, dan wordt het moeilijker om in slaap te vallen.
0: Ja, eigenlijk ervaart je lichaam dat als een soort van stresssituatie.
1: Ja, warmte, het omgaan met warmte is voor het lijf een belasting. Ik denk dat veel mensen wel hebben ervaren dat als je hetzelfde doet in een warme omgeving, dat je dan je hartslag, die kan wel 10, misschien wel 20 slagen hoger zijn dan normaal. En dat is iets, ja, daar moet je ook gewoon kunnen herstellen.
0: Ja.
1: En daar hoort ook een koelere omgeving bij om te rusten.
0: Dus die nacht, een goede nacht, is belangrijk om die warmte overdag beter aan te kunnen.
1: Ja, dus als je niet goed slaapt, dan kun je de dag daarna minder goed tegen de warmte. Dat is een bekend feit. Wat je ook gaat hebben, is dat als mensen meerdere dagen minder goed slapen, dat er allemaal andere aspecten zijn die te maken hebben met de vermoeidheid. Waardoor je misschien een korter lontje hebt of meer fouten gaat maken.
0: Ja, we hadden aan onze luisteraars gevraagd, hoe kom jij de nachten door? Ventilator en een koelelement in een washandje, lees ik hier. Ventilator aan het voeteneind, rolluiken overdag omlaag en slapen tussen frisse katoenen lakens. Airco die 's nachts op batterij met energie aan mijn zonnepanelen werkt, dat is ook een suggestie. En toch een aantal mensen die zeggen, ja, laten we er ook niet te veel over zagen. De wereld is niet aan het vergaan. Waarom kunnen sommige mensen beter om met die hitte dan anderen?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Daar wordt ook veel onderzoek naar gedaan. Ik denk in de basis kunnen we stellen dat mensen die fysiek fit zijn, die gaan ook goed beter met warmte om kunnen gaan dan mensen die minder fysiek fit zijn. En dat komt allemaal omdat de warmte echt een belasting is voor het hart. Om goed de warmte via het bloed rond te pompen. Maar dan ook nog de organen en de spieren van bloed te kunnen voorzien.
0: Mm-hmm.
1: Wat ook goed helpt, is dat als je vaker jezelf blootstelt aan de warmte, dan past je lichaam zich ook aan. Dus dat heet acclimatisatie. Dus mensen die gewend zijn aan hitte, die gaan ook beter met hitte om kunnen gaan. En daarnaast zijn er nog een aantal aspecten die te maken hebben met lichaamsbouw. Dus bijvoorbeeld als je wat dunner bent en je hebt een wat groter lichaamsoppervlak, dan kun je makkelijker je warmte kwijt via het zweet. Dan iemand die wat gezetter is, zeg maar.
0: Ja.
1: Dat soort aspecten spelen wel mee.
0: Spelen ook mee. Ik hoor u wel zeggen, in Zuiderse landen, waar mensen dat meer gewoon zijn, deze temperaturen, je kan eraan wennen dan, aan die warme temperaturen. Volgende week gaat het al minder lastig zijn dan deze week?
1: Dus het duurt ongeveer 2 weken om volledig geacclimatiseerd te raken aan warmte. Dan heb je het maximale vermogen van je lijf bereikt over hoe het zich kan aanpassen. Het is natuurlijk wel zo dat mensen in zuidelijkere landen vaker of eerder al in het jaar blootgesteld zijn, normaal gezien, aan de warme temperaturen.
0: Mm-hmm.
1: Daardoor dus ook al eerder die acclimatisatiestatus hebben bereikt. Maar het is niet bekend of dat nu mensen in Zuid-Europa en mensen in Noord-Europa, als ze dat eenmaal bereiken, of er dan nog echt verschil in zit. Puur vanuit hoe het lichaam daarmee om kan gaan.
0: Okay.
1: Wat wel bekend is, is dat mensen in hun gedrag anders omgaan met warmte. Dus dat de cultuur en het gedrag, en dat in Zuid-Europese landen veel meer gaat over de warmte ook vermijden. En terwijl wij misschien juist de vakantie boeken naar de warmte.
0: Ja, we gaan ons meer schikken naar dat warme weer, en dan kan je er makkelijker mee om. Ja, heeft de hitte op lange termijn een negatieve invloed op onze gezondheid?
1: Dat kan, maar dat heeft er eigenlijk veel mee te maken of dat je ook de ruimte neemt voor het herstel. Dat is Net zoals met sporten. Als je sport, dan je moet ook die rust nemen. En dat is met warmte ook zo. Een gezond lichaam kan veel hebben, mm-hmm. maar je moet ook kunnen herstellen. En je moet dus ook die koele momenten hebben, zodat je lichaam kan herstellen.
0: Ja.
1: En ook dat je voldoende drinkt en voldoende zouten tot je neemt, dat je lichaam die staat gewoon goed kan herstellen, ja. en kan rusten. Ja.
0: Dus als je in die warme dagen nu voelt, overdag, ik ben wat vermoeider, dan mag het ook even gaan liggen, een kwartiertje, een half uurtje.
1: Ja, daar help je je lijf wel mee. Kijk, je moet het zo zien. Als je hart in rust normaal gesproken 5 liter per minuut pompt, rondpompt door het hele lichaam en het wordt een hele warme dag en je ziet, je voelt het dat je gezicht rood wordt en je bent aan het zweten, dan kan het ook al zijn dat er 5 liter per minuut alleen maar door de huid gaat. En dan moet je lichaam, je hart moet ook nog je hersenen en je organen en je spieren van bloed voorzien. Dus dat is een grote belasting. En dat zorgt er ook gewoon voor dat kan het zijn dat als je dat langdurig hebt, dat het lichaam niet minder bloed aan de organen levert. Dat kan een tijdje goed gaan, maar als je dat heel lang hebt, dan gaat dat natuurlijk schadelijk zijn. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is.
0: Ja.
1: En door je lichaam het makkelijker te maken, door bijvoorbeeld minder actief te zijn of de hitte te proberen te vermijden. Ik ben zelf eigenlijk wel voorstander voor airconditioning, in dat je daarmee het probleem veel oplost. Over van dat je echt de rust kunt pakken en je lichaam kunt laten herstellen. Dat heb je vaak wel in winkels. Dus je kunt naar de winkel gaan of in een auto. Heb je ook vaak airco waarbij je dat dan kunt doen. Als je dat niet in je woning kunt regelen, dan zijn dat mogelijkheden waar je aan kan denken.
0: Heel praktisch allemaal. Dankjewel voor de uitleg, Boris Kingma.
1: Graag gedaan.
0: Goedemiddag. Er staat 170 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten extra. Dat is van Sint-Anna-Lingeroever tot Deurne richting Gent. 35 tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Een kwartier naar Antwerpen op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. En op de E17 vanaf Kruibeke. En ietsje langer op de A12 vanaf Antwerpenhaven. 20 minuten. Naar Hasselt ook 20 minuten op de E313 tussen Ranst en Massenhoven. Daar is nog wel gebeurd op de rechterrijstrook. Op de N16 naar Mechelen na de werken in Temse. Een half uur file rijden. En op de buitenring rond Brussel bijna 1 uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarden. Op de binnenring 25 minuten tussen Vorst en Jette en tussen Strombeek en Tervuren.

0: Adele en Chasing Pavements. In het Verenigd Koninkrijk moeten ze op zoek naar een nieuwe premier, alweer. Want sinds Brexit, en morgen is dat 10 jaar geleden, kent het Verenigd Koninkrijk 6 premiers.
1: Ze moet Groot-Brittannië uit de Europese Unie loodsen, maar haar voorganger raadt haar aan om zo dicht als mogelijk bij die Europese Unie te blijven. Met die dubbele boodschap moet Theresa May aan de slag als premier van het Verenigd Koninkrijk na David Cameron.
2: Brexit means Brexit and we are going to make a success of it.
3: Het Verenigd Koninkrijk begint aan een nieuw hoofdstuk in zijn geschiedenis. Boris Johnson heeft zijn intrek genomen in Downing Street nummer 10. Hij volgt zijn partijgenote Theresa May op, die zo'n 3 jaar premier geweest is.
4: The doubters, the doomsters, the gloomsters, they are going to get it wrong. Again, the people who bet against Britain are going to lose their shirts because we're going to restore trust in our democracy.
5: Liz Truss zegt dat ze klaar is om de enorme problemen van vandaag, zoals de energiecrisis, aan te pakken. Truss nam vandaag officieel het stokje over van Boris Johnson als premier.
0: Alles draait opnieuw om de ambtswoning Downing Street 10. Daar heeft Liz Truss daarnet een afscheidsspeech gehouden. De kortst regerende premier in de Britse geschiedenis zei trots te zijn op haar verwezenlijkingen.
6: In just a short period, this government has acted urgently and decisively.
0: De koning heeft daarnet Rishi Sunak aangesteld als premier. Sunak is niet door verkiezingen aan de macht gekomen, maar door een interne stemming onder conservatieve parlementsleden.
7: And as Big Ben strikes 10, the exit poll is predicting a Labour landslide.
8: Sir Keir Starmer will become prime minister with a majority of around 170 seats.
9: Zoals verwacht heeft Keir Starmer met Labour een klinkende overwinning behaald en zijn de Conservatives afgestraft.
10: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question and I accept that answer with good grace.
0: Keir Starmer was nog geen 2 jaar eerste minister van het Verenigd Koninkrijk. Over een uurtje ga ik erover praten met professor Britse cultuur en Engelse taalkunde Lieven Buisse.
11: Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
0: Maar eerst duiken we in een stukje Amerikaanse geschiedenis, want Alan Greenspan is vandaag overleden. 100 jaar is hij geworden. Greenspan stond van 1987 tot 2006 aan het hoofd van de Amerikaanse Federal Reserve, de machtigste economische instelling van de wereld, zou je kunnen zeggen. En hij legde toen de eed af in 1987 bij president Ronald Reagan. Zo lang is het geleden.
13: Therefore, it's my intention to nominate Dr. Alan Greenspan to a 4-year term as chairman of the Federal Reserve. Mr. Volcker has indicated his strong support for Dr. Greenspan. And let me add, my dedication to our fight to hold down the forces of inflation remains as strong as ever. And I know that Dr. Greenspan shares that same commitment.
14: I just wanted to say that I'm deeply grateful to the president for this opportunity to serve my country in one of its most sensitive economic posts.
0: Geert Noels, goedemiddag.
15: Goedemiddag.
0: Hoofdeconoom bij Econopolis. Als je 20 jaar aan het hoofd staat van de Federal Reserve, dan heb je per definitie een stevige nalatenschap, denk ik.
15: Ja, dat is zo. Hij is niet de langzittende voorzitter geweest van de Federal Reserve, maar toch heel lang. En het komt natuurlijk ook overeen met een heel lange periode dat ik de markten volg en de economie. Dus het is voor mij ook wel een, ik zou zeggen, toch een bijzondere dag. Omdat je zo lang met hem geconfronteerd bent geweest.
0: Hij is zo lang daar geweest, inderdaad, als je Ronald Reagan daar dan bij hoort. Waarvoor zal u Alan Greenspan zich herinneren?
15: Ik denk voor de twee gezichten. Omdat Alan Greenspan oorspronkelijk toch echt een hele bijzondere figuur was, die dweepte met Ayn Rand, die heel ver ging in de vrije markteconomie en het loslaten van een te streng kader. Dan zou je kunnen zeggen dat de omstandigheden Alan Greenspan dikwijls hebben gedwongen om anders te worden. Hij is in 1987 aan het roer gekomen in augustus. En in oktober was er al de beurscrash. Voor veel mensen iets wat heel ver achter hen ligt en wat op grafieken bijna niet meer zichtbaar is. Ja. Maar dat toen toch wel een enorme impact had. En hij is toen heel fors tussengekomen omdat de manier waarop de beurs toen werkte te veel soort van automatisch ging. Nog ver voor de huidige AI of bots of passief beheer en dat soort dingen. En dan natuurlijk het tweede waar je hem voor herinnert is de dotcom-crisis. Maar er zijn nog ongetwijfeld wat andere momenten. De 9-11 komt kort daarachter. Er zijn zoveel scharnierpunten de laatste 30 jaar geweest waar Alan Greenspan tussen is moeten komen en waar hij heel visibel aanwezig was om de markten te sturen, dat het moeilijk is om iets te kiezen.
0: Ja, een man die dan echt ook op de wereldeconomie een invloed heeft gehad. Zou u zeggen, de balans van zijn nalatenschap is positief? Want hij heeft ook wel kritiek gekregen natuurlijk in al die jaren.
15: Het eerste deel van zijn mandaat, denk ik, was positief. Natuurlijk, hij is 18 jaar, meer dan 18 jaar, al het bewind geweest.
0: Ja.
15: Ik denk het probleem met Alan Greenspan is dat hij gewoon veel te lang daar aan het roer heeft gestaan, waardoor markten zich meer begonnen te gedragen in functie van Greenspan. En Greenspan zelf ook wel geloofde in die godenstatus die hij kreeg van Wall Street. Hij was zo geliefd, hij was zo beluisterd, dat het moeilijk was om iemand anders te kunnen inbeelden in zijn functie. En dat heeft enorme parten gespeeld. En dat heeft ongetwijfeld dan in het eind van zijn carrière geleid tot een aantal excessen.
0: Ja.
15: Hij is voor de financiële luisterd, dat het moeilijk was om iemand anders te kunnen inbeelden in zijn functie. En dat heeft enorme parten gespeeld. En dat heeft ongetwijfeld dan in het eind van zijn carrière geleid tot een aantal excessen.

0: een van de eerste zijn geweest om dat toe te geven en wellicht ook wel heel sterk te kaderen. Want Alan Greenspan was een ongelooflijk rationeel man, ongelooflijk gestudeerd. Hij was ook wel in dat opzicht streng voor zichzelf. Dus ik denk niet dat hij het oneens zou zijn met die analyse.
1: Ik wil u daarvoor danken dat die nuance vandaag is aangebracht. Geert Noels, hoofdeconoom bij Econopolis, dank je wel.
0: Graag gedaan.
1: Alan Greenspan is dus vandaag overleden, 100 jaar is hij geworden. En de Franse zangeres Gesh Paty, bekend van de hit Etienne, dan zijn we in 1987 ook, is ook overleden. Zij is 80 jaar geworden na een langdurige ziekte. Ook dat nieuws is zo pas binnengekomen. Gesh Paty is in Parijs overleden aan de gevolgen van dus die langdurige ziekte. En met het behoorlijk seksueel getinte Etienne, in 87 toch, haalde ze in Frankrijk en in Italië de top van de hitparade. Ook bij ons heeft dat nummer heel erg gescoord. Goed om het nog eens te kunnen laten horen vandaag.

0: Slim van Gesh Patie. Zometeen na het nieuws van 5 uur ga ik eens bellen naar George Leke, zelf bondscoach geweest van onze Rode Duivels. Hoe heeft hij gekeken naar de wedstrijd van gisteren? En vooral, hoe kijkt hij vooruit? Dat is voor na het nieuws.
1: Welkom in de Bourla en in Kambala voor een nieuw seizoen van Toneelhuis. Met nieuwe creaties van Lisa Boa Houbrecht, Benjamin Abel Meijerhagen, FC Bergman, Olympiek Dramatiek en vele anderen.
2: Ontdek het volledige programma en boek je tickets op toneelhuis.be. Samen met Radio 1. Doe,
3: doe, doe. Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
4: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet.
3: Oh. Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
5: Eén film. Eén uitzonderlijk formaat. Eén plek in de Benelux.
6: Help me go home.
5: Beleef The Odyssey van Christopher Nolan in IMAX 70 mm film. Exclusief bij Kinepolis Brussel. Vanaf 15 juli. Reserveer nu je tickets op kinepolis.be.
7: Nu bij Aldi, 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij

0: Carlos en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carlos.be en maak je afspraak.
1: Info en voorwaarden op carlos.be.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: 5 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. De warmterecords van de historisch hete zomer van 1976 sneuvelen deze week. Volvo roept duizenden auto's terug door problemen met de batterij. En in Libanon wordt het staakt het vuren voorlopig redelijk nageleefd. Het wordt tropisch warm de komende dagen. Woensdag krijgen we code oranje en er zullen enkele records sneuvelen. Weerman Bram Verbrugge.
7: Dag 6 van de hittegolf vandaag, maar de komende dagen wordt het nog warmer. Morgen 1 of 32 graden met misschien een dagrecord. En dan vanaf woensdag wordt het snikheet met op vele plaatsen 37 graden. En daarmee gaan we 3 dagrecords uit de legendarische zomer van 1976 verbreken. Dus zeer uitzonderlijk heet weer. En ook de nachten worden tropisch met minima boven de 20 graden.
6: En in Frankrijk is intussen al in meer dan de helft van het land code rood van kracht. De temperatuur is er vandaag in verschillende regio's boven de 40 graden gestegen. En bouwvakkers die zijn sterk onderhevig aan extreme hitte. Die worden daar ook aan blootgesteld. En op een dak of op asfalt kan de gevoelstemperatuur 15 tot 20 graden hoger oplopen dan de omgevingstemperatuur. Hittestress, uitdroging en in het ergste geval een hitteslag zijn dan de risico's. Voor warme dagen zoals nu heeft Bouwfederatie M-Beeld adviezen. Extra veel water drinken en petjes en andere beschermende kledij dragen. Maar ook op een andere manier werken is aan te raden, zegt Nico de Meester van M-Beeld.
8: Meestal beginnen bouwwerven tussen 7 en 8, maar je mag eigenlijk vanaf 6 uur 's morgens al beginnen. En je ziet dat veel bouwbedrijven dat nu ook doen, zodat ze ook vroeger kunnen stoppen en de ergste hitte in de namiddag kunnen vermijden. En werkorganisatie, dat wil eigenlijk zeggen dat je probeert langere pauzes te geven en ook taakrotatie, dat mensen dus niet altijd in de zon moeten werken, maar ook af en toe binnen kunnen werken en afwisselen tussen collega's, zodat niet altijd dezelfde collega in de zon moet werken.
6: En spoorwegbeheerder Infrabel zegt dat er geen incidenten of problemen zijn door de hitte, maar heeft wel een hitteplan geactiveerd om in te grijpen mocht het nodig zijn. Door de warmte kunnen sporen vervormen of bovenleidingen kunnen doorhangen. Maar alles is voorbereid, zegt Frederik Petit van Infrabel.
9: Dat hitteplan dat bestaat uit 2 luiken. Enerzijds hebben we dus dit voorjaar alle spoorinfrastructuur uitgebreid gecontroleerd en afgestemd op mogelijke extreme temperaturen. En deze week doen we de nodige controles aan de sporen, aan de wissels, de seinketen en de bovenleidingen om eventuele problemen tegen te gaan en om dus de nodige oplossingen aan te reiken. En daarnaast hebben we ook mobiele ploegen die verspreid staan over het ganse land om indien nodig tussenbeide te komen.
6: En de prijs van elektriciteit zal morgenavond een piek bereiken. Megawattuur elektriciteit zal op de groothandelsmarkt meer dan €650 kosten. Dat is een record voor de laatste 4 jaar. Dat de prijs zo hoog is, komt door de vele airco's die draaien als gevolg van de hitte. De extra stroom die daarvoor nodig is, wordt overdag geleverd door zonnepanelen. Maar 's avonds valt die energiebron weg. De meeste mensen gaan niet veel voelen van de dure elektriciteit. Impact kan er wel zijn voor mensen met een dynamisch contract. Bij hen wordt de prijs voor elektriciteit per uur of zelfs per kwartier berekend. Maar er zijn zeer weinig mensen met zo'n contract. De Zweedse autobouwer Volvo Cars, die een grote productiesite heeft in Gent, roept in ons land meer dan 4000 plug-in hybride wagens terug naar de garage voor een nazicht van de batterij. Peter de Kroebele, wat is daar het probleem?
10: Wel, de batterij dus, die kan ontvlammen na oververhitting. En dat is een probleem dat wel eens vaker voorkomt bij elektrische of hybride auto's. De probleemmodellen zijn Volvo's XC40, gebouwd tussen 2020 en 2022, dus al iets van leeftijd. Plug-in hybrides dus. En in Gent worden er goed 4000 teruggeroepen, wereldwijd zelfs 64.000. Nu, de eigenaars van die voertuigen worden door Volvo Cars gecontacteerd. Ze moeten dan zo snel mogelijk een afspraak maken bij een erkende Volvo-dealer. En tot dan enkel nog op benzine rijden, is ook de vraag. Dus niet meer elektrisch, om de batterij niet onnodig te belasten. En mocht er een probleem zijn, volgens de garage, dan betaalt Volvo alle kosten terug.
6: Dankjewel, Peter. De federale overheidsdienst Economie lanceert een nieuwe website waarop je kan zien voor welke producten een terugroepactie loopt. Het gaat bijvoorbeeld over onveilig speelgoed, kleding en elektrische apparaten. Het moet ervoor zorgen dat meer mensen teruggeroepen producten uit gebruik nemen, zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
11: We willen met die website twee dingen bereiken. Enerzijds de consument maximaal informeren welke producten worden teruggeroepen. Maar daarnaast willen we ook de bedrijven het signaal geven dat wanneer ze producten op de markt brengen die niet veilig zijn, want soms weten ze het wel, maar nemen ze het risico, ja, dat we ze dan ook met naam en toenaam gaan publiceren op de website. En ik denk dat geen enkel bedrijf dat graag heeft. Dus het is ook een manier om bedrijven op te roepen om producten op de markt te brengen die de regels respecteren.
6: Je kan de lijst raadplegen op gevaarlijkeproducten.economie.fgov.be. Voetballer en analist Rajan Nainggolan moet opnieuw voor de politierechter komen omdat hij gereden heeft zonder geldig rijbewijs. Nainggolan werd aan de kant gezet door een anoniem politievoertuig nadat hij een rood licht had genegeerd. Zijn rijbewijs was ingetrokken na een eerdere veroordeling. In het Britse parlement heeft Andy Burnham de eed afgelegd als nieuw parlementslid. Burnham is kandidaat om premier Starmer op te volgen. Die kondigde vanochtend zijn ontslag aan. Veerle de Vos.
12: Onder luid gejuich van op de Labour-banken wandelt Andy Burnham de parlementszaal in. De voormalige burgemeester van Manchester won vorige week een tussentijdse verkiezing en legt nu de eed af als parlementslid.
13: I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles, his heirs and successors, according to law. So help me God.
12: Vanaf nu kan hij zich ook formeel kandidaat stellen om Keir Starmer op te volgen, die vanochtend zijn ontslag aankondigde als partijleider en premier. Andy Burnham, ook wel King of the North genoemd, is voorlopig de enige kandidaat. Als er niemand anders opduikt, kan hij midden juli al Starmer opvolgen.
6: In Libanon houdt het staakt het vuren sinds zaterdagavond zo goed als volledig stand op een paar kleine incidenten na. Dat meldt een hoge veiligheidsbron in het land. Mieke Strings, dat is voor het eerst in lange tijd.
14: Ja, inderdaad. Voor het eerst in bijna 4 maanden zelfs. Israël heeft een paar granaten en flitsgranaten nog afgevuurd in het zuiden van Libanon. Maar voor de rest is het al sinds zaterdagavond rustig. Maar toch durven de meer dan 1 miljoen mensen die gevlucht zijn vanuit dat zuiden nog niet terugkeren. Want het Israëlische leger is daar natuurlijk nog altijd aanwezig. En er is niet zoveel vertrouwen dat dat staakt het vuren zal blijven standhouden. Israël en de Libanese militie Hezbollah sloten vrijdag namiddag een akkoord voor een bestand. Maar zaterdag laaide het conflict alweer op en vielen er 20 doden bij Israëlische aanvallen. Waarna Iran aankondigde dat de straat van Hormuz opnieuw dichtging. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt vandaag dat er nog werk is aan het bestand in Libanon. Maar volgens hem is de straat van Hormuz nu wel degelijk opnieuw open.
6: Dank je, Mieke. De VS hebben hun sancties op Iraanse olie vandaag opgeschort. Het land mag tot 21 augustus opnieuw olie produceren, verkopen en transporteren. De opschorting is een gevolg van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran dat vorige week is ondertekend. In Genève gaan intussen de gesprekken door die tot een definitief akkoord moeten leiden. En die zouden gunstig verlopen volgens bemiddelaars Qatar en Pakistan. We krijgen een zachte avond en nacht met minima tot 21 graden. En Bram zei het al, de rest van de week wordt het heet, met temperaturen morgen tot 35 graden. Vanaf woensdag stijgen die verder en vrijdag kan het 39 graden worden. En ook de kans op onweer neemt verder toe. De hittegolf is dus nog niet voorbij en stond ook vooraan in dit nieuws. Ook de rest van de week blijft het zeer warm. Vrijdag dus tot 39 graden. En daarmee wordt het warmer dan de historische zomer van 1976. Meer op vrtnieuws.be.
15: Radio 1. De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
16: Goedemiddag. Al jarenlang zorgt abortus voor politieke discussies in ons land. Dat is nu niet anders, maar om te begrijpen waar het vandaag over gaat, duiken we zo meteen de geschiedenis in. En oud-bondscoach Georges Lekes komt de Rode Duivels advies geven tegen zaterdag. Blij dat je er bent.

0: Too Funky van George Michael. De verlenging van de abortustermijn veroorzaakt de laatste weken weer veel politieke deining.
1: De wereld vandaag.
0: Dit weekend nog zaten de federale ministers urenlang samen om een deadline af te spreken waarop het abortusdossier en andere ethische thema's, euthanasie bij dementie en draagmoederschap, om een datum te vinden waarop dat rond zou moeten zijn. 1 december is het uiteindelijk geworden en daarvoor zal er nog veel gediscussieerd worden. Want vooruit voorzitter Rousseau, Conor Rousseau, liet bijvoorbeeld vanmorgen al verstaan dat hij CD&V en de minister van Justitie Annelies Verlinden niet helemaal vertrouwt in dit dossier. En het is niet de eerste keer, ik zei het al, dat abortus een heikel thema is in onze Belgische politiek.
2: Ons land leeft sinds ongeveer middernacht in een uitzonderlijke constitutionele toestand. In de loop van de ochtend is een extra editie van het Belgisch Staatsblad verschenen. Daarin stelt de voltallige ministerraad vast dat de koning in de onmogelijkheid verkeert om te regeren.
3: Toen het abortusvoorstel Allemaal Michielsens eind vorig jaar in de Senaat was goedgekeurd, werd dan ook gesuggereerd dat de koning zou weigeren onder de tekst een handtekening te zetten. Maar toen de CVP liet weten geen regeringscrisis over abortus te willen uitlokken, toen kon de indruk ontstaan dat de koning zich wellicht bij die toestand zou neerleggen.
4: De nieuwe wet die eerder al in de Senaat was goedgekeurd zal voorgoed verbonden blijven met de naam van PVV-senator Lucien Herman Michielsens.
5: De regering wil abortus binnenkort volledig laten terugbetalen door het ziekenfonds. Dat zegt minister van Volksgezondheid Aalvoet.
6: Volgens de wet van april 1990 blijft abortus strafbaar in principe, maar wordt het wel toegelaten onder wel bepaalde voorwaarden. Het wil zeggen, als het gebeurt in medisch verantwoorde omstandigheden, na een wachttijd van 6 dagen en als de vrouw zich in een noodsituatie bevindt.
0: Een duik in de geschiedenis. Goedemiddag, Bart Brinkman.
7: Goedemiddag.
0: Politiek journalist bij De Standaard. Wanneer is de eerste keer dat dit thema op de agenda stond in ons land?
7: Ja, eigenlijk vanaf begin jaren 80 stond het steeds meer op de politieke agenda, omdat dan door, laten we zeggen, de agitatie die is geweest vanaf jaren 70, vooral bij vrouwenorganisaties, bepaalde dokters die zeer vooruitstrevend waren, ja, kwam dat thema stilaan op de politieke agenda. En begin jaren 80 zijn ook eerst de eerste voorstellen ingediend om abortus legaal te maken. Want tot 1990, dat wordt wel eens vergeten, was abortus eigenlijk in België strikt illegaal. Dus Het was strafbaar en in heel wat gevallen werd dat ook vervolgd.
0: Ja, pas in 1990 is er echt gewerkt aan een wetgeving daar rond.
7: Klopt. Die is eerst goedgekeurd in de Senaat. Die bestond toen nog in 89 en dan in april 90 heeft de Kamer de wet goedgekeurd. Het ging om een gedeeltelijke depenalisering. Dus abortus bleef eigenlijk in de strafwet. Uh-huh. Maar er waren een aantal voorwaarden waardoor het niet strafbaar was. Dus bedenktijd van 6 dagen. Vrouw moest in een noodsituatie zijn en het mocht maar tot 12 weken. Ondertussen is abortus volledig uit het strafrecht gehaald. Ook de noodsituatie is geschrapt. Maar de bedenktijd is nog altijd 6 dagen. En ja, de termijn is ook nog altijd 12 weken.
0: En dat is onder andere waar het moet overgaan. Of waar het over gaat nu.
7: Daar gaat het nu over.
0: En we gaan eens terug naar voor 1990. Hè, toen u zei het nog strafbaar was. Wil dat dan zeggen dat er alleen illegale abortussen gebeurden in ons land? Of gingen mensen dan naar Nederland?
7: Er waren eigenlijk verschillende dingen. In de eerste plaats gebeurde abortus ook dikwijls illegaal. En was het dus eigenlijk een gezondheidsprobleem. En dat was eigenlijk een belangrijk onderdeel van de discussie. Want het is natuurlijk niet omdat je iets legaal maakt dat er plots meer abortus zouden zijn. Het komt er gewoon op neer dat abortus dan veiliger gebeurde. Want heel wat vrouwen zijn gewoon zijn er gewoon ingebleven omdat het in zeer onhygiënische omstandigheden plaatsvond. Dus vanaf de jaren 70 had je ook een aantal dokters die abortussen uitvoerden, maar die werden veelal vervolgd. Het is zelfs zo dat in enkele ziekenhuizen abortussen plaatsvonden, maar heel wat vrouwen zijn naar Nederland getrokken waar er veel sneller een abortuswetgeving was. En dat was dus een van de weinige oplossingen dat je naar het buitenland ging.
0: Ja. En we spreken eigenlijk 1990, dat is 35 jaar geleden.
7: Dat is 35 jaar geleden, ja. Ja, dat is nog niet zo lang.
0: Dat is nog niet zo heel erg lang, inderdaad.
7: Nee,
0: moeten we misschien toch eventjes aanstippen. Wat is er sindsdien gebeurd? Want ik hoor u zeggen, ja, die 6 dagen wachttijd, nog altijd hetzelfde. 12 weken, nog altijd hetzelfde.
7: Ja, er is, ik denk in 2018, als ik mij niet vergis, Koen Geens, die was toen minister van Justitie, heeft dat toen doorgevoerd. Toen is eigenlijk abortus helemaal uit de strafwet gehaald. Wat toch een goede zaak is, dat je eigenlijk niet meer strafbaar bent. Dat het eigenlijk meer een gezondheidskwestie wordt dan een criminele kwestie, als het ware.
0: Ja.
7: Toen is ook de noodsituatie afgeschaft, omdat men dat eigenlijk heel denigrerend vond. Een vrouw moest zich in een noodsituatie bevinden. Ja, wat betekent dat eigenlijk? Dus men heeft dan die notie ook geschrapt. Maar twee dingen zijn overeind gebleven. Dat is dus termijn, 12 weken. Dus dat wil men nu naar 14 of naar 18 weken. En nog altijd de bedenktijd van 6 dagen. Wat natuurlijk vervelend is voor vrouwen die al een beetje gevorderd zijn in de zwangerschap, als je dan nog eens 6 dagen moet wachten, voordat je het weet, zijn die 12 weken voorbij.
0: Ja.
7: Nu, ik denk, voor zover ik weet, is er over de afschaffing van die 6 dagen bedenktijd, is daar eigenlijk geen discussie over. Dus gaat het eigenlijk alleen nog maar over welke termijn waarbinnen kunnen we abortus toelaten.
0: Ja, waarom blijft die discussie maar meegaan? Waarom worden daar zo moeilijk knopen in doorgehakt?
7: Ja, aan de ene kant heb je CD&V, maar ook N-VA. N-VA is nogal stilzwijgend op dit punt, maar zit eigenlijk op dezelfde lijn. Je hebt CD&V die zeker in 1990 daar een wisselmeerderheid heeft voor moeten slikken. Dus de partij heeft zich met hand en tand tegen de abortuswetgeving verzet. Leverde toen de eerste minister met Wilfried Martens. Maar heeft toen de bedenking gemaakt, goed, we gaan daar de regering niet op laten vallen. Maar dan is de partij natuurlijk verder in de problemen gekomen, omdat koning Boudewijn weigerde om die wet te ondertekenen, wat bij de bevolking natuurlijk zoiets afriep als van, wat zijn jullie voor een partij? Onze koning durft tenminste uitkomen voor zijn standpunten en jullie durven dat niet. En dat heeft voor een trauma gezorgd bij CD&V. En sindsdien heb je in elke regeerverklaring waar de partij aan deelneemt, heb je het zinnetje dat elke verandering van ethische wetgeving, dat dat in consensus moet gebeuren. En dit is de jongste 30, 35 jaar niet veranderd.
0: Ja.
7: En dat betekent ook dat wanneer die partij niet in de regering zit, dat er meer ruimte is. Rond de eeuwwisseling hebben we de euthanasiewetgeving gehad en het homohuwelijk. Nu is CD&V wel geëvolueerd, dat moeten we wel zeggen.
0: Mm-hmm.
7: Dus die partij zal abortus niet meer in vraag stellen. Maar het blijft, op ethisch vlak blijft ze zeer terughoudend. En de partij verwijst ook naar het buitenland. Nogal wat landen hebben een wetgeving die volledig vergelijkbaar is. Andere landen gaan iets verder. Maar de echte inzet is, men wil naar 18 weken, omdat nu nog altijd blijkt dat nogal wat vrouwen naar Nederland moeten trekken, omdat ze voorbij die 12 weken zijn.
0: Ja.
7: En de overtuiging bestaat dat als je van 12 naar 14 weken gaat, dat eigenlijk die vrouwen onvoldoende helpt. Dus dat we echt naar 18 weken moeten gaan.
0: Ja.
7: En dan vindt CD&V dat de vrucht op dat moment al te ver gevorderd is. Het vraagt ook heeft ook medische gevolgen. Een abortus tot 12 weken is eenvoudig dan een abortus wanneer de 14 weken gepasseerd zijn. Dus het heeft allemaal gevolgen. Maar daar zit de partij op een bepaalde lijn. En dat is natuurlijk al haar volste recht.
0: Ja,
7: de partij mag op ethisch vlak bepaalde standpunten innemen tegen bijvoorbeeld adviezen van wetenschappelijke comité's in.
0: Ja, maar ze hebben nu wel afgesproken dat er op 1 december een oplossing moet zijn voor niet alleen dit dossier, maar ook de twee anderen daaraan gekoppeld. Gaat dat dan lukken? Want het moet in consensus.
7: Het moet in consensus. Eigenlijk is die 14 dagen, wat zeg ik, die 14 weken is eigenlijk afgesproken bij de regeringsonderhandelingen, helemaal op het einde. We hebben daar toen ook duidelijk de bevestiging van gekregen. Dus ik denk eerlijk gezegd dat er aan die 14 weken dat daar nog weinig marge op zit. Wat natuurlijk wel zo is, en op zich is het totaal belachelijk dat al die dossiers gekoppeld zijn. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is voor bijvoorbeeld Vooruit, dat ze, laten we zeggen, tussen aanhalingstekens, de nederlaag slikken op vlak van abortus, maar dat ze op zijn minst op vlak van discreet bevallen, draagmoederschap, ja, maar ook euthanasie bij wilsonbekwame mensen, dat er daar vooruitgang is geboekt en dat men zal kunnen zeggen van kijk, we hebben niet altijd gekregen wat we wilden, maar op zijn minst hebben we een aantal dossiers, ethische dossiers, hebben we vooruitgang
0: geboekt. Een stap
7: geboekt
0: vooruit kunnen zetten.
7: En wordt dat is weleens, natuurlijk.
0: Ja, wordt dan wel eens gezegd, meneer Brinkman, we gaan er geen tapijtenhandel van maken, maar dan klinkt het er wel eentje, hè?
7: Het is een tapijtenhandel, maar het grote verschil is wel dat in de vorige regering, de Croo, zat alles vast. Er was een volledige grendel op alle ethische dossiers en op zijn minst is er nu al vooruitgang geboekt, want bijvoorbeeld het anoniem doneren van zaad of van eicellen is al onmogelijk gemaakt. Dat was ook een ethisch dossier dat helemaal vast zat. Dus dat is eigenlijk al geregeld. Dus er is wel wat vooruitgang, maar ja, ik ben de eerste om toe te geven dat het eigenlijk geen manier van werken is, dat die dossiers op zich staan, dat het eigenlijk ook beter iets is wat het parlement aanpakt, omdat iedereen toch vrij zou moeten kunnen stemmen over die thema's. Maar het is een partijpolitiek spel geworden met sneren over en weer. Dus dat kunnen we alleen maar betreuren.
0: En dank voor die zeer heldere analyse. Politiek journalist bij de Standaard, Bart Brinkman. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: 179 kilometer file naar Hasselt, een uur op de E313 tussen Ranst en Massenhoven. Ongeval op de rechterrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland 50 minuten van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen een kwartier. Op de E34 vanaf Vaaslandhaven-Oost. E17 vanaf Kruibeke en de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Op de N16 naar Mechelen aan de Werken in Temse 25 minuten. En op de buitenring rond Brussel 40 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarden. In Sint-Stevens-Woluwe is er een ongeval gebeurd op de middenrijstrook en op de binnenring 20 minuten tussen Vorst en Jette en tussen Strombeek en Tervuren.

0: punt is, we hebben gisteren met 1,7 miljoen mensen gekeken naar die wedstrijd van de Rode Duivels tegen Iran. De 1,7 miljoen mensen misschien ook een beetje ontgoocheld, want dat was een paar keer net niet.
1: Aannemen, De Bruyne nu dan. Lukaku, nee. En maar beneden, de Kuiper ook niet. Oh! Op de lijn gered en hij wordt gefeteerd. Als de held van de natie, de grootste kans in de wedstrijd. En ze krijgen hem er niet in.
0: En dus werd het 0-0 en moet het zaterdagochtend gebeuren om 5 uur tegen Nieuw-Zeeland. George Lekes, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Voormalig bondscoach, waar lag het aan gisteren volgens jou?
2: Ja, het lag zeker niet aan de inzet en het lag zeker niet aan de mentaliteit. Ik denk dat we soms ons te veel zelf onder druk zetten en dat wij soms iets intelligenter hadden moeten spelen en dat wij, ja, efficiëntie, alles is al gezegd geweest. Ik denk dat Gert Verheyen het eigenlijk het juist verwoord heeft, dat je soms ook soms te veel inzet en dat je soms een keer moet een klein beetje, en het is goed dat de familie nu geweest is gisteren nog een keer, of vandaag zeker, en dan dat ze dan terug een beetje rust en vertrouwen, ja, vooral. Een beetje samenzitten en ja, toch een aantal dingen doornemen. Omdat Nieuw-Zeeland nu ook niet echt de topploeg is. Maar een doemscenario kunnen we niet naar voren gooien.
0: Nee. Want we dachten toch ook, Iran, dat gaan we ook wel eens eventjes doen. Ik hoor u zeggen, rust, vertrouwen. We horen al een paar weken, de sfeer in de groep zit goed. Je zit daar met een heleboel heel ervaren mannen. Dan zou ik verwachten dat zij toch niet zo onder de indruk zijn van de druk die er ook wel bij komt kijken bij zo'n WK, een groepsfase.
2: Jawel, WK blijft altijd een WK. Ja? En mag je nog Champions League wedstrijden gespeeld hebben, zelfs finale gespeeld hebben, dan het is anders het voor je land spelen. En ik geloof dus toch wel dat de druk redelijk groot. En men legt zichzelf veel te veel druk op. Ja. Je weet, als je schrik hebt met een auto te rijden en schrik hebt voor een accident, dan krijg je een accident.
0: Juist, ja.
2: En ik vind dat we het zelf een klein beetje in de hand hebben gewerkt. Oké, kleine fout enzovoort.
0: Ja.
2: Maar dat moet eruit. En dat kan maar doordat die grote een keer samen zitten. En dat je dus vertrouwen hebt en zelfvertrouwen hebt. Maar vooral het teamvertrouwen hebt. Want ik heb niet graag gezien dat samenmakers dan met zo'n reactie, zoals er gezegd werd, mocht blij zijn dat je al mag spelen. En dat je die reacties, dat is tegen de mentaliteit van het elftal.
0: Ja.
2: En dat kan je, niet als team, kan je dat niet
0: permitteren. Nee. U kent het natuurlijk als bondscoach, hè? Die druk. Ik zou dan denken dat het ook de rol van de bondscoach is om die druk een beetje weg te halen bij het team.
2: Ja, je haalt dat allemaal naar jezelf toe. Hè?
0: Ja.
2: En op jezelf ook. Hè? Dat was mijn truc. Van het proberen dat een beetje op mezelf te gooien. Druk, daar kon ik gemakkelijk mee om.
0: Ja.
2: En soms was dat een keer misschien in mijn commentaar niet altijd heel juist. Maar ik nam alles een beetje op mij. Zodat die druk van die jongens eraf lag. En dat was natuurlijk de manier van werken dat je... Dat jij werkt, hè.
0: Ja, dus, ja. En wat ziet u gebeuren bij Garcia? Want hij krijgt wel wat kritiek, hè, op een aantal beslissingen, op de wissel. Is dat ook die druk?
2: Maar hij heeft ook daar een elftal van gemaakt waar dat de concurrentie is. En met die concurrentie moet hij mee omgaan.
0: Ja.
2: En dat wij Belgen tegen Nieuw-Zeeland, je kan geen 3 keren achter elkaar. Nee, deze groep is te goed voor dan nog een keer een wedstrijd een nul te nemen.
0: Ja.
2: En niet gelijk weer spelen.
0: Nee.
2: De derde plaats. Wij gaan hopelijk. Ja, we gaan ons kwalificeren. Daar
0: heel
2: ben ik
0: veel
2: van overtuigd.
0: Positivisme.
2: En dat is aan Garcia nu van te zeggen. Ja, zelfvertrouwen, vertrouwen. En vertrouwen in elkaar. En wie dat hem ook zet. Het team, we willen winnen. En niet, we hebben angst om te falen.
0: Ja, dus het komt goed zaterdag.
2: En daar ben ik 300% van overtuigd. Niet 90%, maar 300%.
0: Zeer goed. Hartelijk dank om vanmiddag tijd voor ons te maken.
2: Met veel plezier en succes.
0: Dank je. Radio 1.
3: De wereld vandaag.
0: En ik denk, hè, Bram, dat er veel mensen blij gaan zijn om 5 uur op te staan zaterdag, want dan is het nog lekker koel.
4: Dan is het nog koeler dan overdag in ieder geval. En nu, de nachten gaan helaas ook warmer.
0: Ja,
4: dus dat is ook niet zo'n fijn nieuws. Met vannacht temperaturen tussen 17 en 21, dat valt dan nog wel mee. Nu, tegen morgenochtend tijdelijk wat wolkenvelden in het westen en in het noorden van het land, en daar kan misschien een spatje regen uitvallen, maar veel stelt het niet voor. En morgen in de loop van de ochtend gaan die wolken alweer verdwijnen. En dan wordt het morgen nog wat warmer dan vandaag. Vandaag was eigenlijk de minst warme dag van deze week. Want morgen gaat het kwik naar 1 of 32 graden op de meeste plaatsen in Vlaanderen en Brussel. Mm-hmm. Daarmee kunnen we misschien wel het dagrecord van 31,1 graden verbreken. Aan zee ook wat warmer dan vandaag, 28 graden daar. En dan de hoogste temperaturen zijn net als vandaag voor het zuiden van het land, daar 35 graden. Nu, die hitte uit het zuiden, dat komt onze richting uit. Want woensdag en donderdag gaan we naar 35 tot 37 graden. Dus het wordt echt wel snikheet bij ons. Daarmee gaan we dagrecord uit de legendarische zomer van 1976 verbreken. Met ook heel veel zon. Ook vrijdag sneuvelt een dagrecord uit 1976. Met dan temperatuur, hou je vast, tot 39 graden in de Kempen. De luchtvochtigheid gaat dan ook omhoog vanaf vrijdag. Dus het wordt allemaal wat zoeler, plakkerig, drukkend warm, zeg maar. En ook gaat de kans op een paar onweersbuien vergroten. Op vrijdag is dat nog een lokale onweersbui. Maar op zaterdag en zondag zitten we toch echt wel in die onstabiele lucht. Dus dan meerdere onweersbuien die kunnen ontstaan. Fel onweer natuurlijk bij temperaturen. Zowel op zaterdag als zondag rond een 32 graden nog steeds. En dan volgende week wat minder warm. We gaan wellicht onder de 30 graden gaan. Maar nog altijd boven de 25 graden. En op die manier houdt de hittegolf nog een hele tijd aan.
0: Iedereen moet goed zorg dragen voor zichzelf en de mensen die graag ziet. Dankjewel.
3: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
5: Wilt jij bij mij een meloen delen?
6: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
7: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Radio 1.
8: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: Merel en Baby. Er staat 160 kilometer file naar Hasselt. 1 uur op de E313 tussen Ranst en Massenhoven. Door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur extra van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost en richting Gent. 1/2 uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen een kwartier op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. De E17 vanaf Kruibeke en de A12 vanaf Antwerpen-Haven. 25 minuten op de N16 naar Mechelen aan de werken in Temse. En op de buitenring rond Brussel 3 kwartier tussen Wezen Beek en Groot-Bijgaarden. In Sint-Stevens-Woluwe een ongeval op de middenrijstrook. Op de binnenring 20 minuten tussen Vorst en Jette en tussen Strombeek en Tervuren. En 10 minuten tussen Oudergem en Groenendaal door een ongeval. En naar Lummen op de E314 een kwartier tussen Heverlee en Herend.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: En Keir Starmer heeft vandaag vanmorgen zijn ontslag aangeboden als premier van het Verenigd Koninkrijk.
3: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question, and I accept that answer with good grace. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Keir Starmer zat een kleine 2 jaar in Downing Street 10 en hij is de 6e premier die vroegtijdig moet opstappen sinds Brexit 10 jaar geleden. David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss en Rishi Sunak en nu dus Keir Starmer. Lieve Buijsen, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Professor Britse cultuur, Engelse taalkunde ook aan de KU Leuven. Het is ondertussen al een lijstje om bij te houden.
4: Dat is zeker zo, ja.
0: Ja, en is het bij Starmer nu anders dan bij zijn voorgangers? Of ziet u ergens toch een lijn in die 6 ontslagen?
4: Ja, het is moeilijk om daar echt een lijn in te zien. De belangrijkste lijn is... Heel eenvoudig heeft de partij het gevoel dat met deze persoon verkiezingen gewonnen kunnen worden. En dat is de rode draad daardoorheen. Cameron heeft een referendum verloren waar hij toch wel persoonlijk veel in geïnvesteerd had. May heeft verkiezingen verloren, hetzelfde geldt voor Sunak. En Johnson en Truss, ja, die waren zo aan het klungelen geslagen dat ze ook meer risico's inhielden dan echt troefkaarten waren voor hun partij. En hetzelfde geldt nu voor Starmer. Hij heeft niet eens 2 jaar de tijd gekregen, niet eens de helft van zijn ambtstermijn de tijd gekregen om zich te bewijzen, om de verandering die hij beoogde, die hij ook beloofd had, om die te bewerkstelligen. Maar ja, als je klappen krijgt, verkiezingen na verkiezingen, lokale verkiezingen zijn het, maar zeker de regionale verkiezingen van vorige maand, ja, die hebben er echt wel in gehakt.
0: Ja, maar is dat dan zo anders dan vroeger? Dit is de persoon met wie we verkiezingen zouden kunnen winnen, dat is toch al altijd zo geweest?
4: Ja, de vraag is natuurlijk, heeft men voldoende goed nagedacht over wie men precies aan het roer zet? Ik denk dat dat bij Cameron nog wel het geval was. Hè. Die is er ook in geslaagd om 2 keer verkiezingen te winnen. Dus ook om 2 termijnen op zijn minst te starten als regeringsleider. Maar daar is het fout gegaan en dat heeft wel voor een stuk te maken met de chaos die Brexit heeft gecreëerd. Toeval of niet, hè, maar morgen zal het 10 jaar geleden zijn dat dat referendum gehouden is. Ja. Maar dat heeft bijzonder veel in gang gezet. Dat wil zeggen dat je een hele carousel aan mensen hebt gekregen, zeker bij de conservatieve partij in eerste instantie al, die in andere omstandigheden wellicht geen schijn van een kans hadden om ooit leiderschapsverkiezingen te winnen. Johnson misschien nog wel, alhoewel er was relatief weinig vertrouwen in hem. Mm-hmm. Op een bepaald moment was er dan wel het idee, laat hem dat maar eens proberen. Het is een wilde gok, maar misschien dat dat uiteindelijk wel goed uitdraait, dat zijn onbehouwenheid er ook wel voor zorgt dat hij iets in gang zet. Bij Truss, ja, dat was al een wanhoopspoging. Ja. Er waren allerlei krachten aan de gang. Dat is iemand die tot een deel van het spectrum behoort. Dat normaal gezien binnen die conservatieve partij nooit in de buurt zou gekomen zijn van een belangrijke positie. Maar precies door die Brexit, ja, was men op een bepaald moment ook alle vertrouwde mensen kwijt. Hè. Ofwel aan de deur gezet, ofwel zelf de deur achter zich dichtgetrokken. En dus kreeg je daar een heel eigen dynamiek binnen die conservatieve partij. Van de weeromstoot kreeg je dan eigenlijk al vroeger bij Labour was men al wat aan het zwalpen, wist men niet goed na Tony Blair, die het lang had volgehouden, ja. Wist men niet zo goed wie dan nog zou aanslaan. Gordon Brown was saai, moest ook met een financiële crisis afrekenen. Dus heeft dan de verkiezingen verloren. En daarna zocht men naar, ja, moeten we toch niet wat meer naar links gaan, dan weer naar het midden. En zo was men aan het zwalpen. En uiteindelijk heeft vooral het feit dat iemand als Jeremy Corbyn bijna persona non grata was geworden in zijn eigen partij, dat heeft ervoor gezorgd. Men daar heeft gekozen voor iemand die ernst uitstraalde. Mm-hmm. Maar ja, iemand die ernst uitstraalt, die kan ervoor zorgen dat die partij weer op de rails geraakt, intern, wat Keir Starmer redelijk goed gelukt is. Mm-hmm. Maar dat betekent daarom nog niet dat dat iemand is die echt een verhaal kan uittekenen, ja, voor het hele land, waarmee die ook kiezers kan meeslepen.
0: Ja, maar het is echt opvallend, hè, dat het in de laatste 10 jaar voor partijen zo moeilijk is geworden om een stabiel persoon te vinden waar binnen de partij het geloof in blijft en die ook de kiezers kan overtuigen.
4: Ja, natuurlijk, de kiezer zit ook wel al een hele tijd op zijn honger. Daar heeft het ook wel veel mee te maken. Hè. Want wat ik daarnet zei, die financiële crisis 2007-2008, dat was de periode dan van Gordon Brown. Dat is sowieso geen periode waarin je een kanseliersbonus zult krijgen als eerste minister. Maar dan kwam David Cameron en die had een wervend verhaal, namelijk de Big Society. We gaan iedereen meekrijgen, ook de mensen die het minder goed hebben, gaan we meekrijgen. Maar tegelijkertijd moest hij daar wel iets aan koppelen, want de regering moest naar de nering gezet worden, want de financiële crisis moest wel nog altijd bezworen worden. Alleen heeft hij daar bepaalde keuzes gemaakt die vandaag nog altijd omschreven worden als wat men dan noemt austerity. Dat zijn soberheidsmaatregelen. Mm-hmm. Dat is een beetje een eufemisme dat aanvankelijk vooral bedoeld was om aan te geven, we gaan besparen op de overheid. Maar wat uiteindelijk is bewaarheid is dat de BTW omhoog ging. Met andere woorden, de gewone consumenten voelden dat. Maar aan de andere kant dat de belastingtarieven voor vennootschappen en voor de hoogste inkomens naar beneden gingen. Weinig geïnvesteerd, niet geïnvesteerd in belangrijke kritische infrastructuur voor de gewone burger, zoals onderwijs, zoals transport, de gezondheidszorg en zo verder.
0: En dan zeggen de kiezers niet met ons.
4: De kiezers zeggen niet met ons. Dat heb je al gemerkt in het referendum van 2016. Want dat was een referendum tegen de EU. Maar vooral een signaal dat de kiezer het gevoel had, er moet meer geïnvesteerd worden in ons. Geef dat geld niet weg aan die bureaucraten in Brussel. Geef het aan ons. Investeer het in ons. Wat daarna ook niet is gebeurd. Want Brexit heeft chaos gecreëerd. Heeft ook ervoor gezorgd dat de zakken van de staat niet nog dieper werden. Maar in tegendeel nog leger werden. En zo kan je ook geen goed beleid voeren.
0: Nee. Waarschijnlijk, mogelijk, zal Andy Burnham Keir Starmer opvolgen. Mm-hmm. Hè? Gaan we dan weer naar een verhaal van, we proberen hem te vertrouwen, hij gaat verandering brengen, om dan uiteindelijk na een jaar of na anderhalf jaar weer te moeten vaststellen, toch niet? Gaat het voor hem anders lopen?
4: De verwachtingen zijn hoog gespannen, dat is altijd gevaarlijk natuurlijk. Ja. Hoe steiler de vlucht, hoe dieper de val heel vaak. Dat is moeilijk om te voorspellen, veel zal afhangen van hemzelf. Hij heeft wel al bewezen dat hij politieke feeling heeft, veel meer in elk geval dan Starmer. Zeker op het lokale niveau in Manchester, heeft ervaring in de nationale politiek, is minister geweest. Een aantal keer heeft ook een prominente rol gespeeld toen Labour in de oppositie zat, tot hij dan uit het parlement vertrokken is. Maar dan heeft hij pas zijn waarde getoond door een helder verhaal te maken dat paste bij Greater Manchester, bij de regio waar hij over bestuurde, waarin hij duidelijk koos voor een progressief verhaal, maar zich tegelijkertijd ook pragmatisch kon opstellen. Bijvoorbeeld samenwerkingen aanging met bedrijven waar dat nuttig was, maar tegelijkertijd ook het openbaar vervoer veel dichter in de stad trok, veel dichter dus ook bij de stadskas trok en bij het stadsbestuur. Dat zijn heel heldere keuzes, maar heeft er wel voor gekozen om dat heel zichtbaar te maken en vooral op te werken rond datgene waar de gewone burger zich om bekommerde. Als hij dat nu naar het nationale niveau kan trekken, dan ligt daar wel al een basis, want Starmer bij zijn vertrek vandaag heeft ook wel opgesomd eigenlijk met de boodschap, we waren goed bezig. Ja. Dat klopt ook voor een deel. Hè. De wachtlijsten werden veel korter bij de nationale gezondheidszorg.
0: Maar hij kreeg het niet verkocht.
4: Om maar iets te noemen. Hij kreeg het niet verkocht. Hij wist blijkbaar niet goed wat de mensen echt beroerde. Terwijl, volgens mij, moet je een verhaal zoals het verhaal dat hij vertelt rond we moeten meer toenadering zoeken tot de EU, moet je niet vertellen als we gaan voor een verhaal van dynamische alignering met de EU. Wat klopt. Maar mensen begrijpen dat niet, maar dan moet je wel gaan uitleggen dat, dat je er gaat voor zorgen dat je beter met de EU gaat overeenkomen om ervoor te zorgen dat de prijzen in de winkel gaan dalen.
0: Ja.
4: Zo moet je het verkocht krijgen, lijkt mij. En als die nu zo een aantal van dat soort van maatregelen die echt investeren in datgene wat dicht bij de burgers staat, als die dat meteen kan doen, dan kan die ook meteen een ommeslag bewerkstelligen en kan die wellicht ervoor zorgen dat hij een zeker momentum creëert binnen de Labour-partij.
0: Ja.
4: En wie weet zelfs het vertrouwen in de Britse politiek wat kan herstellen.
0: Interessante maanden op komst, dat zeker. Lieven Buyssen, dankjewel.
4: Met plezier.

0: Love Me Two Times van The Doors. In Frankrijk is er een relletje ontstaan rond een presentatrice bij tv-zender L'Équipe, France Piron. Ze had in haar programma L'Équipe de Choc uitgehaald naar Rode Duivel Jeremy Doku. Misschien heb je het ook hier of daar zien passeren. Het ging over het feit dat hij het WK misschien zal verlaten om bij de geboorte van zijn eerste kindje te zijn. Dit weekend was daar een en ander om te doen en nu is Piron geschorst. Vanmorgen verscheen ze niet op het scherm en een collega nam de presentatie over. Géraldine van der Kamme, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Ruud.
0: Frankrijk-kenner, die France Piron, wie is dat eigenlijk?
1: Ja, France Piron is een Franse sportjournaliste en televisiepresentatrice ook, die vooral bekend is van de zender L'Équipe. Dat is een sportkrant, dat was eerst een sportkrant en is nu ook een tv-zender. En ze werkt en presenteert daar een sportprogramma, L'Équipe de Choc.
0: Dus. Ja. Ja, en eigenlijk had ze een en ander te vertellen over Jeremy Doku. Dat is hier met vertraging ook een beetje beland. Over het feit dat hij misschien het WK zou gaan verlaten.
1: Ja, ze reageert dus op dat nieuws dat Jeremy Doku eventueel het WK zou verlaten om aanwezig te zijn bij de geboorte van zijn kind. Waarop ze dus zei dat een vader niets te doen heeft bij de bevalling. En dat hij beter bij zijn ploeg blijft tijdens een toernooi. En ze zei dus letterlijk dat de geboorte van een kind un moment dégueulasse is. Dus ik vertaal het eventjes, een vreselijk
0: moment.
1: Ja, een vreselijk moment. Want ze zei, want wanneer je de kans hebt om deel te nemen aan een wereldbeker, dan zijn er honderden voetballers die in jouw plaats willen zijn. En je gaat het allemaal verlaten om aanwezig te zijn bij de geboorte van je kind, wat een vies moment is. Ja. Sorry, maar de vader is daar nergens voor nodig en hij heeft een figurante rol.
0: Ja, ja, en daar heeft ze zowel in binnenland als ook in buitenland, ook bij ons, wel wat kritiek op gekregen.
1: Ja, want veel mensen zeiden dat het denigrerend en ouderwets is. En er was zeer veel, en er is nog altijd heel veel kritiek op, online, in de pers. Maar er was ook tijdens de uitzending ook kritiek van een co-presentator, een voormalige bokser, Brahim Asloum, die bij het programma aanwezig was als commentator en die helemaal verdwaasd en verbaasd reageerde van hoezo, wij zijn nergens voor nodig. Wie moedigt dan de moeder aan? Wie maakt foto's? Waarop ze zei van, ja, dat moet de vrouw dan maar doen. Dus,
0: Dus eigenlijk op het moment zelf al. En dan was er vanmorgen inderdaad ineens een beetje verwarring. Waar is ze? Ze was niet bij die nieuwe aflevering. Is ze ontslagen, geschorst? Neemt ze zelf een kleine break, weten we dat?
1: Ze is voorlopig van de antenne gehaald door de zender L'Équipe. En de zender heeft ook zijn excuses aangeboden voor haar uitspraken, want die stroken volstrekt niet met de waarde van de zender. En intern benadrukte de zender dat er ruimte is voor debat, maar dat persoonlijke meningen niet de redactionele grenzen mogen overschrijden.
0: Oké, ja, dus wel degelijk is het een verhaal geweest, ook daar op de redactie. Heeft zij zelf al gereageerd sindsdien?
1: Ja, ze heeft zelf haar excuses aangeboden op sociale media en ze zei dat het wel degelijk om een persoonlijke mening ging binnen een debat en dat ze niemand wilde kwetsen.
0: Ja, weten we of zij morgen dan gewoon terug gaat zijn of moeten we toch verwachten dat ze eventjes gaat verdwenen zijn?
1: Voorlopig weten we dat nog niet.
0: Helemaal niet. Die beslissing van Doku, hij heeft eigenlijk gewoon aangegeven van als het moment daar

0: komen. Namelijk, tijdens de Olympische Spelen, toen Parijs zich voorbereidde op die Spelen, was er sprake van ideeën zoals een kinderopvang in het Olympisch dorp. En daar reageerden ze vrij kritisch op, want ze zei zoiets in de zin van misschien ben ik wat ouderwets of zit ik ernaast, maar ik vind dat het moeilijk te begrijpen is dat het kan gebeuren. En topsport combineren met ouderschap is mooi, maar wedstrijden aanpassen aan de familie is erover.
1: Kijk, het kan zelfs zomaar zijn, als we het zaterdag niet goed doen, dat Jeremy Doko sowieso aanwezig zal zijn. Frans Pierron, we zullen zien of ze de komende dagen nog terug passeert. Geraldine van der Kammen, dankjewel.
0: Graag gedaan.

0: All Apologies van Nirvana. Meteen ook het einde van de wereld vandaag. Zometeen is er het kwartier. En daarna zeker blijven luisteren, want in Voorproevers is collega Philippe Heijmans te gast over zijn podcast Vrouwen van IS. Bruno Wijnendalen praat met hem en dat is meer dan de moeite om zeker te blijven luisteren. Ik wens je nog een heel mooie avond hier bij Radio 1.
1: Ik heb mezelf ook voorgenomen van niet alles te willen zien. Dan ga je kapot aan.
2: Veel wedstrijden van het WK-voetbal worden diep in de nacht gespeeld.
3: En daarom maken wij de volgende ochtend een podcast met onze analisten. Dus Filip moet geen 5 weken wakker blijven?
4: Ja, nee. Het is een beurt.
5: De WK-podcast Sportza WK Daily. Elke dag een samenvatting van de nacht. Met Jonathan Mettepenningen en Gilles Meulemans.
3: 5 weken.
4: Zal van nog.
5: Vanaf 7 uur 's ochtends op VRT Max. Een pasgeboren baby? Zo weer het nest uit. Pas getrouwd? In geen tijd 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze kon vasthouden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudstaven. Goudwisselkantoor.
6: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
7: Mijn koersfiets is helemaal op de klok.
6: Maar wij zijn er voor u. Ook als je op de Koppenberg overkop bent gegaan.
7: Zelfs met een helm is
6: ETIAS. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
8: Wat gaan we doen in het kwartier?

0: We gaan het kanaal over naar Londen. We zoeken uit waarom zwemmen wel kan in hartje Parijs, maar niet in Brussel of Leuven. En we geven advies aan bondscoach Garcia. Tot zo.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. De warmterecords van de historisch hete zomer van 1976 sneuvelen deze week. Volvo roept duizenden auto's terug door problemen met de batterij. En in Libanon wordt het staakt het vuren voorlopig redelijk nageleefd. Het wordt tropisch warm de komende dagen. Woensdag krijgen we code oranje en er zullen enkele records sneuvelen. Weerman Bram Verbrugge.
4: Dag 6 van de hittegolf vandaag, maar de komende dagen wordt het nog warmer. Morgen 1 of 32 graden met misschien een dagrecord. En dan vanaf woensdag wordt het snikheet met op vele plaatsen 37 graden. En daarmee gaan we 3 dagrecords uit de legendarische zomer van 1976 verbreken. Dus zeer uitzonderlijk heet weer. En ook de nachten worden tropisch met minima boven de 20 graden.
3: In Frankrijk is intussen al in meer dan de helft van het land code rood van kracht. De temperatuur is er vandaag in verschillende regio's boven de 40 graden gestegen. Voor bouwvakkers kan de hitte nog extremer aanvoelen, want op een dak of op asfalt kan de gevoelstemperatuur tot 20 graden hoger oplopen dan de omgevingstemperatuur. Hittestress, uitdroging of een hitteslag zijn dan de grootste risico's. Voor warme dagen zoals nu raadt Bouwfederatie Embuild aan om extra veel water te drinken en petjes en andere beschermende kledij te dragen. Maar ook op een andere manier werken is aan te raden, zegt Nico de Meester van Embuild.
5: Meestal beginnen bouwwerven tussen 7 en 8. Maar je mag eigenlijk vanaf 6 uur 's morgens al beginnen. En je ziet dat veel bouwbedrijven dat nu ook doen, zodat ze ook vroeger kunnen stoppen en de ergste hitte in de namiddag kunnen vermijden. En werkorganisatie, dat wil eigenlijk zeggen dat je probeert langere pauzes te geven en ook taakrotatie, dat mensen dus niet altijd in de zon moeten werken, maar ook af en toe binnen kunnen werken en afwisselen tussen collega's, zodat niet altijd dezelfde collega in de zon moet werken.
3: Bij het spoor zijn er voorlopig geen problemen door de hitte, zegt spoorwegbeheerder Infrabal. Er is wel een hitteplan geactiveerd om in te grijpen mocht het nodig zijn. Door de warmte kunnen sporen vervormen of bovenleidingen kunnen doorhangen. Maar alles is voorbereid, zegt Frederik Petit van Infrabel.
6: Dat hitteplan dat bestaat uit 2 luiken. Enerzijds hebben we dus dit voorjaar alle spoorinfrastructuur uitgebreid, gecontroleerd en afgestemd op mogelijk extreme temperaturen. En deze week doen we de nodige controles aan de sporen, aan de wissels, de seinketen en de bovenleidingen om eventuele problemen tegen te gaan en om dus de nodige oplossingen aan te reiken. En daarnaast hebben we ook mobiele ploegen die verspreid staan over het ganse land om indien nodig tussen beiden te komen.
3: Door de hitte draaien veel airco's volop en dat doet de prijs van de elektriciteit pieken. Morgenavond zal een megawattuur elektriciteit op de groothandelsmarkt meer dan €650 kosten. Dat is een record voor de laatste 4 jaar. De extra stroom voor de airco's wordt overdag geleverd door zonnepanelen, maar 's avonds valt die energiebron weg. De meeste mensen gaan niet veel voelen van de dure elektriciteit. Impact kan er wel zijn voor mensen met een dynamisch contract. Bij hen wordt de prijs voor elektriciteit per uur of zelfs per kwartier berekend. Maar er zijn zeer weinig mensen met zo'n contract. Regeringspartij Vooruit wil volle adoptie mogelijk maken voor meerderjarigen. Op die manier zouden geadopteerden de wettelijke band met de natuurlijke ouders verbreken, de familienaam van de adoptieouders aannemen en dezelfde rechten en plichten krijgen als een natuurlijk kind. Nu is enkel gewone adoptie mogelijk voor wie ouder is dan 18 jaar, waardoor het kind bijvoorbeeld geen recht heeft op de erfenis van bloedverwanten van de adoptieouders. Die strikte leeftijdsgrens is compleet achterhaald, vindt vooruitkamerlid Alain IJzermans, die een wetsvoorstel indient om de grens te laten vallen.
7: Het gaat niet alleen om de erfenisrecht, het gaat ook om de emotionele erkenning van de ganse familie. In volle adoptie kan dit, bij gewone adoptie kan dit niet. Nu dreigt er isolement en als je gebroken hebt met de band uit het moederland, ja, dan voel je je geïsoleerd en wij willen die volledige adoptie terug mogelijk maken.
3: De Zweeds-Chinese autobouwer Volvo Cars, die een grote productiecite heeft in Gent, roept in ons land meer dan 4000 plug-in hybride wagens terug naar de garage voor een nazicht van de batterij. Peter de Kroebele, wat is daar het probleem?
8: Wel, die batterij kan ontvlammen na oververhitting. Dat is een probleem dat wel eens vaker voorkomt bij elektrische of hybride auto's. En de probleemmodellen hier zijn de Volvo's XC40, gebouwd tussen 2020 en 2022, plug-in hybrides dus. En in Gent worden er goed 4300 teruggeroepen. Wereldwijd zowat 64.000, dat is wel wat natuurlijk. En Volvo neemt contact op met de eigenaars van de voertuigen, die dan zo snel mogelijk een afspraak moeten maken bij een erkende Volvo-dealer. En tot dan vraagt Volvo om enkel nog op benzine te rijden, dus niet meer elektrisch, om die batterij niet onnodig te belasten. En mocht er effectief een probleem opduiken, betaalt Volvo alle kosten.
3: Dankjewel, Peter. Voetballer en analist Raja Nainggolan moet opnieuw voor de politierechter komen omdat hij gereden heeft zonder geldig rijbewijs. Nainggolan werd aan de kant gezet door een anoniem politievoertuig nadat hij een rood licht had genegeerd. Zijn rijbewijs was ingetrokken na een eerdere veroordeling. In het Brits parlement heeft Andy Burnham de eed afgelegd als nieuw parlementslid. Burnham is kandidaat om premier Starmer op te volgen. Die kondigde vanochtend zijn ontslag aan. Vera de Vos.
9: Onder luid gejuich van op de Labour-banken wandelt Andy Burnham de parlementszaal in. De voormalige burgemeester van Manchester won vorige week een tussentijdse verkiezing en legt nu de eed af als parlementslid.
10: I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles, his heirs and successors, according to law. So help me God.
9: Vanaf nu kan hij zich ook formeel kandidaat stellen om Keir Starmer op te volgen, die vanochtend zijn ontslag aankondigde als partijleider en premier. Andy Burnham, ook wel King of the North genoemd, is voorlopig de enige kandidaat. Als er niemand anders opduikt, kan hij midden juli al Starmer opvolgen.
3: In Libanon houdt het staakt het vuren sinds zaterdagavond zo goed als volledig stand op een paar kleine incidenten na. Dat meldt een hoge veiligheidsbron in het land. Mieke Strings, dat is voor het eerst in lange tijd.
11: Ja, voor het eerst in bijna 4 maanden zelfs. In het zuiden van Libanon heeft het Israëlische leger wel nog een paar granaten en flitsgranaten afgevuurd. Maar in het algemeen is het sinds zaterdagavond heel rustig. Maar dat wil niet zeggen dat de meer dan 1 miljoen Libanezen die sinds het begin van de oorlog gevlucht zijn uit het zuiden nu weer terug naar huis durven. Het Israëlische leger is daar natuurlijk nog altijd aanwezig, maar er is ook niet zoveel vertrouwen dat dat staakt het vuren echt stand zal blijven houden. Want Israël en de Libanese pro-Iraanse militie Hezbollah hebben vrijdag namiddag een akkoord gesloten, maar zaterdag werd dat alweer geschonden en vielen er 20 doden bij Israëlische aanvallen. Iran kondigde daarop aan dat de straat van Hormuz weer dichtging. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt nu dat er nog wel wat werk is aan het bestand in Libanon, maar hij verzekert dat de straat van Hormuz weer open is.
3: Dankjewel voor je uitleg, Mieke. De VS hebben hun sancties op Iraanse olie vandaag opgeschort. Het land mag tot 21 augustus opnieuw olie produceren, verkopen en transporteren. De opschorting is een gevolg van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran dat vorige week is ondertekend. In Genève gaan intussen de gesprekken door die tot een definitief akkoord moeten leiden. En die zouden gunstig verlopen volgens bemiddelaars Qatar en Pakistan. We krijgen een zachte avond en nacht met minimaal tot 21 graden. De rest van de week wordt het heet, met temperaturen morgen op sommige plaatsen tot 35 graden. Vanaf woensdag stijgen die verder en vrijdag kan het 39 graden worden. En ook de kans op onweer neemt dan toe. De hittegolf is nog niet voorbij en stond ook vooraan in dit nieuws. En ook de rest van de week blijft het zeer warm. Eind deze week kan het 39 graden worden en daarmee warmer dan de historische zomer van 1976. Meer op vrtnieuws.be.
12: Every decision I've taken has been about putting the country I love first.
13: De Britse premier Keir Starmer neemt ontslag.
14: Alweer de premier die opstapt in de UK. Hoe lang is Starmer eigenlijk premier geweest?
15: 2 jaar. Het is een man die tegen zijn zin terugtreedt.
14: Maar waarom geeft Keir Starmer er dan toch de brui aan?
16: Ik was zo jaloers op de mensen in Parijs. Hadden we dat maar in Brussel?
17: Super lekker. Lekker frisse.
14: Ja. Maar er is te veel blauwalg. Ja, maar er zit te veel kunstmest. Maar dan denk ik, maar los dat dan op?
18: Ja, maar ik vraag me af, als dat in Parijs kan, waarom kan dat hier niet dan?
0: Hoe krijgen we zwemwater in de steden proper genoeg?
19: Valt er een appel uit de kast? Waar staat de kast?
14: Denk ik dat iedereen gisteravond zijn slippers opgegeten heeft voor de tv.
18: Ja,
14: hè?
18: Ik vond het ook moeilijk om naar te kijken.
20: Na twee wedstrijden heeft België nog altijd niet gewonnen, maar heeft het vooral ver beneden het niveau dat van hen verwacht werd gepresteerd.
0: En wat zou jij nu doen als je Rudy Garcia was?
21: Het heeft niet mogen zijn, maar we loven er nog in.
0: Ik ben Katrien Bon en dit is Het Kwartier. En kan iemand dan deze aflevering met tips aan de bondscoach bezorgen? Dank u. Het kan snel gaan. Van ik ga niet weglopen.
22: I will stand and I've said repeatedly I'm not going to walk away from that.
0: Naar ik geef er de brui aan.
23: I will resign as leader of the Labour Party.
0: De Britse premier Keir Starmer stapt dus toch op. Dat heeft hij vandaag aangekondigd in een speech. En UK-kenner Harry de Pape zag een gebroken man.
24: Hallo, de speech was emotioneel, duidelijk.
25: To my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad.
24: Hij benadrukt nog eens dat hij de economie verbeterd heeft, dat hij de defensie verbeterd heeft. Maar je merkt aan zijn lichaamstaal dat dit niet een man is die wil ontslag nemen, maar ontslag moet nemen omwille van interne druk binnen in Labour.
25: And I accept that answer with good grace.
24: Starmer heeft te maken gehad met een mix aan problemen. Ten eerste heb je de persoonlijkheid zelf van Starmer die niet echt mensen overtuigd. Hij is zeer houterig in zijn communicatie. Maar goed, hè, dat kan je misschien nog overwinnen. Maar dan heb je ook nog de vele U-turns die hij als regeringsleider heeft genomen. U-turns, bochten in zijn beleid. Die hij eerst beloofd heeft om niet te doen, maar dan doet hij toch wel. Hè. Ik denk daarbij aan de family farm tax, die inheritance tax, die heel wat ophef veroorzaakt in het Verenigd Koninkrijk, een belasting op grote boerderijen.
26: We're going bankrupt, we're fed up and we can see nothing for the future generations.
24: Dat leidde tot protesten met tractoren die door Londen reden. En dan trok uiteindelijk de premier die beslissing terug. Ik denk ook aan de Mendelssohn-files, het aanduiden van Mendelssohn als ambassadeur in Washington. Dat achteraf toen de vasthouder eigenlijk wel wist dat Mendelssohn connecties had met Epstein.
27: The political decision to appoint Epstein's close associate Peter Mandelson as Britain's ambassador to Washington goes to the very heart of this prime minister's judgment.
24: Yeah. Dus dat is ook zoiets dat hem enorm beschadigd heeft. En dan spreek ik nog niet over buitenlandse regeringsleiders.
28: This is not Winston Churchill that we're dealing with.
24: Ja, buitenlandse regeringsleider, denk aan Donald Trump, die voortdurend ook nog eens de premier denigreert.
29: Donald Trump has once again trolled and annihilated Keir Starmer by announcing the PM's resignation before he even has.
24: Dat doet ook geen deugd aan die man zijn imago.
0: De problemen stapelen zich dus al langer op, maar Starmer gaf zich niet gewonnen tot vandaag. En de finale doodsteek kwam uit zijn eigen rangen.
24: Het is een staatsgreep binnen de eigen partij. Vorige week donderdag vond die by-election plaats, waarbij een zitje vrij was gekomen in Makerfield, een kiesdistrict in Manchester. En daar won zijn gedoodverfde uitdager Andy Burnham, een man van Labour. Die wordt vandaag nu ingezworen als parlementslid. En die zou een lijst hebben van 200 parlementairen die bereid zijn om zijn kandidatuur voor het leiderschap te ondersteunen. Dus de helft van die fractie wil bekendmaken dat zij openlijk de uitdager steunen. Dus de positie voor Starmer was niet meer houdbaar.
0: En om die uitdager, Andy Burnham uit Manchester, beter te leren kennen, stuur ik je graag terug naar Het Kwartier van vrijdag. Zeker eens luisteren, want volgens Harry wordt hij de nieuwe Britse premier.
24: Labour spreekt over een coronation van Andy Burnham. Dus wellicht zal hij de enige kandidaat zijn om Starmer op te volgen.
0: En zo krijgt het Verenigd Koninkrijk in september zijn zesde premier in 7 jaar. Die job lijkt wel vervloekt.
24: En minst dat er fout gaat, wordt de premier aangesmeerd. En ik denk, eerlijk gezegd, Andy Burnham zal hem wellicht nu wel vervangen. Maar die man gaat geplaagd worden door hetzelfde problemen, denk ik. De politieke instabiliteit heeft ontegensprekelijk te maken met het gevolg van de Brexit. Je hebt daar een publiek debat gekregen tussen voor- en tegenstanders dat heel veel wondes heeft blootgelegd en opengereten binnen de politieke ruimte, publieke ruimte van het Verenigd Koninkrijk. En die wondes geraken niet geheeld. Hè. En je krijgt daarnaast ook nog figuren zoals Nigel Farage, die voortdurend ook olie op het vuur gooien in dat debat, waardoor er eigenlijk nooit een zekere consensus kan ontstaan. Dat zal gaan over migratie, het zal gaan over defensie, het zal gaan over de economie, het zal gaan over de gezondheidszorg. En het is zo kolossaal, het Verenigd Koninkrijk zit in zo kolossale nesten, dat het niet eenvoudig is om daar een eenvoudig antwoord op te geven. En de publieke opinie wil een eenvoudig antwoord. En bij de voorbije verkiezingen in 2024 beloofde Labour een vrij eenvoudig antwoord, namelijk wij zullen de boel oplossen, wij de grown-ups, wij de volwassenen zullen nu wel de leiding nemen. En wat ziet de kiezer? Eigenlijk is van hetzelfde laken een broek als bij de Tories. Dus de malaise is nog niet opgelost.
0: Wij hebben dit weekend serieus onze kas opgefret. Of om het netjes te zeggen, we waren zeer gefrustreerd. Om verschillende redenen. Over het voetbal ga ik het straks nog hebben. Maar vooral hierom. Het was heet en we hadden geen plek om te zwemmen in de buurt.
18: Ik was zo jaloers op de mensen in Parijs. Daar in dat kanaal Saint-Martin, dat moet toch gezellig zijn om daarin te kunnen zwemmen?
14: Maar niet alleen Parijs, hè.
18: Als Brusselaar is het echt gewoon kinnekloppen, hè.
14: Ja, wat denk je als Leuvenaar? Niks. Nul. Niks.
0: Nu, we moeten eerlijk zijn. In meer en meer steden bij ons kan het wel.
1: Dat voelt zo wat vrijer en hier midden in de stad, fantastisch.
0: Maar in andere steden blijft het een jet en dan wordt er heel snel gezegd het water is te vuil, het kan niet, punt. Hoe zit dat met die waterkwaliteit? En hoe krijg je stedelijk water wel goed genoeg om in te zwemmen? Deze man is elke dag met die vraag bezig.
2: Ja, ik ben Joachim Pelikaan en ik werk bij de Vlaamse Milieumaatschappij. En ik ben daar de verantwoordelijke voor het bacteriologisch meetnet. Dus het meetnet waar we de kust bemonsteren en de zwem- en de recreatievijvers. Er zijn eigenlijk twee belangrijke zaken waaraan het water moet voldoen. Eerst en vooral moet de bacteriologische kwaliteit voldoende zijn. Dat is of dat er eigenlijk uitwerpselen in het water aanwezig zijn. En daarnaast mogen er ook geen blauwalgen aanwezig zijn. We zijn druk bebouwd, dus er zijn overal veel huizen, zijn veel rioleringen, zijn overstorten. Ja, we hebben niet zoveel water voor veel mensen, dus ja, dat komt wel vaak voor.
0: Stel, het water in je stad is niet geschikt om in te zwemmen. Hoe krijg je dat dan opgelost?
2: Wel, je moet daar kijken wat dat probleem is. Als het probleem de gewone bacteriën zijn, in steden is dat vaak overstorten. Dus als het zwaar regent, gaat daar rioleringswater in het waterloop komen om te vermijden dat onze straten of zo onder water lopen. En dan moet je gaan zoeken waar dat die zitten of dat je dat kunt oplossen door bijvoorbeeld dat ergens anders naartoe te sturen, dat water. Of bijvoorbeeld een andere plek zoeken, verder weg daarvan. Als het gaat om blauwalgen, dan moet je eerder gaan zoeken of dat je wat meer stroming kunt voorzien in je water.
0: Zijn dat problemen die rap en simpel opgelost zijn?
2: Nee, spijtig genoeg niet. Anders zou het veel gemakkelijker zijn om overal zwemmen te voorzien. Maar dat zijn echt moeilijke dingen om op te lossen waar dat veel geld voor nodig is of dat echt wel heel veel werk en onderzoek vraagt.
0: En ondertussen zie je dan op je telefoon filmpjes van zwemmers midden in Parijs en Kopenhagen. Maar in Brussel en Leuven lukt het blijkbaar niet.
2: Ja. Natuurlijk zijn de gemeenten zelf dat ook moeten willen. Er is ook een veiligheidsrisico gewoon aan zwemmen in zo'n steden, omdat je daar meestal hoge kademuren hebt en dat mensen moeilijk in en uit water geraken.
0: Dus het bezwaar is niet enkel, het water is niet proper genoeg?
2: Nee. Want op zich, er zijn voorbeelden in Antwerpen en in Mechelen, in Brugge, waar dat allemaal perfect kan in de binnenstad en dat de waterkwaliteit zeker voldoende goed is. Eigenlijk was Brugge de pionier. Die hebben heel veel moeite gedaan om zwemmen toe te laten. En die zijn dan gekomen met een mooi concept met zo houten stijgers echt in de binnenstad. Mechelen, daar zitten ze met een heel project bezig om heel de binnendijlen veel mooier en toegankelijker te maken. En in Antwerpen, daar zijn ze eigenlijk geleidelijk begonnen. Daar zijn ze begonnen met zo'n aantal weekendzwemmen. En nu is dat daar echt een mooie permanente zone naast het mas.
0: En die drie steden, die hebben hun waterkwaliteit goed gekregen?
2: De waterkwaliteit is daar allemaal goed, ja.
0: Zijn die normen bij ons eigenlijk strenger dan in andere landen? Is dat een reden waarom het bij ons soms wat moeilijk gaat?
2: Nee, eigenlijk de waterkwaliteitsnormen, dat komt uit een Europese richtlijn. Dus de normen zijn eigenlijk voor heel Europa hetzelfde.
0: Dus als de wil er zou zijn, zou het wel kunnen lukken, ook bij ons?
2: Ja, ja, ja, wij merken gewoon veel koudwatervrees bij gemeentes om ermee te beginnen.
0: Maar jullie staan klaar om te gaan testen als er nog extra gemeenten zouden mee op de kar willen springen?
2: Ja, wij weten van gemeentes dat misschien nog zelfs deze zomer willen beginnen en wij hebben al de plannen gemaakt om daar ook stalen te gaan nemen. Maar veel gemeentes krijgen het niet per se nog rond voor dit jaar.
0: Maar het klinkt wel hoopgevend, vind ik.
2: We hebben dit jaar al meer dan 10 locaties bij en we merken dat er echt wel interesse is dat we volgend jaar misschien nog wel 10, 15 extra locaties gaan hebben. We hopen eigenlijk op nog meer, maar ja, het hangt er wat van af.
0: En voilà, zo heeft Joachim alvast één van mijn irritaties wat kunnen blussen. En dan mijn andere frustratie, de Rode Duivels.
3: België 0, Iran 0. Toch een domper op de feestvreugde die er ook nog niet was, maar het moet beter. Dat mogen duidelijk zijn.
0: Vorige week tegen Egypte gelijk gespeeld, nu opnieuw en nog geen enkel echt doelpunt. Een nationale teleurstelling.
4: We hebben echt ondermaats gepresteerd eigenlijk. Ik ben erg teleurgesteld.
5: Er had veel meer in gezeten, maar kansen niet afgemaakt en veel rapper durven schieten naar de goal.
6: Het was niet zo goed gespeeld.
7: Ik ben wel ontgoocheld, ja.
0: En ook de buitenlandse media zijn scherp. Oud-voetballer Zlatan Ibrahimovic viel zelfs in slaap bij de match.
8: First half, almost fall in sleep. Second half, I fell in sleep.
9: Er is vooral veel misgelopen op efficiëntie. Er zijn wel wat kansjes geweest.
0: En dit is voetbalanalist Wim de Koning met zijn diagnose.
9: Het spel was niet echt goed tegen een zeer defensief Iran. Dat moet ook wel gesteld worden dat niet wou meewerken aan een open voetbalwedstrijd. Dat maakt het natuurlijk heel erg moeilijk, maar we hebben weer geen tempo kunnen maken en we hebben weer niet dat dynamische kunnen brengen wat andere ploegen wel brengen en wat tot doelpunten leidt. We moeten dringend doelpunten maken, want ja, we hebben er eentje gemaakt en dat was dan nog een own goal van de Egyptenaren. En het zou wel eens op doelsaldo kunnen aankomen. Dus ja, we moeten doelpunten maken tegen Nieuw-Zeeland en er liefst geen binnenkrijgen ook. Ja.
0: En die volgende wedstrijd is zaterdagochtend al. Bondscoach Rudy Garcia staat dus voor een zware taak.
9: Eerst en vooral moet hij een goede analyse maken van de afgelopen 2 matchen. Met beelden ook, hè, dat zal hij wel doen. Daarin zeker niet voorbij gaan aan wat echt wel beter moet. Hè. En ik denk ook vooral algemeen praten en geen spelers te individueel met de vinger gaan wijzen. En hij moet vooral voorkomen dat er jongens zich aangesproken voelen.
0: Het klinkt allemaal simpel. We lijken allemaal wel te weten wat Garcia beter moet doen. En ik ben het vandaag gaan vragen aan 3 mensen die niks met voetbal te maken hebben. Wel met een ploeg aansturen en motiveren. Ik heb Chris Peters opgebeld, voormalig minister-president van de Vlaamse regering.
10: Ja, een klein ogenblikje.
0: Maar ook een bedrijfsleider, Lize Konings, de CEO van Schoenen Torfs.
11: Perfect.
0: En uit een totaal andere sport, Arthur van Doorn, de kapitein van de Red Lions, onze Belgische hockeymannen.
17: Goedemiddag, ik hoor jou goed.
10: Een voetbalploeg of een wereldkampioenschap daar trainer zijn is natuurlijk van een andere orde dan een minister-president. Mijn bescheiden ervaring als minister-president is: je moet de groep bij elkaar houden en er positieve energie in krijgen. En die negatieve gedachten zo snel mogelijk eruit.
11: Puur vanuit ondernemersstandpunt denk ik dat het heel belangrijk is om stil te staan en echt te kijken wat is er nu misgelopen. En dat misgelopen zowel op individueel als op collectief gebied, want er zijn wel echt verschillende spelers die dat onder hun normaal spel zijn gebleven. Maar ook als collectief, wat hebben we gemist? En het niet onder de mat te schuiven. Want dat is wel een stukje dat er nu gebeurt. Dus dat is voor mij een heel belangrijke.
10: Na zo'n resultaat gaat iedereen een beetje de schuld zoeken. Aan wat ligt het? Ik heb begrepen dat de keeper zei, ja, het was het stadion en was daar onder de indruk, enzovoorts, enzovoorts. Dat moet zo snel mogelijk eruit. Dus geen negatieve energie over datgene wat gebeurd is, want je kunt daar toch niks aan wijzigen.
17: Ik schuw het vuist op tafel vooral. Dat schuw ik zeker niet. Ik denk dat het sowieso wel eens goed is voor iedereen, ook voor mij overigens, om af en toe eens een trap onder de kont te krijgen en even wakker geschud te worden. Ik denk dat alleen maar positief kan zijn.
11: Ja, ik denk dat het absoluut ook geen zin heeft om te blijven hangen in die tegenvallende resultaten. Dus dan is het echt de bedoeling van vooruit te blikken en ook te focussen op wat is er nu wel goed bij ons? Wat is er individueel en als collectief wel heel goed? En hoe kunnen we dat vertrouwen terugvinden?
17: Wij proberen sowieso ook wel een beetje gedeelde verantwoordelijkheid te hebben. Ik vind het sowieso belangrijk dat iedereen het gevoel heeft dat hij een bepaald belang heeft en dat die hiërarchie op sommige vlakken iets vlakker is. Ik geloof niet in één dictator die alles beslist en alles bepaalt en dat iedereen in de rangen moet lopen. Dus ik vind het sowieso belangrijk dat mensen zelf meedenken, zelf niet met problemen komen, maar als ze met een probleem komen, gelijk over de oplossing mee nagedacht hebben, zeg maar.
10: Op een positieve manier de leiding nemen en die ploeg een positieve elektroshock geven. Maar ja, dat hoop ik dat hij daarin gaat lukken tegen zaterdag.
0: En daar heb ik niks meer aan toe te voegen. Tot morgen.
6: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: Eén film, één uitzonderlijk formaat. Plek in de Benelux.
12: Help me go home.
7: Beleef die Odyssey van Christopher Nolan in IMAX 70 mm film. Exclusief bij Kinepolis Brussel. Vanaf 15 juli. Reserveer nu je tickets op kinepolis.be.
13: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
15: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
13: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
15: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wat je van Aert, wat je van Aert.
13: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
15: Jo, wat bedoel je?
13: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
0: Radio 1.
16: Voorproevers.
0: Met Bruno Wijnalen.
19: 15 jaar na de start van de Arabische lente en ruim 10 jaar na het ontstaan van de Islamitische Staat hangt de schaduw van die periode nog over ons land. Er zijn alleen al uit België 500 strijders vertrokken naar Syrië. Sommige van hun vrouwen wonen intussen weer in ons land. Waarom zijn ze ooit vertrokken? Wat hebben ze daar gedaan? Zijn ze gevaarlijk en zijn ze dat ooit geweest? Philip Heijmans heeft 4 van hen kunnen spreken. En het resultaat is de podcast Vrouwen van IS op VRT Max. Welkom bij Voorproevers.

0: Dat was Lucky Man van The Verve. Dag Philippe Heijmans.
1: Dag Bruno.
0: In je podcast Vrouwen van IS laat je er vier aan het woord. Hè? Mm-hmm. Wat bindt hen?
1: Het zijn allemaal vrouwen die op een bepaald ogenblik zijn afgereisd naar Syrië en Irak, vooral Syrië eigenlijk, omdat ze zich daar wilden aansluiten bij een islamistische groep. De motieven lopen nogal uiteen, maar ze zijn wel naar daar getrokken vanuit het idee, daar kan ik wonen in een staat waar het islamitisch recht heerst, waar ik als moslim helemaal mezelf kan zijn. Ja, eigenlijk een soort van utopie die ze voor zich zagen en daarom zijn ze naar daar getrokken. Dat is denk ik wat ze wel allemaal gemeen
0: hebben. Voor de rest komen niet allemaal uit dezelfde mal, zal ik maar zeggen.
1: Nee, en dat vind ik wel het fijne eraan. Ik heb al veel verslag uitgebracht over Syrië-strijders of vrouwen van Syrië-strijders die ook naar daar zijn getrokken. En dat lijkt zo'n beetje één grote massa van vrouwen die geradicaliseerd zijn, naar daar zijn getrokken, plots als het voor hen keert terugkeren naar hier. Maar je merkt dan dat die verhalen wel redelijk uiteenlopend zijn en dat ze allemaal wel hun eigen verhaal hebben.
0: Tegelijkertijd is wat een rol speelt blijkbaar, is de een beetje de spin in het web, is Sharia for Belgium. Hè? Eerlijk gezegd, dat leek in het begin een beetje een komisch allegaartje. Hè?
1: Ja,
0: dat was het niet.
1: Nee, maar daar werd inderdaad wel zo naar gekeken. Hè, van dat is een bende ja, gekken, om het zo wat oneerbiedig uit te drukken. Maar mensen die zeiden, die vooral in Antwerpen en Vilvoorde actief waren, onder leiding van Fouad Belkassem, de autohandelaar uit Boom, de baard van Boom, werd hij ook wel eens genoemd, die ernaar streefde om van België een islamitisch land te maken, waar de sharia zou heersen, waar de democratie werd afgeschaft en we alleen nog naar de Koran zouden moeten luisteren. Goed, daar werd wat mee gelachen van, dat is zeer onhaalbaar. Maar die deden predikingen op straat, probeerden mensen te overtuigen. Op een bepaald ogenblik zijn ze dan vooral bekend geraakt omdat ze een lezing van Benno Barnard hadden verstoord. Die deed een lezing, weg met Allah, leven God. En ja, daar zijn ze dan beginnen te roepen, alles beginnen te verstoren. Barnard was daar zeer kwaad over. Maar ook toen werd er nog naar gekeken van, och ja, een bende gekken. Beetje kwalijk misschien, maar in C, wat kunnen ze verkeerd doen? Maar onze veiligheidsdiensten zijn eigenlijk al vrij snel beginnen te zien van, ja, we moeten ons daar toch wat zorgen over maken. Daar gaat wel een dreiging van uit en dat blijkt nu achteraf bekeken ook wel, want eigenlijk zijn zij samen met paar soortgelijke groeperingen wel de motor geweest achter de radicalisering van heel veel jongeren. Hebben ze hen eerst doen geloven van, we gaan hier in België een islamitische staat creëren, en toen dat niet bleek te lukken, eind 2012 is die groep opgedoekt, is Belkassem gearresteerd, zat iedereen daar wat te kijken van, wat gaan we nu doen? En net op dat moment krijg je de Arabische lente in het Midden-Oosten en zeggen heel velen van hen van, oké, dan gaan we naar daar, naar Syrië, daar vechten ze tegen een dictator die de moslimbevolking gruwelijk onderdrukt, wat ook zo was. Hè. Bashar al-Assad was een gruwelijke dictator. Dus we gaan daar proberen die islamitische staat dan te gaan stichten. En veel van die mensen die door Sharia for Belgium waren geradicaliseerd, zijn dan naar daar vertrokken.
0: En die vrouwen van jou, ik bedoel die waar jij nu mee gesproken hebt, waren daarbij dan?
1: Ja, twee van de vier vrouwen waren echt wel lid van die harde kern van Sharia for Belgium. Die waren er van bij het begin bij betrokken. Via hun broer en hun echtgenoot waren ze daar ingerold. Een van de twee minimaliseert het een beetje, zegt van, ja, we kwamen wel samen met die vrouw, maar veel stelden dat niet voor. Hoewel ik toch van andere bronnen hoor dat het meer was dan dat. Zij kregen ook wel echt cursussen in de sharia. Ze werden onderwezen en ze waren ideologisch ook wel echt helemaal mee in dat idee van de democratie en de westerse maatschappij, die zijn rot. Wij moeten die vervangen door een islamitische staat. De andere vrouw kijkt daar nu wel op terug van, ja, als ik er nu naar kijk, dan was ik wel geradicaliseerd. Ik zat met vragen over mijn geloof. Daar zaten ze alle vier wel mee van, hoe kan ik moslima zijn in het België van vandaag? En die ene zei, ik zat daar wat mee. Ik merkte van, tja, er komt een hoofddoekenverbod. Vrouwen mogen niet zomaar meer een hoofddoek dragen overal. En hoe moet ik daarmee omgaan? Ik kom zo in contact met mensen die daar op een bepaalde manier naar kijken. En op den duur ben je omringd door alleen nog radicaal denkende mensen. En stapje voor stapje ga je daarin mee. Je bent niet kritisch meer. En op den duur, ja, merk je zelf niet eens meer dat je geen andere gedachten meer hoort. Dus twee van die vier zaten daar heel diep in. Een derde was eigenlijk nog maar een meisje van 16. Dat een hele voorgeschiedenis had, werd thuis mishandeld door haar moeder, is in instellingen beland, heeft daar misbruik meegemaakt, eigenlijk een heel moeilijke jeugd gehad. En op een bepaald ogenblik zegt een vriendin tegen haar, zeg maar, ik heb wel een idee, mijn broer die zit bij zo'n vereniging waar ze met het geloof bezig zijn, en op die manier is zij daar ook binnengetrokken, niet als een van de kernleden, maar wel onder hun invloed geraakt en zo ook naar daar vertrokken. En de vierde vrouw staat eigenlijk los van Sharia for Belgium. Die heeft een ander traject gevolgd. Dat is een Vlaamse die zich op een bepaald ogenblik tot islam bekeerd heeft. Ook iemand met een moeilijke jeugd, wat op zoek naar warmte, genegenheid. En die vond ze op een bepaald ogenblik in de islam. Heeft dan ook een islamitische man leren kennen. En is er zo ingeraakt, maar is eigenlijk een beetje buiten Sharia for Belgium gebleven. Maar voor drie van de vier is dat dus wel cruciaal geweest.
0: Wat je nu vertelt, doet eigenlijk een beetje het algemene beeld teniet dat zij slachtoffers zelf zijn en maar mee gingen met hun echtgenoot, niet wetende waar ze naartoe gingen. Dat lijkt niet helemaal te kloppen, als ik je zo hoor.
1: Nee, dat denk ik niet. Een van de vier zegt het wel zo van, kijk, ik was getrouwd en ik volgde mijn man eerst naar Sharia for Belgium en vervolgens naar Syrië. Ik denk dat ze toch actiever was dan ze het daar zelf aangeeft. En ik probeer dat in de podcast ook wel duidelijk te maken. Maar de anderen zeggen van, ja, we hebben inderdaad keuzes gemaakt, foute keuzes gemaakt. Maar het zijn wel beslissingen die we hebben genomen. Weliswaar in een bepaalde context. We komen vanuit een achtergrond waar we op zoek waren naar ergens waar we bij konden horen. Een groepering waar we de geborgenheid vonden die we nergens anders vonden. Maar dus willoze volgelingen, dat is het zeker niet geweest. Ze geven wel toe van ja, het zijn keuzes en heel foute keuzes ook die we toen hebben gemaakt.
0: Was het zo makkelijk eigenlijk om maar gewoon, want dit is toch oorlogsgebied, om daar naartoe te trekken vanuit België?
1: In het begin wel. Zeker in het begin zeiden ze van eigenlijk, we stapten op het vliegtuig naar Turkije en vandaar dan de grens met Syrië oversteken. Er werd ons niks in de weg gelegd. En op dat ogenblik werd er in België ook nog wel zo'n beetje naar gekeken. Hè, van, daar wordt gevochten tegen die dictator Bashar al-Assad. Ja, laat ze maar vertrekken. Misschien zelfs een beetje met de gedachte, dan zijn al die geradicaliseerde mensen hier ook een beetje uit ons zicht vandaan. Dus als ze daar willen gaan vechten, goh ja, daar hebben wij er geen last van. Dus
0: wij hielden ze niet tegen om te vertrekken. En ja, dat kunnen wij ons misschien niet goed voorstellen, maar die grens tussen Turkije en Syrië, dat is niet zoals bij ons de overgang tussen België en Frankrijk die je kan afsluiten met twee gendarmen.
1: Het is een heel lange grens, hè, en met een aantal moeilijk bereikbare gebieden. Maar een van de vrouwen zegt zelf, het enige wat nog ontbrak was een rode loper. Wij kwamen daar aan, werden gewoon met een auto de grens overgezet. Geen enkele controle gezien. Ja, dat was echt helemaal niet moeilijk. Turkije was misschien die Assad ook wel liever kwijt dan rijk en liet de mensen ook een beetje oogluikend passeren. Dus op dat ogenblik was er ook nog geen sprake van islamitische staat. Daar waren heel veel groepen aan het vechten. Sommige daarvan zagen we in het Westen ook nog wel zitten. De Vrije Koerdische Strijdkrachten bijvoorbeeld, het Vrije Koerdische Leger.
0: Die zijn tot het einde gesteund door de Amerikanen.
1: Zeker.
0: Van nog altijd.
1: Ja, terwijl Assad dan weer de steun kreeg van Rusland. Dus daar werd ook zo'n beetje een proxyoorlog uitgevochten. En sommige groepen daarvan dachten we, oké, als zij Assad daar wegkrijgen, zoveel te beter. Maar andere, en dan is er een groep als Jabhat al-Nusra, een groep die wel vocht tegen Assad, maar ook wel met de bedoeling van bij het begin, we gaan hier een streng islamitische staat creëren op basis van de sharia.
0: Waren dat de erfgenamen van Al-Qaeda ook?
1: Ja, dat was inderdaad zo'n beetje de plaatselijke afdeling van Al-Qaeda, de groep waarmee we op dat ogenblik toch al meer dan 10 jaar in oorlog waren, zeg maar, na de aanslagen van 9-11. Dus daar werden toch al meer vraagtekens bij geplaatst. En je ziet ook, je hebt dan een paar jaar later al de eerste processen gekregen tegen Syrië-strijders, waarbij die argumenteerden, ja, maar wij zijn gaan vechten in een conflict waar België niet bij betrokken was, dat is toegelaten. Waarbij dan de rechtbank wel heeft geoordeeld, ja, maar het hangt ervan af bij wie je terechtkwam. En als je bij Jabhat al-Nusra terechtkwam, dat is een terreurgroep en dat mocht niet en dat is dan wel degelijk strafbaar geweest.
0: Hoe was het leven dan van die vrouwen eens in Syrië aankwamen?
1: Ook daar zie je weer variëteit. Hè. Je hebt die twee vrouwen die nauw betrokken waren bij Sharia for Belgium. Die zijn hun man achterna getrokken. Hun mannen waren bij de eerste die naar daar trokken. Dus zij kwamen daar eigenlijk bij hun gezin terecht. Namen ook hun oudste kind al mee naar daar, want ze hadden al een kind. En zij konden daar, zeggen ze, een vrij normaal gezinsleven leiden. In het begin hadden ze ook weinig last. Ze hoorden wel in de verte dat er een oorlog aan de gang was, maar zonder dat ze daar heel veel last van hadden. Dus zij zeggen, eigenlijk waren we daar een beetje huisvrouw, we hielpen wat. als je het aan de veiligheidsdiensten vraagt, waren daar ook wel vrouwen die verder gingen dan dat, die bijvoorbeeld op hun sociale media mee propaganda maakten tegenover andere vrouwen, van kijk, wij zitten hier, het is hier goed, het is hier veilig, kom ook naar hier en sluit je aan bij ons. Dus die rol hebben ze daar ook wel in gespeeld. Maar je hebt dan dat meisje van 16 dat op een bepaald ogenblik helemaal alleen naar daar vertrekt. Voor haar is de ervaring helemaal anders. Ze komt daar aan en krijgt te horen, jij moet hier trouwen met een strijder. Ja, ze had dat wel al gehoord voor ze vertrok, maar niet echt bij stilgestaan, zegt ze. En dan komt ze eraan, moet ze plots trouwen met een man die ze niet kent. Krijgt te horen van, nu is het zo snel mogelijk ook kinderen maken, want het kalifaat of onze groep moet zich kunnen uitbreiden. En zij spreekt daar wel over een leven van mishandeling, verkrachtingen, door de man met wie ze dan had moeten trouwen. En dat ze daar eigenlijk de hele tijd een vreselijk leven heeft moeten leiden. De vierde vrouw, die is pas anderhalf jaar na al de rest vertrokken, ook met haar man. Beetje vanuit het idee, daar kunnen we als echte moslims gaan leven. Zij zegt een beetje naïef, van we dachten we gaan er een winkeltje kunnen openen of gewoon leven leiden. Maar ze komt daar aan, wordt meteen van haar man gescheiden, want die moet gaan vechten. En zij wordt dan in een huis met allerlei vrouwen gestopt. Dus voor die eerste twee vrouwen was het een redelijk normaal leven, maar voor de twee andere vrouwen was het wel een harde confrontatie met de werkelijkheid ter plaatse.
0: Wat hebben ze eigenlijk gemerkt van het geweld, van de executies, van de wreedheden van IS?
1: Twee van die vrouwen geven aan dat ze daar toch wel heel gruwelijke dingen hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld het geweld dat ze zelf moesten ondergaan natuurlijk, door hun echtgenoten, die hen met, zodra er ook maar enige twijfel van hun kant was, werden ze mishandeld, kregen ze de boodschap van kijk, geen twijfel of je bent dood. Maar ze hebben dus ook wel gezien hoe mensen die zich niet gedroegen volgens de regels daar, of die als spionnen werden beschouwd, dat die van gebouwen werden geduwd, dat die onthoofd werden. Ze hebben dat live meegemaakt, dus ze werden gedwongen om naar die plaatsen te gaan waar dat gebeurde. Ze zagen hoe de lichamen nog wekenlang daar tentoongesteld werden, als afschrikwekkend voorbeeld. Maar ze kregen ook video's te zien waarin bijvoorbeeld piloten of mensen van de internationale coalitie die tegen IS aan het vechten waren, levend verbrand werden, hoe ze gemarteld werden, kregen ze allemaal te zien. En evengoed video's van de aanslagen hier bij ons en in Frankrijk, want die waren er intussen ook, ook die kregen ze voortdurend te zien. Video's van vrouwen die gestenigd werden. Dus
0: en hoe reageerden ze daarop?
1: Daarvan zeggen ze zelf, wij vonden het gruwelijk om te zien. De ene vrouw zegt, ik heb ook wel eens de vraag gesteld van, maar dit kan toch niet volgens ons geloof dat je mensen zo behandelt. Dit is toch niet waar de islam voor staat, zegt ze dat ze dat zo gezegd heeft. Maar ze kreeg al heel snel te horen van, als je dit niet oké vindt, dan ben je tegen ons. En als je tegen ons bent, dan staat jou hetzelfde te wachten. Dus in hun woorden konden ze moeilijk anders dan doen alsof ze het ermee eens waren en alsof ze ermee achter stonden, want tegelijk beschouwden ze het wel een beetje als een waarschuwing voor zichzelf.
0: Ja. Dat kunnen wij ons niet voorstellen. Hè? Je hebt op een moment die gruwelijkheden maken dat je een disclaimer op aflevering 3 zet. Hè?
1: Ja. Ja, omdat je merkt, het blijft een podcast natuurlijk, dus mensen kiezen er wel voor om te luisteren, kiezen bewust naar zoiets. Maar dan nog, ik ga ervan uit en ik heb nu ook wel al gemerkt aan reacties die ik krijg dat er toch veel jonge mensen naar luisteren die misschien wel ooit hebben gehoord over IS en wat er allemaal gebeurd is, maar ze het zich niet in detail kunnen voorstellen. En dan denk je dat het misschien toch niet slecht is om daar eventjes voor te waarschuwen van dit is een gruwel die je nauwelijks kunt voorstellen en die ook wel echt gebeurd is, nog niet zo lang geleden en niet zo ver hier vandaan.
0: Hoeveel van uw mannen hebben het overleefd?
1: Van die vier geen enkele. Er zijn er ook bij die een paar keer getrouwd zijn. Een van de vier is naar België gekomen op een bepaald ogenblik, omdat ze zelf zwaar gewond was. Is hier komen bevallen, samen met haar schoonzus. Heeft hier dan te horen gekregen dat haar man daar gesneuveld was. En om dan terug te keren is ze aan de grens opnieuw moeten trouwen met een man. Anders kon ze het land niet binnenkomen. Dat is dan vrij snel beëindigd. Is opnieuw met iemand anders getrouwd. Nog later met iemand anders. Dus je moest daar als vrouw wel altijd getrouwd blijven. Anders past je daar niet in de maatschappij. Maar uiteindelijk zijn ze wel allemaal als weduwe naar ons land teruggekeerd.
0: Laten we eens luisteren naar een fragment uit je podcast waarin je dus die vrouwen zelf aan het woord laat.
2: Ik denk dat een beetje heel dubbel is, want jullie bekijken dat natuurlijk vanuit hier. Ik heb daar geleefd, dus ik heb een hele andere belevenis. En ik bekijk de mensen die daar zijn ook als mensen. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Ja, ik, ik weet het niet zo goed. Er gebeurden heel veel dingen waar ik het niet mee eens was. Dat sowieso. Maar ik had niet het gevoel dat ik mij daarvoor moest verantwoorden. Dus...
0: Wat bedoelt ze eigenlijk? Ik zie die mensen ook als mensen.
1: Ja, dat is Amira op de vraag van wat vond je eigenlijk van de aanslagen die hier in ons land plaatsvonden? En ja, het is een vreemd antwoord. Hè. Ze zegt van ik keur de daden niet goed, dus die aanslagen die ze pleegde, maar ik ken de mensen wel die erachter zitten en ik kan geen afstand nemen van de manier waarop ik hen heb gekend. Zo interpreteer ik het. Dus ik keur niet goed dat ze aanslagen hebben gepleegd, dat ze gruwelijke dingen hebben gedaan, maar anderzijds ken ik hen persoonlijk en dus kan ik hen ook niet helemaal demoniseren. Zo hoor ik het haar zeggen.
0: Ja. Dus ja, dat is bijna een steunbetuiging.
1: Ja, dat is toch niet echt ondubbelzinnig afstand nemen van wat er allemaal gebeurd is. Hè. Dat vind ik ook. En zij is ook een beetje degene van wie ik het meest het gevoel heb dat ze niet helemaal het achterste van haar tong daar laat zien. En dat ze het nog altijd een beetje moeilijk heeft om afstand daarvan te nemen. Nu, voor alle duidelijkheid, ik laat niet alleen die vrouwen antwoord, ook de veiligheidsdiensten bijvoorbeeld. De mensen van OCAD zeggen over al die vrouwen, ook over haar, van op dit ogenblik lijken ze die radicale gedachten wel helemaal afgezworen te hebben. Je kunt niet in hun hoofd kijken, maar ze gaan nu toch niet meer over tot geweld. En dat is wel het belangrijkste. Maar ja, het is iemand bij wie ik zo'n beetje met dat dubbele gevoel nog zit van heeft ze daar nu echt afstand van genomen? Of denkt ze, ik geef een beetje een wenselijk antwoord.
0: Ze hebben natuurlijk ook het einde van IS meegemaakt. Hè? Hoe hebben ze dat beleefd?
1: Ja, voor hen was dat een heel gevaarlijke periode. Hè. Op een bepaald ogenblik begint het te kantelen. Er komt een internationale coalitie, Koerdische strijders op de grond. En ook Assad en de Russen beginnen hen aan te vallen. En ze moeten op de vlucht. De hele tijd van stad naar stad.
0: Is dat op de vlucht van IS of met IS?
1: In eerste instantie met IS, dus vooral op de vlucht voor de tegenstrevers. Dus zij worden gebombardeerd. Het grondgebied dat IS geclaimd heeft wordt kleiner en kleiner en kleiner. Dus ze raken steeds meer ingesloten en ze moeten van stad naar stad tot ze uiteindelijk in Raqqa belanden, de hoofdstad van IS, die als een van de laatste stand kan houden. Maar ook daar worden ze dus gebombardeerd, beschoten. En ja, natuurlijk voor hen en voor hun kinderen is het dan een dagelijkse strijd om zelfs eten en drinken te vinden, om in leven te blijven. Ze horen de bommen vallen en ze merken dan ook dat hun mannen en de mensen die ze kennen één voor één ja, slachtoffer worden, doodgeschoten worden, gebombardeerd worden in die strijd.
0: Ja, nog een fragment daarbij.
3: Ik ging wel heel voorzichtig, omdat er niet veel mensen waren die vertrokken. Ik hoorde wel van mensen die vertrokken waren. Ik vroeg me altijd af, hoe deden ze dat? Maar ik hoorde ook heel veel slechte verhalen van mensen waarbij dat niet goed is gegaan eigenlijk. Hè. Dus dat waarop dat ze betrapt zijn geweest en dat ze teruggebracht werden en dan gestraft werden.
0: Het gaat over hoe ze proberen te ontsnappen uit IS, van IS, in elk geval uit het oorlogsgebied. Hè. Ja. En hoe de illusie van een fijne samenleving houden ze toch niet lang stand, hè?
1: Nee, en er zijn wel, dus onder andere Dunja, die je nu hebt gehoord, en dan Zeynep, het 16-jarige meisje, en Katrien de Bekeerling, die zeggen wel, wij hadden al vrij snel door van dit is niet de utopie waar we in wilden leven. En zeker op het ogenblik dan dat IS de strijd aan het verliezen is, willen ze ook weg van IS. En dan zeggen ze, wij willen nu terugkeren. Maar zolang ze nog aan hun man vastzitten, die daar toch nog anders naar kijkt, die nog radicaler is op dat moment, is dat moeilijk voor hen. Op het ogenblik dan dat ze weduwe worden, proberen ze dan die vluchtpogingen te ondernemen. En willen ze niet alleen vluchten met IS, maar ook vluchten van IS. Maar dat is niet evident, want er zijn ook nog wel veel vrouwen die daar anders in staan. En bepaalde momenten slagen ze dan toch allemaal in om weg te geraken en zich over te geven aan de Koerden. Die hen aan het aanvallen zijn. Dus ze worden dan opgesloten in Koerdische gevangenenkampen. Er is een anekdote van een van de vrouwen, die zit niet in de podcast, was van een andere vrouw, die zei van, kijk, ik gaf mij over aan een Koerdische strijder en ik zei van, ja, ik ben uw vijand, dus wat ga je nu met mij doen? En die strijder zei, nee, daarnet was je mijn vijand. Nu heb je je overgegeven, nu ben je een mens net als ik, dus nu ga ik je ook menselijk behandelen. Dus op dat ogenblik denken ze wel van, nu zijn we veilig, we zijn op zijn minst al weggeraakt van IS, maar voor velen van hen was die veiligheid er zeker nog niet, want die Koerdische gevangenenkampen waren vaak nog grotere hellholes dan waar ze vandaan kwamen.
0: En ze hebben daar lang moeten blijven, hè?
1: Ja, sommigen zelfs een paar jaar met hun kleine kinderen. Sommigen nog maar baby's, peuters, kleuters. Dus ja, ze zaten daar. Het ene kamp was al beter dan het ander, maar zeker al hol waar tienduizenden vrouwen met hun kinderen zaten. En wat gedomineerd werd door vrouwen die nog altijd heel hard geloofden in die ideologie van IS. En als je dan...
0: Die deden de informele leiding eigenlijk van dat kamp.
1: Ja, want dat werd dan wel bewaakt door de Koerden, maar goed, die konden eigenlijk ook alleen maar de afsluiting bewaken. Voilà. En binnenin het kamp, daar hadden ze weinig controle over. En daar had je dan vrouwen die controleerden of je volgens hen wel een goede moslima was. En als je dat niet was, dan staken ze je tent in brand. Of dan werd je fysiek aangevallen. Dus ook daar moest je nog altijd heel hard opletten. Kon je niet zeggen van, we gaan proberen om naar Turkije te vluchten of terug naar ons thuisland te gaan. Dat kon nog altijd levensgevaarlijk zijn als je daar op dat moment zat.
0: En ze zaten daar nou tussen een hele hoop vrouwen. Sommige Syrische vrouwen, maar ook uit de rest van Europa. Mm-hmm. Wanneer begint zo het besef bij Europese landen en dus ook bij België te komen van ja, dat zijn eigenlijk wel onze landgenoten. Daar zitten ook kinderen bij die daar niet voor gekozen hebben. Misschien moeten we daar wat aan doen. Wanneer begint die gedachte te spelen?
1: Ja, dat is 2018, 2019, rond die val van het kalifaat, wanneer men hier begint te beseffen, ja, ze zijn aan het terugkomen. Op dat ogenblik, als je zelf terugraakte tot in Turkije en naar de Belgische ambassade kon, dan kon je daar wel een visum krijgen om terug naar ons land te gaan. Of Turkije zou dan zeggen, je hebt geen papieren om hier te zijn, we zetten jou het land uit. Helemaal in het begin heeft Turkije gewoon mensen op het vliegtuig gezet, soms zelfs zonder ons te waarschuwen, van hier zijn ongewenste vreemdelingen. Trekken jullie plan mee? Dus dan is hier wel de gedachte grijpt van wat gaan we daar nu mee doen? Moeten we daar actief in gaan tussenkomen of niet? Moeten we hen actief gaan terughalen of niet? Maar ondertussen waren ze ook wel al op eigen kracht aan het terugkomen naar hier.
0: En uiteindelijk is er toch een ingreep gebeurd, hè?
1: Ja, en daar vertelt Alexander De Croo ook over in de podcast, die toen eerste minister was, dat die vraag kwam. En binnen de regering was er veel discussie over, maar voor de veiligheidsdiensten was het op dat moment wel duidelijk, eigenlijk is het het beste om hen terug te halen.
0: Veiliger voor België om hen terug te halen.
1: Dat was de analyse van de veiligheidsdiensten op dat moment. Als we ze naar hier terughalen, dan kunnen ze hun straf uitzitten, want ze waren zowat allemaal intussen wel bij verstek veroordeeld. En dan kunnen ze beginnen aan een proces van deradicalisering, kunnen we hen opvolgen en weten we op zijn minst waar ze zijn en wat ze doen. Tegenover de vrouwen en mannen die daar blijven, ja, je weet niet wat er gebeurt, je weet niet wat er in die kampen gebeurt, je weet ook niet hoe het daar aan toe gaat. En dan heb je natuurlijk het humanitaire aspect, de Syrische winters, die zijn erg koud, er waren kinderen aan het sterven van honger en dorst volgens de veiligheidsdiensten, dus humanitair was er ook wel iets te zeggen om, ja, blijven landgenoten, je zou ze kunnen terughalen. En die vraag, daar stond de regering op dat moment wel voor. En uiteindelijk is dan beslist van we zullen kinderen tot 12 jaar terughalen. Eerst hebben we gezegd enkel de kinderen, maar daar hebben de Koerden van gezegd nee, het is de kinderen en de moeders of niks. Dus dan hebben we de kinderen en hun moeders teruggehaald. En dat is dan twee keer gebeurd in 2021 en 2022 hebben we in totaal 12 moeders en 26 kinderen teruggehaald naar ons land.
0: Je hebt met die moeders gesproken, je hebt met die vrouwen gesproken, Filip. Hoe gaat het met die kinderen?
1: Met de kinderen zelf heb ik niet gesproken. Die moeders wilden eigenlijk vooral spreken als hun kinderen er niet bij waren. Over het algemeen redelijk goed. Ik heb ook gesproken met professor Gerrit Loots, die een studie naar die moeders en die kinderen heeft gedaan. Hij zegt, over het algemeen gaat het goed, maar het varieert wel. Omdat de manier waarop die vrouwen behandeld zijn bij terugkeer ook erg verschilt. Ze moesten uiteraard allemaal naar de gevangenis. Maar dan hing het er wat van af. Sommige jeugdrechters zeiden van, kijk, ik ga ervoor zorgen dat je meteen contact weer hebt met je kinderen. Jullie hebben samen al die ontberingen doorstaan en dat contact is heel belangrijk. Bij andere vrouwen heeft het soms een half jaar geduurd voor het eerst weer eens contact hadden met hun kinderen. Wat bij die kinderen natuurlijk het trauma vergroot kan hebben. Dus bij sommige kinderen loopt het nu goed. Alle kinderen gaan nu naar school, spreken Nederlands, doen het over het algemeen vrij goed. Maar bij sommige vrouwen loopt het contact met de kinderen ook nog altijd moeilijk. En de vrouwen en de kinderen krijgen ook nog altijd wel psychologische begeleiding om hen daar doorheen te helpen.
0: Waarom hebben ze met jou gesproken, denk je?
1: Vrij goed, maar bij sommige vrouwen loopt het contact met de kinderen ook nog altijd moeilijk. En de vrouwen en de kinderen...

0: te grijpen.
1: Zijn ze tevreden met het resultaat?
0: Ja, ze waren heel bang. Ze waren heel voorzichtig. Sommige vrouwen hebben na het interview nog gezegd van, goh, ik begin te twijfelen, had ik dit nu wel moeten doen? Ik heb hen...
1: Heeft er ook schuilnamen? Hè, voor
0: ik geef hen ook schuilnamen, ja. Net om die herintegratie niet te bemoeilijken. Toegegeven, bij sommigen is het niet heel moeilijk om te achterhalen over wie het gaat. Maar goed, ik denk, ze zijn nu aan een nieuw leven begonnen. En om die kans te geven, moet ik die schuilnamen geven. Ik heb hen de ruwe versies vooraf laten beluisteren. En ze waren allemaal wel opgelucht over wat het geworden is. Een van hen stuurde van, kijk, je bent kritisch voor ons. Dat mag je zijn, maar je maakt ons niet kapot. Je stelt ons tenminste wel voor als mensen en niet als monsters. We krijgen de kans om ons verhaal te doen en jij maakt daar allerlei bedenkingen bij. En ja, dat is jouw werk als journalist. Maar voor ons is dit wel correct.
1: Dankjewel, Filip Heijmans. Je vijfdelige podcast heet Vrouwen van IS en is te vinden op VRT Max. En lieve luisteraar, u dank ik om bij ons te zijn.

0: Dit was Voorproevers, net als alle andere afleveringen te vinden op VRT Max voor elk wat wils.
1: Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Fors Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Breaking news.
2: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
4: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Vanaf woensdag geldt code oranje voor de hitte. En vandaag is het al de 6e dag van de hittegolf. Maar de komende dagen wordt het nog warmer, zegt weerman Bram Verbrugge.
8: Morgen 1 of 32

0: graden met misschien een dagrecord. En dan vanaf woensdag wordt het snikheet met op vele plaatsen 37 graden. En daarmee gaan we 3 dagrecords uit de legendarische zomer van 1976 verbreken. Dus zeer uitzonderlijk heet weer. En ook de nachten worden tropisch met minima boven de 20 graden.
1: In Frankrijk geldt al in meer dan de helft van het land code rood. In verschillende regio's was het vandaag meer dan 40 graden. De Zweeds-Chinese autobouwer Volvo Cars, die een grote productiesite heeft in Gent, roept in ons land meer dan 4000 plug-in hybride wagens terug naar de garage. De batterij moet nagekeken worden, legt Peter de Kroebele uit.
2: Die batterij kan ontvlammen na oververhitting. En de probleemmodellen hier zijn de Volvo's XC40, gebouwd tussen 2020 en 2022, plug-in hybrides dus. En in Gent worden er goed 4300 teruggeroepen. Wereldwijd zo wat 64.000. En Volvo neemt contact op met de eigenaars van de voertuigen, die dan zo snel mogelijk een afspraak moeten maken bij een erkende Volvo-dealer. En tot dan vraagt Volvo om enkel nog op benzine te rijden, dus niet meer elektrisch, om die batterij niet onnodig te belasten.
1: Regeringspartij Vooruit wil volle adoptie mogelijk maken voor meerderjarigen. Op die manier zouden geadopteerden de wettelijke band met de natuurlijke ouders verbreken, de familienaam van de adoptieouders aannemen en dezelfde rechten en plichten krijgen als een natuurlijk kind. Nu is enkel gewone adoptie mogelijk voor wie ouder is dan 18 jaar, waardoor het kind bijvoorbeeld geen recht heeft op de erfenis van bloedverwanten van de adoptieouders. Die strikte leeftijdsgrens is compleet achterhaald, vindt Vooruit-Kamerlid Alain IJzermans, die het wetsvoorstel indient om de grens te laten vallen.
3: Het gaat niet alleen om de erfenisrecht, het gaat ook om de emotionele erkenning van de ganse familie. In volle adoptie kan dit, bij gewone adoptie kan dit niet. Nu dreigt er isolement en als je gebroken hebt met de band uit het moederland, ja, dan voel je je geïsoleerd en wij willen die volledige adoptie terug mogelijk maken.
1: Voetballer en analist Rajan Nainggolan moet opnieuw voor de politierechter komen omdat hij gereden heeft zonder geldig rijbewijs. Nainggolan werd aan de kant gezet door een anoniem politievoertuig nadat hij een rood licht had genegeerd. Zijn rijbewijs was ingetrokken na een eerdere veroordeling. Volgens Omar Souidi, de advocaat van Nainggolan, ging het om een noodgeval.
4: De context is cruciaal. Raja heeft mij duidelijk gemaakt dat hij werd opgebeld door zijn dochter. Die had hem alarmeerde over een medische situatie en verzocht om haar zo spoedig als mogelijk naar het ziekenhuis te brengen. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Er is een actief verval tot stuur, dus hij mocht niet rijden. Hij heeft spijt dat dat is gebeurd, maar hij zegt ook van kijk, als mijn dochter mij belt en vraagt om naar het ziekenhuis gebracht te worden, dan denk ik aan mijn kind en niet aan iets anders.
1: Op het WK voetbal start Argentinië momenteel aan zijn tweede groepswedstrijd. De uittredend wereldkampioen neemt het op tegen Oostenrijk. Bij de Argentijnen is het opnieuw uitkijken naar Lionel Messi, die in de vorige wedstrijd nog een hat-trick scoorde. We krijgen een zachte avond en nacht, minimaal tot 21 graden. En ook de rest van de week wordt het heet met temperaturen morgen tot op sommige plaatsen tot 35 graden. Vanaf woensdag stijgen die nog verder. Vrijdag kan het 39 graden worden, maar de kans op onweer neemt ook toe. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1. Sportza WK. Met Jeroen Guns.
6: Een heel goede avond en van harte welkom. Overmorgen wordt Lionel Messi 39 jaar, maar op de vraag of hij nu op zijn retour is, antwoordde hij vorige week nog met 3 doelpunten tegen Algerije. Messi kan vanavond topscorer aller tijden worden op het WK-voetbal, al zal Oostenrijk er alles aan doen om dat feestje nog even uit te stellen. Tovert Messi opnieuw of pakt Oostenrijk de leiding in groep J? Nicola de Brabander is de man die ons daar doorheen zal leiden vanavond. Nicola, goeie avond.
7: Hey, dag Jeroen. Ja, tweede speeldag inderdaad, Jeroen, in groep J. Die wedstrijd tussen Argentinië en Oostenrijk is intussen 3,5 minuut bezig. En we gaan meteen al even naar de actualiteit van de match. Want er ligt er eentje van Argentinië geveld op de mat. Dat is Lautaro Martinez. Die werd getackled in de 16 meter. En we kijken of het een strafschop zou moeten zijn voor Argentinië. Ja, dan nee. Ze gaan er met 2 Oostenrijkers naartoe. Posch is de ene. En dan hebben we ook nog Xaver Schlager, die er als tweede naartoe gaat ze tackelen. Eentje raakt minstens de bal. Maar ik denk dat de VAR hier toch nog even gaat naar kijken. Het is niet zo simpel te zien. Zelfs niet na 1-2 herhalingen. Lautaro Martinez, de spits van Argentinië, in loondienst uiteraard ook bij Inter Milaan. Bekende naam, die ligt op de mat, op zijn rug, tast naar zijn rechter enkel. De scheidsrechter uit Egypte, dat is Amin Mohamed, die liet in eerste instantie doorspelen. Misschien dus de videoref er nog eens naar kijken, maar ik denk in eerste instantie dat het geen strafschop zal worden. Dus hebben we even tijd om nog wat meer context te geven bij die wedstrijd. Namelijk deze wedstrijd die in Dallas wordt gespeeld tussen Argentinië en Oostenrijk. Twee landen die hun eerste match op het toernooi hebben gewonnen. We zien intussen nog een keer een herhaling van de potentiële overtreding op Lautaro Martinez. Ze wijzen naar de bal allebei. En Lautaro is intussen recht gekrabbeld. En die zal wel verder kunnen, denk ik. De medische staf is erbij en een van die kerels zegt aan de trainer op de bank, dat is Lionel Scaloni, wacht nog maar even af met een wissel door te voeren. Dit kan wel goed komen. Maar de VAR is er toch nog altijd al naar aan het kijken. Nu al een minuut of twee lang, dus het duurt zeer lang. Voor mij niet evident om het uit te maken voor de man die de videoref is, blijkbaar ook niet. De scheidsrechter uit Egypte die wandelt langzaam terug met de bal in de handen en wacht op verdere informatie. Want hij zal het niet goed hebben kunnen zien, denk ik ook. Door dat het drie spelers waren heel dicht bij elkaar. Hij is nu al gigantisch aan het zweten. De Egyptenaar, letterlijk en figuurlijk, nogthans in het stadion. Maar 22 graden, dat is een pak minder dan buiten het stadion. Waar de temperaturen tot 34 graden zijn voorspeld in Dallas vandaag. Maar hier is natuurlijk airco in dit stadion. In het Dallas Stadium. En daar hebben de spelers dus, en normaal gezien ook de ref, in principe geen last van de warmte. Het blijft wachten op de beslissing. Want als dit een penalty wordt, ja, dan kunnen we ons voorstellen wie er achter de bal gaat staan. Dan is dat meer dan waarschijnlijk Lionel Messi. Die, zoals in het nieuws al te horen was, een hat-trick heeft gemaakt op de openingsspeeldag. Hij moet zelf nog gaan kijken. De scheidsrechter Alaba probeert als captain van Oostenrijk de besluitvorming nog wat te beïnvloeden. Gaat even langs bij de scheidsrechter. Maar die gaat zelf naar het scherm. En dan zal daar de duidelijkheid moeten komen. Schlager en Posch. Posch die tikt sowieso het been van Lautaro weg. En dan heb je Schlager die eerst misschien ook een klein beetje Lautaro raakt. In tweede instantie zeker de bal. Schlager is de middenvelder. Posch is de verdediger. Ze zijn allebei aan het tackelen om Lautaro de doorgang richting hun keeper, richting Alexander Schlager te beletten. En dan denk ik dat die bal toch op de stip zal gaan als ik het zo nog een paar keer heb teruggezien. We gaan luisteren naar de scheidsrechter uit Egypte. Strafschop, inderdaad, strafschop voor Argentinië. En dat is uiteindelijk toch de logische beslissing als je het mij vraagt, met wat extra beeldmateriaal, met wat meer vertraging erin. Konden we het goed zien. En daar hebben we dus Lionel Messi. Hè? Want zoals gezegd, hij scoorde drie keer tegen Algerije. Hij evenaarde op die manier Miroslav Klose als topschutter aller tijden van het WK. Allebei, de Duitser en de Argentijn, 16 doelpunten. Maar vandaag, en wel nu, kan er meteen opnieuw geschiedenis worden geschreven. Gaat hij de strafschop nemen, Lionel Messi? Dat zou de logica zijn uiteraard. Hij gaat naar de bal. Hij gooide er een andere weg. Vandaar dat ik even in de war was. Maar er waren er twee exemplaren op het terrein beland. Maar Messi gaat de strafschop nemen tegenover Alexander Schlager. Hij kan de topschutter aller tijden worden op een WK voetbal. En dat in zijn 201ste interland voor Argentinië. Hij kan ook topschutter worden van dit WK. Want nog geen enkele speler zit aan 4 doelpunten. Messi die kan dat wel doen. Overmorgen is hij jarig, dan wordt hij 39. Het fenomeen, zijn carrière, geweldig. Maar deze status, topschutter aller tijden op een WK, dat hoort er misschien wel bij. Daar komt hij met de aanloop. Messi, traag, langzaam en hij trapt hem naast. Hij trapt hem naast, Lionel Messi. Zelfs hij, misschien wat onder de indruk van de omstandigheden. Lionel Messi, normaal een garantie ook van op de stip. Hij trapt hem gewoon naast. Het is niet dat Schlager redding moet brengen. De opengesperde ogen en mond bij Schlager, de doelman van Oostenrijk, die tot zijn eigen verbazing en ontzetting niet moet ingrijpen. Wat een moment in de WK-geschiedenis. Oké, dat doelpunt komt er misschien straks nog voor Messi. Hij wordt misschien nog wel topschutter aller tijden als enige op het WK-voetbal, Jeroen. Maar dit hadden we toch niet verwacht. Meteen een penalty voor Argentinië, maar gemist door Lionel Messi. En zo blijft het 0-0.
6: Dat is juist wat je zegt, Nicola. Dat hadden we inderdaad niet verwacht. Zo blijft het 0-0. En zo zijn we meteen weer bij jou na deze van Joe Jackson.
5: Radio 1.

0: Een plaatje waar het sarcasme en de zelfspot vanaf druipen, maar Joe Jackson liet het toch klinken alsof het over iets leuks ging. Is she really going out with him? Het overkomt de beste, zullen we het zo zeggen. Lionel Messi heeft een strafschop gemist tegen Oostenrijk en zo staat het daar nog altijd 0-0. We zijn meteen terug bij Nicola, maar eerst even iets anders. Want van een sfeeromslag gesproken, zeg, werd de derde groepswedstrijd van de Rode Duivels zaterdagochtend tegen Nieuw-Zeeland vooraf nog bestempeld als een formaliteit om het woord overbodig niet te moeten gebruiken. Dan is dat sinds gisteravond zomaar ineens een duel op leven en dood geworden. Hallo Tom Boudeweel.
1: Dag Jeroen.
0: Weer in Seattle, van LA weer naar Seattle gevlogen. We zijn nog geen 24 uur verder, Tom. Verteerd is dat nog niet, hè? Die 0-0 tegen Iran.
1: Dat lijkt me logisch, niet alleen het puntenverlies, de tweede op een rij, maar dat het vooral een tweede keer een zeer teleurstellende prestatie was, dat ligt nog misschien nog wel het meest op de maag.
0: Ja, inderdaad. Hangt daar nu een heel andere sfeer, Tom?
1: Goh, ik kan alleen spreken natuurlijk over de sfeer bij de journalisten. Ja. En dat die niet goed is, op sportief vlak dan natuurlijk. Dat is er open deur in stampen. Omdat iedereen er toch wel wat meer van had verwacht. Al is de realiteit ook wat ze is. We hebben niet meer de spelbepalers zoals in de gouden generatie. De spelers spelen ook allemaal een niveautje lager. En zeker de spelers die het dan moeten doen. En dan kijk ik naar een Lukaku, dan kijk ik naar een Kevin De Bruyne. Ja, die hebben een heel seizoen veel minder gespeeld, zijn niet in vorm. Mm-hmm. En zeker bij Lukaku kan je hem dat niet verwijten. Alleen heb ik dan toch mijn vraagtekens bij het feit dat de bondscoach vooraf zegt van ja, Charles de Ketelaere kan geen hele wedstrijd aan. Dus mijn enige optie was Romelu Lukaku. Mm-hmm. Nu ja, dat vind ik nu net niet. Waarom neem je dan een Fernandes Pardo bijvoorbeeld? Nee, niet dat hij de boel gaat kapot spelen of dat hij zoveel ervaring heeft of dat hij garantie staat voor 20 doelpunten bij wijze van spreken. Maar
0: hoor je me nog, Tom? Ben je er nog?
1: Ja, ik hoor je
0: nog. Voilà, de lijn is helemaal hersteld. Ze was eventjes weg, maar je was aan het vertellen. Doe maar voort. We hebben maar heel weinig gemist, hoor.
1: Dus dat je dan zegt dat je alleen maar Lukaku kan zetten in de basis, mm-hmm. dan is dat toch een beetje een kaakslag voor Fernandes Pardo, waarvoor je hem er hebt bijgehaald als diepe spits met diepgang, met snelheid. Alles wat in twee wedstrijden we niet gezien hebben, dat gooi je nu weg door te zeggen van ik had niemand anders dan Romelu Lukaku en dat hij niet fit is, dat hij geen matchritme heeft, mm-hmm. dat is nu ook al geen geheim. Zeker als je gewoon zelfs de 15 minuten opwarming ziet van de Rode Duivels, dan zie je dat gewoon al, dat je hem kan inbrengen in het laatste half uur om nog eens te gaan stormen, om iets te gaan forceren. Oké, dat kan ik begrijpen, maar dat je dan een Fernandes Pardo, en dat is nu één zaak die ik aanhaal, mm-hmm. dat je die dan zomaar voor de leeuwen gooit, dat vind ik nu ook wel misplaatst.
0: Ja, we wisten het natuurlijk al van Rudy Garcia, van onze bondscoach, dat hij teruggrijpt naar een bepaalde hiërarchie, hè, die hij in zijn hoofd heeft, maar daar zal hij nu dan toch van moeten loskomen?
1: Ja, maar de vraag is of hij dat kan natuurlijk. Ik vind hem een hele conservatieve coach. Ik stel me altijd vragen bij zijn gameplan en vooral ook bij zijn game management. Wat wilde je bereiken? Je hebt het mooiste voorbeeld de dag voordien gezien van Nederland, dat het spel heel breed hield met crosses, met achterlijn halen. Dat hebben we veel te weinig gezien bij de Belgen. Als je ziet dat Salemakers voortdurend naar binnen kruipt, dat Rossard maar een paar keer buitenom gaat, maar ook naar dat centrum gaat, waar er al iemand staat die niemand niet beweegt. En dan bedoel ik Lukaku. Dus ja, dan zit het allemaal dichter, terwijl je naar de flanken moet en je grijpt dan niet in of Salemakers luistert gewoon niet. Dus ja, dat vind ik dan toch wel een probleem. Mm-hmm. De wissels zijn ook al ter sprake gekomen, maar een coach zorgt toch ook voor motivatie, voor spelvreugde, voor enthousiasme. En dan heb je het altijd over de goede sfeer voor, en dan ga ik er vanuit dat je dan voor elkaar door het vuur gaat, maar dat enthousiasme, die spelvreugde, dat heb ik gewoon niet gezien. En dat is, vind ik, een groter probleem, los van het tactische en het technische.
0: Om mee af te ronden, Tom, de ploeg, krijg je daar vandaag iets van te zien of te horen, of schermen die zich af?
1: Nee, het is lang wachten en ondertussen is het ook alweer een paar keer veranderd, zoals eigenlijk de voorbije weken. Ze vliegen vandaag terug en om 6:00 onze tijd, dus dat is wanneer jullie lekker aan het slapen zijn, dan spreekt de aanvoerder, spreekt Tielemans de pers toe en dan mogen we nog een kwartiertje volgen van de training. Maar goed, dat zullen de jongens zijn die niet hebben gespeeld, die dan een beetje zullen ballen. Dus want ja, dat wil ik ook nog wel eens zien. Ik zou eigenlijk al die trainingen eens willen zien. Wij mogen natuurlijk niet, maar ja, wat doen ze daar eigenlijk? Als ik zie zo weinig automatismen, zo weinig inspiratie op standaard situaties, zo moeilijk druk zetten, dan vraag ik mij soms af, wat doen ze nu eigenlijk?
0: Ja, de vraag stellen is in dit geval niet beantwoorden. Jammer genoeg. Tom Boudeweel, heel fijn om je even te horen. Dankjewel voor de toelichting en veel succes daar in Seattle.
1: Graag gedaan.
0: Geen 1-0 voor Argentinië, maar nog wel altijd 0-0 tegen Oostenrijk, Nicola.
2: Ja, inderdaad. Al kan daar misschien nu verandering in komen. Want daar is Messi, wordt vrijgespeeld door Lautaro Martinez. Maar nog snel een verdediger van Oostenrijk erbij. Die de bal wegtikt net voor Lionel Messi kan afdrukken. Dit was eigenlijk 10 minuten later na de vorige interventie het eerste gevaar opnieuw van de Argentijnen. Dus op een goed moment, Jeroen, kwam je tot bij mij. Waarvoor dank. Maar net geen doelpunt van Messi. Want goed verdedigend werk van de Oostenrijkers. Argentinië blijft wel in balbezit met McAllister, speler van Liverpool, die vaak aan de bal komt en wordt gelaten ook door de Oostenrijkers. Argentinië dat na die gemiste penalty niet veel meer heeft geforceerd. Je ziet vooral, en dat hadden we vooraf natuurlijk ook al verwacht, dat Oostenrijk heel snel probeert druk te zetten. Zeker wanneer Messi bij de bal komt, dan gaan er 3-4 jongens naartoe om hem te proberen te beletten te gaan lopen met die bal, wat zijn grote specialiteit is uiteraard. En dan vooral ook een schot belemmeren. Dat gebeurde dus net in die fase van een minuutje geleden. We kijken nog eens naar de herhaling. Wie tikt de bal uiteindelijk weg liever? Het is David Alaba, de captain van Oostenrijk, die nog net op tijd zijn voetje ertussen kon steken. Tot grote frustratie van de Argentijnse supporters zien we ook op de tribune. Intussen balbezit voor Molina, de rechtsachter van de Argentijnen, speler van Atletico Madrid. Zo zijn er heel veel, moet ik zeggen, in deze selectie. 6 spelers van Atletico opgeroepen bij de 26 Argentijnen die op dit WK aanwezig zijn. En er staan er dus ook een paar aan de aftrap. Maar vooral ook een sterke kern vanuit de Premier League bij Argentinië. 5 spelers die actief zijn en hun brood verdienen in de Engelse hoogste klasse. Veel duels, dat is ook wat we vooraf hadden verwacht. Een beetje een clash van stijlen. We hoorden Filip Joos in Sportza Daily ook al zeggen, ja, het is eigenlijk vreemd dat die twee landen tegen elkaar uitkomen. Ze spelen zo anders. Dit is wel een overtreding nu van Argentinië. En dan moet de scheidsrechter uit Egypte, Amin Mohamed, even tussenkomen. Ik denk dat de overtreding werd gemaakt op Konrad Laimer, als ik het goed heb gezien. Lionel Scaloni, de bondscoach, die heeft het ook gezien, want het gebeurde dicht bij de beide banken. In de regio rond de zijlijn, niet te ver ook van de middenlijn. Fout van Lautaro op Laimer inderdaad, dat zien we in de replay. En dat had misschien ook een kaart kunnen zijn, maar die zal er denk ik niet meteen komen. En intussen hebben we ook problemen bij Rodrigo de Paul. Die is blijven zitten op de middenstrook, heeft iets voor aan zijn linkerknie. En moet hij dan naar de kant? Hij wordt inderdaad door de ref naar de zijlijn verwezen. En dan zal hij even moeten wachten. Is er bloed te zien? Ik probeer te kijken, maar hij heeft zoveel tattoos op die benen, Rodrigo de Paul, dat het moeilijk is om te zien of daar nu bloed bij is of niet. Maar het was ook wel een stevige overtreding. Ja, Gregoric, de nieuwe aanvaller bij Oostenrijk, in de plaats gekomen van Sasa Kalajdzic. Die heeft een redelijke overtreding gemaakt. Ik denk dat de ref uit Egypte het best een beetje kort houdt. Want dat Oostenrijk fel zou gaan spelen, dat hadden we sowieso verwacht. En nu zien we het inderdaad, dat er bloed bij is. En dat Argentinius eventjes met zijn tienen op het veld staat, terwijl De Paul wordt verzorgd. Voor de rest zijn er heel veel supporters van Argentinië in Dallas. Het hoeft niet te verbazen, het is geen verre verplaatsing vanuit Argentinië naar de USA. En dat was ook bij de vorige wedstrijd al het geval. En wel wat Oostenrijkers ook, maar ja, voor hen logistiek en financieel een andere zaak om vanuit Europa en Oostenrijk de plas over te steken. We kijken naar balbezit voor Oostenrijk op de rechterkant met Posch, die gooit de bal voor doel en daar de kans voor Wanner en Sabitzer in de herneming. Ja, Oostenrijk is ook niet ongevaarlijk hoor. Dit is de eerste echte mogelijkheid na 22 minuten, maar dit ging wel goed Posch gooit de bal richting tweede paal. Een klein duwtje van Molina in de rug van Wanner, die daardoor niet kan koppen. Maar wel nog opgevangen door Sabitzer, de Oostenrijkse nummer 9, die vandaag een jubileum viert, want hij speelt zijn 100ste interland. Marcel Sabitzer, voetballer van Borussia Dortmund, en die mag nu de hoekschop gaan nemen. Daar komt hij. Nee, moet nog even wachten. Nu mag het dan wel. De hoekschop komt, weggehaald. Wie vangt hem op? We moeten wachten tot het beeld mee beweegt. Het was Messi die als eerste erbij zat voor Nicolas Zajwald van Leipzig. Heel veel spelers uit de Bundesliga bij Oostenrijk. Dat is echt wel de kern van dit elftal. Een stuk of 8. En dan gaan we meteen al een eerste keer drinken, Jeroen. Dus vat ik even samen nog wat er is gebeurd tot nu toe. Een heel vroege penalty na een overtreding op Lautaro Martinez. Messi, die had geschiedenis kunnen schrijven met een 17e doelpunt op het WK. Zou ook de tweede speler geworden kunnen zijn die maar liefst in 6 op 1 volgende WK-wedstrijden scoort. Maar nee, geen van beide. Niks van dat alles. Hij miste de penalty. En voor de rest zagen we nog één gevaarlijk standje met Messi die net niet kon trappen. Oostenrijk verdedigt zich kranig voorlopig na 23,5 minuut. Is fel in duel en probeert wanneer het kan, Jeroen, ook wel eens tot aan de overzijde te komen. Maar 0-0 is de logische tussenstand.
0: We zijn helemaal mee. Dankjewel, Nicola. Op de binnenring rond Brussel is 40 minuten file rijden tussen Tervuren en Groenendaal. Maar goed nieuws daar, de weg is wel vrijgemaakt. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier extra van Antwerpen Centrum tot Antwerpen Oost. Richting Gent 20 minuten erbij tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel. Ook daar is de weg weer vrij. Richting Hasselt gaat het traag op de E313 ter hoogte van Antwerpen Oost. Daar is hinder door een ongeval op de rechte rijstrook. En naar Antwerpen op die E313 ter hoogte van Wommelgem een defect voertuig verspert daar de linkerrijstrook. Dit is Gorky.

0: Eentje uit de beginjaren van Gorky, van op hun eerste album uit 1992. Dat was Boze Wolven. De drankpauze in Argentinië, Oostenrijk is voorbij. En Nicola, ik hoop dat jij ook even hebt kunnen bijtanken, want het is dorstig weer natuurlijk. Bij nog altijd een 0-0 tussenstand daar.
1: Ja, inderdaad. Net een hoekschop voor Oostenrijk. Hier valt het wel mee in onze commentaarcabine. In Brussel is het lekkere airco, lekker fris, geen probleem. De warmte van vrijdag aangekondigd in het nieuws. 39 graden, dat wordt iets anders. In elk geval, in het stadion ook airco 22 graden. De voetballers geen last van warmte. Tempo is redelijk hoog nu de voorbije minuten. Sinds de herstart na de drankpauze. Met hier Sabitzer op de linkerkant. Oostenrijk toch niet te onderschatten. Zij wonnen op de openingsspeeldag van Jordanië met 3-1. Dat was een overwinning die laat tot stand kwam. Want Oostenrijk eerst op voorsprong gekomen. Maar Jordanië scoorde tegen. Werd niet de best verdedigd door Oostenrijk in die fase. Maar alsnog de 3 punten. Alsnog een overwinning door een ooddoelpunt van Jordanië. En vervolgens nog een late penalty van Arnautovic. Die werd een beetje in de basis verwacht. Marco Arnautovic, de 37-jarige spits. Maar ja, is bijna einde carrière. Is straks met pensioen waarschijnlijk als ex-speler van Rode Ster dan als hij stopt. Maar ja, hij zal ongetwijfeld nog wel invallen. Want het is en blijft een woelwater. Dat bleek ook in die openingsmatch. Maar toch de voorkeur dus vandaag voor Michael Gregoric. En dat is een spits die in Duitsland bij Augsburg speelt. Is ook al 32. Maar nog net iets meer in staat, denk ik, fysiek om een uur of langer te spelen. Doeltrap voor de Argentijnen. We zagen intussen de voorbije 10, 15 minuten de regisseur al heel vaak inzoomen op Lionel Messi. Want ja, die heeft in het verleden nog wel al een keer een penalty gemist. Al 2 keer eerder trouwens op een WK. Dat gebeurde 4 jaar geleden tegen Polen en 8 jaar geleden tegen IJsland. Dus het is niet de eerste misser van Messi van op de stip op een wereldkampioenschap. Maar je zag echt wel de voorbije minuten dat het een beetje door zijn hoofd maalt. Dat hij er toch zelf niet goed van is. Omdat dit ja, een speciale penalty had kunnen zijn. Een speciaal doelpunt, dat 17e, waardoor hij alleen topschutter aller tijden zou kunnen worden op een WK. Was hij daardoor een beetje onder de indruk? Ik heb geen idee. Maar in elk geval, hij trapte naast. En nu is hij wel bijna weg. Danso, die nog weghaalt. Nee, het was Alaba, sorry. Je moet altijd opletten als hij in balbezit komt. Een beetje zo voorbij de middenlijn van Argentinië. Voorbij de middencirkel. Als hij daar vanaf daar ergens mag vertrekken. Het mag links zijn, rechts of centraal. Ja, dan moet je hem in de gaten houden. Hij stond zelfs al 1 meter of 10 verder in dit geval. Maar de Oostenrijkers er weer met 2-3 naartoe. En zo gevaar geweken. Voorlopig dan toch. Want hier is Messi opnieuw. Tikt door. Is dat buitenspel of niet? Messi nog met in de rebound een poging. En zo ontsnapt Oostenrijk hier wel. Al vragen we ons af of de paas van Messi in één tijd er één was waarbij zijn ploegmaat, dat was Medina denk ik, de linksback die mee opgerukt was, waarbij die vertrokken was vanuit buitenspel of niet. We kijken nog eens, het was Enzo Fernandez vermoed ik. Nee, het was geen buitenspel geweest. Dus de redding van Schlager op die doorsteekpaas van Messi, die duwt de bal weg, de Oostenrijkse doelman. Messi zelf die dan kan proberen besluiten. Schlager die glijdt nog over de grond. Messi met de binnenkant van de voet. Maar er staat nog een Oostenrijker in de weg. Dat was nu toch de 3e keer al waarbij Messi dicht in de buurt kwam van een goal. De penalty was de grootste mogelijkheid. Maar daarna 1 keer net nog voor zijn neus de bal weggetrapt door Alaba. En nu een verdediger nog op de lijn. Min of meer die in de weg stond om de score op 0-0 te houden. Lautaro Martinez haalt bijna de achterlijn. Legt de bal achteruit, maar Oostenrijk komt eruit. Maar Oostenrijk is nu wel meer in de verdrukking sinds we weer aan het voetballen zijn na de hydration break. Argentinië lijkt het tempo wat op te voeren. Bij die laatste kans van Messi lag je natuurlijk zelf aan de basis. Want hij tikte die bal prachtig door voor Enzo Fernandez. Die kon er dan wel niet bij. Maar het was toch weer zo'n trademark classic paasje van Messi. Dat gaan we heel erg missen als hij ooit er niet meer bij is op een WK. Want ja, hij gaat niet eeuwig door natuurlijk. Hij heeft intussen 27, vandaag 28 wedstrijden op de teller staan op het wereldkampioenschap. Daarin scoorde hij dus 16 keer. En in zijn laatste 5 wedstrijden alleen maakte hij 8 doelpunten. In de voorbije 3 bijvoorbeeld ging het telkens in stijgende lijn. Kroatië halve finale van het vorige WK 1 goal. Finale tegen Frankrijk 2. Algerije, openingsspeeldag van dit WK 3. Dan is de logische conclusie, dan gaan we vandaag naar 4. Maar nee, daarvoor had hij in elk geval wellicht toch die penalty moeten binnentrappen in het begin van de wedstrijd. We kijken nog 1 keer naar een aanval van Argentinië. Al gaat het nu even traag van achteruit de opbouw met Romero. Het middenveld bestaat nog altijd uit dezelfde drie natuurlijk. Enzo Fernandez, Alexis McAllister en Rodrigo De Paul. Dat is ook het drietal van de WK-finale van 4 jaar geleden. Heel veel continuïteit, zekerheid en dezelfde trainer nog altijd, Scaloni. Dus ja, ze zijn geen favoriet bij de bookmakers en ook niet volgens de meeste analisten. Maar ze behoren zeker en vast tot de kanshebbers. Ze zouden, als ze deze groep winnen, op die manier ook Spanje kunnen ontlopen in de 16e finale. Dat lijkt me ook wel raadzaam dat je groepswinnaar wordt in deze poelen. Want Spanje meteen tegenkomen in de eerste knock-out ronde. Dat zou bijvoorbeeld voor Oostenrijk kunnen gebeuren. Ja, dat wordt toch een aardsmoeilijke opgave. Maar zover zijn we nog niet. Argentinië is wel beter. Argentinië is de meest gevaarlijke ploeg voorlopig na 34 minuten tegen Oostenrijk. Oostenrijk heeft daar nog weinig tegenover gesteld. Nog geen gekadreerde doelpoging. Dat heeft Argentinië dus wel al gekund. 0-0 is de tussenstand op dik 10 minuten van de pauze.
2: Sportza WK.

0: Drie zomers geleden zorgde de Britse band Cassia met deze High Tones voor een laid-back vakantiegevoel. Dit najaar in november spelen ze trouwens in Trix in Antwerpen. Groot nieuws tussendoor. Want Jeremy Doku is papa geworden. Jawel, kijk, dat is toch een pak sneller dan wij allemaal verwacht hadden. Maar kijk, het nieuws is bevestigd door de Belgische Voetbalbond. Jeremy Doku is gisteren al teruggevlogen naar Londen voor de geboorte van zijn zoontje, genaamd Praise. Praise Doku, dat is het eerste kindje van Jeremy. Dus nieuws vers van de pers. Jeremy Doku en zijn echtgenote Shireen, dus de trotse ouders geworden van een zoontje Praise. Hij ontving blijkbaar gisteren voor de wedstrijd het bericht dat de geboorte heel dichtbij was en in overleg met de medische staf van de Rode Duivels. Zo bevestigd, de voetbalbond werd dan beslist om hem tijdelijk de kans te geven. Dat was aangekondigd natuurlijk. Hè. De kans te geven om zich bij zijn vrouw in Londen te voegen. Voilà. Groot nieuws. We zijn wat dat betreft helemaal mee. Als er nog meer over te vertellen valt, ik heb er al veel over verteld natuurlijk, dan hoor je het hier bij ons op Radio 1. Maar intussen, Nicola, de aandacht toch ook weer op Argentinië-Oostenrijk 0-0 bij jou.
1: Niet meer. Gescoord. Geschiedenis geschreven, Jeroen. Ja. Lionel Messi. Ja, je hoort het natuurlijk als ik dat zeg. Lionel Messi heeft dan toch gescoord. Heeft de 1-0 op het bord gezet voor Argentinië. 1 minuut 38. Hij zit nu aan 17 doelpunten. En is alleenheerser op het WK. Topschutter aller tijden. De penaltymisser van daarnet is vergeten. Hij is Miroslav Klose nu ook officieel voorbij. Ze zijn dolblij voor Messi. Een knuffel, een enige knuffel waarbij de ogen van Messi zelfs even helemaal gesloten waren met Rodrigo de Paul, zijn ploegmaat van bij Inter Miami. Hij was er niet goed van, hoor, van die penaltymisser daarnet na een minuut of 8. Maar nu fantastische aanval van Argentinië op 7 minuten van de pauze. Het begint met Molina. Geeft de bal naar de linkerkant, dan teruggelegd en Molina laat hem lopen. Door de beentjes, want hij weet wie er achter hem staat. Hij weet wie daar altijd opduikt. Net bij het binnenkomen van de 16 meter, ongeveer ter hoogte van het penaltypunt. Dat is Leo, dat is Lionel Messi. En die trapt hem links in de benedenhoek voorbij doelman Alexander Schlager. Hij doet het. Hij is dan ook, zoals ik al zei, daarnet wat mogelijk was. Dat is nu ook gebeurd. Hij is de derde speler pas geworden die 6 wedstrijden op een WK op een rij kan scoren. Just Fontaine in 1958. Jairzinho uit Brazilië in 1970. Die hebben dat ook gedaan. Messi is de eerste Argentijn en is de derde in de geschiedenis die daarin slaagt. Maar vooral die 17, dat cijfer, 17 goals. Oké, het zou kunnen dat het allemaal maar tijdelijk is. Ik bedoel, Mbappé, die zal hem waarschijnlijk op korte termijn evenaren en overvleugelen. Die zit al aan 14 en die gaat nog wel even mee. Maar momenteel staat hij daar alleen op nummer 1. En dat is toch het belangrijkste nieuws van vanavond tot dusver. Wel een opstootje nu langs de lijn. Even terug naar de orde van de dag. De Actua in de wedstrijd met een gele kaart voor Posch. Die heeft in de openingswedstrijd voor Oostenrijk zijn kaak gebroken. Die speelt met een masker. En die gaat hier nu even zelf zijn schouder zetten bij, wie is het? Molina zeker. Dat is wel een beetje vreemd. Dat is nergens voor nodig. Die dacht, als ik mijn kaak breek, dan maar de tegenspelers ook. Want dit is nergens voor nodig. Hij heeft geel gekregen. En ja, de Argentijnen die vinden, het was trouwens Almada, die aangetikt werd. En die gaf, of die liet daarnet ook de bal lopen voor Messi. Niet nummer 26 Molina, even een foutje van mij, excuus. Maar dus boosheid liever bij Argentinië, omwille van die overtreding van Posch. En ik vind het eerlijk gezegd ook wel vrij belachelijk dat hij dat daar doet. Nergens voor nodig. Het ziet er trouwens niet uit, dat masker. U moet het maar eens, als u de tijd hebt, of als u straks nog de televisie zou aanzetten, bekijken. Het is zoiets, een structuur die laag over de kaak en richting kin is bevestigd om alles daar te beschermen. Maar ik zou er liever niet mee spelen. Maar hij is toch fit geraakt blijkbaar. En heeft nu ook een gele kaart gekregen voor die overtreding zo net. 4 minuten nog tot de pauze. Oostenrijk dat in deze poelen uiteraard vooral mikt op plaats 2. Maar kunnen zij reageren na deze achterstand? Het was de vierde keer eigenlijk dat Messi in de buurt kwam van een doelpunt. En 4 keer, dat is al veel voor het fenomeen van Argentinië. Hij heeft het nu dus toch gedaan. Ja, een van de doelpunten die ik denk een paar honderd keer kunt voor de geest halen als je zijn carrière in ogenschouw neemt. Zo vaak, ook bij Barcelona bijvoorbeeld, met Jordi Alba op de linkerkant, kwamen die ballen slag om slinger van links richting de 16 meter. En daar was hij dan om af te maken. Dus hij heeft geschiedenis geschreven en Argentinië staat 1-0 voor. Dat is een verdiende voorsprong voor de Argentijnen.
0: Dankjewel, Nicola. Zometeen zijn we weer bij jou voor het einde van de eerste helft. Maar dus, voor wie het zo net gemist zou hebben, Jeremy Doku is papa geworden van een zoontje. Praise is zijn naam. En ja, je wist het natuurlijk, hè, door zijn ademhalingsproblemen moest Jeremy Doku bepaalde medicatie nemen. Maar zo laat de bondsdokter nog weten. Aangezien hij dat al een paar dagen aan het doen was, kon het perfect om te vliegen zonder enig medisch risico. En kijk, Jeremy Doku is dus bij zijn familie om de geboorte van zijn zoontje te vieren. Zoontje Praise. Dit is Björk. Goedenavond.

0: Jurk met Big Time Sensuality. We zijn intussen al begonnen aan de toegevoegde tijd van de eerste helft in Argentinië-Oostenrijk. Bij nog altijd die 1-0 voorsprong, Nicola, voor de Argentijnen.
1: Ja, inderdaad. Toegevoegde tijd is een minuutje en 20 seconden oud. Maar 7 minuten in totaal zijn erbij gekomen. Want we hebben natuurlijk een zeer lange onderbreking gehad. Een VAR-check die toch wel enige tijd in beslag heeft genomen. We zien nu een overtreding van Lautaro Martinez bij de zijlijn. Dat is ook eigenlijk een fout die daar totaal niet meer nodig is. Nee, af en toe heb je het gevoel dat de ref uit Egypte zal moeten opletten. Omdat het niet uit de hand zou lopen. Er zijn al wat fouten gemaakt, nog maar 1 gele kaart. Maar er zijn er een paar die overbodig waren en die redelijk fel waren ook fouten. Zwat, vrije trap genomen. Balbezit voor Oostenrijk met Sabitzer. Dan hebben we Laimer die in de eerste wedstrijd nog op de nummer 10 positie begon. Dat was toch vrij opvallend. Maar ook wel enigszins te begrijpen dat ze daar experimenteren. Want Baumgartner, die daar in principe altijd speelt, die is geblesseerd geraakt kort voor het WK. Dus Laimer, die werd daar uitgespeeld. Die is polyvalent, dat weten we. Maar op de 10, nee, dat was misschien niet het beste plan. In de tweede helft ging hij gewoon weer op linksback spelen. Daar speelt hij ook vandaag. Daardoor zit Philippe Moene op de bank. Messi, na een zeldzaam minder paasje van Lionel Messi. Een beetje te kort, dat tikje voor zijn ploegmaat. En zo zaten de Oostenrijkers ertussen. En is er balbezit voor Kevin Danso, die centraal achterin in de ploeg is gekomen voor Lienhardt. 3 wijzigingen dus bij Oostenrijk. Het gameplan van Ralf Rangnick, de bondscoach, dat bestond er natuurlijk in om snel druk te zetten op Argentinië. Zeker wanneer Messi aan de bal kwam. Maar je ziet, je mag alles proberen wat je wil. Hij is toch degene die altijd weet wanneer moet ik wandelen, wanneer moet ik versnellen. Er was nog veel om te doen over die eerste wedstrijd en de hoeveelheid minuten waarbij Lionel Messi gewoon aan het rondstappen was. Maar ja, dat is geen probleem, want als de bal in zijn buurt komt op het goede moment, ja, dan doet hij wel iets hoor. Dan gaat hij er naartoe wanneer het moet. Perfecte timing, zoals daarnet bij het doelpunt op assist van Medina. Was een mooi uitgespeelde aanval trouwens van Argentinië. Aanval van Oostenrijk. Nu nog 3,5 minuut in de eerste helft. We zitten weer bij Posch. De man met dat zwarte, dat is carbon zeker, dat materiaal. Dat zwarte masker is makkelijk herkenbaar op die manier. Gaf daarnet ook een niet onaardige voorzet. Een goede aanval was het van de Oostenrijkers. Maar uiteindelijk was er een Argentijnse verdediger om de bal weg te trappen. Is Oostenrijk dan gevaarlijk geweest voor rust? Wel, nee, eigenlijk niet. Ik zie hier op mijn scherm een XG-waarde, expected goals 0,24. Eigenlijk heeft doelman Emiliano Martinez van Argentinië nog niks moeten doen. Er was 1 keer een voorzet naar de tweede paal, waarbij er een kopbal was en uiteindelijk nog een afvallende bal voor Sabitzer, die ook een keer probeerde te trappen, maar die werd onderweg ook nog aangeraakt, die poging. Dus nee, Argentinië was de gevaarlijkste ploeg. Helemaal in het begin van de wedstrijd een overtreding door 2 spelers tegelijkertijd. Eigenlijk, dat maakte het een beetje moeilijk en moeizaam om te analyseren. Voor mij, maar ook voor de ref en de VAR. Posch en wie was het nog? Slager. Die maakte een fout op Lautaro Martinez. Daardoor ging de bal op de stip. En Messi, die leek dan al klaar om geschiedenis te schrijven. Maar hij trapte de penalty verrassend naast. Ik heb het ook eens opgezocht, Jeroen. 33 penaltymissers in zijn carrière in totaal. En 116 penalties omgezet. Dat is eigenlijk nog meer qua missers dan ik zelf had verwacht. Dat is ongeveer iets meer dan 1 op de 4. Mm-hmm. Dus dat is toch nog best opvallend. En dus ook als een derde misser op een WK. Dus toch niet altijd feilloos. Hij is ook maar een mens, zo blijkt, ja. Lionel Messi. Maar zijn statistieken voor de rest, die zouden je het tegendeel doen denken. Ja, ik denk dat we het misschien wel hier kunnen afronden als de Argentijnen niet nog eens de versnelling wat hoger zetten. Want ze zijn nu echt wel aan het aftellen naar de pauze. Ik geef nog mee dat de goal dus in minuut 38 werd gemaakt. Goeie aanval uiteindelijk van op de linkerkant. Medina die voorbracht. Almada liet de bal door de benen rollen. Messi dook op de goede plek en zette de bijna penalty, zo moet je het bijna zeggen, om. Want van op die plek mist hij doorgaans nooit. Kunnen we nog 1 aanval krijgen voor Argentinië? Nou, ze spelen toch gewoon terug weer achteruit. Dus Jeroen, zeg jij het maar of we nog 1 minuut 20 gewoon volmaken of wachten op dat rustsignaal?
0: Ik stel voor, Nicola, dat we jouw suggestie volgen en dat we het voorlopig hierbij laten. Mocht er nog iets gebeuren, dan zijn we natuurlijk alsnog bij jou terug. Maar we zijn helemaal mee wat die eerste helft betreft in Argentinië-Oostenrijk. Dankjewel, 1-0 daar de ruststand. Daar zullen we dan toch maar van uitgaan. Richting Antwerpen is er nog vertraging op de E313 ter hoogte van Wommelgem, maar de weg is daar wel vrijgemaakt. En in Mechelen is de Battelbrug defect.
2: Radio 1. Sportza WK.

0: Ze heeft zelf ooit een handig trucje bedacht voor de uitspraak van haar naam. De correcte uitspraak van haar naam. Denk gewoon aan voulez-vous, zei ze. En dan kom je vanzelf uit bij Touvelou. Voilà. Samen met Stromae, bijzondere samenwerking, Defleur is het resultaat. Einde van de eerste helft intussen en Argentinië-Oostenrijk bij een 1-0 voorsprong voor de Argentijnen. Daar is niks meer veranderd. En ik zei het daarnet al, Jeremy Doku is vader geworden. De Rode Duivel is gisteren al naar Londen gevlogen voor de geboorte van zijn zoontje. Samen met zijn echtgenote Shireen, de trotse ouders van Praise. Wat kan ik er nog aan toevoegen? Wel vanuit...
1: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Radio 1, live.

0: een sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg. Hey, zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando, Grando.
2: Radio 1 live.

0: Car Crash van Kids With Buns. Deze zomer kan je ze zien op Pukkelpop en behalve daar dit najaar ook. Vooral in het buitenland, met name in Nederland. Argentinië leidt tegen Oostenrijk op het WK voetbal, weliswaar met maar één doelpunt. Verschil 1-0 staat het daar. De tweede helft gaan we volgen na het nieuws van 8 uur. Heel graag tot zo.
1: Ik heb mezelf ook voorgenomen van niet alles te willen zien. Dan ga je kapot aan.
2: Veel wedstrijden van het WK-voetbal worden diep in de nacht gespeeld.
3: En daarom maken wij de volgende ochtend een podcast met onze analisten. Dus Filip moet geen 5 weken wakker blijven?
4: Ja, nee. Het is een beutel.
5: De WK-podcast Sportza WK Daily. Elke dag een samenvatting van de nacht. Met Jonathan Mettepenningen en Gilles Meulemans.
3: 5 weken.
4: Ça va nog.
5: Vanaf 7 uur 's ochtends op VRT Max.
6: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
7: 4.000?
6: Ça va toch, dat is 20 euro.
7: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
6: Hey Kate, voor vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1.500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: Het is 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Mattijn. Buitenlandse Zaken heeft visa verstrekt aan 5 leden van een delegatie van de Taliban die in Brussel komt onderhandelen over de terugkeer van Afghaanse vluchtelingen naar hun thuisland. De visa gelden alleen voor België en zijn ook maar 1 dag geldig en dat is morgen. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot was er zelf geen voorstander van om

0: vertegenwoordigers van het Taliban-regime een visum te geven, zodat ze naar Brussel konden reizen. Het Afghaanse regime is namelijk berucht om zijn schendingen van de mensenrechten en zijn discriminatie van vrouwen. Maar de onderhandelingen met de Taliban zijn een initiatief van de Europese Commissie en die zetelt nu eenmaal in Brussel, aldus Prevot. Twee kinderen van 2 en 4 jaar zijn dood aangetroffen in de auto van hun moeder in Carpentras. In het zuidoosten van Frankrijk is dat. Dat melden Franse media. De doodsoorzaak is waarschijnlijk de hitte. De kinderen waren vermoedelijk zelf in de auto gestapt en hebben zichzelf opgesloten, zegt de Franse politie. De temperatuur in het zuidoosten van Frankrijk liep vandaag op tot 39 graden. In ons land geldt vanaf woensdag code oranje voor de hitte. Vandaag is het al de 6e dag van de hittegolf, maar de komende dagen wordt het nog warmer, zegt weerman Bram Verbrugge.
1: Morgen 1 of 32 graden met misschien een dagrecord. En dan vanaf woensdag wordt het snikheet met op vele plaatsen 37 graden. En daarmee gaan we 3 dagrecords uit de legendarische zomer van 1976 verbreken. Dus zeer uitzonderlijk heet weer. En ook de nachten worden tropisch met minima boven de 20 graden.
0: Rode Duivel Jeremy Doku is vader geworden. Doku reisde gisteren voor de wedstrijd van de Belgen tegen Iran naar Londen om bij zijn vrouw en pasgeboren zoontje te kunnen zijn. Die wedstrijd tegen Iran speelde hij sowieso niet omdat hij ziek was, maar vliegen mocht hij wel. Doku keert morgenavond al terug naar Amerika voor de laatste groepswedstrijd van de Rode Duivels. Zaterdag om 5 uur 's ochtends tegen Nieuw-Zeeland. En op dat WK voetbal is de wedstrijd tussen Argentinië en Oostenrijk aan de gang. Nicolas de Brabander, jij volgt die wedstrijd. Hoe staat het daar?
2: Wel, het is 1-0 voor de Argentijnen. Verdiende voorsprong voor de Zuid-Amerikanen, want ze waren beter in de eerste helft. Maar vooral belangrijk, er is geschiedenis geschreven, want Lionel Messi die maakte daarnet zijn 17e doelpunt ooit op een WK-voetbal tegen Algerije. Evenaarde Messi met een hattrick al het record van de Duitser Miroslav Klose. En vandaag maakte Messi de 1-0, kort voor rust. Na een mooie aanval. Een historisch doelpunt dus. Nochtans had Messi dat recorddoelpunt ook al eerder in de match kunnen maken, maar hij miste zowaar een strafschop. Die spookte even door zijn hoofd, maar intussen is hij dus toch alleen topschutter aller tijden op het WK.
0: Nicola, dankjewel. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden. De komende dagen steeds warmer weer. Vrijdag kunnen de temperaturen stijgen tot 39 graden. Ook de kans op onweer neemt dan toe. Meer op 14nieuws.be.
3: Radio 1. Sportza WK. Met Jeroen Guns.
4: Praise heet het zoontje van Jeremy Doku en zijn vrouw Shireen. En iedereen stelt het wel, dat is wat telt natuurlijk. En in de belangrijkste bijzaak ter wereld leidt Argentinië met 1-0 tegen Oostenrijk. We wachten even tot de rust daar helemaal voorbij is. Een heel goede avond, welkom terug bij Sportza WK.

0: Simply Red, Something Got Me Started. De spelers bevinden zich nog altijd in de spelerstunnel. Daar in de wedstrijd tussen Argentinië en Oostenrijk. Dus nog heel even geduld voor die tweede helft. Dus even wat ander voetbalnieuws tussendoor. Felice Mazzu gaat aan de slag bij tweede klasser Eupen. Mazzu moet daar als hoofdcoach het sportieve project, zoals dat heet, een nieuw leven gaan inblazen. De club hoopt dat hij met al zijn ervaring in het Belgische voetbal dat zal kunnen realiseren. En met name bij Union maakte Mazzu inderdaad indruk. In het seizoen 21-22 werd hij nog uitgeroepen tot trainer van het jaar. En daarvoor had hij ook al de Supercup gewonnen met Racing Genk. Mazzu, 60 intussen, beleefde vorig seizoen wel een teleurstellende passage bij Oud-Heverlee Leuven. Hij behoede OHL van de degradatie, maar in de Europe Playoffs werd OHL troosteloos laatste. Maar kijk, nu krijgt hij in Eupen dus een nieuwe kans. Van Mazzu naar Messi, qua schrijfwijze lijkt het een kleine stap, maar Eupen in de Challenger Pro League of Argentinië op het WK voetbal, dat is toch een ander soort podium. Argentinië-Oostenrijk 1-0 dus. We laten de tweede helft nog op gang komen. En dan zijn we meteen weer bij Nicola.
1: Dit is deze week onze Vox-tip.
2: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
1: Radio 1.

0: Een uitnodiging, noemt ze het zelf, Angèle, om te tonen wat we normaal voor onszelf houden. In haar nieuwe single Dis-le van Angèle. Ja, Argentinië-Oostenrijk op het WK voetbal, dat gaan wij zeker niet voor onszelf houden. En de Argentijnen leiden daar bij het begin van de tweede helft met 1-0. Dus, Nicola de Brabander, verwachten wij een stevige start van de Oostenrijkers. Hè? Hebben zij dat idee zelf ook?
1: Ja, absoluut. Er zijn een paar jongens van Oostenrijk die onder contract staan bij een ploeg. Gelinkt aan dat welbekende energiedrankje. Wel, misschien hebben ze een blikje opengetrokken bij de pauze. Want ze zijn toch fel gestart, de Oostenrijkers. Fel in duel. Een paar overtredingen ook wel nu al van Schlager die bij RB Leipzig speelt. Die maakte een overtreding op Messi. Dat had voor mij ook wel geel kunnen zijn. Maar dan zie je ook wel meteen de spijt en de excuses van Schlager. Als dat Messi is en je hebt zo'n fenomeen, zo'n legende onderuit getrapt, dan ga je toch net iets sneller sorry zeggen en je excuseren dan als het een doodgewone andere speler is, denk ik. Zo leek het toch bij Schlager. Daar is hij trouwens aan de bal op dit moment. Messi net de middenlijn overschreden voor Argentinië. Er werd in die openingsminuut ook alweer een paar keer fel opgejaagd door de Oostenrijkers en speelde ook één keer de bal kwijt en toen met een wijde armbeweging was hij de aandacht van de ref aan het lokken. Dit is toch een overtreding, maar was eigenlijk niet het geval hoor. Hij moet ook wel misschien weer een beetje wennen aan die fysieke aanpak van ploegen als Oostenrijk, landen als Oostenrijk. Want in de MLS is het allemaal net ietsje gezapiger. Daar heb je toch minder van die fysieke wedstrijden en wedstrijden waarin je echt fel wordt geprest, zoals de Oostenrijkers dat onder Rangnick proberen te doen. Hier is Argentinië met Rodrigo De Paul, haalt de achterlijn. Brengt de bal voor doel, maar daar wordt hij weggekopt door David Alaba. Die bij Real Madrid onder contract stond, maar daar gaat hij vertrekken. Kijk, Messi weer aangespeeld centraal op het veld. En opnieuw snel een Oostenrijker er naartoe. Dit keer was het Zaywald. Doelgevaar hebben we nog niet gezien in de openingsminuten van deze tweede helft. Eén keer een goede aanval van de Oostenrijkers over de rechterkant die net niet tot een kans leidde. Maar ze proberen wel te reageren. Want ik zei het al, groepswinst, hè, dat is echt wel belangrijk in deze poelen. Dit is een groep, al kijken, want hier wordt Messi weggeloodst. Messi voor zijn tweede, daar zit er nog een verdediger tussen. Schlager, net op tijd, was het ook buitenspel of niet? Messi lacht zijn tanden bloot, ja het was offside. We gingen net aan ons verhaal beginnen over de situatie in de groep. Maar Messi, ja inderdaad, staat een metertje buitenspel. Hij werd weggeloodst door Enzo Fernandez. Maar omdat, ik denk Alaba zeker, net op tijd de stap zette, is het effectief buitenspel van Messi. En in elk geval, de bal ging er ook niet in. Schlager die keerde nog op tijd terug. Maar wat ik wou uitleggen, Jeroen, dat is de groepszege. De groepswinst is belangrijk. Als Argentinië wint vandaag, dan zijn ze nog niet helemaal zeker trouwens van groepswinst. Want Jordanië zou theoretisch gezien nog 6 op 6 kunnen pakken. Al lijkt dat me relatief onhaalbaar of niet echt realistisch. Maar bon, als Argentinië de groep wint, dan komen ze dus uit tegen de tweede uit de groep waarin Spanje zit. Op dit moment zou dat wel eens Kaapverdië kunnen zijn. Die hebben verrast op dit WK tot dusver met een punt tegen La Roja, maar ook tegen Uruguay vannacht. Dus zij zouden wel eens de tegenstander kunnen worden dan voor Argentinië. En Oostenrijk zou dan bijvoorbeeld kunnen uitkomen tegen Spanje. Argentinië zou dan ook aan de iets makkelijkere kant van de tabel kunnen terechtkomen. We zullen zien. Het is nog allemaal zeer voorbarig natuurlijk bij speeldag 2 uiteraard. Maar dan zouden ze bijvoorbeeld ook tegen België nog kunnen uitkomen, de Argentijnen, in de achtste finale. Maar wij zullen maar al blij zijn, zeker Jeroen, als we Nieuw-Zeeland kloppen en erbij zijn in de knock-out fase. Dat is de eerste betrachting inderdaad. We zijn 6,5 minuut ver tussen Argentinië en Oostenrijk in de tweede helft. Het tempo is wat gezakt. Argentinië staat nog altijd 1-0 voor met Messi die de goal heeft gemaakt. Zijn recorddoelpunt, zijn 17e op het WK voor de rust.
2: Sportza WK.

0: Florence and the Machine met Dream Girl Evil. Even wat tennis tussendoor. Berichtje uit de tennis. David Goffin gaan we niet zien op het Grand Slam toernooi van Wimbledon. Goffin, de nummer 240 op de wereldranglijst, is vandaag namelijk gesneuveld in de eerste kwalificatieronde van het toernooi. De Italiaan Andrea Guerrieri haalde het in 3 sets met 3-6, 7-5 en 6-2. Goffin maakte een paar maanden geleden bekend dat hij aan het einde van dit seizoen stopt met tennissen. De Australian Open moest hij al laten schieten door knieproblemen. En op Roland Garros strandde hij in de tweede kwalificatieronde. Bij Argentinië-Oostenrijk heb ik 1-0 gezet in de Sportza WK-pronostiek. Dus ik zou zeggen, Nicola, afluiten maar. Maar daar zijn we nog lang niet aan toe, natuurlijk.
1: Sorry, Jeroen. We moeten nog even door. We zitten in 56 intussen. Ik gun het jou, hè. Ik gun het jou helemaal. Maar nog even afwachten om zeker te zijn of je 10 punten extra krijgt. Of
0: prima.
1: Niet, voor de exact correcte voorspelling. Nee, 1-0 voorlopig, 56ste minuut. We haalden bijna, Jeroen, een gelijkmaker trouwens net voor Oostenrijk. Al overdrijf ik misschien een klein beetje. Maar er was een goede vrije trap van Sabitzer. En op die manier ook de eerste bal tussen de palen. En een redding nodig van Emiliano Emi Martinez. Die duwde de bal goed weg naar de zijkant. Sabitzer, die zijn 100ste interland speelt voor Oostenrijk. Die zou heel graag wel een jubileumdoelpunt maken. En Oostenrijk is aan het groeien in de wedstrijd. Dit is een minder tikje wel van Gregoric. Maar dan hoort u, als u die naam hoort en u weet waar die staat, helemaal voorin in de punt, dat Oostenrijk aan het aanvallen is. Nu maken ze wel een overtreding waardoor Argentinië een vrije trap krijgt. Ik vind het zeer opvallend dat die ref uit Egypte de kaarten te vaak, wat mij betreft, op zak houdt. Want daarnet hadden we een overtreding van Christian Romero op Laimer. En die had volgens mij altijd een gele kaart moeten krijgen. Want dat was de plaats net buiten de 16 meter. Van waar uiteindelijk de vrije trap van Sabitzer werd afgevuurd. Maar kijk, de kaart bleef op zak. Alleen Posch van Oostenrijk heeft tot nu toe een gele kaart gekregen. Een wissel bij Argentinië. We zien dat Romero, de man van de overtreding, zo net wordt gewisseld. Had misschien ook een klein beetje last van een blessure. En het is Otamendi die erin komt. Otamendi die stond nog in de basis in de finale van het vorige WK tegen Frankrijk. Samen met Christian Romero trouwens. Lisandro Martinez is nu de andere centrale verdediger. Die staat dus met Otamendi centraal achterin. Hebben ze voor de rest al veel weggegeven? Nee, Argentinië lijkt de match onder controle te hebben. Maar trekt zelfs minder naar voren. Dat is misschien wel bewust om niet te veel energie te verbruiken. Op dit moment staan de zaken er goed voor. Virtueel 6-6 en goed op weg naar groepswinst. Maar toch misschien niet te ver achteruit kruipen. We hebben al gezien op dit toernooi en al honderden keren, duizenden keren in het voetbal, dat de tactiek is die je soms in de problemen brengt bij een voorsprong. Stoppen met voetballen, zelf niet meer denken aan een extra doelpunt, de tegenstander wat laten komen. Zelfs Tsjechië heeft het meegemaakt tegen het nogthans bescheiden Zuid-Afrika op dit toernooi. Dus dat is nog maar eens het bewijs dat je dat beter niet doet. Maar het is wandelvoetbal geworden nu, de voorbije minuten. Argentinië heeft uiteraard ook nog wel offensief talent op de bank. Maar ik vermoed dat Scaloni deze jongens nog wel even zal laten staan. Hier is Sabitzer opnieuw. Betrokken in zijn laatste 12 interlands bij maar liefst 13 doelpunten. Dus als er gevaar zou kunnen komen van Oostenrijk, dan moeten we zeker naar de jongen van, of de man van 32 van Borussia Dortmund kijken. Al gaan we ervan uit dat dus ook Marco Arnautovic straks nog zal invallen bij Oostenrijk. En dat er toch nog wel 1 à 2 kansen zullen uit voortkomen uit het spel van de Oostenrijkers later in de wedstrijd. Maar op dit moment, na bijna een uur, is er wat een stabiele situatie ontstaan waarbij de Argentijnen de bal proberen opeisen als het kan. Ze worden nog altijd wel onder druk gezet door Oostenrijk, snel bij balbezit. Maar Argentinië dringt, dat is de conclusie, minder aan op dit moment. En heeft nog altijd die 1-0 voorsprong te pakken tegen Oostenrijk.

0: Forsaken Soul, dat was Helena Casella. Haar bloed kleurt zowel Belgisch als Braziliaans. En onder meer die Braziliaanse tinten zijn niet weg te denken uit haar muziek. Past wel bij deze temperaturen natuurlijk. Brazilië speelt pas in de nacht van woensdag op donderdag tegen Schotland. Nemen de Brazilianen het dan op. Nu staan die andere Zuid-Amerikaanse grootmacht aan Argentinië met nog altijd Nicolas de krappe voorsprong tegen Oostenrijk.
1: Ja, nog altijd is jouw pronostiek volledig juist. Hier nog altijd die 1-0 op het bord. En er komen wat extra wissels aan, zie ik. Almada betrokken in de opbouw bij het eerste doelpunt. Het enige doelpunt tot dusver. Die gaat eraf. Speler van Atletico wordt vervangen door een andere speler van Atleti. De Colchoneros goed afgevaardigd op dit WK. En het is González die erin komt samen met Alvarez. Alvarez die speelt bij Atletico. González die komt er ook in. En dat betekent dat Lautaro Martinez ook naar de kant gaat. Dat zijn op zich wel logische wissels. De offensieve zone toch wat ontlasten. Daar is veel kwaliteit. En dus toch maar wisselen na 64 minuten. En wat zei ik, Nico González die speelt ook bij Atletico. Ja, op de duur. Er zijn er zoveel die in La Liga actief zijn en zoveel bij Atleti. Dus dat toch maar even meegeven. Hier Enzo Fernandez geeft hem aan Messi, randje 16 meter. Messi kraakt zijn schot. Ja, doelman Slager zit er nog met een hand bij. Ik denk eigenlijk dat hij hem had kunnen laten lopen. Dit is toch een hoekschop of niet? Messi en Co. vragen die corner. We kijken nog eens naar de herhaling. Hij kraakt zijn poging. En dan ja, heeft hem absoluut nog geraakt. En ik denk toch ook dat de scheidsrechter perfect gepositioneerd stond om dat juist te zien. Vreemd dit. Dit begrijp ik niet echt. Wat is er daar dan beslist? Een doeltrap. Oké, zwart. Geen corner dus voor de Argentijnen. Ze hebben dus al drie keer gewisseld. Messi is relatief rustig in de tweede helft. Af en toe zie je wel flitsen van zijn talent. Vraagt hij de bal tussen de lijnen. En dan is hij toch nog altijd, ondanks bijna jarig en bijna 39, vinnig, snel. Wanneer hij de bal aan de voet opdrijft, vindt hij nog altijd onder druk van de tegenstander vlotjes een aanspeelpunt, een ploegmaat, om de bal aan in te leveren. Dat zal niet meteen veranderen. Ook al ja, gaat hij richting 40. Gaat u zelf een beetje druk zetten op Alaba. We vragen ons af, krijgen we nog veel spektakel in deze tweede helft? Want Oostenrijk doet zeker zijn best. Intussen krijgen we, dat ziet u natuurlijk niet. Wij krijgen op ons scherm een beeld te zien van achter vier supporters van Argentinië. Vier heren, vier shirtjes van de nationale ploeg die ze op dit moment ook dragen. Dus de laatste editie, vier keer staat daarop nummer 10. Vier keer staat daarop Lionel Messi. Hoeveel shirts zouden er in de wereld bestaan met daarop de naam van Lionel Messi? Dat is nog eens een vraag. Ik zou het niet kunnen beantwoorden. Maar het ja, moet onwaarschijnlijk veel zijn. En er zullen er weer extra over de toonbank gaan in Argentinië. En ook in andere landen. Misschien wel in België vandaag en de komende dagen. Oostenrijk dus, om dat af te maken, dat verhaal. Zij ja, hebben momentjes waarbij ze ja, proberen op te rukken. Waarbij er telkens net niet iets goed genoeg gaat of net iets misgaat, zo moet ik het zeggen, waardoor ze niet aan een kans komen. Nu misschien, ja, weer net niet. Voorzet van Sabitzer in de 16 meter richting Michael Gregoric, die spits van Oostenrijk, die nog altijd tussen de lijnen staat, spits van Augsburg, die kopt en die beroert de bal met het hoofd, maar krijgt hem niet tussen de palen. Knikt uiteindelijk van vrij dichtbij aan de kleine rechthoek in duel met Medina. Ja, knikt hij de bal over. Een van de betere mogelijkheden in de tweede helft. Maar de enige gecadreerde doelpoging blijft nog altijd die vrije trap van Sabitzer. Dus Argentinië leidt nog altijd en komt ook niet echt in de problemen tegen Oostenrijk. Tussenstand 1-0.
0: Dankjewel, Nicolas. Nog even terug naar het nieuws over Jeremy Doku. Hij is dus papa geworden gisteren van een zoontje. Praise heet dat zoontje. Het gaat goed met iedereen, met de gelukkige ouders natuurlijk en ook met Praise zelf. Dus dat is het belangrijkste. Er worden hier en daar nu al vragen gesteld of die ziekte van Jeremy Doku, waarvan sprake, de ziekte aan zijn ademhaling, aan zijn luchtwegen, waarom hij gisteren niet in de kern zat voor die wedstrijd tegen Iran, of dat dat een smoesje was, een leugentje om bestwil, maar de bondsdokter heeft daarover nog gezegd, nee, dat was absoluut geen smoesje, zeker geen leugentje. Doku neemt wel degelijk antibiotica voor zijn luchtwegeninfectie en hij deed dat eigenlijk al een paar dagen. Hij is dat ook blijven doen en daarom, zo voegde de dokter er nog aan toe, kon hij zonder problemen de reis over en weer, enfin, nog niet weer natuurlijk, maar wel naar Londen al maken. En morgenavond keert hij dan terug naar de groep in Seattle.
2: Radio 1. Sportza WK.

De Commodores met Brick House. Het is Hydration Break in Argentinië-Oostenrijk bij een 1-0 tussenstand. Je weet wat dat betekent. Een paar minuutjes drankpauze dus daar. Dat geeft ons de gelegenheid om even wat ander voetbalnieuws erbij te nemen. Anderlecht heeft vanmiddag wat foto's gedeeld op zijn socials van de eerste training die ze vandaag hebben gehouden. Op die foto's te zien onder meer Tristan de Greef, Nathan de Kat, Mihaljo, Svetkovic en nog heel wat anderen die zich vandaag in het zweet hebben gelopen. Maar niet te zien op die foto's een trainer, want die is er nog altijd niet. En dus is het Jeremy Taravel die die eerste training heeft geleid na de fysieke testen van eind vorige week. Aanwinst Julian Biancone was trouwens wel ook van de partij. Over een maand, op 23 juli, moet Anderlecht al Europees aan de slag in de tweede voorronde van de Europa League tegen het Zweedse Hammarby. Eerst in Zweden, in Stockholm zal dat zijn, en een week later in het Lottopark in Anderlecht. Maar een nieuwe trainer? Nee, die is er dus nog niet. Maar de club heeft vanavond wel bevestigd dat oude bekende Jean Kindermans terugkeert om de leiding te nemen over de jeugdopleiding van Anderlecht. Kindermans was eerder tussen 2005 en 2023 al hoofdjeugdopleiding van Anderlecht en keert na 2,5 seizoen bij Antwerp terug naar Neerpede. Het was onder meer onder zijn hoede dat Romelu Lukaku, Yuri Tielemans, Jeremy Doku en nog vele anderen uitgroeiden tot de spelers die ze geworden zijn. Na onenigheden met het bestuur verliet Kindermans de club eind 2022, maar nu keert hij dus terug.

0: Met Rheingold en Draik langs Dimensionen zaten we even in het Düsseldorf van het begin van de 80's. Maar we zitten vooral op de dag van vandaag. En dat is de dag waarop Argentinië op het WK voetbal tegen Oostenrijk speelt. Nicola, nog altijd de 1-0 tussenstand. Blijft wel spannend.
1: Ja, inderdaad. Nog een kwartier te gaan. Nog steeds 1-0 voor de Argentijnen. Een nieuw opstootje nu bijna tegen de zijlijn. Overtreding van Laimer op Nico González. En dan kwam er een ploegmaat bij van de Argentijnen. Wie was dat? Even kijken. Dat was Facundo Medina. Dan gingen ze borst tegen borst staan. Een klein duwtje van de Argentijn. Medina bij Laimer. En die heeft ook een gele kaart gekregen. Die Facundo Medina. Die het afgelopen seizoen bij Marseille onder contract stond. Medina dus geel. Dat is de eerste gele kaart voor de Argentijnen. Posch van de Oostenrijkers die intussen gewisseld is, die had ook al geel. Maar voor de rest heeft de Egyptenaar, de Egyptische ref, ook Laimer heeft geel gekregen. Dus we zitten aan 3 in totaal. Maar voor de rest, in het verdere verloop van de wedstrijd tot nu toe, hield hij de kaarten vaker op zak dan dat hij ze trok. Bij sommige foutjes had het wel eerder gekund, maar het is nog wel oké. Het is niet uit de hand gelopen qua sportiviteit, zeker de laatste 20 minuten. Eerder rustig. Wat hebben we dan wel nog genoteerd qua kansen? Wel, nog wel 1 grote mogelijkheid voor Argentinië. Plots op hoekschop. Messi achter de bal. Hoekschop van op de linkerkant een minuut of 5 geleden. En een invaller, Nico González, die kwam inlopen richting eerste paal. En devieerde de bal met het hoofd uiteindelijk voorbij de verste paal. Dus rechts naast de paal ging de bal ernaast. Dat was de enige echt goede mogelijkheid in de tweede helft voor de Argentijnen. Na bijna een half uur zij houden het eigenlijk bij die 1-0 voorsprong. Ze beperken zich, dat wou ik zeggen, tot het controleren en het vasthouden van deze voorsprong. Ze gaan zeker niet op zoek naar spektakel of naar een ruimere overwinning. Ze onderschatten Oostenrijk wellicht ook niet en weten, als wij vol ten aanval trekken, dan zullen ze misschien ook nog tot kansen komen. Dat valt dan weer tegen. Oostenrijk voetbalt wel mee, heeft bij momenten ook de bal, maar om echt aan kansen te geraken, dat is heel moeilijk gebleken. Alleen dus op spelhervatting, alleen op vrije trap zijn ze daarin geslaagd. En dat was de enige keer dat Emiliano Martinez moest ingrijpen. Wat hebben we nog genoteerd bij Oostenrijk? Een invalbeurt voor Marco Arnautovic. Dus dat is toch wel de moeite waard om te volgen. 37 jaar, de meeste caps bij Oostenrijk. 135 vandaag dankzij deze invalbeurt. En hij is ook topschutter aller tijden. Dus als er nog een kans komt, dan zou het best wel kunnen dat Arnautovic straks in de buurt is. Nog een invalbeurt nu bij Oostenrijk voor Wimmer. Die ook in de eerste wedstrijd al even mocht meedoen. Hij komt Romano Schmid aflossen. Romano Schmid, die de openingsgoal maakte voor Oostenrijk in de eerste wedstrijd vandaag, is hij niet in de buurt van een goal of van kansen gekomen in de zone van de waarheid. Was er eigenlijk niemand die zich, zoals ik net zei, liet opmerken. Laimer met balbezit voor Oostenrijk. Het was heel lang geleden, 28 jaar, dat Oostenrijkers nog eens aanwezig waren op een WK. Kunnen ze hier een kans uit puren? Nee. Glijdende, doorgebroken Laimer brengt de bal voor doel. En dan komt Arnautovic, die de aanvoerdersband heeft overgenomen. Die komt in botsing met de doelman van Argentinië, Emiliano Martinez. En die zal nu wel even, denk ik, wat langer willen blijven liggen. Nu de klok al stilaan richting de 80ste minuut gaat. Hij kreeg ook wel even een tik hoor. Van dat linkerbeen van Arnautovic. Met de scheenbeschermer, denk ik, tegen het hoofd van Emiliano Martinez. Echt hard was dat niet. En de 33-jarige doelman zal sowieso verder kunnen. Hij weet wel wanneer hij tijd kan rekken en wanneer niet. Er is nu trouwens ook, Jeroen, een Netflix-documentaire over de man. Ik weet niet of je dat al hebt opgemerkt, maar Emi Martinez, The Kid Who Stops Time. Dat is een documentaire, ook met animaties ertussen. Mijn kinderen waren er wild van. Okay. We hebben er met veel plezier naar gekeken. Dus het is ook voor een jonger publiek. Maar in elk geval 1-0. En voor de rest heeft Martinez dus maar 1 redding moeten doen. Het is een, los van dat historische doelpunt van Lionel Messi, mogen we het zeggen, een vrije saaie wedstrijd eigenlijk. Er mag nog wel iets gebeuren in het slotkwartier.
0: Oké, Nicola, dankjewel. En in elk geval heel erg bedankt voor die docu-tip. Die kunnen we meenemen. Dit is Bram Vermeulen.

0: Bram Vermeulen met Politiek. En daarvoor zit je hier bij ons op Radio 1 ook regelmatig op de juiste plaats. Maar vanavond richten we onze aandacht op het voetbal, op die 1-0 tussen Argentinië en Oostenrijk. En Nicola, je zei het daar net nog, hè. Er mag wat gaan gebeuren. Het venijn zit hem misschien wel in de staart. We zullen het samen zien.
1: Ja, dat zou dan moeten voor Oostenrijk, hè, want zij staan nog altijd op achterstand. Voor Argentinië hoeft er niet te veel meer te gebeuren. Die indruk hebben we eigenlijk al een hele tweede helft lang. Eén kobbelkans voor invaller Nico González. Voor de rest zijn ze teruggeplooid op de eigen helft. De laatste 20 minuten toch al zeker. Ze laten Oostenrijk de bal. Ze staan relatief compact te verdedigen. En ze zien ook wel dat Oostenrijk niet de meeste creativiteit in de rangen heeft. Ik zou durven zeggen een beetje herkenbaar voor wat onze Rode Duivels fans betreft. Het is minder een muur, een dubbele gordel dan gisteren wat Iran deed tegen de Belgen. Maar ze zijn toch duidelijk heel erg op zoek naar die 1-0 overwinning. En meer moet het niet zijn, Argentinië. Nu balbezit voor Danso. Terug de centrale verdediger die paast naar zijn doelman, Schlager. En het blijft dus bij gevaar op spelhervatting. En daarnet die ene voorzet naar Gregoric, de spits van de Oostenrijkers, die kon koppen. Dat wel, maar nee, het is allemaal wat aanmächtig en wat een te traag voetbal in balbezit bij de Oostenrijkers. Zo wil ik het graag samenvatten. Daarmee kan je deze geslepen, ervaren Argentijnse ploeg toch moeilijk uit verband spelen, vrees ik. Dit is misschien wel nog interessant om mee te geven. Gregoric die gaat er nu af. De spits van Oostenrijk wordt vervangen door een jonge kerel van 22. En zijn naam is Carney Chukwumeka. Die heeft nog maar recent voor Oostenrijk gekozen. Hij heeft afkomst uit Nigeria, Nigeriaanse ouders. En is in Wenen geboren, maar is dan snel naar Londen verhuisd, naar Engeland. Maar dus die geboorte in Wenen heeft er wel voor gezorgd dat hij speelgerechtigd is voor Oostenrijk. Concurrentie bij Engeland nogal groot, mag je wel zeggen. Dus hij, die nu intussen in Duitsland bij Dortmund voetbalt, heeft voor Oostenrijk gekozen. En dat is wel een interessant profiel. Het is een grote, jonge, 1,87 meter, een dynamische middenvelder in principe. Maar hij gaat nu toch ook mee voorin druk zetten op doelman Emiliano Martinez. Dus ze gooien nog wat extra power, nog wat extra enthousiasme en drive in de schaal. Maar voor de rest moeten ze iets sneller gaan druk zetten toch op de Argentijnen, die rustig kunnen rondspelen achterin. Nu nog een keer een zeldzame lange bal. En wie daar is, Nico González. Wordt het nu plots 2-0? Nee, want Danso blokt af. En dan nog een rebound voor de Argentijnen. Maar ook die poging wordt afgeblokt. Het was heel lang geleden dat Argentinië echt een voetballende oplossing vond en een kans creëerde. Maar dit was er wel één voor de invaller Nico González. En nu de tegenaanval van Oostenrijk met een bal voor doel richting Arnautovic. Die kan er niet bij. Afvallende bal Sabitzer weer naar voren getikt. Veel duels. En opnieuw is daar een Oostenrijker met Laimer. Die geeft de bal aan een van de invallers. En op die manier krijgen we misschien nog een extra kansje. Oostenrijk in de buurt nu stilaan van de 16 meter. Bal rustig rondspelend. Maar wie gooit de bal voor doel? Dat gebeurt nu met wat vertraging. Pras, die voorzet wordt weggewerkt. Dus nee, Oostenrijk probeert wel, maar nog steeds heel moeilijk om in de buurt te komen van Martinez. En zo net kon Argentinië ook geen tweede goal maken. González werd afgeblokt. Nog 3,5 minuut tot de 90. Nog altijd 1-0 Argentinië.
0: Dankjewel, Nicola. We zijn meteen bij jou terug voor het einde van de wedstrijd na deze van Maggie Rogers.

0: Maggie Rogers met Alaska. Hoeveel tijd hebben de Oostenrijkers nog, Nicola, om iets uit de brand te slepen tegen Argentinië?
1: Exact 5 minuten, Jeroen. Die toegevoegde tijd is nu ingegaan. En ze hebben dus die voorsprong nog te pakken. Die gaan ze proberen verdedigen. En nu zullen ze in elk geval al wat extra seconden kunnen winnen tussen aanhalingstekens. Want er is een overtreding gemaakt door invaller Patrick Wimmer op een andere invaller. Maar een Argentijn uiteraard. Nico González, degene die daarnet de mogelijkheid kreeg om er misschien 2-0 van te maken. Die werd net buiten de rechthoek gehaakt door Wimmer. En dus krijgen we een vrije trap voor Messi, die heel erg sloft naar de bal. Die pakt heel goed zijn tijd om die vrije trap te gaan nemen aan de buitenkant dus van de 16 meter. Vrij snel zal die bal wel voor de goal zijn op die manier. Lionel Messi zal hem nemen. Sabitzer vormt de eenmansmuur van Oostenrijk. Oostenrijk dat geprobeerd heeft om Messi in bedwang te houden. Hem zeker in de tweede helft ook aan banden heeft kunnen leggen. Of mogen we zeggen dat Argentinië zichzelf aan de ketting heeft gelegd door de voorsprong alleen nog te verdedigen. Dat kan ook. Hier is de vrije trap van Messi weggekopt aan de tweede paal door Alexander Pras. En dan Chukwuemeka. Die wordt daar even opgehouden, heb je toch de indruk. Maar geen obstructiefout. Maar Argentinië heeft dus alweer de bal. Ter hoogte van de middenlijn. Ze staan daar met 5.

0: te gaan lukken. En dat hebben ze dan vooral op basis van de eerste helft gedaan. Deze wedstrijd gewonnen. Het zou op basis van die eerste 45 minuten verdiend zijn. Een vroege penalty. Dat werd toen al, dachten wij, de recordgoal voor Leo Messi. Maar nee, hij trapte de penalty na een heel trage aanloop. Misschien wat twijfelend bij die aanloop trapte hij de penalty naast. Dan was er een poging van Messi waarbij Alaba nog net zijn voetje ertussen stak. En een andere kans die nog door een Oostenrijkse verdediger van de lijn werd gehaald. Maar het was vierde keer goede keer in minuut 38. Want toen opende Messi wel degelijk de score. Eerste vrije trap volgen van Sabitzer. De bal wordt teruggekopt naar het centrum. En daar nu toch een kansje voor de invaller van Oostenrijk, Patrick Wimmer. Die kan koppen, maar die knikt de bal net voorlangs. Dat zien ook de fans in de tribune. De Oostenrijkers die teleurgesteld toekijken. Het was een vrije trap richting tweede paal, richting Danso. Die kopte de bal weer naar het centrum. En dan Wimmer die hoger sprong dan een paar jongens van Argentinië. En op die manier ja, toch wel een meter of anderhalve meter voorlangs kopt. Echt supergevaarlijk was het niet. Maar een van de betere momenten, een van de weinige momenten van Oostenrijk in deze tweede helft. Waarbij ze in de 16 meter kwamen. Messi ja, probeerde de bal te pakken voor de neus van Danso. Maar dat lukte hem niet. Dus Oostenrijk nog een keer in de aanval. Wie is er in de box? Dat is Arnautovic. Wimmer loopt er ook naartoe. Chukwuemeka. We zitten nog buiten de 16 meter met de paas van Pras. Kan Chukwuemeka die binnenhouden? Jawel, legt hem terug. Tot bij Sabitzer. 1 minuut en 18 seconden nog hebben we te spelen. Maar Argentinië krijgt de bal weg en Messi mag gaan lopen. Hij is alleen. Nu is er wel steun aan de overzijde. En dan heeft hij nog een goede paas in huis richting Alvarez voor 2-0. Nee, de save. De save van Schlager. En nu Messi nog voor zijn tweede. Messi, Messi. Gaat hij scoren? Nee, afgeblokt. En nog eens Messi. En nu wel. Oh, ongelooflijk. Onwaarschijnlijk. Hij doet er nog eentje bij. Van 17 WK-goals naar 18. Hij heeft wel een historische avond beleefd. Hij wel, Argentinië niet zozeer. Want het was geen fantastische prestatie. Maar nu, in de laatste minuut van de toegevoegde tijd, Jeroen, Argentinië met dank aan Messi toch nog een tweede doelpunt. Het is een beetje gevleid, maar Messi laat het niet aan zijn hart komen. Een paar keer afgeblokt, maar uiteindelijk duwt hij hem dan toch nog met dat linkerbeentje, dat kattenpootje, alsnog binnen. En maakt hij er toch nog 2-0 van. Lionel Messi is de naam. Hij had er al 16. Hij had Klose geëvenaard op de vorige speeldag. Met een hat-trick. Vandaag geen hat-trick, maar wel weer twee treffers. Hij is ook alleen topschutter op dit WK met 5 goals. Een historische dag voor Lionel Messi. Topschutter aller tijden. Nu met 18 WK-goals.
1: Inderdaad, een fenomeen. Dankjewel, Nicola. En kijk, zo zit Sportza WK er meteen ook op voor vanavond. Morgenavond dan zijn we weer hier op Radio 1. Afspraak dan voor Portugal, Oezbekistan en Engeland, Ghana. Maar dat is dus allemaal voor morgen. Eerst is er nog Belpop na het nieuws. Fijne avond nog. Heel graag. Tot snel.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal heeft Argentinië zo net zijn tweede groepswedstrijd tegen Oostenrijk gespeeld. Nicola de Brabander, wie heeft het gehaald daar?
0: Argentinië heeft de wedstrijd van Oostenrijk met 2-0 gewonnen. Het was geen historische prestatie, maar wel een historische avond voor Lionel Messi. Want eerst had hij vroeg in de wedstrijd nog een strafschop gemist voor Argentinië. Maar later in minuut 38 maakte hij wel de 1-0. En dat was een recorddoelpunt, zijn 17e goal op een WK voetbal. En zo is hij topschutter aller tijden geworden op het WK. En hij deed er in het slot van de wedstrijd vlak voor afluiten. De wedstrijd is nog altijd aan de gang trouwens met nu 6 minuten toegevoegde tijd. Maar hij deed er nog een doelpuntje bij, zijn 18e. En dus voor hem een fantastische prestatie. Niemand doet beter dan Lionel Messi. Die heeft nu 18 doelpunten op het WK. Voetbal in Argentinië, dat is misschien bijzaak, maar lijkt op weg naar groepswinst.
4: Oké, dankjewel Nicola. Buitenlandse Zaken heeft visa verstrekt aan 5 leden van een delegatie van de Taliban die in Brussel komt onderhandelen over de terugkeer van Afghaanse vluchtelingen naar hun thuisland. De visa gelden alleen voor België en zijn ook maar 1 dag geldig, namelijk morgen. Minister van Buitenlandse Zaken Prevost was er zelf geen voorstander van om vertegenwoordigers van het Taliban-regime een visum te geven, zodat ze naar Brussel konden reizen. Het Afghaanse regime is namelijk

0: berucht om zijn schendingen van de mensenrechten en de discriminatie van vrouwen. Maar de onderhandelingen met de Taliban zijn een initiatief van de Europese Commissie en die zetelt nu eenmaal in Brussel, aldus Prévost. In Frankrijk wordt de code roodwaarschuwing morgen nog verder uitgebreid tot 54 departementen nu. Dat is meer dan de helft van het land. Fransen krijgen onder meer de raad om binnen te blijven en voldoende water te drinken. En er is ook een alcoholverbod van kracht voor openbare ruimtes in de zones met code rood. Bedoeling is om de hulpdiensten niet extra te belasten. Zelfs in het Verenigd Koninkrijk geldt code rood voor woensdag en donderdag. Dat is zeer uitzonderlijk. De temperatuur kan daar oplopen tot 37 graden. En lokaal zelfs tot 39 graden. In de Verenigde Staten is muziekproducent Clive Davis overleden. Davis was jarenlang een toonaangevende figuur in de Amerikaanse muziekindustrie. En hij speelde ook een belangrijke rol voor de carrières van onder meer Whitney Houston, Bruce Springsteen en Aretha Franklin. Hij werd zelf bekroond met 5 Grammys en in 2000 werd hij ook opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Davis werd 94. En rode duivel Jeremy Doku is vader geworden. Doku reisde gisteren voor de wedstrijd van de Belgen tegen Iran naar Londen om bij zijn vrouw en pasgeboren zoontje te kunnen zijn. Die wedstrijd tegen Iran speelde hij sowieso niet omdat hij ziek was, maar vliegen mocht hij wel. Doku keert morgenavond al terug naar Amerika voor de laatste groepswedstrijd van de rode duivels. Zaterdag om 5:00 tegen Nieuw-Zeeland. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden. De komende dagen steeds warmer weer. Vrijdag kunnen de temperaturen stijgen tot 39 graden. En ook de kans op onweer neemt dan toe. Meer op 14nieuws.be.
1: Radio 1.

0: begint bij luisteren. Het is 10:00, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Bij een grootschalige Russische cyberaanval begin dit jaar zijn zeker 270 Belgische bedrijven en organisaties getroffen. Het gaat onder meer om transportbedrijven, advocatenkantoren, scholen en ook de overheid. Russische hackers konden in februari inbreken bij Fortinet, een van de grootste cybersecuritybedrijven ter wereld. Via Fortinet raakten de hackers ook binnen bij andere beveiligingsbedrijven die met Fortinet samenwerkten. En daardoor kregen ze toegang tot de gegevens van 75.000 bedrijven wereldwijd en dus ook van enkele honderden Belgische bedrijven en organisaties. Geert Boudewijns deed mee onderzoek naar het beveiligingslek. Hij en andere onderzoekers ontdekten dat internetsecuritybedrijven soms nonchalant omspringen met hun eigen beveiliging.
1: In gans de lijst met meer dan 75.000 wachtwoorden hebben we al 1.300 cases of firewalls die dat vandaag toegankelijk zijn van op het internet met het gewoon het wachtwoord admin en gebruiker admin. Dus puur met admin. Ja, dit is gewoon als securitybedrijf is dit kan gewoon echt niet.
0: Zo'n 120 van de getroffen Belgische organisaties en bedrijven hebben intussen iets gedaan aan hun cyberveiligheid. Ruim 100 anderen nog altijd niet. In Antwerpen heeft de politie 10 actievoerders opgepakt die deelnamen aan een protestactie tegen de Israëlische vlag die opnieuw is opgehangen aan het Antwerpse stadhuis. Die vlag ophangen gebeurt elk jaar bij de start van het toeristisch seizoen, samen met andere vlaggen van Europese landen en landen met een consulaat in de stad. De politie was massaal aanwezig om te beletten dat enkele honderden actievoerders aan het stadhuis zelf zouden betogen. De protestactie maakte deel uit van de wekelijkse pro-Palestijnse acties, waarbij het stadsbestuur wordt opgeroepen om de banden met Israël te verbreken vanwege de oorlog in Gaza. Een van de

0: Jensen, die werd opgepakt, stond geseind omdat hij niet teruggekeerd was uit penitentiair verlof. Buitenlandse Zaken heeft visa verstrekt aan 5 leden van een delegatie van de Taliban die in Brussel komt onderhandelen over de terugkeer van Afghaanse vluchtelingen naar hun thuisland. De visa gelden alleen voor België en zijn ook maar 1 dag geldig, namelijk morgen. Minister van Buitenlandse Zaken Prevost was er zelf geen voorstander van om vertegenwoordigers van het Taliban-regime een visum te geven, zodat ze naar België konden reizen. Het Afghaanse regime is namelijk berucht om zijn schendingen van de mensenrechten en zijn discriminatie van vrouwen. Maar de onderhandelingen met de Taliban zijn een initiatief van de Europese Commissie en die zetelt nu eenmaal in Brussel, aldus Prevost. En op het WK voetbal heeft uitredend wereldkampioen Argentinië zijn tweede groepswedstrijd gewonnen met 2-0 tegen Oostenrijk. Lionel Messi was opnieuw de absolute uitblinker met 2 doelpunten en een nieuw record. Een verslag van Nicolas de Brabander.
1: Een historische avond werd het voor Lionel Messi, want eens te meer heeft de geniale Argentijn geschiedenis geschreven. Messi evenaarde dankzij een hattrick tegen Algerije al het record van de Duitser Miroslav Klose en vandaag kroonde hij zichzelf met 2 doelpunten tot de enige topschutter aller tijden op het WK. Nochtans had Messi vroeg in de match nog een penalty gemist, maar kort voor de pauze zorgde hij op fraaie en op typische wijze voor zijn 17e WK-goal een record. Argentinië beperkte zich na rust tot verdedigen, maar Messi trapte in de toegevoegde tijd alsnog WK-goal nummer 18 tegen de netten. Met 5 doelpunten is Messi ook topschutter op dit toernooi en Argentinië lijkt dankzij de 2-0 zege tegen Oostenrijk goed op weg naar groepswinst.
0: En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden. De komende dagen steeds warmer weer. Vrijdag kunnen de temperaturen stijgen tot 39 graden. Ook de kans op onweer neemt dan toe. Meer op vrtnieuws.be. Radio 1. Don't worry. I'll look after you. I know that you have been searching. Now that you found me, you won't have to search any longer.
2: Je voetbalfix voor vandaag kreeg je al. En voor de andere wedstrijden verwijs ik graag naar sportza.be. Op die manier kunnen wij toch nog een laatste uitzending maken voor de zomer. Met heel veel duister nieuws. Dus blijf zeker luisteren. Een heel goede avond. Welkom bij Duister.

Welkom bij Duister met Pinback en Triple E. Rob Crow van Pinback deelde deze week dat hij voorlopig niet meer live kan spelen door aanhoudende tinnitus. Zelfs gewone activiteiten in zijn dagelijks leven zijn zwaar. Hij volgt therapieën, probeert ook positief te blijven, maar live spelen lukt dus echt niet. Er liggen nog wel een paar albums op de plank, maar over zijn verdere toekomstplannen kan hij op dit moment niks zeggen. We wensen hem uiteraard veel en vooral snel beterschap. Dit is onze laatste uitzending van het seizoen, maar wel eentje met veel nieuws. We maken vanavond het programma bekend van Duister Live in de kerk op Leffingeleuren op 12 september. Er komt ook opnieuw een Duister Festival in Brugge in december. Je kan tickets winnen voor Darkside op Gen Jazz en we tonen de weg naar de Duister Bands op de festivalaffiches deze zomer. Welkom.

0: I Hate Everything van de Amerikaanse band Greet Death. Ze maken al 3 albums lang wijdse emotioneel geladen shoegaze liedjes waarin de dood nooit echt veraf is. Nu donderdag kan je ze live meemaken in De Zwerver in Leffingen.
1: Duister.
0: En op 12 september gaan wij ook naar Leffingen voor de 7e keer met Duister Live in de kerk. Daar zorgen we voor het rustpunt op Leffingen-Leuren. We nodigen 3 artiesten uit voor een bijzondere sessie. En afsluitend krijg je een volledig concert, dit jaar van Scott McCloud. Vooral bekend van Girls Against Boys. Hij bracht een soloplaat uit waarop hij een meer kwetsbare kant van zichzelf laat horen. En die zullen we horen, ook op Duister Live.

We Will van Emma Hessels. Ze is deze zomer op een aantal fijne festivals te zien. In juli speelt ze op Boomtown en het kunstenfestival Watoeg. En in augustus is ze te gast op festival De Ranouter. Daarvoor hoorde je Scott McCloud met Down Through the Stars. Die komt zijn soloplaat voorstellen tijdens Duister Live op Leffingeleuren. Vergezeld door Simon Lenski op cello. Hij is onze headliner in de kerk op zaterdag 12 september. Tickets voor Leffingeleuren en voor Duister Live zijn te koop op leffingeleuren.be. De Casino in Sint-Niklaas heeft achteraan de zaal een park met een kiosk en daar organiseren ze buitenconcerten onder de noemer Great Gigs in the Park. En nu donderdag speelt Sun Kill Moon daar, de ideale muziek om een beetje bij te bekomen na een snikhete dag. Dit is Gentle Moon van Sun Kill Moon.

Gentle Moon van Sun Kil Moon, nu donderdag live in Sint-Niklaas in de kiosk van de Casino. Tall Castle is het muzikale project van producer, multimedia, artiest en songwriter Indy DiMartino. Uit Brooklyn, New York, na een paar losse singles, heeft hij nu een eerste EP'tje uit, Songs at West End Prep. En daaruit is dit, Sarah Joins Color Guard.

Het EP'tje van Tall Castle speelt zich af in een wat dystopische schoolomgeving. Dit was een liedje over Sarah, die zich aansluit bij de vlaggenzwaaiers van de marching band. Sarah joins Color Guard. Op 12 september mogen we opnieuw een avond lang de kerk innemen in Leffingen met Scott McCloud als headliner. En de Canadese indie-folkartieste Aura Cogan komt ook. Ze heeft een hele bijzondere stem en laat zich bij ons van haar intiemste kant horen.

Nog steeds aan vaste waarde. Tindersticks met Trouble Every Day. Ze komen op donderdag 9 juli naar Gent Jazz. Delen die dag het podium met onder andere Patti Smith. Als je al andere plannen hebt in de maand juli, dan kan je hen volgend jaar ook nog zien. In april 2027 komen ze naar de Roma en het Koninklijk Circus. Blue Eye is klaar om dit jaar een tweede album uit te brengen. Op Pukkelpop spelen ze hun eerste volledige show met nieuwe liedjes. In de kerk op Leffingeleuren spelen ze exclusief een intieme sessie met nieuw materiaal. Dit was de titeltrack van hun debuutplaat uit 2024, Save It For Later van Blue Eye.

0: Voor leader van Blue Eyes samen met Scott McCloud en Ora Kogan zijn zij onze gasten tijdens Duister Live op zaterdag 12 september op Leffingeleuren. Straks in het tweede uur nog een vierde naam. Gent Jazz pakt elk jaar met grote headliners uit, maar op de kleine podia valt ook wat te ontdekken. Op 4 juli, de dag van onder andere Suzanne Vega en Luca Bloom, raden we aan om ook eens te gaan kijken naar Curiosity Shop, een jonge Schotse band. Ze maken een mix tussen folk en indie, en ze vallen vooral op door hun samenzang. Dit is Crows.
1: Duister.

Van de Shins en het stond op de debuutplaat Oh Inverted World. Die werd deze week 25 en van een indie classic uit begin jaren 2000 gaan we naar nieuw recent talent. Mary in the Junkyard, dat is een trio uit Londen dat dromerige intense indie pop maakt. Op 3 juli verschijnt hun debuut Role Model Hermit met daarop songs die langzaam opbouwen, een beetje aanvoelen alsof je verdwaalt in een droom of een bos zonder dat je daar nog echt uit wil. Dit is Mary in the Junkyard met Mouse.

0: Mouse van Mary in the Junkyard.
1: Duister.
0: Vorig jaar speelde Wilco 2 concerten in het OLT. 2 avonden, 2 verschillende setlisten van telkens 30 nummers. Dat was zo'n fijne ervaring dat ze dat dit jaar gewoon opnieuw doen. Op 25 en 26 augustus.

together, yeah. Het is een van de mooiste nummers die ik ken over de eindigheid van het leven. On and On and On van Wilco. Ze komen in augustus terug naar het Openluchttheater Rivierenhof voor 2 concerten. In september zijn we met Duister Live op Leffingen-Leuren. Maar ik mag ook al bekendmaken dat we op zaterdag 13 december samen met Cactus opnieuw een Duister Festival organiseren. Een 2e editie met als afsluiter Sophia. Robin Proper Shepherd speelt dit jaar maar 1 full band show en dat zal dus in Brugge zijn. We vieren die avond samen 30 jaar Fixed Water. Dat belooft heel bijzonder te worden.

0: Koffer gestolen in Kreta?
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Radio 1 live.

0: When You're Sad van Sophia, headliner op de tweede editie van het Duister Festival op zondag 13 december in de Cactus Club in Brugge. Andere artiesten die er die dag ook bij zijn, zijn Jake Xerxes, Fussel en Camille Camille. Meer namen volgen na de zomer. Tickets zijn wel al te koop vanaf morgen. Straks in het tweede uur Duister kan je tickets winnen voor Darkside.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren. Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Mathijn. Zesvoudig moordenaar Freddy Orion heeft vandaag de gevangenis verlaten en is overgebracht naar een gesloten afdeling van het psychiatrisch ziekenhuis van Rekem in Limburg. Begin deze maand werd beslist dat Orion in een forensisch zorgcentrum opgenomen zou worden, maar die opname werd eerst nog uitgesteld door de ophef die was ontstaan rond zijn vrijlating uit de gevangenis. Orion vermoordde in 1979 een winkelbediende in de haven van Gent en later dat jaar ook 5 mensen van dezelfde familie in Sint-Amandsberg. Hij werd voor die moorden veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Bij een grootschalige Russische cyberaanval begin dit jaar zijn zeker 270 Belgische bedrijven en organisaties getroffen. Het gaat onder meer om transportbedrijven, advocatenkantoren, scholen en ook de overheid. Russische hackers konden in februari inbreken bij Fortinet, een van de grootste cybersecuritybedrijven ter wereld. Via Fortinet raakten de hackers ook binnen bij andere beveiligingsbedrijven. En daardoor kregen ze toegang tot de gegevens van in totaal 75.000 bedrijven en dus ook van enkele honderden Belgische. Geert Boudewijns deed mee onderzoek naar het beveiligingslek. Hij en andere onderzoekers ontdekten dat internetsecuritybedrijven soms nonchalant omspringen met hun eigen beveiliging.
3: In gans de lijst met meer dan 75.000 wachtwoorden hebben we al 1.300 cases of firewalls die dat vandaag toegankelijk zijn van op het internet met het gewoon het wachtwoord admin en gebruiker admin. Dus puur met admin. Ja, dit is gewoon, als securitybedrijf is dit, dit kan gewoon echt niet.
2: Zo'n 120 van de getroffen Belgische organisaties en bedrijven hebben intussen iets gedaan aan hun cyberveiligheid. Ruim 100 andere nog altijd niet. In Hongarije heeft premier Magyar een voorstel ingediend om opnieuw de grondwet te wijzigen. Dit keer om de president opzij te kunnen schuiven. Volgens Magyar is de huidige president te veel verbonden met de vorige premier, Orbán. Magyar is al een hele tijd druk aan het zetten, zo is het, op de president om op te stappen, maar die blijft weigeren om af te treden.

0: Meer uitleg door correspondent Stefan Bos.
1: De Hongaarse premier Péter Magyar heeft eigenlijk een nieuwe stap gezet in zijn confrontatie met president Tamás Szulyok. Hij wil via een grondwetswijziging het mandaat van de president beëindigen en hij waarschuwt dat een afzettingsprocedure volgt als Szulyok de wijziging niet ondertekent. Daarnaast kunnen ook Hongaren meepraten online en als het goed is wordt er dan volgende maand over gestemd. In het parlement kondigde Magyar ook operatie Zuiverend Vuur aan tegen wat hij de Orbán-maffia noemt en hij denkt daarbij aan vertegenwoordigers van de voormalige Orbán-regering die hij echt weg wil hebben. Naast de president gaat het dan ook om mensen in bijvoorbeeld het Grondwettelijk Hof en andere instituten.
0: Eerder had het Hongaarse parlement ook al een grondwetswijziging goedgekeurd om de ambtstermijn van de premier te beperken en daardoor wordt een politieke terugkeer van Orbán onmogelijk. En op het WK-voetbal start op dit moment de wedstrijd tussen Frankrijk en Irak. De Fransen zijn met topspitsen Mbappé en Dembélé de topfavoriet op het WK. En dan nog het weer vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden. De komende dagen steeds warmer weer. Vrijdag kunnen de temperaturen stijgen tot 39 graden. Ook de kans op onweer neemt dan toe. Meer op 14nieuws.be.

is een warme avond, dus dan is het toch moeilijk om te slapen. We zijn bij je tot middernacht met deze laatste aflevering van Duister voor dit seizoen. We zijn dit uurtje begonnen met mantras van Shaking Hand. Vanaf de eerste keer dat we Shaking Hand hoorden, waren we fan. Eppo haalt ze dan ook met veel plezier naar Pukkelpop in augustus. En voor wie niet op tijd een ticket kocht, is er ook nog de Botaniek in het najaar. Want op 25 november spelen ze daar ook een show in de intieme Witloofbar. Met de zonnewende. Dit weekend is de zomer officieel begonnen. En dit is onze laatste uitzending voor de zomerstop. Op maandag 31 augustus. Dan zijn we terug. Voor nu zeggen we vaarwel aan de lente met Mono en Farewell to Spring.

0: van Abel Gekieren. Hij was er vorig jaar met zijn band bij op Leffingeleuren. Deze zomer speelt hij een luwte-sessie in Dranouter is dat. Hij speelt ook de support van Black Country New Road in het OLT. En hij staat met de groep op de affiche van Jazz op de Hei in Kalmthout eind augustus. Die hebben ook een heel mooi programma samengesteld. Daarvoor hoorde je Lotus van Seam Reap. Hij staat deze zomer op Rockherk, AFF en Festival Dranouter.
1: Just quiet your mind. Open your heart. Quiet the mind. Open the heart.
2: Duister.
0: Ik had tickets beloofd voor Darkside, het project van de Chileens-Amerikaanse producer Nicolas Jarre en gitarist-producer Dave Harrington. Samen maken ze muziek die zich ergens tussen ambient, psychedelische rock en experimentele elektronica bevindt. Tegenwoordig toeren ze met een vaste drummer en mikken ze live op een intense, meeslepende trip. Op donderdag 16 juli dan staan ze op het grote podium van Gent Jazz en je kan erbij zijn. Als je nu een berichtje achterlaat in de app van Radio 1 met je e-mailadres en met een beetje geluk krijg jij een duo-ticket. Dit is Darkside met Golden Arrow.

Een arrow van Darkside, het project van Nicolas Jaar en Dave Harrington. Op donderdag 16 juli, dan nemen ze je mee op een trip op Gent Jazz. De tickets gaan naar Frank Lagaat, Dimitri Broodaars, Hilde Vervaat, Trui Golstein en Jan Verpoorten. Hou je mailbox in de gaten, ook de spamfolder, want daar zal je zeer binnenkort de tickets terugvinden. Op Leffingeleuren hebben wij een iets bescheidener podium, maar we gaan daar dan ook voor intimiteit en ontdekking. Je hebt nog een vierde naam te goed, na Scott McLeod, Ora Kogan en Blue Eye. De avond in de kerk op Leffingen wordt op 12 september geopend door Nicolaas en Daniel Paul. Met de plaat Neofolk bouwden ze al een eigen wereld en daar kwam zo pas een vervolg op met het album Jeudi Matin, een lo-fi mix van folk, grunge en elektronica. Wars van regels. Nicolaas en Daniel Paul met Blankie.

With Love van Azara. Dat is het soloproject van de Parijse artiest Sarah Pittet. Het is een persoonlijk nummer, een soort muzikaal dagboekfragment over de fase in je leven waarin je niet echt jong meer bent, maar waarin je toch nog vol twijfels zit. Daarvoor hoorde je Blanky van Nicolaas en Daniel Paul. Zij zullen de kerk mogen openen op Leffingeleuren op 12 september tijdens Duister Live. Het was al 6 jaar geleden dat Sascha Ring muziek uitbracht onder de naam Apparat. Daar is dit jaar verandering in gekomen. Een mooie mix is het geworden alweer tussen pop en experiment. We hopen dat hij op Pukkelpop ook deze duister classic uit 2005 zal spelen. Live krijgt zijn muziek altijd nog een extra dimensie. Apparat komt op zaterdag 22 augustus naar Pukkelpop. Dit is Component van Apparat.

0: I Ate the Most van Aldous Harding. Ze heeft nu 3 sterke albums gemaakt met producer John Parrish. Ze staat bekend om een mix van schoonheid en ongemak. Live is ze heel intens, ze gaat volledig op in de muziek. Je moet als publiek echt wel een beetje mee willen gaan in haar wereld. Op Best Kept Secret verdronk de sfeer helaas in het geroezemoes van het festivalpubliek. Ik hoop dat de vaste klanten van Cactus haar wel de nodige aandacht zullen geven. Ze speelt daar op zaterdag 11 juli op het Cactus Festival. Je hoorde Aldous Harding. We zitten bijna aan het eind.
1: Luister.
0: Van deze aflevering en van het seizoen van Duister. We gaan nog even vooruitblikken naar de zondag van Werchter. Die was in een mum van tijd uitverkocht. Vooral dankzij de headliner The Cure en terecht. Maar dan krijg je er ook nog bijvoorbeeld A Perfect Circle, Ethel Kane en Mogwai bij. Mogwai die dit jaar hun 30ste verjaardag vieren. Met Mogwai nemen we afscheid. Je weet waar je ons deze zomer zoal kan tegenkomen. Op 31 augustus dan zijn we terug met een nieuw seizoen. Duister en kort daarna gevolgd door Duister Live op Leffingeleuren. De playlist van vanavond die vind je zoals steeds terug op VRT Max en op Instagram net na middernacht. Hou het hoofd koel en het hart warm. Eppo en ik zwaaien af. Lieve groeten en tot heel binnenkort.

0: We were amazed and overwhelmed by the strange beauty of these sounds.
1: Duister.
0: The rest, to us, is until this day, unexplainable. The transmission ended.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is middernacht, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Zesvoudig moordenaar Freddy Orion heeft vandaag de gevangenis verlaten en is overgebracht naar een gesloten afdeling van het psychiatrisch ziekenhuis in Rekem in Limburg. Begin deze maand werd beslist dat Orion in een forensisch zorgcentrum opgenomen zou worden, maar die opname werd eerst nog uitgesteld door de ophef die was ontstaan rond zijn vrijlating uit de gevangenis. Orion vermoordde in 1979 een winkelbediende in de haven van Gent en later dat jaar 5 mensen van dezelfde familie in Sint-Amandsberg. Hij werd voor die moorden veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In Antwerpen is een 19-jarige jongen zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Het incident gebeurde in het park Rivierenhof. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Het slachtoffer zou volgens de politie betrokken zijn geweest bij een ruzie. Hij werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is nog op zoek naar de mogelijke verdachte. In Montreal in Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een schietpartij. Het gaat om de schutter zelf, een burger en een agent. Een andere politieagent raakte gewond. Het incident gebeurde in een Joodse wijk. Op sociale media zijn beelden te zien van een mogelijke verdachte die in een militair uniform op straat ligt. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. Buurtbewoners krijgen voorlopig de raad om binnen te blijven. In Hongarije heeft premier Magyar een voorstel ingediend om opnieuw de grondwet te wijzigen, dit keer om de president opzij te kunnen schuiven. Volgens Magyar is de huidige president te veel verbonden met de vorige premier Orbán. Magyar is al een hele tijd druk aan het zetten op de president om op te stappen, maar die blijft weigeren om af te treden. Meer uitleg door correspondent Stefan Bos.
5: De Hongaarse premier Péter Magyar heeft eigenlijk een nieuwe stap gezet in zijn confrontatie met president Tamás Szulyok. Hij wil via een grondwetswijziging het mandaat van de president beëindigen en hij waarschuwt dat een afzettingsprocedure volgt als Szulyok de wijziging niet ondertekent. Daarnaast kunnen ook Hongaren meepraten online en als het goed is wordt er dan volgende maand over gestemd. In het parlement kondigde Magyar ook operatie Zuiverend Vuur aan tegen wat hij de Orbán-maffia noemt en hij denkt daarbij aan vertegenwoordigers van de voormalige Orbán-regering die hij echt weg wil hebben. Naast de president gaat het dan ook om mensen in bijvoorbeeld het Grondwettelijk Hof en andere instituten.
4: Eerder had het Hongaarse parlement ook al een grondwetswijziging goedgekeurd om de ambtstermijn van de premier te beperken en daardoor wordt een politieke terugkeer van Orbán onmogelijk. Op het WK voetbal is topfavoriet Frankrijk op dit moment bezig aan zijn tweede groepswedstrijd. De Fransen nemen het op tegen Irak. Bij de rust staat Frankrijk op voorsprong met 1-0. Door het stormweer in Philadelphia, waar gespeeld wordt, is het niet zeker dat de wedstrijd meteen kan worden hervat.

0: stadion is er voorlopig ontruimd en de tweede helft wordt waarschijnlijk uitgesteld tot een later tijdstip. En eerder op de avond kon uitredend wereldkampioen Argentinië zijn tweede groepswedstrijd winnen tegen Oostenrijk. Het werd 2-0. Lionel Messi was opnieuw de absolute uitblinker met twee doelpunten en ook een nieuw record. Een verslag van Nicola de Brabander.
1: Een historische avond werd het voor Lionel Messi, want eens te meer heeft de geniale Argentijn geschiedenis geschreven. Messi evenaarde dankzij een hattrick tegen Algerije al het record van de Duitser Miroslav Klose. En vandaag kroonde hij zichzelf met twee doelpunten tot de enige topschutter aller tijden op het WK. Nochtans had Messi vroeg in de match nog een penalty gemist, maar kort voor de pauze zorgde hij op fraaie en op typische wijze voor zijn 17e WK-goal een record. Argentinië beperkte zich na rust tot verdedigen, maar Messi trapte in de toegevoegde tijd alsnog WK-goal nummer 18 tegen de netten. Met 5 doelpunten is Messi ook topschutter op dit toernooi en Argentinië lijkt dankzij de 2-0 zege tegen Oostenrijk goed op weg naar groepswinst.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden. De komende dagen steeds warmer weer. Vrijdag kunnen de temperaturen stijgen tot 39 graden. Ook de kans op onweer neemt dan toe. Meer op 14nieuws.be.
2: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
3: Radio 1.
2: De Wereld van Sophie.
3: Met Sophie Lemaire.
4: Een zeer goeiemorgen.

0: Under the Sun van Sei Shishi.
1: De wereld van Sophie.
0: U wilt misschien liever niet herinnerd worden aan het WK deze voormiddag. Dat zou ik begrijpen. De match van de Rode Duivels was teleurstellend, behoorlijk. Maar ik beloof dat de WK-verwijzing in deze kort zal zijn. Ik wil u eigenlijk maar één detail in de rand vertellen. Ik heb het bij dat detail in de rand over een man die dat als een compliment zou zien, denk ik, dat ik hem een detail in de rand noem, want dat is namelijk zijn functie. Ik heb het over de functie van Yassine Cheuko. Hij is de lijfwacht van sterspeler Lionel Messi en u heeft hem misschien al wel aan het werk gezien in filmpjes die over de man gemaakt worden en gedeeld worden op sociale media die hij zelf ook deelt. Hij is de gespierde man die Messi beschermt tegen veldbestormers en al te gretige fans. En hij doet dat goed. Goedemorgen, Els Aerts.
2: Goedemorgen.
0: Hij is toch behoorlijk indrukwekkend, hè?
2: Het is een enorm intrigerend figuur. Dus ja, hoewel een bodyguard in principe zo ongeveer onzichtbaar zou moeten zijn, heeft die Mr. Cheuko ondertussen al 1,4 miljoen volgers alleen al op Instagram. Nu, hoe komt dat? Hij doet zijn job, ja, met een intensiteit en een toewijding waar dat je heel moeilijk kan langskijken. Op sociale media doen verschillende virale filmpjes over hem de ronde. Het concept is telkens eigenlijk een beetje hetzelfde. Lionel Messi is aan het voetballen. Wanneer er plots een fan het veld opstormt. Hè, ja, die fans die doen dat niet in een plotse opwelling. Dat is bedacht. Dus die lopen werkelijk voor hun leven richting Messi. Voor die felbegeerde selfie. En dan zie je vanuit de zijkant van het beeld een soort van, ja, in het zwart geklede menselijke tank het veld opstormen met een snelheid waar dat ze in de gemiddelde Jupiler Pro League wedstrijd alleen maar van kunnen dromen.
0: Dat is niet normaal, hè, hoe die kan lopen.
2: Dat is een bol energie. Die loopt naar die fan, die haalt die zelfs nog in en die werkt die dan tegen de grond in één perfecte beweging eigenlijk. Allemaal in enkele seconden, in enkele meters, vlak voordat die fan eigenlijk Messi kan bereiken.
0: Mm-hmm.
2: Dat is super indrukwekkend om te zien. Maar zelf blijft Cheuko daar nogal nuchter onder. Dit vertelde hij deze week in een online interview naar aanleiding van de Wereldbeker.
3: I just have to do what I have to do. I have to go to learn, to catch them. But always I treat them with respect, because the fans are very important. Because without fans, there is no show, no games. So I have to treat them well, with respect.
2: Yes, you can hear a little bit that he is original from France. Yes.
0: Frans, ah ja.
2: Ja, Frans. Messi die kreeg hem toegewezen toen hij speelde voor PSG. En het klikte zo goed tussen die twee dat Cheuko mee verhuisd is naar Miami. Volledig te begrijpen, want hij waakt over Messi als een havik.
3: During the game, I never watch the game. Even if you ask me how is the game going, I can't tell you because I don't watch the game at all. I just watching the fans and sensitive areas. My eyes is on Leo, the players, and sensitive areas. That's it. I'm here to do my job and I'm just focused on this.
0: Zot.
2: 100% focus. Die kijkt niet naar de bal, die kijkt niet naar het spel. Die is alleen maar bezig met wie beweegt er een beetje gek in de tribune. Wat zijn de plekken waar ze het veld zouden kunnen opkomen. Maar af en toe gaat hij er toch ook een beetje over. Zo kwam hij tijdens een wedstrijd van Inter Miami ook het veld op toen een speler van het andere team begon ruzie te zoeken met Messi. Ja, dat mag niet.
0: Ah ja, nee, dat is voor de scheidsrechter,
2: ja,
0: dan.
2: Ja, spelers die mogen dat wel. Dus dat was een stap te ver. En sindsdien mag hij de wedstrijden van Inter Miami niet meer aan de zijlijn staan.
0: Oh.
2: Ja, maar dat is eigenlijk niet erg. Er zijn ook andere lijfwachten die dat jobje kunnen doen. Yassine Cheuko die heeft intussen al bedacht op welke andere manieren hij zijn baas kan beschermen. Zoals zijn plaats innemen wanneer hij gepest wordt door een YouTube-ettertje bijvoorbeeld.
0: Hoezo?
2: Ja, ik ga even een klein beetje context geven. Eerst, ken je Logan Paul en Jake Paul nog?
0: Ja, de vechtersbazen.
2: Ja, dat zijn zo twee YouTubers, twee broers, professionele patsers, freelance grote monden. Jake Paul, dat is de jongste van de twee. Die is ondertussen een professioneel bokser. Die
0: Samen met de Hollandse schaatster.
2: Ja, klopt, dat is hem. Ook gekend van zijn gevecht tegen een bijna bejaarde Mike Tyson. Hè? Dat ding. De oudere van de twee, dat is Logan Paul. Die is professioneel worstelaar. Ja, en die was ooit een paar maanden de eigenaar van de duurste Pokémon-kaart ter wereld.
0: Zeker, ik verwijs je graag naar de podcast van de Wereld van Sophie over de Pokémon-kaarten, waarin dat besproken wordt.
2: Voilà. Dus je hebt ze een klein beetje voor je geest. Dus ook, je kan ze voorstellen, veel lawaai en veel opvallen.
0: Eigenlijk. En gouden kettingen, ja.
2: Dus die Logan Paul, de oudste van de twee, die heeft enkele jaren geleden een sportdrankje op de markt gebracht. In van die hele hippe flesjes en dat heet Prime.
0: Ah ja, dat is van die.
2: Ja, je ziet dat bij ons ook in de supermarkt. Ja. Dat is, alle jonge gasten willen dat. En nu komen we terug bij Messi en zijn bodyguard. Want Messi bracht een 2 jaar na Logan Paul ook een sportdrankje op de markt. Ook in een hip flesje en dat heet Mas Plus.
0: Mas, zie.
2: Mas, ja. En die twee flesjes die lijken dus blijkbaar te veel op elkaar. Dus ja, het is boel in de rechtbank.
0: Mm-hmm.
2: Maar boel in de rechtbank, dat is saai. Daar kan je geen content uit creëren.
0: Nee.
2: Zeker niet als het zo gaat over iets stoms als merken en zo.
0: Mm-hmm.
2: Dus een beetje zichzelf respecterende worstelaar, annex content creator, bedenkt daar meteen iets op. Logan Paul daagde Lionel Messi uit in een online filmpje om tegen hem te komen boksen. Dan zou hij de rechtszaak meteen laten vallen.
0: Maar wat een dwaas voorstel.
2: Dat is een in het kwadraat.
0: Ja, zou dus beter eens durven gaan shotten tegen Lionel Messi.
2: Dat zou moediger zijn.
0: Onnozelaar.
2: Dus ja, uiteraard, de beste actieve voetballer ter wereld, die gaat niet ineens bokshandschoenen aandoen om tegen een YouTuber te gaan vechten. Dat zou waanzinnig zijn. Maar wie zich wel meteen aangesproken voelde, was de bodyguard.
0: Ah ja.
2: Yassin Chuko.
4: It's an MMA guy who thinks he can box, who thinks he's entitled to victory or attention because he's Messi's bodyguard.
5: You said I need attention. You need attention. You start with this. You start to talk about soccer players to make a fight with soccer players.
6: Logan Paul versus Messi, 2025. I'll see you in the ring, bro.
5: So now we're gonna stop talking because I know you are a YouTube product. I come from the street. I'm a street product. And people on the street, they don't talk a lot. So now stop talking. I see you on the ring, man.
2: Ja,
0: intens qua muziek.
2: Dat is ook het idee. Hè? Dus het zijn hele intense filmpjes die heel luid gaan naar het einde. Dat is eigenlijk helemaal om die Logan Paul uit zijn kot te lokken.
0: Ja.
2: Yassin Chuko, dat is een mixed martial arts specialist. Die doet Thai box, die doet al dat soort jujitsu-achtige dingen. En die zegt van, je hoort in het filmpje Logan Paul eerst zeggen, ja, dat is een mixed martial arts gast, die denkt dat hij kan boksen, die denkt dat hij aandacht verdient omdat hij de lijfwacht is van Messi. En dan hoor je Chuko reageren. Jij bent een YouTuber die praat over boksen tegen voetballers, maar laat ons stoppen met praten. Je mag vechten tegen mij, iemand die kan vechten. Ik ben geen YouTube-product, ik ben een product van de straat. En op de straat moet je je grote mond waarmaken.
0: Ah ja, en hij is ook een product van de straat.
2: Dus hij is echt opgegroeid in de banlieues van Parijs eigenlijk. En hij heeft daar leren thai-boksen, kickboksen, al dat soort dingen.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Nu, er worden nog wat filmpjes over en weer geslingerd. Grote woorden, gorilla op de borst. Maar tot op de dag van vandaag is er allemaal nog niets van in huis gekomen. Logan Paul, die moet precies toch altijd net ergens anders zijn.
7: I got offered $15 million dollars to fight Messi's bodyguard. But I'm a WWE superstar. I'm on a mission right now.
2: Ja, dus hij heeft $15 million aangeboden gekregen om dat gevecht te doen. Maar dat zal nu niet lukken. Hij kan nu niet boksen tegen de bodyguard van Messi. Want hij is nu net even een WWE-worstel-superster. Hij moet zich nu focussen op het worstelen. En daarom gaat dat nu niet. Ik geloof dat ze dat in het jargon zijn kak intrekken noemen.
0: Ja. Schrikscheiter.
2: Maar goed, Yassin Chuko die gaat daar niet wakker van liggen. Die zijn ster die blijft alleen maar reizen. Hij wordt intussen de Messi van de bodyguards genoemd.
0: Cool.
2: Ja, en dat is eigenlijk echt niet overdreven. Hij heeft heel veel succes online met, ja, dat zijn zo redelijk extreme workout-filmpjes waarbij er meestal volle bak met zware dingen op zijn buikspier wordt geramd, terwijl dat hij aan het trainen is. Dat klinkt ongeveer zo.
8: Yes.
2: Yes. Oh, ja, hier hangt hij horizontaal aan een paal, terwijl dat er dus iemand met zo'n grote, zware tractorband op zijn buik beukt. Wow. En die blijft hangen, hè. De boodschap is duidelijk. Hij is een beest, een grote, stoere bodyguard. Moest ik een fan zijn, ik zou toch precies twee keer nadenken eer dat ik het veld op storm richting Messi, denk ik.
0: Ja, maar hij moet, zoals hij zei, hij moet beleefd en respectvol blijven natuurlijk tegenover die fans.
2: Dat klopt. Maar dat lukt wel. Hij heeft zijn merk ook uitgebreid buiten het beast zijn. Hij heeft ondertussen ook zijn eigen kledinglijn gelanceerd. Je ziet hem ook opduiken in de meest diverse reclamefilmpjes. Hij maakt bijvoorbeeld reclame voor Volvo. Dan zegt hij, I protect others. Volvo protects me. Hè. Werkt goed. Okay. Hij maakt ook reclame voor Mexicaanse koeken. En de Braziliaanse aankondiging van de finale van de Champions League, dat was ook met hem in een soort van superheldenrol.
0: Oké. Okay.
2: De vraag is nu natuurlijk alleen, zal de bodyguard nog lang zijn werk kunnen blijven doen?
0: Ah ja.
2: Want fans die gaan natuurlijk stilaan op hem afkomen voor een selfie. Dat lijkt me hinderlijk voor het werk.
0: Ah ja, natuurlijk. En dan heeft hij een bodyguard nodig.
2: Dan moet de bodyguard een bodyguard hebben. Ja, dat zou mooi zijn.
0: Maar natuurlijk heeft Messi de Messi van de bodyguards onder de arm genomen. We kunnen hem misschien vanavond eventjes aan het werk zien. Want vanavond neemt Argentinië het op tegen Oostenrijk op het WK. En dan gaan we misschien wel hem ergens aan de zijlijn zien opduiken. Alleszins, laat deze Yassin even een licht schijnen over dat beroep dat we allemaal kennen, maar waar we tegelijkertijd erg weinig over weten. Tot vandaag. Ik wil het er heel graag over hebben, over de bodyguard van deze wereld. Dankjewel, Els Aert.
1: Radio 1.

0: Beyoncé, de wereld van Sophie. We zagen de Messi van de bodyguards aan het werk. Yassine Tchoko, niet toevallig, de bodyguard van Lionel Messi. En het begon ons te benieuwen. Wat doet een bodyguard eigenlijk zoal? Zijn er veel aan het werk? Hoe word je er een? En hoe ver gaat een bodyguard voor zijn te beschermen belangrijke mens? Paulien Augustijn sprak daarvoor met Philippe. Hij is al 25 jaar bodyguard, hoewel hij liever spreekt van een persoonsbeschermer. Hij werkte al voor tal van diplomaten of VIP's en kent de stijl dus erg goed.
1: Stel, Philippe, ik ben een bekende persoon. U bent mijn bodyguard. Wij komen hier in deze ruimte binnen. In een ruimte die afgesloten is, er staan tafelstoelen. Wat zou je doen?
2: Dan zou ik u eerst één kijken. Ten eerste gaan we kijken naar het risico dat er is. Dus één. Gaan we dan een verkenning gaan doen van de site? Op gebied van evacuatieplannen. Stel in geval dat er een calamiteit gebeurt. Hoe kunnen we vlug weg zijn, een vluchtwegen, et cetera. Dichtbijzijnde ziekenhuis, safe houses, dat is dan een politiecommissariaat. Dat wordt dan allemaal in beeld gebracht, op kaart gezet, ook gebriefd. En dan ben je klaar voor de opdracht.
1: En dan, als we hier de ruimte binnenkomen, wat gebeurt er dan?
2: Ik ga binnenkomen hier in de vergaderzaal. Even sweeping noemt dat, even snel rondkijken. Goed. Jij komt binnen en ik ga me buiten stellen en dan de deur dicht. Het is veel wachten. Veel mensen hebben zo een idee van dat beroep van persoonsbescherming of persoonsbeveiliger. Zeer veel actie en zo verder. Nee, dat is totaal niet. Ja, je moet veel wachten en geduld hebben.
1: En staat u dan, zoals ik het beeld van een bodyguard heb, benen wat open, uw armen gekruist? Nee.
2: Liefst niet. Discreet je opstellen, gewoon. Je bent ook gewoon gekleed, dus je hebt meestal eens een maatpak dat je aan hebt. Gewoon relax. Niet stijf voor een deur staan, je bent geen portier, hè. Je bent een persoonsbeveiliger. Het woord bodyguard horen wij allemaal niet graag. In de volksmond, bodyguard, komt agressief over. Agressie is iets uit een boze, dat zijn we niet aan. Ook in de volksmond, veel mensen, ze zien iemand, een bewakingsagent, een portier aan een deur staan. Ah, er waren bodyguards, terwijl dat totaal geen bodyguards zijn. En ook wat veel mensen denken voor een persoonsbeveiliger, dat moet iemand zijn, heel groot, heel stoer, dat is het juist niet. Mijn laatste VIP dat ik heb gedaan, we vulden elkaar zeer goed aan. Op persoonlijk niveau, ja, maar ook uitzicht en zo verder. Stel bijvoorbeeld, ik zeg nu maar, je hebt een VIP van 1,70 meter en er loopt altijd een man van 2 meter bij, dan valt hij gewoon op. Je hebt ook regelmatig, veel mensen die ook vergeten, dat er ook persoonsbeveiligers zijn, meer en meer die dames zijn. Als je dan spreekt, dames uit de Hofstaat die langs hier zijn, die hebben liever een persoonsbeveiliger dat een dame is. Dat heeft dan te maken meer met de cultuur. Maar ook, het valt minder op. Ook zijn mannen, heb je nog geweten, die liever een vrouwelijke persoonsbeveiliger hebben. Het valt minder op. Dat is de doelstelling. Discreet zijn. Ten eerste voor jezelf en ook je principal gaat dat niet graag hebben als je opvalt of probeert op te vallen. Je moet het zo gewoon mogelijk doen.
1: Waarom wilde u bodyguard worden of persoonsbeveiliger? Was dat een kinderdroom?
2: U trok mij aan. Toen ik jonger was, interesseerde me dat altijd. Keek ik altijd naar presidenten op televisie. En ik keek niet naar die president, ik keek naar de beveiliging. Dan reeds was ik aangetrokken daardoor. Ik vond het mooi, ik vond het leuk, dat moet iets zijn. En dan heb ik ook beslist om dat zelf ook opleiding te volgen en zo verder. En dat te doen. Ik heb veel shift gedaan van 17, 18 uur per dag. Veel. Wij werken altijd in burger. Natuurlijk, in de jaren dat ik dat deed, hoort je veel. Enorm veel. Maar dan moet je altijd over zwijgen, punt. Uw VIP, uw principal, is niet uw vriend. Je moet altijd een afstand houden. En dat ook respecteren. Als men te voet wandelt met een VIP, moet die formatie elastisch zijn. Open gaan en terug dicht gaan. Dus te zien waar je bent en in welke omstandigheden. En ook belangrijk, welke dreiging dat er is op de klant. Dat kan aanslag zijn, dat kan ontvoering zijn. Dat kan ook gaan van een taart werpen naar iemand. Dat kan ook verbaal zijn. Dan moet je uiteraard dichter bij de persoon zijn. Of dat het minder belangrijk is of minder gevaarlijk is voor hem. Dan kun je weer afstand nemen. Open gaan, Ik werkte natuurlijk op een serieus niveau, diplomatiek, zeg het zelf, ook met zakenmensen enzovoort. Dan moet je in feite wel, als je naar huis gaat, de knop uitdoen. Want je komt veel mooie zaken tegen, luxe hotels, dit, dat, noem maar op. En dan moet je de knop om zeggen van, ik ben gewoon, ik ga nu naar huis, mijn werk is gedaan. Dat moet je wel kunnen doen.
1: Heeft u tijdens uw carrière als persoonsbeveiliger, als bodyguard, heeft u vaak moeten ingrijpen?
2: Ik ben daar eerlijk in, nee. Ik werd altijd in België, dus ik heb nooit, om te zeggen, incidenten meegemaakt. Ik ben daar eerlijk over, ik moet hier geen verhaal over vertellen dat ik niet gedaan heb. Ik persoonlijk, kleine zaken, ja. Bijvoorbeeld, ik kwam toen in een hotel in Brussel, waar met een motorgate van een wagen of 10. De belangrijkste wagens waren de eerste 3. Dat was met een buitenlandse delegatie ook, dus met een minister. Hij had zijn eigen persoonsbeveiligers mee. Ik was met mijn VIP, maar op een bepaald moment zag ik dat er daar een persoon verdacht opgesteld stond. Een beetje raar, met een jas aan, met een kap over zijn hoofd gewoon. Ja, en dan was even dat ik dan in feite het werk overnam van wat die andere 3 niet hadden gezien voor hun VIP. En dan ben ik even tussengekomen, gewoon lichtjes, ja. Tussenkomen was gewoon passeren zodanig dat die persoon zeker niet ging kunnen tussenkomen naar die VIP. Nadien heeft die man, die keek natuurlijk verbaasd en nogal boos, maar nadien heeft die persoon dan gezien in de lobby van het hotel, ja. Dat VIP's waren met persoonsbeveiligers, dus geen probleem. Ja, het was ook niet brutaal, het is ook nooit de bedoeling dat je brutaal zit of agressief zit. Absoluut niet, ja, het omgekeerde, ja.
1: Eigenlijk stelt u zich op als een menselijk schild. Dat is toch eigenlijk wat u doet?
2: Ja, in feite wel, ja.
1: Dat is een heel dienstbaar iets dan eigenlijk. Het is iets, er is u zelf ook in een positie zetten die mogelijk ook gevaarlijk kan zijn voor u, of ziet u dat niet zo?
2: Uiteraard, als er iets zou kunnen gebeuren en het zijn bijvoorbeeld meerdere personen die iets verkeerd willen doen aan die VIP, ja, meestal, ik zeg niet dat het zo is, maar meestal, ja, zijn wij de eerste die dat ze gaan proberen uit te schakelen ook. Dat is ook gevaarlijk natuurlijk. Maar je leeft daarmee. Je hebt ook, ja, je band met uw VIP. En ik spreek dat wel, als je een VIP lang doet, je hebt een bepaalde band, je voelt ook een verantwoordelijkheid voor hem. Je bent er ook voor betaald. Dus je moet ermee leven, ja. Ben ik bang geweest? Nee, nooit. Je hebt een grote verantwoordelijkheid en je moet die ook dragen en met respect alles proberen na te streven, ja.
1: En zou je dan ook je eigen leven geven om een persoon te beschermen? Hoe ver gaat u daarin?
2: Ik heb het gelukkig nooit meegemaakt. Ik kan daar moeilijk op antwoorden. Ik weet ook mijn reactie niet direct. Maar in ieder geval zou ik toch mijn VIP, zeker die laatste 5 jaar heb gedaan, maximum proberen te beschermen. Ik heb ooit meegemaakt, dat was geloof ik in de periode tussen 2016 en 2018... Dat was ook een diplomaat, een ambassadeur. We hadden daar een contract voor 2 jaar. Ik heb die man maar 3 keer gedaan. Ik had geen match. Ik had er geen klik mee. En ik voelde aan, nee. En dan was ik professioneel genoeg, want mijn collega heeft het overgenomen. Tussen die collega van mij en die VIP ging dat heel goed. Ik had geen match, dus stop ik ermee. Want ik weet, als er ooit iets gebeurt, dan zou ik niet tussengekomen zijn. En dan moet je professioneel zijn, dan ben ik ermee gestopt.
1: En nu bent u bodyguard, persoonsbeveiliger op rust?
2: Als ik moet, morgen kan ik, maar ik wil niet meer. Het is nu voor de jonge mensen, aan de jongere mensen, om het te doen. Natuurlijk, mijn ervaring speelt grote parten dat ik ook overal kan meehelpen of advies geven, uiteraard, ja.
1: En is het werkelijk daarom, is dat de reden dat u zichzelf te oud vindt om nog een goede persoonsbeveiliger te zijn?
2: Ik ga daar heel eerlijk in zijn. Al problemen gehad met mijn onderrug, mijn schouder. Ik doe nog veel sport. Geen enkel probleem, maar op een bepaald moment moet je in de spiegel durven kijken en zeggen, het is mooi geweest, het is goed geweest, ik functioneer niet meer 100% zoals het zou moeten zijn, en ik stop ermee. En dat is voor veel mensen het moeilijke. Ik had het er

0: Britse bekende acteur uit die tijd. Die schiet Abraham Lincoln dood. We zijn april 1865. Terwijl Lincoln in het Ford's Theater, dat is niet zo ver van het Witte Huis, naar een opvoering zit te kijken van een komisch theaterstuk. Een klucht, Our American Cousin. Typisch Lincoln trouwens, want weten we uit een aantal biografieën, Lincoln, ja, die was zot van bij tijd en wijlen is een platte klucht. Het stak niet op een schunnige mop, meer of minder. En The American Cousin, dat was zo'n stuk. Een billenkletser, slapstick, mensen die pas op, achter u roepen vanuit de zaal. Hè, die sfeer.
1: Ja, ja, ja. Maar goed, echt Antwerps theater.
0: Zoiets. Maar ja, die mensen in de zaal, ja, die hadden eigenlijk beter pas op, achter u geroepen naar de presidentiële loge in plaats van naar de bühne. Naar de loge waar Lincoln met zijn vrouw zat. Dan had de president misschien nog net op tijd John Wilkes Booth van achter zich zien verschijnen. Maar dat was dus niet het geval. Booth kon de president van achter besluipen, een kogel in zijn hoofd schieten en vervolgens springt hij over de balustrade van de loge op het podium, roept nog snel: dit is wat tirannen overkomt. In het Latijn nog wel, het was een acteur, dus hij hield wel van wat drama. Sic semper tyrannis, roept hij. En daarna: the South shall be free. Het zuiden zal vrij zijn, waarmee je meteen ook zijn motieven meedeelt aan de verbouwereerde toeschouwers. Lincoln heeft net de burgeroorlog kunnen beëindigen, nog maar een paar dagen daarvoor. En Booth, ja, dat was een zuiderling die fel tegen de afschaffing van de slavernij was. Die Lincoln zelf, ja, zelf een noorderling, erdoor had gekregen. Nog maar net eigenlijk. En al die tijd Booth, die naar de derde verdieping van het Ford's Theater klimt, waar de presidentiële loge was. Booth die loge open krijgt, die de president beschiet, op het podium springt, daar zijn hele nummertje opvoert. Al die tijd was er van een bodyguard voor de president geen spoor. Niet aan de ingang van het theater en zelfs niet aan de deur van de presidentiële loge. En nochtans was er een bodyguard.
1: Wel.
0: Ja, ja, er was er zeker een. John Frederick Parker. Dat was een politieagent van het lokale korps van Washington D.C. Maar die, ja, die zat op het moment van de schietpartij oetje poepeloeren, ladder stiepel zat in de Star Saloon.
1: Oei.
0: Dat is een cafeetje naast het Ford's Theater. Parker heeft zich altijd verdedigd achteraf door te zeggen dat Lincoln zelf hem tijdens de pauze had gezegd: het is niet nodig, man. Ga gerust op café.
1: En drink je gerust oetje poepeloeren.
0: Ja, of hij dat erbij gezegd heeft, dat preciseren de bronnen niet echt. Maar goed, ik stel me dat dan erbij voor. Het is niet nodig, ga gewoon gerust op café. Ik red het hier wel. En Parker, ja, we moeten dat zeggen zoals het is. Dat was eigenlijk ook maar een nietsnut. Hij was eerder al verschillende keren geschorst geweest voor onbetamelijk gedrag. Slapen op trams tijdens de werkuren, bordeelbezoek en heel vaak voor dronkenschap tijdens de werkuren. En dan vraag je je natuurlijk meteen af: hoe is het in godsnaam mogelijk dat zo'n lapswans in zijn eentje moet instaan voor de beveiliging van de president van de Verenigde Staten?
1: Dat kan toch eigenlijk niet? Hè?
0: Dat zou niet mogen kunnen, maar het komt omdat Lincoln zelf, ja, niet bepaald goed kon inschatten hoezeer hij in gevaar was. Hij had dat zelf nooit goed door, vond dat allemaal niet nodig, vond zichzelf populair genoeg blijkbaar, vond dat allemaal niet nodig dat er veel beveiliging was. Maar het was toch vooral omdat die John Frederick Parker een invaller was, een reserve bodyguard. In die tijd was de beveiliging van de president nog niet zo geweldig goed geregeld, moet ik zeggen. Maar Abraham Lincoln, ja, die had er wel degelijk een vaste bodyguard, al jaren. En het was een van zijn allerbeste vrienden, sommigen zeggen zelfs een van zijn enige oprecht goede vrienden. Het was een voornaamgenoot van mezelf, Ward Lemon. Bijgenaamd The Hill. Bij ons zeggen ze een boom van een vent of een beer van een vent. Maar in de Verenigde Staten zeggen ze blijkbaar een heuvel van een
1: heuveltje.
0: Vent. Want Ward the Hill Lemon was 1,93 meter, woog 118 kilogram, droog aan de haak, beschikte volgens een bron over herculische krachten. En hij kwam nooit zijn huis uit zonder een boksbeugel, een knuppel, een jachtmes en een zwaard dat verstopt zat in een schede die vermomd was

0: als wandelstok. Kijk, dat zijn adelbrieven, als je het mij vraagt.
1: Ja, en dat is een beetje hoe wij hier ook elke dag natuurlijk komen.
0: Maar goed, kijk, een dag voor het drama in Ford's Theater had Lincoln Lemmon naar Virginia gestuurd om daar te gaan onderhandelen met Virginia om toe te treden tot de Union. Dat geeft al aan wat voor vertrouwen hij had in die Ward Lemmon, dat hij ook belangrijke politieke onderhandelingen in zijn naam mocht gaan voeren. Ze kenden elkaar dan ook al een hele tijd, Lemmon en Lincoln. Die waren al van voor Lincoln's eerste stappen in de politiek onafscheidelijk. Ze hadden elkaar leren kennen in de jaren 1850, toen ze allebei advocaat waren in Danville. Dat is een klein stadje in Illinois. Ze hebben daar 4 jaar lang samen een advocatenbureau, een advocatenkantoor gerund. En ja, dat moet een heel eigenaardig duo geweest zijn in die tijd. Ze waren om te beginnen allebei 1,93 meter... waarmee ze hoog boven de gemiddelde mens van die tijd uitstaken. 2 lange zwiebels, een dikke en een dunne. Dat moet nogal een zicht geweest zijn. Maar goed, daar houdt de vergelijking ook helemaal op. Want verder konden ze niet meer van elkaar verschillen. Lemmon was bijvoorbeeld een zuiderling uit Virginia. Hij was tegen de afschaffing van de slavernij. Maar ook karakterieel verschilden ze enorm. Lincoln, ja, die had heel regelmatig periodes van wat men toen nog melancholie noemde. Mm-hmm. En wat men nu vandaag depressie of op zijn minst diepe neerslachtigheid zou noemen. En Ward Lemmon, ja, die had daar alles behalve last van. Hij was een feestnummer. Een dronkenlap ook vaak. Een geweldige moppentapper, naar het schijnt. En een steengoeie banjo-speler ook. En in de momenten van Lincoln's diepste droefenis, diepste depressie, was hij het, was Ward Lemmon het, die Lincoln altijd wist op te beuren. En dat deden ze door bijvoorbeeld samen dit liedje te zingen.
2: Hail Columbia, happy land. Hail ye here, oh heaven-born band.
0: Hail Columbia, happy land. Dat was toen het volkslied van de Union. Hail Columbia, happy land. En dan zongen Lemmon en Lincoln samen, in plaats van Hail Ye Heroes, Heaven-Born Band, zongen ze samen If You Ain't Drunk, Then I'll Be Damned.
1: Hoppakee.
0: Maakten ze daarvan.
1: Ambiance.
0: En ze tapten ook moppen samen. Er bestaan, echt waar, moppenboekjes van Abraham Lincoln. Maar eigenlijk waren dat allemaal moppen die hij van zijn bodyguard Ward Lemmon had gehoord. Zoals die van de boer die aangevallen wordt door de hond van zijn buurman. Ken je de mop van...
1: Nee.
0: Dus een boer wordt aangevallen door de hond van zijn buurman. En die man wil zich verdedigen. Hij grijpt naar zijn hooivork en hij steekt de hond ter plekke dood. Waarop die buurman vraagt, maar enfin, waarom heb je hem niet gewoon geslagen met de andere kant van je hooivork? Waarop de boer zegt, ja, dat had ik zeker gedaan als je hond me had aangevallen met zijn andere kant. Lach je gieren brullen dus,
1: ja, met blijkbaar.
0: Ward Lemmon. Maar goed, die man nam zijn job wel heel serieus. Hij sliep in het Witte Huis bijvoorbeeld heel vaak op de grond voor de slaapkamerdeur van de president. Hij patrouilleerde ook dag en nacht met zijn boksbeugel en zijn zwaard wandelstok in de aanslag. Maar goed, die ene keer is Lemmon er dus niet bij. En dan, uitgerekend dan, gebeurt het, hè? Als Lemmon erbij was geweest die avond in het Ford's Theater, ja, dan was de geschiedenis heel anders gelopen. Dan zou John Wilkes Booth waarschijnlijk van dichtbij kennis gemaakt hebben met die boksbeugel en die knuppel en dat zwaard van Ward Lemmon, maar niet dus. Mm-hmm. En Lemmon heeft daar uiteraard zijn hele leven lang nog spijt van gehad, hè? Als eerbetoon aan zijn vriend heeft hij nog een biografie over Lincoln geschreven. The Life of Abraham Lincoln. Maar daarin was hij, ja, nogal expliciet over onder andere die voorliefde van Lincoln voor zatte avonden vol vuile moppen en schunnigheden.
1: Ah, ja.
0: En dat vloekte natuurlijk met, ja, de heilige die ze er in de jaren na zijn dood van wilden maken in allerhande biografieën die toen verschenen. Er zijn van dat boek amper 2000 exemplaren verkocht. En het is tot de dag van vandaag een collector's item waar je vele duizenden en duizenden euro's voor moet neertellen.
1: Ik wil het graag. Vindt,
0: ik wil het ook heel graag.
1: Ja.
0: Goed, Ward Hill Lemmon heeft nooit nog een openbare functie bekleed. Daar had die biografie waarschijnlijk wel iets mee te maken. Maar het is een feit, denk ik, dat elke president alleen maar kan dromen van zo'n bodyguard. En vooral zo'n trouwe vriend als Ward Lemmon.
1: Maar ja, dat is zo tragisch, hè? Dat dan zijn levensverhaal wordt. De bodyguard die zijn afspraak met de geschiedenis totaal gemist heeft. Oh, schitterend verhaal wel. Waarvoor dank, Ward Bogaert.
3: Radio 1.

0: Emma Hessels en het wondermooie I Wish It Was Me.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
1: Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie. Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Op de WK voetbal in de Verenigde Staten is voor het eerst het bliksemprotocol in werking getreden. Dat gebeurde tijdens de match Frankrijk-Irak in Philadelphia. Die wedstrijd startte maandagavond om 11 uur onze tijd, 2 uur geleden dus. Er werd gespeeld tot de rust, maar daarna moest het publiek het stadion verlaten en bleven de spelers ook binnen voor een passerend onweer. Als er binnen de 15 kilometer van een stadion een bliksem wordt gedetecteerd tijdens het WK voetbal, dan wordt de match sowieso voor een half uur stilgelegd. Tot nu toe was dat nog niet nodig geweest, nu dus wel. Intussen zitten er opnieuw een aantal supporters in de tribune, maar wanneer de wedstrijd hernomen wordt, is nog niet helemaal duidelijk. De stand na de eerste helft was 1-0 door een goal van aanvoerder Kylian Mbappé. De Lanakense burgemeester Marino Keulen is niet opgezet met de komst van meervoudig moordenaar Freddy Orion in het psychiatrisch ziekenhuis in zijn gemeente. Orion mocht de gevangenis verlaten en er werd beslist dat hij in een forensisch zorgcentrum zou worden opgenomen. Die beslissing veroorzaakte ophef, maar intussen is hij dus overgebracht naar een gesloten afdeling van het OPZ in Rekem in Lanaken is dat. Volgens Keulen zou hij beter in het buitenland worden opgenomen en is het de volle verantwoordelijkheid van het psychiatrisch ziekenhuis dat hij is opgenomen in Rekem. Orion vermoordde in 1979 een winkelbediende in de haven van Gent en later dat jaar ook nog 5 mensen van dezelfde familie in Sint-Amandsberg. Hij werd voor die moorden veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Volgens een Belgisch cybersecuritybedrijf zijn er bij een 100-tal Belgische organisaties en bedrijven nog steeds veiligheidsproblemen na een grote hack in februari van dit jaar. Toen werden de firewalls van bijna 300 Belgische organisaties, bedrijven, scholen gekraakt en bij 1/3 van hen zijn er nog altijd kwetsbaarheden in de beveiliging na dat incident. Wereldwijd werden bij die hack meer dan 110 miljoen aanmeldgegevens onderschept. Bedrijven, scholen en overheden installeren niet altijd de laatste veiligheidsupdates en ook niet overal wordt met multifactor authenticatie gewerkt, waardoor ze kwetsbaar zijn voor misbruik met behulp van gehackte gegevens. Het weer dan nog. Vannacht droog en minimaal rond 20 graden. Als je gezond wil sporten, bijvoorbeeld een lange fietstocht doen of zo, dan doe je dat dus best vannacht. Al dan niet met een terrasje erbij, want de komende dagen krijgen we al maar warmer weer. En vanaf volgende nacht koelt het ook 's nachts niet meer veel af. Vrijdag kunnen de temperaturen stijgen tot 39 graden. Ook de kans op onweer neemt tegen het einde van de week weer toe. Ik wens je een frisse nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Alle Sporza WK-nieuws vind je natuurlijk in de app van Sporza.
2: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
3: Radio 1.
2: De Wereld van Sophie.
3: Met Sophie Lemaire.
4: 37 graden zeg. En dan lap ik er nog de hete thee Bruno Mars bovenop. Goedemorgen.

0: De nieuwe van Bruno Mars heet On My Soul.
1: De wereld van Sophie.
0: Ik denk als het over het WK gaat dat we best vooruit kijken in plaats van enkele uren achteruit. Toen onze rode duivels bijna verloren van Iran en een hele natie teleurgesteld naar het scherm zat te kijken. Dat was droevig. Dus we kijken vooruit. Naar vanavond bijvoorbeeld waar Argentinië aantreedt tegen Oostenrijk. En waar Lionel Messi dus zal aantreden. Misschien wel de beste voetballer ter wereld. Dat betekent dat hij straks zijn beste beentje mag voorzetten. Maar dat betekent dat Yassin Tjerko dat ook mag doen. Yassin is zijn veelbesproken bodyguard. Een topfitte mixed martial arts vechter met meer dan 1,4 miljoen volgers die al even indrukwekkend is als zijn beschermeling. In heel veel filmpjes zie je hem veldbestormers aan een soort waanzinnige snelheid inhalen en tackelen, opdringerige fans subtiel aan de kant schuiven en grijpgrage handjes van het lichaam van Messi weghalen. En dus dachten we, moeten we het misschien daar wel eens over hebben, over bodyguards, lijfwachten en het werk dat ze doen. In het vorige uur konden we lijfwacht Philippe, of persoonsbeschermer, zo noemt hij het zelf liever, al vertellen dat het moet klikken tussen de lijfwacht en de VIP, anders is het erg moeilijk om zo dicht op iemands huid te leven. Voor de lijfwacht, maar ook voor de persoon die beschermd moet worden natuurlijk. Je vraagt je toch af hoe dat niet moet zijn. Om altijd een kleerkast bij te hebben. Om jezelf dusdanig bedreigd te voelen dat je zo'n kleerkast nodig hebt. En dus konden we dat eens vragen aan Frederik van Leeuw. Na de aanslagen van 22 maart 2016 werd hij als toenmalig federaal procureur onder bescherming gezet. Zo'n 8 jaar lang werd hij beschermd door bodyguards. Is vandaag procureur-generaal, heeft geen bodyguards meer nodig, maar hij herinnert zich die periode nog alsof het gisteren was.
2: Ik weet dat nog heel goed. Wanneer het mij voorgesteld en bijna opgelegd werd om bodyguards te hebben, was naar aanleiding van de aanslagen van 22 maart 2016.
3: 22 maart 2016 is een gitzwarte dag.
2: Waar eigenlijk na Parijs einde 2015 en na 2016 toch wel beelden van mij gebruikt werden in sommige publicaties van de Islamitische Staat. En ik was toen federaal procureur, dus aan de leiding van het federaal parket, die verantwoordelijk was voor al de onderzoeken naar de terroristen. Ik was bovendien een zeer zichtbaar en gekend gezicht door de omstandigheden natuurlijk. We waren toch wel bezig met een aantal terroristen op te jagen. Het was wel een mogelijke target. Dus ergens hebben we ook wel een paar vrienden van mij ook gepusht om te zeggen, je moet dat aanvaarden. Ja, in het begin was ik niet echt enthousiast voor. Hè, want dat is natuurlijk ook een beperking van je vrijheid. Het wordt heel professioneel aangepakt. Eerst krijg jij een onderhoud met mensen van de DAP, hè, de divisie van de bescherming van de federale politie, die u alles uitleggen, die u toch wel ook uitleggen hoe jij je moet gedragen, die ook een gesprek hebben met je partners, met je kinderen, ook misschien zelf met de school van de kinderen enzovoort. Ja, dat is in het begin komt dat op u aan. Kom misschien ook harder aan op je familie dan op u, want je weet waarmee je bezig bent. Terwijl in mijn beroep mag ik eigenlijk niet zoveel vertellen thuis van wat er aan de hand is. En destijds gebeurde toch heel veel. Dus het was toch meer verontrustend voor mijn familie dan voor mij. En dan een bepaald ogenblik komen zij u thuis ophalen. Niet alleen met één bodyguard, maar wel met een ganse ploeg. Die hebben dan bepaalde technieken die ik niet hier ga uitleggen natuurlijk. Naar gelang het niveau van bedreiging zijn er niveaus van bescherming. Het hoogste niveau van bescherming is delokalisatie. Dat wil zeggen, je mag niet meer thuis wonen, maar je moet ergens anders gaan wonen. Het is gelukkig nooit met mij gebeurd. Maar er zijn maatregelen genomen tegenover de familie. Ook de lokale politie die regelmatig passeerde voor het huis enzovoort. Je hebt mensen die naast u zijn. Je hebt mensen die meer op afstand zijn om te zien. Als je naast de persoon bent, zijn er dingen die je niet ziet. Natuurlijk tussen de, dat zijn de verschillende technieken. Die hebben bepaalde technieken. Dat zijn super professionele mensen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel 8 jaar onder bescherming geweest. Overal waar ik naartoe ging, die hadden toegang tot mijn agenda. Een bepaald ogenblik waar zij die oordeelden van wij moeten hier komen, wij moeten hier niet komen. Zo'n familiaal feest was ik natuurlijk niet met de bodyguards, maar bijvoorbeeld een begrafenis waar veel volk naartoe kwam. Dan kwam ze gewoon een ploeg. En meestal kwamen zij ook op voorhand om te zien waar de uitgangen waren enzovoort. Wat ook wel indruk gaf natuurlijk aan de mensen die ik tegenkwam. Dus ja, dat is wel een speciale periode. Een zeer speciale periode. Als u echt op het hoogste niveau van dreiging, kunnen niet zomaar beslissen, ik ga ineens, zwemmen of... Dat moet wel afgesproken zijn, moet toch wel een beetje serieus zijn met die mensen die toch wel ook hun leven riskeren natuurlijk voor u. Hè. Maar de boodschap is van, leef gewoon verder en houd geen rekening met ons. Dat is wel paradoxaal, want de mensen zien dat jij met bodyguards bent. Dus het is wel paradoxaal, want het is om u te beschermen, maar... Langs een andere kant trek jij wel de aandacht aan. Mensen denken dat jij een star bent van Hollywood. Dat is een paar keer gebeurd. Waar ze vroegen, wie is dat? Het heeft wel een bepaald effect als jij ergens aankomt met bodyguards. Dus dat is niet onschuldig. Er zijn een aantal dingen die ik niet meer heb gedaan. Mijn boodschap op de middag bijvoorbeeld met 4 bodyguards. Dat trekt wel een beetje de aandacht aan. Dus je past toch je gedrag aan. Als ik spreek met mijn vrouw bijvoorbeeld, ze heeft daar dus toch wel veel last van gehad. We zijn eens een keer samen in het buitenland gegaan. Er waren dan bodyguards meegekomen en zelfs een vrouwelijke bodyguard, omdat mijn vrouw meekwam. En ze had het heel moeilijk mee. Ik was daar mee gewoon natuurlijk, maar ze had het wel heel moeilijk mee. Het feit dat wij eigenlijk niet... Ja, ze zeggen dat jij je levensstijl niet moet aanpassen, maar je doet het toch. Enfin, dat zit in mijn aard. Als ik zie dat die mensen toch wel enorm veel uren kloppen. Want ze moeten... Als zij mij thuis komen ophalen, moesten zij dan 2 uur op voorhand eerst naar de kazerne gaan enzovoort. En dan, als ik beslist had om, nog s'avonds te gaan eten of zelf uit te gaan, dan waren ze mee. Het is niet dat zij ze nu na de kantooruren gewoon verlaten. Dus dat zijn heel lange dagen. Meestal momenten waar die mensen heel veel moeten wachten, maar toch klaar zijn om... In een tiende van de seconde te kunnen reageren. Want ik heb enorm veel vergaderingen waar ze natuurlijk niet bij zijn, voor de deur zijn enzovoort. Maar als er iets gebeurt, dan moeten ze klaar zijn. Dus het is niet dat ze verstrooid mogen zijn. Dus dat is wel een moeilijk beroep. Ik heb veel bewondering voor die mensen. Ik heb ondertussen, in die 8 jaar heb ik veel mensen van die ploeg leren kennen. Er zijn soms wat banden, dingen die je uitwisselt met hun enzovoort. Een geboorte, zelfs drama's meegemaakt. In van mijn bodyguard heeft zijn vrouw verloren in een aanslag bijvoorbeeld. Dus ineens komt dat dus heel dichtbij. Ja, dat is toch wel iets speciaals. Die mensen zijn opgeleid om een schaduw te zijn, maar dat zijn geen schaduwen. Dat zijn mensen. Ze zien alles wat je doet, dus ze weten wat je interessen zijn, zelf in je vrije tijd. En dus ja, sowieso dat zij u na zoveel tijd u ook kennen, wat je graag doet enzovoort. Dus dat is mij een verschillende keer gebeurd. Ik moest een missie doen in het buitenland, waar zij eigenlijk zo gecheckt hadden, dingen die mij zouden kunnen interesseren. En ja, dat was wel heel tof. Zo lange termijn beginnen wij elkaar te kennen natuurlijk, hè. Er zijn momenten geweest waar ze toch wel hebben moeten ingrijpen. Maar op die 8 jaar niet zoveel. Ja, er is één moment geweest waar het eigenlijk niet voor mij was. Maar ze hadden de info gekregen dat mensen met bivakmuts aan het rondrijden waren. Dat waren mensen die ergens een overval hadden gedaan. En daar, in 2 seconden, was ik geëvacueerd van het restaurant waar ik aan het eten was met een vriend. Zonder... Ze komen u gewoon pakken op in de auto. Hè. Dat is wel indrukwekkend. Maar dat is inderdaad niet zoveel geweest. En ik zei, ja, pas op, ik heb nog niet betaald. Zeg, geen probleem, we gaan dat wel doen. Toen ik geen bodyguard meer had, omdat het niet meer noodzakelijk was. Ik was bezig met andere zaken enzovoort. Voelde het wel een beetje raar. Want het was ook heel comfortabel. Ik werd overal naartoe gebracht. Als het moest snel gaan, gingen we snel. Ik denk tijdens 8 jaar heb ik de metro niet genomen. Dan pak ik, nu neem ik wel de metro. Het is wel, je voelt je vrijer, dat is echt een bepaalde vrijheid. Maar langs een andere kant, ja, je moet eigenlijk bijna terug leren om sommige dingen zelf te organiseren. Dus het is inderdaad een raar gevoel, een bepaald ogenblik. De laatste dag dat ik met hun was, hebben ze mij terug naar huis gebracht met een prachtige brief. Want we zijn toch wel 8 jaar samen overal naartoe gegaan, zelfs in het buitenland, in Dubai, in Zuid-Afrika, Brazilië, we zijn overal naartoe gegaan, zelf, en ook in België, in Europa. Ja, dat is nog een brief die ik heb bijgehouden. Het was het teken dat ze u ook appreciëren en zo. Het doet wel deugd.
0: Procureur-generaal Frederik van Leeuw heeft geen warme herinneringen aan de tijden toen zijn leven in gevaar was, maar wel aan de mensen die er waren om dat gevaar voor hem op te sporen. Een reportage was het van Anke van Meer.
1: Radio 1.

0: Lauryn Hill met Superstar. De wereld van Sophie. We hebben het over bodyguards vandaag in de wereld. Als je graag wil in de wereld van Sophie, liever. Mocht je willen reageren, weet dat het altijd kan via de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal van VRT Max. Een fascinerend beroep is het dat zeer tot de verbeelding spreekt, omdat het zo uitzonderlijk is. Slechts van nut voor een heel select clubje mensen dat bedreigd wordt door fans of paparazzi of aanvallers en terroristen. Ik vraag me af of er in tijden van struikrovers en successieoorlogen misschien net iets meer lijfwachten aan de slag waren dan vandaag. Jonas Roeles, een zeer goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sophie.
0: Historicus aan de UGent. Lijfwachten en bodyguards, hoe lang wordt daar al in de geschiedenisboeken over geschreven?
1: Wel, eigenlijk in de vroegst geschreven bronnen komen we die al tegen. Hè. Al in het oude Egypte wordt er melding gemaakt van een beroepscategorie bodyguards of lijfwachten die de farao met hand en tand moeten bijstaan en verdedigen. Dus je merkt dat dat eigenlijk een heel lange voorgeschiedenis heeft. Zodra er machthebbers zijn, hebben die al de neiging gehad om zich te laten beschermen tegen vijanden.
0: Ja, ja, omdat het nodig was, zonder enige twijfel, weten we wie die mensen waren, waar ze die gingen halen?
1: Het interessante is dat je twee stromingen hebt. Hè, en waar haal je de ideale lijfwacht? En je hebt dus de ene idee is, je moet dat bij absolute vertrouwelingen doen. Mensen die je door en door kent en die je absoluut gaan verdedigen. Iemand die die redenering volgt is Alexander de Grote. Die heeft een elitekorps van maximum 7 mannen. De Somatophylakes heten die met een moeilijk woord. En dat zijn edellieden die hij dus geselecteerd heeft. En dat is eigenlijk wel een mooie carrière. Want ja, die hebben doorgroeimogelijkheden als het ware. Wanneer Alexander de Grote sterft, dan worden die mannen beloond en krijgen die echt ook grote delen van zijn rijk. En een van die lijfwachten is Ptolemaeus. En die wordt koning van Egypte en ook stichter van een heuse dynastie, de Ptolemaïen. En dat is de dynastie waar ook de beroemde Cleopatra van afkomstig is. Dus je kunt, ja, je wordt beloond als je in die inner circle zit. Iemand dichter bij huis is Philips de Goede, de Bourgondisch hertog doet dat ook. Die kiest echt ridders en edellieden om hem te beschermen en dat is ook heel vaak nodig. Dus daar is het idee, mensen die je blindelings kunt vertrouwen, ik kies ze uit mijn inner circle.
0: Ja.
1: Maar je hebt ook het andere uiterste. En die idee stelt, of die mensen denken van kijk, je moet ze gewoon echt inhuren. Je moet ze niet bij jezelf gaan zoeken, maar net heel ver. Daar is de redenering dan, of het idee, die zijn niet lokaal betrokken, die hebben geen familiale kwesties, of die gaan zich niet makkelijk laten overhalen door de ene of de andere partij. Die zijn eigenlijk volledig neutraal en enkel van mij afhankelijk. Net omdat ze uit heel verre streken komen. En een goed voorbeeld daar is de Varangiaanse garde. Dan zitten we in het Byzantijnse Rijk, 10e, 14e eeuw. En dan gaan die Byzantijnse keizers heel bewust mensen ronselen uit Noordwest-Europa bij de Germaanse volkeren. Noormannen zijn ook heel populair. En ook mensen rond de streek van het huidige Oekraïne, Kiev, die worden echt geronseld en er ontstaat een soort emigratiegolf. In die mate zelfs dat een bepaalde provincie in Zweden in de 11e eeuw een wet uitvaardigt van jullie mogen niet meer vertrekken, hè, jonge mannen. Als jullie gaan dienst doen bij die Varangiaanse garde, weet dat jullie dan niet langer kunnen erven in deze regio. Want er is een leegloop aan mannen die dat dus blijkbaar echt als geprivilegeerde job willen gaan uitoefenen.
0: Dat is wel waanzinnig interessant dat er zoveel uit het noorden geplukt werden.
1: Ja, klopt.
0: Maar waarschijnlijk ook omdat die uiterlijk er zo anders uitzagen, dat die wel een zekere uitstraling hadden.
1: Ik kan me perfect inbeelden dat dat een soort afschrikwekkend exotisch effect heeft, waar zo'n keizer zeer tevreden mee is.
0: Ja. Oké, dus soms werden ze gewoon van de andere kant van Europa gehaald, omdat men dan het idee had, die zullen niet om te kopen zijn. Daar kunnen we op vertrouwen.
1: Klopt. Maar ja, dat lukt ook niet altijd. Hè. Lijfwachten, het is een handig ding om in huis te hebben, maar het kan ook gevaarlijk worden. En het Romeinse Rijk biedt daar goede voorbeelden in. Daar heb je de befaamde Praetoriaanse garde die de keizer moet beschermen. En in oorsprong is dat een legereenheid die in en rond Rome gestationeerd is om de stad te bewaken. Maar dat wordt eigenlijk al gauw een soort privélegertje van de keizer. Een soort staat binnen de staat. maar die wel heel veel macht naar zich toetrekt nadat ze door keizer Augustus in het leven geroepen zijn en die eigenlijk ja, een soort factor worden waar je echt rekening mee moet houden. Hè. Die gaan echt de Senaat bedreigen om een keizer te verkiezen naar hun keuze. Dus zij gaan die politieke macht naar zich toetrekken. Zij gaan ook heel wat keizers vermoorden. Hè. Er wordt gezegd, als keizer sterf je niet in je bed. Wel, dat is zeker in die periode waar. Er zijn afhankelijk van de tellingen 10 tot 15 keizers effectief vermoord, direct of indirect, door die Pretoriaanse garde die in het leven geroepen is om die keizer net te beschermen. Maar... dus ja, een soort deep state, zoals Trump het zou noemen, die eigenlijk het tegenovergestelde doen waarvoor ze in het leven geroepen zijn. Hè?
2: Ja, het zijn bijna maffiatoestanden.
1: Zoiets.
2: We dat zullen je beschermen als jij ons terwille bent.
1: Zoiets, ja.
2: Waanzin. We hoorden net meneer Van Leeuw vertellen over de band die hij kreeg met zijn lijfwachten. Mm-hmm. Alexander de Grote haalde hij al even aan. Die had duidelijk met zijn 7 lijfwachten een enorm sterke band. Zijn er zo nog bekende buddies onder de lijfwachten?
1: Eigenlijk wel, wat ook niet zo verwonderlijk is, als je merkt inderdaad dat die zoveel tijd doorbrengen. Een beroemd voorbeeld is de lijfwacht van Napoleon. Dat is Rustam Radza en die heeft eigenlijk een trieste voorgeschiedenis. Want dat is een Armeense jongen die op 13-jarige leeftijd ontvoerd wordt en tot slaaf gemaakt wordt en in Cairo belandt. En daar eigenlijk als geschenkje door een lokale sheik aan Napoleon geschonken wordt tijdens zijn Egyptische campagne. Mm-hmm. Maar die worden inderdaad wel een soort buddies, want 15 jaar lang zal hij zijn lijfwacht en persoonlijke bediende zijn. En die staat ook op heel veel schilderijen waar Napoleon afgebeeld wordt. En je herkent Rustam meteen aan zijn Oriëntaalse kledij, aan zijn tulband en zo. Napoleon is daar dus zeer enthousiast over, maar het komt tot een breuk tussen die twee. Grote teleurstelling wanneer Napoleon verbannen wordt, van de troon gestoten wordt en naar Elba gestuurd wordt en Rustam weigert mee te gaan. Hij heeft dan net een partner gevonden, is gehuwd en ja, hij denkt, ga jij maar alleen in ballingschap. Nu, Napoleon komt terug, de befaamde 100 dagen. En Rustam wil het weer goedmaken en zegt van kijk, ik bied mijn diensten terug aan. Maar Napoleon is verbitterd en rancuneus en zegt de boom in gij, want je zult maar eens een keer omgekocht worden door de Engelsen ondertussen en mij net weer proberen vermoorden. Dus ja, je merkt dat daar echt tot een breuk gekomen is. En Rustam schrijft daar ook een biografie over en zegt van kijk, ik had mijn redenen om niet mee te gaan naar Elba, want ik vreesde echt dat Napoleon zo het leven niet meer zag zitten, dat hij zelfmoord zou plegen. En ja, wie zou de schuld dan krijgen, denk je? Hè? Dus hij vreesde echt dat hij beschuldigd zou worden van het vermoorden van de keizer. Dus hij is, om lijf en leden te besparen, thuisgebleven. Een ander voorbeeld van iemand die daar een ongelooflijke vriendschapsband aan overgehouden heeft, is Winston Churchill. Die had een bodyguard, Walter Thompson heette die, en die heeft hem jarenlang beschermd en heeft ook zijn uren moeten kloppen, want hij zou een 20-tal aanslagen op Churchill verijdeld hebben. Uit allerlei hoeken, van de IRA tot Arabische en Indische nationalisten, tot Griekse communisten, tot de nazi's. Er was op een bepaald moment niemand in Europa die blijkbaar Churchill niet naar het leven stond, zo lijkt het. En die man is in burn-out gegaan. Walter Thompson is op een bepaald moment echt in ziekteverlof gegaan, omdat het hem allemaal te veel werd, het constante verijdelen van al die aanslagen op Churchill.
2: Amai.
1: En onze Walter heeft er ook zijn huwelijk door kapot zien gaan. Als je dus uren bij zo'n workaholic als Churchill zit, dan zijn ze daar thuis niet zo tevreden mee. Maar hij heeft wel zijn nieuwe partner daar gevonden. Hij is dan maar met de secretaresse van Winston getrouwd. Om dan werk en privé toch beter te kunnen bundelen. Ja. En ook wanneer Churchill dus geen officiële functie meer heeft, houdt hij hem in dienst. En daar is Churchill zijn vrouw dan weer niet tevreden mee. Clementine die zaagt dan over het feit dat hij altijd maar aanwezig is. Dus je merkt dat die wel echt een soort connectie met elkaar gevonden hadden.
2: Ja, dikke vrienden geworden.
1: Zoiets.
2: Ja, de functie van die lijfwachten, was dat door de jaren heen vooral toch hetzelfde op de uitkijk staan voor dat, voor aanslagen? Of ging dat soms verder?
1: Ja, het gaat eigenlijk soms heel ver en het dringt dus ook wel echt in die privésfeer van dat soort heersers of opdrachtgevers binnen. We kennen in de Tudor Times, en dan zitten we bij Hendrik de VIII en zo, heb je de Yeomen of the Guards. En die moeten zelfs elke avond het bed van de vorst controleren. En er zijn richtlijnen waarbij ze dus met hun zwaarden de strooien matras moeten doorprikken. Na een paar jaar vindt men dat dan toch gelijk zonde van al het beddengoed. En dan zijn er richtlijnen over over het soort... Ze moeten dan in dat bed kruipen en springen en een soort koninklijke koprol maken in dat bed elke avond om te zien of daar toch niets verscholen zit of verstopt zit, wat mogelijk slecht nieuws voor de vorst kan zijn. En ja, die slapen ook vaak vlak naast de deur in de aanpalende kamer, dus qua privacy moet dat toch bijzonder karig gesteld zijn voor bepaalde van die vorsten. Dus dat zijn taken. Ik weet niet in hoeverre lijfwachten dat vandaag nog moeten doen, de slaapkamer halvelings delen, maar het gaat dus wel ver in bepaalde tijden. Hè?
2: Ja, de koninklijke koprol die zal intussen wel...
1: Ik vermoed dat die een laken niet meer uitgevoerd wordt. Nee.
2: En anders zou ik er graag eens bij zijn.
1: Voilà, ja. Ja.
2: De paus moet ik ook nog aan denken. Juist. Die heeft natuurlijk een hele Zwitserse garde.
1: Ja.
2: Ook toch al... Vele jaren.
1: Ja, al meer dan 500 jaar. Die is in 1506 gesticht door Julius II. En die kon ook wel een lijfwacht gebruiken, want die stond bekend als Il Papa Terribile, de verschrikkelijke paus, die niet zozeer met het geloof, maar met zijn wereldlijke macht bezig was en dus ook wel wat aanslagen te verduren kreeg. En ook zij zijn echt wel nodig geweest doorheen de geschiedenis, want in 1527, dan zitten we al bij Clemens VII, wordt de stad Rome belaagd door onze keizer Karel V. Zijn troepen, die zijn namelijk al weken niet meer betaald, die zijn humeurig en die plunderen eigenlijk de stad. En het is dankzij die Zwitserse garde, die Zwitserse wacht, dat de paus het Vaticaan kan ontsnappen en via die befaamde geheime tunnel in de Engelenburcht zich kan verschuilen en daar het leven gered wordt. En die Zwitserse garde heeft sindsdien echt een fabelachtige status en blijft dus tot op vandaag de dag bestaan. Blijven ook altijd zeer populair, want ja, er zijn nog altijd heel veel regels. Je moet katholiek zijn, je moet Zwitser zijn, je moet minstens 1,74 meter zijn, tussen de 19 en 30 jaar oud. En je moet daar minimum 2 jaar dienen. Als je wil huwen, moet je nog een keer 3 jaar bij. En het loon is vrij karig, het is €1500 in de maand, liet ik mij vertellen. Maar je krijgt wel gratis kost aan inwonen. En ook niet onbelangrijk in deze tijden, er is een voetbalploeg waar je lid van kunt worden. De FC Guardia speelt mee in de Vaticaanse competitie. Dus dat is mooi meegenomen.
2: Zeker, en een mooi pakje krijg je ook.
1: Juist. Daarvan wordt altijd gezegd, Michelangelo heeft dat ontworpen. Heel veel toeristische gidsjes vertellen dat nog. Nu is dat een homo universalis, maar dat kunnen we niet op zijn konto schrijven. Dat pak is eigenlijk maar in 1910 ontworpen. En dat is dus zo'n voorbeeld van wat we een invented tradition noemen. Een relatief nieuw gebruik dat we dan een soort eerbiedwaardige voorgeschiedenis geven door te zeggen, Michelangelo heeft dat in het leven geroepen.
2: Ah, dat is eigenlijk wel zot dat iemand in de 20e eeuw dat pakje bedenkt.
1: Ja.
2: Oké, ja, goed. Elk zijn smaak.
1: Het is dat, ja.
2: We hebben het nu over de grote, belangrijke politieke figuren gehad. Mm-hmm. Waren er ook gewone mensen in het verleden die een bodyguard nodig hadden? Of toch mensen die misschien niet van adel of koninklijke bloede waren?
1: Ja, je kunt je afvragen in hoeverre dat nog gewone mensen zijn. Hè? Maar je hebt ook wel in het verleden voorbeelden van mensen die zich dusdanig onpopulair gemaakt hebben dat ze niet meer veilig op straat kunnen komen zonder. En een berucht voorbeeld is Pieter Langhals. Dat is iemand die zich eigenlijk van loopjongen voor de Bourgondische hertogen in de 15e eeuw zitten we dan, opgewerkt heeft tot een belangrijk ambtenaar, eigenlijk een van die functionarissen van het Bourgondische Rijk. Is ook in Brugge heel belangrijk, maar ja, die is op een bepaald moment zo onpopulair dat hij echt een lijfwacht heeft. Een soort garde die hem over straat moet begeleiden, omdat het Brugse volk hem echt naar het leven staat. Zal uiteindelijk ook lukken, hè. Hij wordt ook effectief geëxecuteerd en vandaar dan opnieuw zo'n toeristische legende dat daarom de zwanen in Brugge op het water zitten, hè, de lange halzen als eerbetoon. Maar dat is dus zo iemand die zich echt moet verdedigen. Van andere individuen zijn we daar minder over op de hoogte, maar er zijn er dus wel degelijk nog, waarbij je merkt van, je hoeft geen vorst te zijn of president of staatshoofd om daarvan gebruik te maken. Mensen die zich onveilig voelen en het zich kunnen permitteren, die zullen wel zorgen dat ze verdedigd worden.
2: Ja, die categorie VIP's hadden we nog niet besproken, de hufters. Die om die reden bescherming nodig hebben. Ja. Het levert wel altijd goede verhalen op, dat is wel duidelijk. Al eeuwenlang, de lijfwacht is er altijd al bij geweest. Mm-hmm. Ergens in een hoekje, loerend op de uitkijk voor gevaren. Heel erg bedankt om dat voor ons te duiden. Historicus Jonas Roeles.
1: Graag gedaan.
0: Radio 1.

0: De nieuwe van Trigger Finger heet Through the Beam.
1: De wereld van Sophie.
0: Over bodyguards hebben we het vandaag. Zoals de bodyguard van Lionel Messi, wereldberoemd vanwege zijn sprintjes achter onverwachte veldbestormers. Of zoals die van Abraham Lincoln, die de moord op zijn opdrachtgever niet kon voorkomen omdat hij volgens Wart Bogaert Oetje Popeloeren op café zat. Of die van Alexander de Grote, die hij zo dankbaar was dat hij een ganse lande naliet. Maar over de bekendste bodyguard hebben we het nog niet gehad. Goedemorgen, Vincent Bilot.
2: Goedemorgen, Sophie.
0: Over de bodyguard.
2: De bodyguard, jazeker. Film uit 1992, bijna 35 jaar oud dus. Maar een film zo bekend dat we hem integraal kunnen oproepen met één simpele drumkick. Ach, ogenblikkelijk zien we Whitney Houston voor ons. En Kevin Costner natuurlijk, met zo'n lederen holster over zijn schouder. Want hij, Kevin Costner, is in de film natuurlijk haar bodyguard. Voor wie hem niet gezien heeft, en dat kunnen toch echt alleen maar mensen zijn die in de jaren 90 onder een steen geleefd hebben, maar wie er toch in zou geslaagd zijn om de bodyguard te missen. Kevin Costner speelt dus Frank Farmer, een ex-agent van de Secret Service, die ingehuurd wordt om Whitney Houston te beschermen tegen een gevaarlijke stalker. Mm-hmm. Die twee die moeten niet van elkaar weten. Hij vindt haar een omhooggevallen diva. Zij vindt hem maar een aansteller. Maar, spoiler alert, ze worden toch wel verliefd, zeker.
0: Ja, zeg.
2: En op het einde van de film vangt hij ook nog eens een kogel op voor haar. En ja, probeer dan als vrouw eens niet voor eeuwig van zo'n man te houden.

Bodyguard is de op één na succesvolste film van dat jaar. Alleen Aladdin doet in 1992 nog beter. Mm-hmm. En de soundtrack van The Bodyguard wordt dankzij Whitney Houston en haar... The Bodyguard is de op één na succesvolste film van dat jaar. Alleen Aladdin doet in 1992 nog beter.

0: spectaculaire sequel met ook wel best een spectaculaire naam voor de vrouwelijke hoofdrol. Want enkele jaren na het overdonderende succes van The Bodyguard broedt Kevin Costner dus op een vervolg, The Bodyguard 2. Met opnieuw hijzelf in de rol van lijfwacht Frank Farmer, maar met een andere vrouwelijke hoofdrol.
1: Mm.
0: Dat verhaal dat vraagt uiteraard om een nieuwe opdracht voor Frank Farmer, een nieuwe vrouw om te beschermen en natuurlijk om verliefd op te worden. Kevin Costner weet dat het opnieuw iemand moet zijn met star quality uiteraard. Iemand die zo beroemd is dat ze bij wijze van spreken zichzelf kan spelen. En hij denkt daarbij aan één iemand in het bijzonder. Misschien wel de beroemdste vrouw van dat moment. Het is een adellijke vrouw. Een vrouw die hij trouwens benadert via een Britse connectie. Kevin Costner is namelijk bevriend met Sarah Ferguson. Fergie voor de vrienden. Op dat moment nog maar net gescheiden van Prins Andrew. Hè, je weet wel, Prins Andrew, de zoon van de Queen, die later in verband wordt gebracht met Jeffrey Epstein en al zijn koninklijke titels verliest. Die Fergie brengt Kevin Costner in contact met de vrouw die hij zo graag wil als de nieuwe Whitney Houston.
2: Sarah was really important. She's the one that set up the conversations between me and Diana.
0: Jawel, Kevin Costner hoopt voor de sequel van The Bodyguard niemand minder te strikken dan
2: Diana.
0: Diana Spencer.
1: Amai.
0: Beter bekend als Lady Di.
1: Ambitieus.
0: Ook zij is op dat moment net gescheiden van haar prins, te weten prins Charles. Maar ja, ze is eigenlijk bij het Britse publiek alleen maar geliefder geworden. Ze is eigenlijk wereldwijd een celebrity, hè, Diana. De meest gefotografeerde vrouw ter wereld wordt ze genoemd. Lady Di staat in 1997 op het toppunt van haar roem. En die Lady Di gaat Kevin Costner dus opzoeken om haar de vrouwelijke hoofdrol aan te bieden in de nieuwe Bodyguard.
2: I started talking to her. I said, look, I'm going to do Bodyguard 2 and I think I can build this around you. Would you be interested? She goes, yes, my life's about to change. I think that I would like to do this.
1: Hm?
0: Ze zegt waar rempel nog ja, ook.
1: Allee.
0: Diana staat op een kruispunt in haar leven, zegt ze tegen Kevin Costner. Ze heeft een nieuwe liefde, ze wil haar leven een nieuwe wending geven. En ja, meespelen in een film, denkt ze. Waarom niet?
1: Ah ja, ze had waarschijnlijk ook een bron van inkomsten nodig.
0: Dat zal misschien ook wel meegespeeld hebben. Maar er volgen dus nog gesprekken om het wat concreter te hebben over die Bodyguard 2. Kevin Costner die beseft natuurlijk dat ja, met Lady Di als hoofdrolspeelster die film ja, helemaal rond haar moet draaien natuurlijk. Diana moet in die film eigenlijk zichzelf spelen. Hè? De beroemdste prinses van de wereld die uiteraard bescherming nodig heeft van een bodyguard. Want Diana's relaties met haar echte bodyguards trouwens, die zijn ook vrij berucht. Een van haar lijfwachten heeft zelfs ooit ontslag moeten nemen omdat hun omgang een beetje te intiem was geworden.
1: Och, het is al een film.
0: Diana en haar bodyguards, het is inderdaad eigenlijk al een film op zich waard. Enfin, voor Costner klopt dat plaatje helemaal. Hè? Hij als haar bodyguard. En ja, uiteraard zouden hij en Diana in de loop van de film dan ook romantische gevoelens krijgen. En ook Diana beseft dat dan van het een het ander komt. Sterker nog, ze vraagt expliciet naar hoe die romantische scènes er dan uit zullen zien.
2: And I said, look, I'm going to write this part with you in mind. Is this something that you think you would like to do? And she said, yes, I do. She goes, are we going to have like a kissing scene? And I said, do you want there to be one? And she said, ja, en I said, then we'll do that.
0: Kan ik dan een kusscène krijgen, vraagt zij.
1: Flirters?
0: Echt, hè?
1: Toch?
0: Kan ik dan een kusscène krijgen, vraagt hij. Nou ja, als jij wil dat we kussen in de film, ja, dan kan ik dat regelen, zegt Kevin Costner.
1: Als het moet.
0: Oh, wel ja, dat wil ze dus wel. En dus ja, schrijft hij er een kusscène in.
2: I wasn't going to make the full romance about her, but there was going to be a moment where we did. And she was so sweet about this.
0: Is toch ongelooflijk?
1: Mm-hmm.
0: Dat hij eigenlijk niet van plan was om daar zo iets heel expliciet van te maken. Maar dat zij er dus eigenlijk echt naar hengelde van, ja, kom, laten we er toch maar een kusscène in.
1: En kan dat zo met wat een stomende bedscène eventueel, meneer Costner?
0: Ja, ja.
1: Costner.
0: Dus goed, Kevin Costner die zet zich met een paar scenaristen aan het werk. En ze schrijven die film dus helemaal op het lijf van Diana. The Bodyguard, ja, die originele film,

0: Die werkte zo goed omdat de bekende actrice en zangeres in die film werd gespeeld door een bekende actrice en zangeres, te weten Whitney Houston. En Whitney Houston speelde, bij wijze van spreken, een gefictionaliseerde versie van zichzelf. Alwel, zo moet Lady Di in de film ook gewoon zichzelf spelen. Dat is het scenario, zoals Kevin Costner het aan haar ook bezorgt.
1: I said that I'm going to send you this movie and I'm going to make it just like Whitney. I'm going to make it so you don't have to do all that much, but you're going to be great. And she said, I'd like that.
0: Lady Di is helemaal in haar nopjes met dat script. En in de zomer van 1997 heeft Kevin Costner een eerste versie van dat scenario klaar. Kevin Costner laat het haar bezorgen op 30 augustus 1997. 30 augustus. Maar dan, één dag nadat dat scenario in haar bus valt, op 31 augustus 1997, gebeurt het ondenkbare.
1: En dan we lost her. En she was gone.
2: Oh, ja. Dat is dan.
0: Dat is dan. Prinses Diana, Lady Di, komt om bij een auto-ongeluk in Parijs. Een dag nadat dat script in haar bus is gevallen. En ze zal dus nooit de hoofdrol spelen in The Bodyguard 2.
2: Mm.
0: Er zal zelfs nooit een Bodyguard 2 komen. Ook niet met een andere actrice. Want Kevin Costner die is er het hart van in. Hij was bevriend geraakt met Diana, was op haar gesteld geraakt. En hij heeft nooit meer iemand anders in de rol kunnen zien van vrouwelijke tegenspeelster in zo'n sequel. Sterker nog, niemand komt te weten dat er vlak voor haar dood plannen klaar lagen voor Diana om de hoofdrol te spelen in een grote Hollywoodfilm.
2: Ik had ook nooit gehoord, hoor.
0: Dat is toch wel bijzonder, hè, dat dat tot vele jaren na haar dood eigenlijk een goed bewaard geheim is gebleven. Mm-hmm. Dat heeft alles te maken met The Queen.
2: Ah ja?
0: Want geruchten over die filmplannen van Diana worden door Buckingham Palace keer op keer ontkend. En dat is niet naar de zin van Kevin Costner, die opnieuw via Sarah Ferguson in contact probeert te komen met de Britse royals.
1: About a year later, the royal family kind of turned on me a little bit. And it got actually kind of ugly. It just got uglier and uglier. And finally, I called up Sarah and I said, Sarah, you need to tell me who kind of is leading the charge there on this. She goes, no, Kev, you don't want to talk to them. I said, yes, I do.
0: Ja, hij probeert van die Fergie te weten te komen. Wie is dat daar eigenlijk aan het hof die al die geruchten steeds maar weer ontkent? Fergie raadt hem ook af om daar spel van te maken, want tegen de communicatiemachine van de koninklijke familie, daar kun je niet tegenop, daar is niks tegen te beginnen. Maar zijn relatie met Diana is hem te dierbaar om die leugens zomaar te laten passeren en hij belt dus toch naar het paleis.
1: And I called him up and I said, fuck, I'm telling you something. You stop. You need to stop because it is true.
2: Hallo, koninklijke familie. Fuck, jongens.
0: Echt, ik weet nu niet of hij expliciet Her Majesty the Queen zelf aan de lijn heeft gekregen, maar hij sleurt er dus wel een paar krachttermen bij.
1: Fuck.
0: Want ze moeten daaraan het hof, godverdomme, eens ophouden met de waarheid te willen verdraaien of verzwijgen. Dat is wel lef eigenlijk van Kevin Costner.
2: Die zullen ook gelachen hebben. Ja. Zou het kunnen dat de Hollywood-legende Kevin Costner aan het fucken is aan de telefoon?
0: Maar je voelt dat het hem kwetst, hè? Dat zijn goede band met Diana en hun gemeenschappelijke filmplannen door de koninklijke familie de hele tijd naar het Rijk der Fabelen verwezen worden, dat doet een beetje pijn. Maar daar komt een paar jaar later verandering in wanneer een van Diana's butlers zijn verhaal doet over Diana en ook dat verhaal over The Bodyguard 2 bevestigt.
1: About 2 years later, the butler came out and said, yeah, that was the truth, what Kevin was saying.
0: En zo komt dat verhaal over Diana en haar hoofdrol in die Bodyguard sequel toch naar buiten. Maar daar eindigt het verhaal niet. Zoals bij elke goede film komt er nog een onverwachte wending.
1: I will tell you one more sweet thing that I don't think is talking out of school at all.
0: Kevin Costner wil niet te veel uit de biecht klappen, maar er is toch nog één schattige anekdote te delen. Een verhaal dat zich 12 jaar later afspeelt in 2009 in Schotland.
1: 12 years later, I'm in Scotland, I'm in somewhere, and I get this call and it says William would like to see you, her son.
0: Prins William wil hem ontmoeten. Jawel, een van Diana's zonen, de huidige kroonprins. Hij is dan 29 en hij wil dus afspreken met Kevin Costner. En zo geschiedt.
1: So we meet, and we meet in a room. There's nobody in the room. The chairs are turned upside down on each other. You know what I'm talking about? A big room, and it's it's him and I. I could have been meeting a gangster. You know, what a moment.
0: Wat een moment, herinnert Kevin Costner zich. We zaten helemaal alleen in een grote ruimte. Ik en Prins William, we leken wel gangsters die iets clandestiens te bespreken hadden. En ja, William heeft ook wel iets te vertellen dat niet voor zomaar alle oren is bestemd.
1: He sits down across from me and he's now a young man. He looked at me and he said, my mom fancied you.
0: My mom fancied you, zegt William. Mijn mama die zag jou wel zitten. Mijn mama die had een oogje op jou.
2: Ja, dat hadden we natuurlijk zien aankomen.
0: Al een klein beetje zien aankomen, hè, met dat hengelen naar die kusscène. Al probeert Kevin Costner wel meteen duidelijk te maken dat we ons daar ook niet noodzakelijk iets onkuis bij moeten voorstellen.
1: It was the sweetest, gentlest thing. Not she lusted after you, not she wanted to have it. But William, so sweet man.
0: Het waren niet noodzakelijk lustgevoelens of zo die ze koesterden, hoor. Gewoon een diepe, gemeende affectie.
2: Verdekken zeg.
0: Maar dus, prinses Diana die koesterde niet alleen warme gevoelens voor haar echte bodyguards. Ze was dus ook een klein beetje verliefd op de bodyguard.
2: Maar dan deug niet. Dankjewel, Vincent Bilot.
3: Radio 1.

0: Wat een schitterend nummer toch, Whitney Houston. I will always love you.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
1: Je luisterde naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren. Straks om 10 uur volgt een nieuwe aflevering.
2: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Op de WK voetbal wordt er zo meteen opnieuw gespeeld in de wedstrijd tussen Frankrijk en Irak. Die match werd een tweetal uren stilgelegd door het weerprotocol van de FIFA. Er passeerde een onweer in de buurt van het stadion in Philadelphia. En dan wordt er sowieso gepauzeerd. Matchen worden dan pas hernomen als er gedurende een half uur geen bliksem wordt geregistreerd in een straal van 15 kilometer rondom het stadion. De eerste helft is al volledig gespeeld. Intussen hebben de spelers opnieuw opgewarmd en ze gaan zo meteen verder voetballen. De aftrap wordt zo meteen opnieuw gegeven. Het staat al 1-0 voor Frankrijk. Een goal van Mbappé was dat. De Lanakense burgemeester Marino Keulen is niet opgezet met de komst van meervoudig moordenaar Freddy Orion in het psychiatrisch ziekenhuis in zijn gemeente. Orion mocht de gevangenis verlaten en er werd beslist dat hij in een forensisch zorgcentrum zou worden opgenomen. Die beslissing veroorzaakte ophef, maar intussen is hij dus overgebracht naar de gesloten afdeling van het OPZ in Rekem in Lanaken. Volgens Keulen zou hij beter in het buitenland worden opgenomen en is het de volle verantwoordelijkheid van het psychiatrisch ziekenhuis dat hij is opgenomen in Rekem. Orion vermoordde in 1979 een winkelbediende in de haven van Gent en later dat jaar nog 5 mensen van dezelfde familie in Sint-Amandsberg. Hij werd voor die moorden veroordeeld tot